0: Drink some margaritas watching the blue lights. Listen to the mariachi play at midnight. Are you with me? Are you with me?
1: Welke macro-economische ontwikkelingen zijn er? Hoe gaan de politiek en sectoren ermee om? Trending richt zich op de grote ontwikkelingen voor ondernemers. De politiek, wetenschap, experts en ondernemers komen aan het woord. Trending met Ron Lemmens. Elke derde donderdag van de maand van 5 tot 6 op New Business Radio. Dit programma is terug te beluisteren als podcast via alle bekende podcastkanalen.

0: Met DBA heeft het landschap flink opgeschud. Opdrachtgevers zijn huiverig. ZZP'ers zoeken naar zekerheid en de onduidelijkheid regeert. Van schijnzelfstandigheid tot modelovereenkomsten. Maandelijks gaan we op zoek naar de laatste ontwikkelingen en hete hangijzers. Ook hoor je de verhalen van ZZP'ers, experts en politici. De ZZP-update op Nieuw Business Radio met Ron Lemmens. Wil je meer weten of alvast een aflevering beluisteren? Ga naar nieuwbusinessradio.nl voor meer info.
1: De ZZP-update wordt aangeboden door Rompslomp. Je moet gewoon je boek houden. Solopartners voor ZZP'ers in de zorg en United. Voor zeker en zorgeloos ZZP.

als het misgaat. Ben jij als ondernemer echt goed verzekerd? Van starter tot scale-up, als ondernemer veranderen er constant zaken om je heen. In Insured and Inspired brengen Ron Lemmens en Ilse Bosland risico's in kaart die je misschien over het hoofd ziet. Met scherpe analyses, praktijkcases en experts die je verder helpen. Luister naar Insured and Inspired op New Business Radio. Voor meer info, kijk op newbusinessradio.nl. Insured and Inspired is mogelijk gemaakt door Juffrouw Polis.

0: Dit is New Business Radio. Er komt nogal wat informatie op ons af. Van overheden, bedrijven, instellingen, belangenorganisaties, stakeholders en partners. Ze hebben allemaal iets interessants te melden. Maar hoe zorg je dat je door de bomen het bos nog ziet? Met SureSync by Visma leid je al die informatiestromen in goede banen. Samen brengen we structuur aan en kun je rekenen op actuele en betrouwbare data. Dat doen we al voor de overheid en dat doen we ook graag voor jou. Ga naar SureSync.nl voor betrouwbare en gestructureerde oplossingen voor informatie- en gegevensuitwisseling. Dat geeft rust. Ah, zo, dat lucht op.
1: Dag en nacht, het hele jaar door, staan de vrijwilligers van de KNRM paraat om te helpen op zee. Onder alle omstandigheden. Alles wat we jou vragen is een donatie van 25 euro. Help onze redders redden op knrm.nl.
2: Verandering draait om mensen. Daarom zetten wij de mens altijd centraal. Niet veranderen om het veranderen, maar je echt verdiepen in het vraagstuk en dan pas ondersteuning op maat bieden. Of het nu gaat om een energietransitie, uitdagingen in de zorg of technologische ontwikkelingen zoals AI, organisatieadviesbureau Ceder de Boer verandert verder. Bezoek onze website cederdeboer.nl en neem contact op met een van onze experts.
3: De New Business Radio Newsflash is powered by Clipit Media Monitoring.
0: Dit is New Business Radio.
3: Newsflash.
4: Hanos breidt verder uit. De horecagroothandel neemt Janssen Food Service, Janssen Food Service AGF en horecagroothandel Tilburg over. Daarmee voegen twee Nederlandse familiebedrijven hun activiteiten samen. Volgens Hanos profiteren klanten straks van een groter assortiment, extra kennis en een uitgebreider netwerk, terwijl de persoonlijke service behouden blijft. De overname sluit aan bij een trend waarbij bedrijven in de foodservice branche steeds vaker samengaan. En dit doen ze om efficiënter te werken en beter in te spelen op de groeiende vraag vanuit de horeca.
2: Hoe is een bedrijf ontstaan? Wat waren de tops en drops in de start-up fase van het bedrijf? Hoe gaat het nu met de ontwikkelingen in de markt? Wat zijn de innovaties en waar liggen de kansen? Elke werkdag tussen 10 en 11.
5: Let's Talk Business op New Business Radio.
6: Weten waar jouw organisatie of merk genoemd wordt en welke impact dit heeft op je organisatie? Probeer Clipit Media Monitoring. Krijg diepgaande en actiegerichte inzichten over jouw media-aandacht. Zo kan jij jouw reputatie bouwen, beschermen en versterken. Zelf proberen? Kijk dan op www.clipit.nl en vraag eenvoudig de gratis proefperiode aan.
7: Ondernemerschap, innovatie, duurzaamheid. Denk vooruit. Durf te doen. Maak het verschil. Dit is New Business Radio. Listen today.

0: Hoe ontketen je de kracht van mensen in organisaties? People Power brengt je de laatste wetenschappelijke inzichten en praktijkvoorbeelden. Over leiderschap en leren, betrokkenheid en bevlogenheid, inzetbaarheid en inclusie. Voor leidinggevende, HR-professionals en adviseurs. Omdat mensen het verschil maken in jouw organisatie.
1: Elke maandag tussen 2 en 4 op New Business Radio.
0: En als podcast via peoplepower.radio of jouw favoriete podcast-app. Listen today, lead tomorrow. Dit is New Business Radio.

0: Funding Your Business met Fabien de Vries op New Business Radio. Het zakenprogramma voor ondernemend Nederland. De meest inspirerende items voor ondernemers. Met aandacht voor MKB-financiering, vastgoedfinanciering, innovatieve items zoals crowdfunding, factoring en lease en actualiteiten binnen de financieringsmarkt. Luister mee naar advies, valkuilen en tips waar jij als ondernemer wijzer van wordt.
1: Dit programma is terug te beluisteren als podcast via alle bekende podcastkanalen.
0: Funding Your Business wordt mede mogelijk gemaakt door
1: Credion, realiseert bedrijfs- en vastgoedfinanciering.

My Personal Finance. Grip op je geld, grip op je leven. Speciaal voor ondernemers. Iedere eerste dinsdag van de maand van 4 tot 5 op New Business Radio. Hier hoor je alles wat je wil weten. Voor inkomen nu, voor inkomen later. Voor vermogen nu, voor vermogen straks. Doe er je voordeel mee. Grip op je geld, grip op je leven. Ook terug te luisteren als podcast op newbusinessradio.nl.

0: bedanken voor alle mooie herinneringen. We hebben zoveel belangrijke momenten met elkaar gedeeld. Maar nu is het tijd om afscheid te nemen. Vaarwel, oude onderbroek. Ich bin Andy Meister. Bestel op andymeister.com.
1: Alles voor iedere werkplek en meer dan 200.000 artikelen op voorraad? Dat is Manutan. En heb je een duurzame product al ontdekt? Manutan. Bestel op manutan.nl.
2: Ondernemerschap,
3: innovatie, duurzaamheid.
2: Je hoort het op New Business Radio.
1: Alles voor kantoor, magazijn en buitenterrein.
4: Nederlandse ondernemers weten het. Cashflow is cruciaal. Bij Vectris zetten we je openstaande facturen razendsnel om in werkkapitaal. Zonder gedoe met leningen. Binnen 48 uur je geld. Veilig en verzekerd. En dan wordt ondernemen weer echt leuk. Wij zijn actief in 9 Europese landen. Met lokale expertise en internationale slagkracht. Bouw, transport, uitzenden of infra. Wij begrijpen jouw sector. Groei zonder zorgen. Met factoring op maat. Ga naar Vectris.com en ontdek hoe wij jouw bedrijf vooruit helpen. Vectris, jouw facturen, onze financiering.
2: De New Business Radio Newsflash is powered by Clipit Media Monitoring.
5: Dit is New Business Radio.
2: Newsflash.
6: Google breidt Gemini uit met 3 nieuwe AI-modellen. De opvallendste is Gemini 3.6 Flash, die volgens Google minder rekenkracht nodig heeft en daardoor goedkoper is voor bedrijven die AI op grote schaal gebruiken. Daarnaast zijn er een lichtere versie voor snelle taken en een model dat speciaal is ontwikkeld voor cybersecurity. De nieuwe modellen zijn bedoeld voor toepassingen zoals chatbots, documentanalyse en softwareontwikkeling. Tegelijkertijd laat Google ook al weten dat de ontwikkeling van de volgende generatie, Gemini 4, al in volle gang is.
2: Altijd op zoek naar verbetering, innovatie, ontwikkeling? In New Business Radio Live hoor je de nieuwste inzichten, trends en tools voor de toekomst van jouw organisatie. Met experts, ondernemers en innovators die je inspireren om te groeien. New Business Radio Live, voor business shapers. Kijk op newbusinessradio.nl voor meer info.
7: New Business Radio Live wordt mede mogelijk gemaakt door MKB Brandstof. Overal in Nederland tanken en laden. Dat is pas handig.
8: Welkom terug bij de podcast. Vandaag hebben we het over de gouden formule voor het runnen van een succesvol bedrijf. Jeroen,
9: ja.
8: Jij hebt de formule gevonden. Vertel.
9: Nou ja, het is eigenlijk super simpel. Veel dat ik eerder wist. Het gaat om een beetje niet.
8: Ho, ho, ho, ho. Wacht even. Een onverstaanbare podcast? Dat kan niet. En dat weten wij bij de Radiofabriek als geen ander.
2: De Radiofabriek. Audio doet ertoe. De Radiofabriek. Voor al je podcast, radio, voice-over en andere audioproducties.
10: De Radiofabriek.
2: Ondernemerschap, innovatie, duurzaamheid. Denk vooruit. Durf te doen. Maak het verschil. Dit is New Business Radio. Listen today. Lead tomorrow.

of werken aan je bedrijf. Voor ondernemers die groeien, verbinden en inspireren is er elke tweede dinsdag van de maand tussen 4 en 5 Mijn Netwerkcafé met Roelof Meijer op New Business Radio. De plek waar ondernemers samenkomen, ideeën uitwisselen en bouwen aan hun netwerk. Ook terug te luisteren als podcast via newbusinessradio.nl en alle bekende podcastkanalen.

Wist je dat organisaties die winst en maatschappelijke impact combineren het op bijna alle fronten beter doen? Meer bevlogen medewerkers, grotere klantvoorkeur en betere bedrijfsresultaten. Wat doen zij anders? En hoe pas jij dat toe in jouw organisatie?

0: om mee aan de slag te gaan. Business Insights met Joris van Zoelen. Elke werkdag om 9 uur bij New Business Radio.
1: Business Insights wordt mede mogelijk gemaakt door AM, ontwikkelaars van impact.

Dit is New Business Radio. Er komt nogal wat informatie op ons af. Van overheden, bedrijven, instellingen, belangenorganisaties, stakeholders en partners. Ze hebben allemaal iets interessants te melden. Maar hoe zorg

0: donatie van 25 euro. Help onze redders redden op knrm.nl.
1: Verandering draait om mensen. Daarom zetten wij de mens altijd centraal. Niet veranderen om het veranderen, maar je echt verdiepen in het vraagstuk en dan pas ondersteuning op maat bieden. Of het nu gaat om een energietransitie, uitdagingen in de zorg of technologische ontwikkelingen zoals AI, organisatieadviesbureau Ceder de Boer verandert verder. Bezoek onze website cederdeboer.nl en neem contact op met een van onze experts.
2: De New Business Radio Newsflash is powered by Clipit Media Monitoring.
3: Dit is New Business Radio.
2: Newsflash.
4: De provincie Limburg investeert ruim 1,2 miljoen euro in projecten die de krapte op de arbeidsmarkt moeten verminderen. Een groot deel van het budget gaat naar Werkgeverskracht Limburg, dat vooral MKB-bedrijven ondersteunt. Daarnaast krijgen 3 werkgeversinitiatieven subsidie, waaronder een project dat mensen laat kennismaken met meerdere werkgevers. En een programma dat werkplezier en duurzame inzetbaarheid moet vergroten. Met de investering hoopt de provincie werkgevers te helpen bij het vinden, behouden en ontwikkelen van personeel.
5: Welke macro-economische ontwikkelingen zijn er? Hoe gaan de politiek en sectoren ermee om? Trending richt zich op de grote ontwikkelingen voor ondernemers. De politiek, wetenschap, experts en ondernemers komen aan het woord. Trending met Ron Lemmens. Elke derde donderdag van de maand van 5 tot 6 op New Business Radio. Dit programma is terug te beluisteren als podcast via alle bekende podcastkanalen.
6: Weten waar jouw organisatie of merk genoemd wordt en welke impact dit heeft op je organisatie? Probeer Clipit Media Monitoring. Krijg diepgaande en actiegerichte inzichten over jouw media-aandacht. Zo kan jij jouw reputatie bouwen, beschermen en versterken. Zelf proberen? Kijk dan op www.clipit.nl en vraag eenvoudig de gratis proefperiode aan.
7: Ondernemerschap, innovatie, duurzaamheid. Denk vooruit. Durf te doen. Maak het verschil. Dit is New Business Radio. Listen today. Lead tomorrow.

0: ZZP'ers zoeken naar zekerheid en de onduidelijkheid regeert. Van schijnzelfstandigheid tot modelovereenkomsten, maandelijks gaan we op zoek naar de laatste ontwikkelingen en hete hangijzers. Ook hoor je de verhalen van ZZP'ers, experts en politici. De ZZP-update op New Business Radio met Ron Lemmens. Wil je meer weten of alvast een aflevering beluisteren? Ga naar newbusinessradio.nl voor meer info.
1: De ZZP-update wordt aangeboden door Rompslomp. Je moet gewoon je boek houden. Solopartners voor ZZP'ers in de zorg en United. Voor zeker en zorgeloos ZZP.
2: A story. Loca.

Wat als het misgaat? Ben jij als ondernemer echt goed verzekerd? Van starter tot scale-up, als ondernemer veranderen er constant zaken om je heen. In Insured & Inspired brengen Ron Lemmens en Ilse Bosland risico's in kaart die je misschien over het hoofd ziet. Met scherpe analyses, praktijkcases en experts die je verder helpen. Luister naar Insured & Inspired op New Business Radio. Voor meer info, kijk op newbusinessradio.nl. Insured & Inspired is mogelijk gemaakt door Juffrouw Polis. Listen today, lead tomorrow. Dit is New Business Radio.

0: is een bedrijf ontstaan. Wat waren de tops en drops in de start-up fase van het bedrijf? Hoe gaat het nu met de ontwikkelingen in de markt? Wat zijn de innovaties en waar liggen de kansen? Elke werkdag tussen 10 en 11.
1: Let's Talk Business op Nieuw Business Radio.

0: gesprekken met leiders, ondernemers en vernieuwers die hun organisatie klaarmaken voor de volgende sprong. Check je favoriete podcastplatform en abonneer je op New Business Radio. Listen today, lead tomorrow.
1: Ik wil je graag bedanken voor alle mooie herinneringen. We hebben zoveel belangrijke momenten met elkaar gedeeld. Maar nu is het tijd om afscheid te nemen. Vaarwel, oude onderbroek. Ich bin Andy Meister. Bestel op andymeister.com.
2: Alles voor iedere werkplek en meer dan 200.000 artikelen op voorraad? Dat is Manutan. En heb je een duurzame product al ontdekt? Manutan, Manutan. Bestel op manutan.nl.
3: Ondernemerschap, innovatie, duurzaamheid.
4: Je hoort het op New Business Radio.
5: Manutan, Manutan. Alles voor kantoor, magazijn en buitenterrein.
6: Nederlandse ondernemers weten het. Cashflow is cruciaal. Bij Vectris zetten we je openstaande facturen razendsnel om in werkkapitaal. Zonder gedoe met leningen. Binnen 48 uur je geld. Veilig en verzekerd. En dan wordt ondernemen weer echt leuk. Wij zijn actief in 9 Europese landen. Met lokale expertise en internationale slagkracht. Bouw, transport, uitzenden of infra. Wij begrijpen jouw sector. Groei zonder zorgen. Met Vectris. Op maat. Ga naar Vectris.com en ontdek hoe wij jouw bedrijf vooruit helpen. Vectris, jouw facturen, onze financiering.
7: De New Business Radio Newsflash is powered by Clipit Media Monitoring.
8: Dit is New Business Radio.
7: Newsflash.
9: Meer dan de helft van de nieuwe auto's die in 2027 worden verkocht, is naar verwachting elektrisch. Dat voorspelt ING. Vooral op de zakelijke markt zal de overstap groot zijn, omdat werkgevers vanaf 2027 een extra heffing betalen voor nieuwe leaseauto's die niet volledig elektrisch zijn. Tegelijkertijd waarschuwt ING dat de verduurzaming van het Nederlandse wagenpark misschien minder snel gaat dan je zou verwachten. De nieuwe verkoop blijft achter en er zijn nog altijd te weinig betaalbare elektrische occasions, waardoor auto's gemiddeld steeds ouder worden.
10: Hoe ontketen je de kracht van mensen in organisaties? PeoplePower brengt je de laatste wetenschappelijke inzichten en praktijkvoorbeelden. Over leiderschap en leren, betrokkenheid en bevlogenheid, inzetbaarheid en inclusie. Voor leidinggevende, HR-professionals en adviseurs. Omdat mensen het verschil maken in jouw organisatie.
11: Elke maandag tussen 2 en 4 op New Business Radio.
10: En als podcast via peoplepower.radio of jouw favoriete podcast-app.
12: Welkom terug bij de podcast. Vandaag hebben we het over de gouden formule voor het runnen van een succesvol bedrijf. Jeroen,
13: ja.
12: Jij hebt de formule gevonden. Vertel.
13: Nou ja, het is eigenlijk super simpel. Veel dat ik het eerder wist. Het gaat en dat je niet...
12: Ho, ho, ho, ho. Wacht even. Een onverstaanbare podcast? Dat kan niet. En dat weten wij bij de Radiofabriek als geen ander.
14: De Radiofabriek. Audio doet ertoe. De Radiofabriek. Voor al je podcast, radio, voice-over en andere audioproducties.
15: De Radiofabriek.
0: Ondernemerschap, innovatie, duurzaamheid. Denk vooruit. Durf te doen. Maak het verschil. Dit is New Business Radio. Listen today,

0: Funding Your Business met Fabien de Vries op New Business Radio. Het zakenprogramma voor ondernemend Nederland. De meest inspirerende items voor ondernemers. Met aandacht voor MKB-financiering, vastgoedfinanciering, innovatieve items zoals crowdfunding, factoring en lease en actualiteiten binnen de financieringsmarkt. Luister mee naar advies, valkuilen en tips waar jij als ondernemer wijzer van wordt.
1: Dit programma is terug te beluisteren als podcast via alle bekende podcastkanalen.
0: Funding Your Business wordt mede mogelijk gemaakt door
1: Redion, realiseert bedrijfs- en vastgoedfinanciering.

0: Tippo.
1: My Personal Finance. Grip op je geld, grip op je leven. Speciaal voor ondernemers. Iedere eerste dinsdag van de maand van 4 tot 5 op New Business Radio. Hier hoor je alles wat je wil weten. Voor inkomen nu, voor inkomen later. Voor vermogen nu, voor vermogen straks. Doe er je voordeel mee. Grip op je geld, grip op je leven. Ook terug te luisteren als podcast op newbusinessradio.nl.

0: De laatste inzichten. Nieuw Business Radio voor Business Shapers.
1: Baby,

0: sturing, innovatie, ontwikkeling. In New Business Radio Live hoor je de nieuwste inzichten, trends en tools voor de toekomst van jouw organisatie. Met experts, ondernemers en innovators die je inspireren om te groeien. New Business Radio Live. Voor business shapers. Kijk op newbusinessradio.nl voor meer info.
1: New Business Radio Live wordt mede mogelijk gemaakt door MKB Brandstof. Overal in Nederland tanken en laden. Dat is pas handig.

0: Dit is New Business Radio. Er komt nogal wat informatie op ons af. Van overheden, bedrijven, instellingen, belangenorganisaties, stakeholders en partners. Ze hebben allemaal iets interessants te melden. Maar hoe zorg je dat je door de bomen het bos nog ziet? Met SureSync by Visma leid je al die informatiestromen in goede banen. Samen brengen we structuur aan en kun je rekenen op actuele en betrouwbare data. Dat doen we al voor de overheid en dat doen we ook graag voor jou. Ga naar SureSync.nl voor betrouwbare en gestructureerde oplossingen voor informatie en gegevensuitwisseling. Dat geeft rust. Zo, dat lucht op.
1: Dag en nacht, het hele jaar door, staan de vrijwilligers van de KNRM paraat om te helpen op zee. Onder alle omstandigheden. Alles wat we jou vragen is een donatie van 25 euro. Help onze redders redden op knrm.nl.
2: Verandering draait om mensen. Daarom zetten wij de mens altijd centraal. Niet veranderen om het veranderen, maar je echt verdiepen in het vraagstuk en dan pas ondersteuning op maat bieden. Of het nu gaat om een energietransitie, uitdagingen in de zorg of technologische ontwikkelingen zoals AI, organisatieadviesbureau Ceder de Boer verandert verder. Bezoek onze website cederdeboer.nl en neem contact op met een van onze experts.
3: De New Business Radio Newsflash is powered by Clipit Media Monitoring.
0: Dit is New Business Radio.
3: Newsflash.
4: Steeds meer ondernemers kiezen voor een lening die niet van een traditionele bank komt. Dat blijkt althans uit cijfers van Bridgefund. De kredietverstrekker leende vorig jaar ruim 255 miljoen euro aan het MKB en draaide voor het eerst winst. Daarmee is het bedrijf naar eigen zeggen de grootste non-bankaire kredietverstrekker van Nederland. Verder ziet Bridgefund dat banken terughoudender zijn geworden, waardoor alternatieve financiers aan terrein winnen.
5: Werken in je bedrijf of werken aan je bedrijf. Voor ondernemers die groeien, verbinden en inspireren is er elke tweede dinsdag van de maand tussen 4 en 5 Mijn Netwerkcafé met Roelof Meijer op New Business Radio. De plek waar ondernemers samenkomen, ideeën uitwisselen en bouwen aan hun netwerk. Ook terug te luisteren als podcast via newbusinessradio.nl en alle bekende podcastkanalen.
6: Weten waar jouw organisatie of merk genoemd wordt en welke impact dit heeft op je organisatie? Probeer Clipit Media Monitoring. Krijg diepgaande en actiegerichte inzichten over jouw media-aandacht. Zo kan jij jouw reputatie bouwen, beschermen en versterken. Zelf proberen? Kijk dan op www.clipit.nl en vraag eenvoudig de gratis proefperiode aan.
5: Ondernemerschap, innovatie, duurzaamheid. Denk vooruit. Durf te doen. Maak het verschil. Dit is New Business Radio. Listen today, lead tomorrow.

0: Wist je dat organisaties die winst en maatschappelijke impact combineren het op bijna alle fronten beter doen? Meer bevlogen medewerkers, grotere klantvoorkeur en betere bedrijfsresultaten. Wat doen zij anders? En hoe pas jij dat toe in jouw organisatie? In Business Insights krijg je elke werkdag van CEO's van onder andere Auping, Happy Soaps en Dopper één praktisch voorbeeld. En Joris van Zoelen geeft je directe handvaten. Klaar om mee aan de slag te gaan. Business Insights met Joris van Zoelen. Elke werkdag om 9 uur bij New Business Radio.
1: Business Insights wordt mede mogelijk gemaakt door AM, ontwikkelaars van Impact.

Welke macro-economische ontwikkelingen zijn er? Hoe gaan de politiek en sectoren ermee om? Trending richt zich op de grote ontwikkelingen voor ondernemers. De politiek, wetenschap, experts en ondernemers komen aan het woord. Trending met Ron Lemmens. Elke derde donderdag van de maand van 5 tot 6 op New Business Radio. Dit programma is terug te beluisteren als podcast via alle bekende podcastkanalen.

0: I don't need an excuse, 'cause I'm wearing my brand new shoes.
1: Dit is New Business Radio.
2: Lekkere muziek voor op het werk en inspirerende gesprekken.

0: Spreken met leiders, ondernemers en vernieuwers die hun organisatie klaarmaken voor de volgende sprong. Check je favoriete podcastplatform en abonneer je op New Business Radio. Listen today, lead tomorrow.
1: Ik wil je graag bedanken voor alle mooie herinneringen. We hebben zoveel belangrijke momenten met elkaar gedeeld. Maar nu is het tijd om afscheid te nemen. Vaarwel, oude onderbroek. Ich bin Andy Meister. Bestel op andymeister.com.
2: Alles voor iedere werkplek en meer dan 200.000 artikelen op voorraad? Dat is Manutan. En heb je een duurzame product al ontdekt? Manutan. Bestel op manutan.nl.
0: Ondernemerschap, innovatie, duurzaamheid. Je hoort het op New Business Radio.
2: Alles voor kantoor, magazijn en buitenterrein.
3: Nederlandse ondernemers weten het. Cashflow is cruciaal.

0: Business Radio.
1: Nieuwsflash.
2: ABN AMRO besteedt aandacht aan de invoering van de nieuwe cyberbeveiligingswet. Die treedt in augustus in werking en is gebaseerd op de Europese NIS2-richtlijn. De wet moet bedrijven beter beschermen tegen cyberaanvallen. Niet alleen organisaties die direct onder de regels vallen krijgen ermee te maken. Ook veel MKB-bedrijven kunnen strengere beveiligingseisen verwachten van grote klanten en opdrachtgevers. Volgens cybersecurity-expert Mark van Vliet is het daarom verstandig om nu alvast werk te maken van je digitale weerbaarheid.
1: De ZZP-update. Over de stand van de zelfstandige professional in Nederland. De handhaving van de wet DBA heeft het landschap flink opgeschud. Opdrachtgevers zijn huiverig. ZZP'ers zoeken naar zekerheid en de onduidelijkheid regeert. Van schijnzelfstandigheid tot modelovereenkomsten. Maandelijks gaan we op zoek naar de laatste ontwikkelingen en hete hangijzers. Ook hoor je de verhalen van ZZP'ers, experts en politici. De ZZP-update op Nieuw Business Radio met Ron Lemmens. Wil je meer weten of alvast een aflevering beluisteren? Ga naar newbusinessradio.nl voor meer info.
3: De ZZP-update wordt aangeboden door Rompslomp. Je moet gewoon je boek houden. Solopartners voor ZZP'ers in de zorg. En United voor zeker en zorgeloos ZZP.
4: Welkom terug bij de podcast. Vandaag hebben we het over de gouden formule voor het runnen van een succesvol bedrijf. Jeroen,
5: ja.
4: Jij hebt de formule gevonden. Vertel.
5: Nou ja, het is eigenlijk super simpel. Veel dat ik eerder wist. Het gaat om een beetje niet.
4: Ho, ho, ho, ho. Wacht even. Een onverstaanbare podcast? Dat kan niet. En dat weten wij bij de Radiofabriek als geen ander.
1: De Radiofabriek. Audio doet ertoe. De Radiofabriek. Voor al je podcast, radio, voice-over en andere audioproducties.
6: De Radiofabriek.
1: Ondernemerschap, innovatie, duurzaamheid. Denk vooruit. Durf te doen. Maak het verschil. Dit is Nieuw Business Radio. Listen today. Lead tomorrow.

Wat als het misgaat? Ben jij als ondernemer echt goed verzekerd? Van starter tot scale-up, als ondernemer veranderen er constant zaken om je heen. In Insured & Inspired brengen Ron Lemmens en Ilse Bosland risico's in kaart die je misschien over het hoofd ziet. Met scherpe analyses, praktijkcases en experts die je verder helpen. Luister naar Insured & Inspired op New Business Radio. Voor meer info kijk op newbusinessradio.nl. Insured & Inspired is mogelijk gemaakt door Juffrouw Polis. De laatste inzichten voor business shapers. New Business Radio.

0: is een bedrijf ontstaan? Wat waren de tops en drops in de start-up fase van het bedrijf? Hoe gaat het nu met de ontwikkelingen in de markt? Wat zijn de innovaties en waar liggen de kansen? Elke werkdag tussen 10 en 11.
1: Let's Talk Business op Nieuw Business Radio.

0: vergeten je de kracht van mensen in organisaties. PeoplePower brengt je de laatste wetenschappelijke inzichten en praktijkvoorbeelden. Over leiderschap en leren, betrokkenheid en bevlogenheid, inzetbaarheid en inclusie. Voor leidinggevende, HR-professionals en adviseurs. Omdat mensen het verschil maken in jouw organisatie.
1: Elke maandag tussen 2 en 4 op New Business Radio.
0: En als podcast via peoplepower.radio of jouw favoriete podcast-app.

0: Dit is New Business Radio. Er komt nogal wat informatie op ons af. Van overheden, bedrijven, instellingen, belangenorganisaties, stakeholders en partners. Ze hebben allemaal iets interessants te melden. Maar hoe zorg je dat je door de bomen het bos nog ziet? Met SureSync by Visma leid je al die informatiestromen in goede banen. Samen brengen we structuur aan en kun je rekenen op actuele en betrouwbare data. Dat doen we al voor de overheid en dat doen we ook graag voor jou. Ga naar SureSync.nl voor betrouwbare en gestructureerde oplossingen voor informatie en gegevensuitwisseling. Dat geeft rust. Zo, dat lucht op.
1: Dag en nacht, het hele jaar door, staan de vrijwilligers van de KNRM paraat om te helpen op zee. Onder alle omstandigheden. Alles wat we jou vragen is een donatie van €25. Help onze redders redden op knrm.nl.
2: De New Business Radio Newsflash is powered by Clipit Media Monitoring.
0: Dit is New Business Radio.
2: Newsflash.
3: Hanos breidt verder uit. De horeca-groothandel neemt Janssen Food Service, Janssen Food Service AGF en horeca-groothandel Tilburg over. Daarmee voegen twee Nederlandse familiebedrijven hun activiteiten samen. Volgens Hanos profiteren klanten straks van een groter assortiment, extra kennis en een uitgebreider netwerk, terwijl de persoonlijke service behouden blijft. De overname sluit aan bij een trend waarbij bedrijven in de foodservice-branche steeds vaker samengaan. En dit doen ze om efficiënter te werken en beter in te spelen op de groeiende vraag vanuit de horeca.
2: Funding Your Business met Fabienne de Vries op New Business Radio. Het zakenprogramma voor ondernemend Nederland. De meest inspirerende items voor ondernemers. Met aandacht voor MKB-financiering, vastgoedfinanciering, innovatieve items zoals crowdfunding, factoring en lease en actualiteiten binnen de financieringsmarkt. Luister mee naar advies, valkuilen en tips waar jij als ondernemer wijzer van wordt.
4: Dit programma is terug te beluisteren als podcast via alle bekende podcastkanalen.
2: Funding Your Business wordt mede mogelijk gemaakt door
4: Credion, realiseert bedrijfs- en vastgoedfinanciering.

0: Business Insights met Joris van Zoelen bij New Business Radio.
1: Het inzicht van vandaag. Succesvolle impactorganisaties laten zien dat dingen echt anders kunnen. Ze geven een transitievorm, zonder concessies te doen aan kwaliteit, aan klantbeleving of aan toegankelijkheid. Maar ondertussen maken ze ook het nieuwe wel de standaard. Leven met wat de natuur ons levert wordt de nieuwe norm mede mogelijk gemaakt door Dille en Camille. Of eten van wat de natuur produceert wordt zo de nieuwe norm mede mogelijk gemaakt door bijvoorbeeld Ecoplaza. En produceren met respect voor mens en milieu wordt de nieuwe norm mede mogelijk gemaakt door de Flower Farm. Je begrijpt het idee. Veel impactorganisaties willen iets veranderen. Maar hier zit de subtiele draai. Standaarden veranderen niet door verboden en niet door morele oproepen. Standaarden veranderen omdat iemand een tastbaar voorbeeld neerzet. Een product, een winkel, een bedrijf waarvan iedereen voelt: oh, dat kan dus ook. Waarom doen wij dat eigenlijk nog op de oude manier? Daar zit de hefboom. Onder dit inzicht ligt een aantal eenvoudige redenen waardoor het werkt. 1. Een nieuwe standaard is heel concreet. Geen abstracte oproep tot beterschap. Geen we moeten met z'n allen, maar een tastbaar product, een tastbare winkel of een helder gepositioneerde dienst. Mensen zien hoe het anders kan. Niet alleen dat het anders zou moeten. Het verlegt ook de bewijslast. Zolang het nieuwe een uitzondering is, moet jij uitleggen waarom je het anders doet. Zodra het de standaard is, moet de ander uitleggen waarom hij bij het oude is gebleven. Als 3. Het versnelt regelgeving. Beleidsmakers durven pas eisen te stellen aan een markt als ze ook echt weten dat het kan. Een bedrijf dat al jaren zonder microplastics werkt, laat de wetgever zien: dit hoeft geen toekomstmuziek te blijven. En als 4. Het verleidt concurrenten. Op het moment dat klanten gewend raken aan de nieuwe standaard, ontstaat er een soort marktdruk op andere spelers. Niet uit idealisme, maar gewoon uit angst om achter te blijven. Dat klinkt natuurlijk mooi en theoretisch klopt het waarschijnlijk wel. Maar hoe ziet dat eruit in de praktijk? Hoe ben je bijvoorbeeld al 50 jaar lang het tegengeluid in de wegwerpmaatschappij? Daarvoor maak ik zo contact met Hans Geels. Hij is algemeen directeur van Dille en Camille. Het is een bijzonder bedrijf met een opvallend gegeven. Het werd in 1974 al opgericht als tegenreactie op de wegwerpmaatschappij. Door Freek Kamerling in een werfkelder aan de Utrechtse Oudegracht. Zijn leidraad was simpel. Natuurlijke eenvoud. Tijdloze, ambachtelijke producten van natuurlijke materialen. Plastic was uit den boze. In een tijd dat plastic juist het toekomstmateriaal was. Dus tegen de stroom in. En 50 jaar later zit dat verhaal er nog steeds in. In 2024 vierde Dille en Camille haar 50-jarig bestaan. Met inmiddels meer dan 50 winkels in Nederland, België en Duitsland, ruim 800 medewerkers, 70% vrouwelijk leiderschap, een B Corp score van 78 punten en de top 10 positie in de Sustainable Brand Index. Sinds 2018 staat het bedrijf ook bekend om Green Friday door de winkels op Black Friday volledig te sluiten. Hans Geels heeft in 2013 het stokje overgenomen van oprichter Freek Kamerling. Hij staat bekend om uitspraken zoals: als ik echt een duurzame ondernemer was, deed ik meteen de winkel op slot. En wij zijn geen duurzaamheid, wij zijn the next best thing. Tijd om te bellen met de CEO van Dille en Camille. Hans, je zegt zelf: we zijn niet duurzaam, we zijn the next best thing. Daarmee is Dille en Camille al 50 jaar lang precies wat veel andere ketens vandaag proberen te worden. Waarom wordt jouw uitzondering de nieuwe standaard?
2: Nou, dat is heel moeilijk te voorspellen. Dus daar durf ik geen voorspellingen over te doen. Maar wij zijn het in 1974 al anders gaan doen. Minder plastic gebruiken, of zo min mogelijk. En vooral natuurlijke materialen die de aarde kan herproduceren. Wanneer wordt dat de norm? Als het goed is, had het al lang de norm moeten zijn. Maar de retailmarkt is weer barstig, hè? En de prijs is de dominante factor. Ja, zolang kunstmatig vaak goedkoper is dan natuurlijk, dan ben ik bang dat we nog wel even bezig zijn. Kijk, de markt lost dingen niet heel makkelijk.

0: makkelijk zelf op. Dat is eigenlijk in de hele geschiedenis van de mensheid al bewezen. Dus vaak is toch ook, ja, het klinkt heel impopulair, maar ook iets van regelgeving nodig om tot veranderend gedrag te komen. Dat is helaas hoe het is. En ja, weet je, als we het met elkaar goed blijven vinden dat kunstmatig de norm is, dan ben ik bang dat het toch ook door regelgeving moet gaan gebeuren.
1: Dankjewel, Hans.
2: Elke werkdag een praktisch voorbeeld. Eén inzicht dat je meteen kunt gebruiken. Business Insights bij New Business Radio.
1: Wat opvalt, een nieuwe standaard ontstaat niet door eenmalig iets te roepen, maar door volgehouden ontwerpkeuzes in elk winkelpand, elk product en in elke beslissing. Drie handvatten om ermee aan de slag te gaan. Als we de omzet even vergeten, waar zit dan de echt inspirerende uitdaging voor jou en je organisatie? Waar wil je als organisatie in uitblinken en laten zien dat het wel kan, ook als niemand er nog in gelooft? Start daarvoor met stap 1. Wat is de uitdaging in jouw keten die iedereen accepteert, omdat nog niemand de moed heeft gehad te laten zien dat het anders kan? 2. Begin bij één product, één dienst of bijvoorbeeld één proces. Misschien wel als een pilot. Op zo'n manier dat falen niet bestaat en elke stap weer leren en vooruitgang is. Neem een voorbeeld aan NEON, het Nederlands Onderwijsinstituut van impactondernemer Martin Blankenstein. Zijn vraag: waarom leren kinderen en jongeren uit verouderde onderwijsmiddelen? Hij laat zien dat het anders kan. Leren met materialen die gisteren nog een update hebben gehad. Zie je, het kan wel. 3. Vertel je klanten en iedereen die het horen wil waar je aan werkt. Inclusief de inenting dat het pas net begonnen is en dus niet perfect en al helemaal niet af zal zijn. Het zal je verbazen hoe enthousiast de reacties zijn en hoeveel mensen je willen komen helpen. Wil je gezond groeien en tegelijkertijd de markt om je heen verschuiven? Dan begin je niet met een campagne, maar met een ontwerpkeuze die je niet meer terugdraait. De vraag voor morgenochtend: wat is in onze markt vandaag de standaard? En welke standaard zouden we willen dat er over 10 jaar geboren is? Als die twee dingen niet overeenkomen, ligt daar je werk. 1 regel, 2 zinnen, 5 minuten. Daarmee weet je precies waar je morgen met je team het gesprek over moet hebben. Wil je meer weten over de inzichten en hoe je met je organisatie echt kunt gaan voor de dubbele winst? Ga dan naar de site van New Business Radio en vind Business Insights bij de programma's. Klik op deze uitzending en je vindt een uitgebreid artikel rond het inzicht en de bijbehorende actie van vandaag. Vergeet ons ook niet te volgen op de socials voor de laatste updates rond alle Business Insights. Bedankt voor het luisteren. Morgen beginnen, want elke organisatie kan groeien met de dubbele winst.
2: Dit was Business Insights met Joris van Zoelen. Elke werkdag om 9 uur bij New Business Radio. Business Insights, winst en impact. Tot de volgende.

My Personal Finance. Grip op je geld, grip op je leven. Speciaal voor ondernemers. Iedere eerste dinsdag van de maand van 4 tot 5 op New Business Radio. Hier hoor je alles wat je wil weten. Voor inkomen nu, voor inkomen later. Voor vermogen nu, voor vermogen straks. Doe er je voordeel mee. Grip op je geld, grip op je leven. Ook terug te luisteren als podcast op newbusinessradio.nl.

0: ontwikkeling? In New Business Radio Live hoor je de nieuwste inzichten, trends en tools voor de toekomst van jouw organisatie. Met experts, ondernemers en innovators die je inspireren om te groeien. New Business Radio Live. Voor business shapers. Kijk op newbusinessradio.nl voor meer info.
1: New Business Radio Live wordt mede mogelijk gemaakt door MKB Brandstof. Overal in Nederland tanken en laden. Dat is pas handig.

0: New Business Radio.
1: Wil jij voorop blijven in AI, data en tech? Abonneer je dan op het podcastkanaal New Business Radio Tech. Hier vind je al onze programma's over technologie, innovatie en digitale ontwikkelingen. Check je favoriete podcastplatform en volg New Business Radio Tech.
2: Ik wil je graag bedanken voor alle mooie herinneringen. We hebben zoveel belangrijke momenten met elkaar gedeeld. Maar nu is het tijd om afscheid te nemen. Vaarwel, oude onderbroek. Ich bin Andy Meister. Bestel op andymeister.com.
3: Alles voor iedere werkplek en meer dan 200.000 artikelen op voorraad? Dat is Manutan. En heb je een duurzame product al ontdekt?
4: Manutan.
3: Bestel op manutan.nl.
1: Ondernemerschap, innovatie, duurzaamheid. Je hoort het op New Business Radio.
4: Manutan.
3: Alles voor kantoor, magazijn en buitenterrein.
1: De New Business Radio Newsflash is powered by Clipit Media Monitoring.
0: Dit is New Business Radio.
1: Newsflash.
5: Google breidt Gemini uit met 3 nieuwe AI-modellen. De opvallendste is Gemini 3.6 Flash, die volgens Google minder rekenkracht nodig heeft en daardoor goedkoper is voor bedrijven die AI op grote schaal gebruiken. Daarnaast zijn er een lichtere versie voor snelle taken en een model dat speciaal is ontwikkeld voor cybersecurity. De nieuwe modellen zijn bedoeld voor toepassingen zoals chatbots, documentanalyse en softwareontwikkeling. Tegelijkertijd laat Google ook al weten dat de ontwikkeling van de volgende generatie, Gemini 4, al in volle gang is.
6: Nederlandse ondernemers weten het. Cashflow is cruciaal. Bij Factris zetten we je openstaande facturen razendsnel om in werkkapitaal. Zonder gedoe met leningen. Binnen 48 uur je geld. Veilig en verzekerd. En dan wordt ondernemen weer echt leuk. Wij zijn actief in 9 Europese landen. Met lokale expertise en internationale slagkracht. Bouw, transport, uitzenden of infra. Wij begrijpen jouw sector. Groei zonder zorgen. Met Factoring op maat. Ga naar factoris.com en ontdek hoe wij jouw bedrijf vooruit helpen. Factoris, jouw facturen, onze financiering.
7: Let's Talk Business wordt mede mogelijk gemaakt door baas.nl.
1: Ondernemerschap, innovatie, duurzaamheid. Denk vooruit, durf te doen, maak het verschil. Dit is New Business Radio. Listen today, lead tomorrow. Met nu Let's Talk Business, Ron Lemmens.
8: Goedemorgen. Organisaties delen dagelijks grote hoeveelheden gevoelige informatie. Maar zodra een bestand de eigen IT-omgeving verlaat, begint dus de echte vraag. Want wie heeft er nog toegang en wat gebeurt ermee? En kun je achteraf zwart op wit aantonen dat het volgens de regels is gegaan? En daar heb je een belangrijk te pakken, want er is natuurlijk sinds een aantal jaren Europese wetgeving. AVG, NIS 2, DORA. En ja, dat wordt aantoonbaar.

0: thema waar we het vandaag over hebben. Want het is met name hoe ga je dat operationeel in een bedrijf, in bed, hè? Al die wetgeving. Ja. En straks als die controle plaatsvindt, dan is het nog belangrijker dat je het kan aantonen hoe je het geregeld hebt, toch?
1: Ja, dat klopt.
0: Hoe heb je dat gezien ontwikkelen de afgelopen jaren?
1: Het is natuurlijk heel simpel begonnen met WeTransfer of mail. Maar er komen steeds meer phishing mails bij. Alles wordt gehackt, et cetera. En dan kom je erachter dat ook grote bestanden moeilijk mee te mailen zijn. En er zijn restricties, et cetera. En dan komen er diensten naast. En zo is er de Rabobank, die had haar behoefte aan. En toen heeft... Dus even kijken, Motive met de Rabobank heeft dat samen gebouwd. En zo is het min of meer 11 jaar geleden ongeveer ontstaan. 11 jaar.
0: Ja, want daar gaan we het inderdaad zo meteen over hebben, over de geschiedenis van het bedrijf. Maar toch even voor de beeldvorming. Ik heb gezien, als ik op jullie website kijk, enorm veel grote klanten.
1: Ja.
0: Bekende klanten.
1: Ja.
0: Kan je wat voorbeelden noemen?
1: DNS, KLM, Schiphol, een paar klanten die we niet kunnen noemen. Behoorlijk wat journalisten. Daar zijn we erg blij mee in het vertrouwen van deze grote partij.
0: En even naar jullie persoonlijk, bijvoorbeeld jij, Henny, hoe lang ben jij aan boord? Sorry, ik zit de verkeerde kant op te kijken, ja.
2: Ik ben nu 3 jaar aan boord, ja.
0: En jij bent eigenlijk de operationeel specialist binnen het bedrijf?
2: Nee, ik ben de commercieel specialist.
3: Ik ben ook precies.
0: Het is heel grappig, want ik heb er namelijk naar gekeken. En ik zag een aktentas bij jou staan. En dan dacht ik, ja, dat is de commercieel directeur.
2: Uit Travel Life.
0: Ja, maar goed. Maar jij kent de markt dus heel goed.
2: Ja, ja, ja. Wat je ziet is dat sinds ik er nu bij ben. Met name die wetgeving heel erg bepalend is voor hoe organisaties kijken naar dit fenomeen. Vroeger was het een beetje een bijzaak en had je heel veel schaduw-IT bij bedrijven. En tegenwoordig zie je veel meer dat er vanuit de directie en uit het management de vraag ontstaat van hoe gaan we daar eigenlijk mee om? En als er dan een audit is of een bedrijf wordt gecontroleerd, kan je dan aantonen dat je dat op een veilige manier doet. En zo zijn we maar een klein onderdeel van de totale beveiligingscyclus, maar wel een heel belangrijke. Ja. Omdat je merkt gewoon dat er heel veel documenten gedeeld worden tegenwoordig online. En dat zie je met name in grote bouwbedrijven en waar hele grote kattekeningen gedeeld worden, maar ook met in de industriële omgeving waarin prints en dat soort files worden gedeeld met toeleveranciers die dan service moeten verlenen. En dat moet allemaal op een veilige manier en ook aantoonbaar veilig, zodat je achteraf nooit kan aantonen van hey, daar is een hack geweest of is een inbreuk geweest. En dat is daar en daar ontstaan.
0: Want wat ik me afvraag eigenlijk, hè, sinds de AVG, dat was een van de eerste in een reeks, werd gelanceerd, heb ik me altijd afgevraagd van oké, er komen dan controles, maar hoe vindt dat nu in de praktijk plaats? Wat merken jullie daarvan?
2: Ja, ik denk dat het voornamelijk voorkomt als er iets is voorgekomen. Dan gaan bedrijven zich achter de oren krabbelen. En je hoort vandaag de dag heel veel voorbeelden. Recent de Bijenkorf, bol.com, al dat soort dingen. Odido, waar alle gegevens op straat liggen. En dan gaan bedrijven gaan eens even serieus kijken van hey, hoe hebben wij dat eigenlijk ingericht? Dus het ontstaat meestal vanuit de interne organisatie. En als het echt misgaat, ja, dan moet je aan de autoriteit gegevens overhandigen. En hebben we dat? Hebben we een autoriteitspersoon in ons midden die dat soort informatie op een makkelijke manier kan overhandigen?
0: Ja, dan even naar de operatie. Want is het dan zo dat de blauwdruk bij jullie vandaan komt? Of is het echt per bedrijf afhankelijk van waar de behoefte ligt, hoe die informatie ingedeeld wordt?
3: Ja, zoals Henny al zei, wij zijn maar een klein schakeltje in in dat hele stukje van gegevensbescherming. En het kan voorkomen dat ze gegevens hebben uit MSafe. Om te laten zien dat het wel netjes gedaan is. En daarmee kunnen ze aantonen dat ze compliant zijn volgens de AVG.
0: We gaan dit straks verder aan ontleden. Maar toch, en dat doen we altijd in Let's Talk Business, gaan we eerst even terug naar de geschiedenis van het bedrijf. Je vertelde net al eventjes, Atze, dat het begon eigenlijk om 2012. Ja. Het begon bij de Rabobank, zei je.
1: Ja, de Rabobank had daar behoefte aan. En die, tenminste, dit heb ik horen zeggen. Want toen was ik er nog niet, werkte ik gewoon bij Atos, de grote IT-dienstverlener. En toen heeft Atos de Rabobank het samen met Motive ontwikkeld. Want de Rabobank heeft natuurlijk niet een eigen ontwikkelpartij. En die wilde ook gewoon de onderhoud en het beheer niet zelf hebben.
0: Dat is wel interessant, want dat is een discussie geweest jarenlang bij banken.

0: Onder andere, kunnen wij zelf die cybersecurity nog aan? Of moeten we het uitbesteden aan externe specialisten?
1: Nou ja, ik denk dat de Rabobank natuurlijk altijd goede ideeën heeft. Het is een hele fijne klant. En ook, volgens mij zijn wij ook klant bij... Ja, wij zijn maar klant bij ons. Wij bij hun, et cetera. Goede relatie mee. En kijk, als een partner van je goede idee heeft... maar niet de kunde om het uit te voeren... Ja, dan heb ik gewoon een fijne partnership om dat eventueel zo uit te bouwen.
0: Maar goed, dat proces, en dat geldt voor alle banken... Ja. Dat heeft heel lang onder het vergrootglas gelegen. Van, kunnen we dat nog zelf? We hebben ook een IT-afdeling, werd er altijd gezegd. Praat je ook over die periode, denk ik. En uiteindelijk is het dan toch wel duidelijk geworden... dat het eigenlijk boven de petten van die afdelingen ging.
1: Cybersecurity misschien wel.
0: Ja, precies.
1: Maar kijk, ik heb ook een tijdje bij de ING... met een hele fijne dame, deed ik de app... En ING doet de app in-house, de Rabobank ook en dat soort dingen. Misschien niet tegenwoordig niet de beveiligingsdingen die erin zitten, maar wel de de functionaliteiten. Dus ik denk dat banken functionaliteiten voor klanten eventueel wel heel goed kunnen.
0: Dus een beetje een hybride vorm van samenwerking.
1: Ja, en dan voor specialistische delen en vooral dus met beveiliging. Ik denk dat je daar wel naar partners moet zoeken. Maar ja. Dat is mijn persoonlijke mening. Ja.
0: Maar goed, 2012 ontstond het allemaal. Langzaam zeker werd het een zelfstandige organisatie dus.
1: Toen was het onderdeel van Motive. En Motive was natuurlijk een van de laatste zelfstandige cybersecurity partijen. En Atos heeft dat, welk jaar Thijs?
2: Ik denk 21 ongeveer.
1: Overgenomen. En toen vroeg de directie van Atos, we hebben hier nog een klein ontwikkelhoekje bij Motive. Kijk er eens naar. En toen kwam ik MCF tegen. Ik dacht... Oké, dat is een WeTransfer on crack. Veel beter. En voor bedrijven. Ook mooie klanten. En toen mocht ik het van de directie. Vooral Peter Jong. Peter, dankjewel. mocht ik het met Thijs doen. Om te kijken of het goed ging. En toen vier maanden na zijn we naar de directie gestapt. En hebben we gevraagd of we het konden kopen. En dat heeft een tijdje geduurd. En toen met behulp van de Rabobank, Atos, zijn we met 6 mensen weggegaan. En sindsdien was het de eerste 1,5 jaar gewoon stabiliseren. En het platform opnieuw doen. En daarna is de groei erin gekomen. Doordat Henny erbij kwam.
0: En dat was natuurlijk Henny, jouw achtergrond. Die is denk ik al talloze jaren.
3: Ja, zeker.
0: Wat heb je meegebracht en ervaren?
3: Nou, het grappige was, we begonnen met onze gesprekken. Ik heb heel veel channel ervaring, dus het opbouwen van een indirect channel kanaal. En zo begonnen onze gesprekken een beetje. Zo van, hoe zouden we dit met partners kunnen gaan doen? Hè? Dus wederverkopende partijen. Dus ik heb eens met wat van dat soort partners gesproken. En toen dacht ik, ja, dit gaat hem niet worden. Deze partners zien te weinig functie in dit product en kunnen daar te weinig aan verdienen. Dus toen heb ik gezegd van laten we het gewoon helemaal zelf in handen nemen en proberen zorgen dat we gewoon een SaaS-organisatie worden die zelf de verkoop doen. En als er partners zijn die het mede willen verkopen, prima, maar we gaan ons daar niet op focussen. Dus we hebben eigenlijk ons hele sales- en marketingbeleid gericht op directe verkoop.
0: En is dat ook iets wat je nu in de gehele markt ziet, die kentering?
3: Nou, ik draai er wat langer mee in de ICT. En je ziet sowieso dat heel veel softwarebedrijven het moeilijk vinden om binnen de aandacht te komen van een wederverkopende partij. En je hebt natuurlijk allemaal prachtige partnerprogramma's. En je moet echt heel groot zijn, zoals een Microsoft of zo, voordat een partij echt dedicated voor jou kiest. En er zijn duizenden softwareoplossingen die ook interessant zouden kunnen zijn voor partijen. Alleen, hoe kom je in de aandacht van de verkopers? Hoe kom je in de aandacht van hun klanten? Dat is gewoon een hele lastige job. En dan kan je dat beter, die energie, funnelen en bij elkaar stoppen. En dat gewoon zelf doen. Dus zelf een stuk business development doen. Ja. En dat zie ik wel bij heel veel SaaS-bedrijven. Dat ze gewoon de slag ook nemen van we gaan het gewoon zelf doen.
0: De reden dat jullie hier zijn, dat is eigenlijk ook het thema van deze uitzending. Is met name dus naar die wetgeving die om bepaalde manier van werken vraagt.
3: Ja.
0: Hoe hebben jullie dat eigenlijk zien binnenkomen? Hoe volgen jullie bijvoorbeeld het ontstaan van wetgevingen? Ik kan me ook voorstellen operationeel dat je daar al heel vroeg met partijen in gesprek gaat.
2: Dat klopt. We zijn in het verleden betrokken geweest bij de vorming van de NTA 7516 bijvoorbeeld.
0: Moet je even uitleggen, denk ik hoor.
2: Ja, dat is een wet en regelgeving om ervoor te zorgen dat zorginstellingen veilig met elkaar kunnen communiceren. En het gaat altijd over medische gegevens. En daar wilde de overheid graag een centrale oplossing voor hebben. Dat werd heel lastig. Er zijn al heel veel oplossingen die het heel goed doen, maar die moeten dan wel goed met elkaar kunnen communiceren, met elkaar overweg kunnen. En daar is dat bij ontstaan. Het is niet helemaal uiteindelijk geworden wat het had moeten zijn. Maar zo zijn we wel betrokken bij de vorming van dat soort wet en regelgeving. We houden NIS 2 hebben we in de gaten gehouden, de ontwikkeling van DORA. Het stukje financiële wet en regelgeving binnen Europa. Daar hebben onze klanten mee te maken. Dus dat is voor ons ook belangrijk. Wat verandert er dan voor ons? Je ziet wel dat de wet en regelgeving vaak verandering in de markt teweeg brengt. En wij moeten daarop anticiperen.
0: Ja, het is eigenlijk in feite aan banden leggen van ontwikkelingen waarvan men zegt, eigenlijk overheid gezien.
2: Ja.
0: Tot hier en dit moet nu binnen de lijnen gaan lopen. Anders dan wordt het een zootje.
2: Precies, ja.
0: Is dat ook nodig in jullie ogen? Dat het er gekomen is, die AVG-wetgeving, die NIS 2, die DORA-wetgeving?
1: Ja, ik ben heel erg van meer regelgeving. Ook al ben ik ondernemer.
0: Ja, want dat is inderdaad, het staat bijna haaks op elkaar.
1: Nee, ja, nee, daar ben ik het totaal niet mee.
0: Nee, leg ze uit.
1: Nou, je bent ondernemer om te innoveren. En dan gaat het opeens goed. En dan denk je, nou, er komen nieuwe wet en regels. Dan moet je dus verder innoveren. En sommige ondernemers, nou meer ondernemers, hadden daar dus mee op. Maar je moet dus verder blijven innoveren. En degene die dat doet, die wint. Versus zeuren over regels.
0: Kan je het ook niet zien als dat een innovatieve ontwikkeling in feite beloond wordt, doordat er dan wet en regelgeving omheen gemaakt wordt, dat het meer een vorm is van een soort van here to stay diploma?
1: Ja. En als je dan wel slim bent door het goed in de gaten te houden en erop voor te sorteren, kan jij dat dus heel rustig al bij klanten introduceren. Waardoor de klanten er niet hoeven na te denken, oh mijn god, DORA is opeens, is alles wel gefixt of weet ik wat. Dan loopt het gewoon rustig door zoals het hoort.
0: En nog even terug naar het verleden van het bedrijf. Want we gaan straks natuurlijk verder in op die wetgeving, op alle ontwikkelingen, op waar moet je op letten. Hè, wanneer ben je straks echt compliant ook. Wanneer heb je de koers van het bedrijf zien veranderen en heb je een verschuiving wellicht in de propositie moeten maken?
1: Toen wij het kochten, toen hebben we dus eerst gezorgd dat alles weer recht stond. Toen dachten wij dat we het recept hadden voor nieuw sales. En toen kwamen ook meer en meer de regels en wetgeving. Maar dat hadden we natuurlijk vanuit Atos al aardig meegekregen. Maar ja, er kwamen dus veranderingen aan. En toen Henny bijkwam, heeft hij dat meer en meer alle de twee delen opgepakt. En toen zijn we meer en meer van koers veranderd. Met we hebben een heel fijn goed product naar we gaan steady vooruit naar de toekomst en we houden alles strak in de gaten dat we het product gewoon goed aan klanten kunnen aanbieden en ze niet moeten vragen zelf al is dit geregeld, is dat geregeld, is zus geregeld.
0: Henny, vraag aan jou. Hoe leg jij op een verjaardag uit wat je doet?
3: Ja, het makkelijkste voorbeeld was altijd van, je kent WeTransfer. Nou, wij doen dat maar dan veilig voor bedrijven. Nou valt WeTransfer een klein beetje weg. Dus, maar dan is het nog steeds, wij zorgen ervoor dat bestanden veilig van A naar B gaan.
0: Heeft er nu voor gezorgd dat ook de leek weet waar jullie het over hebben?
3: Ja, ja.
4: Let's Talk Business op Nieuw Business Radio. Business.

0: Cameron Wycombe en Kingdom of Fear op Nieuw Business Radio. In het programma Let's Talk Business elke werkdag tussen 10 en 11.
1: Let's Talk Business op Nieuw Business Radio.
0: Vandaag bij mij in de studio M7 te gast. We gaan het hebben over hoe heb je straks je compliance op orde. Hè? Hoe voldoe je aan de wetgeving? En dan gaat het over databestanden die je ook met externe partijen deelt. In de studio Henny Jansen, commercieel directeur. Thijs van der Linden, operationeel directeur. Atze Sveers, algemeen directeur. Met andere woorden, de voltallige directie is hier te gast. Atze, met hoeveel zijn jullie inmiddels?
2: Het is 11. Volgens mij komt nummer 12 eraan. Ja, 13 en 14 staan ook al in de planning. Maar dat is 11. Ja.
0: Maar kan je dan vertellen waar de grootste behoefte aan is wat betreft nieuwe...
2: We krijgen binnenkort een outbound customer success. Omdat het klant stijgt zo dat we meer met hun in gesprek willen over hoe alles gaat en goed, et cetera. Dat vinden we zeer belangrijk. En daarna gaan we door met een tweede development team. Want we hebben alles, het wordt echt in-house gedeveld bij ons op kantoor. We hebben niet mensen in het buitenland zitten of offshoring. Want we zitten in security. Alles gebeurt op kantoor.
0: En hoe is het met thuiswerken?
2: Oh, ja, in principe.
0: Dat gebeurt ook nog wel. Maar goed.
2: Het zijn allemaal gewoon mensen die in de buurt wonen. Dat soort dingen. Ja. Alles is verifieerbaar, controleerbaar, et cetera.
0: Precies. Nou, die processen gaan we straks natuurlijk ook over hebben. We gaan het ook hebben over de wetgeving. En toch een beetje ook uitleg wat dat betreft. Want er is ook weer een nieuwe cybersecurity wet van kracht sinds augustus. Dat ga ik met Henny bespreken. Eerst nog eventjes nog naar de ontwikkeling van bedrijven, de hoogtepunten. Als je nou een absoluut hoogtepunt over de afgelopen 6 jaar zou moeten omschrijven. Welke is dat?
2: De aankoop, het nooit verlies draaien en nu wel gewoon echt het wordt weer, en dat is er bijna al 2 jaar hoor, de rust is terug.
0: Want wat was de onrust, waar zat dat?
2: Nou ja, betaal je eerst een maand loon maar eens als er nog, ja, dus dat.
0: En de balans tussen, en ik kan me voorstellen dat inderdaad als je met een klein team begint, enerzijds de cashflow op orde hebben, anderzijds investeren versus winst maken. Ja. Hoe maak je met elkaar die keuzes?
2: Nou ja, een kleine shout-out naar Rutger Spanjaard, die onze enige investeerder die de boel drijvend heeft gehouden in de eerste paar maanden. En ja, het team is vooral heel rustig en steady. Ik ben zeer blij met mijn development team. Dat is gewoon rustig en steady.
0: Nou, rustig en steady. Je omschrijft het alsof het voor jullie gewoon is. Nou, ik kan me voorstellen dat je er trots op bent.
2: Ja.
0: Maar anderzijds weet je ook de war on talent. Dus andere bedrijven die talenten ergens wegplukken, zijn altijd kapers op de kust. Hoe weet je dan toch die kapers, als het ware, buiten de deur te houden?
2: Nou ja, gewoon goede gesprek blijven. Goede arbeidsvoorwaarden. Iedereen is ook. We hebben ook iedereen aandeelhouder gemaakt. En je moet niet. Iedereen kan een keer weggaan. Dus iedereen maakt stappen in zijn carrière. Dus als er iemand.
0: Maar je zegt wel iets interessants. Aandeelhouder maken.
2: Ja.
0: Betekent dat je echt involved bent. Ja. Bij de partij. En ook de groei.
2: Ja.
0: Daar meteen de successen van plukt.
2: Ja, maar ik vind het heel belangrijk. Stel dat je je bedrijf koopt voor 100 miljoen. Dan. En je hebt 100 man in dienst, dan kan je iedereen gewoon goed achterlaten. Versus dat je in je eentje op een strand staat te feesten met 100 miljoen. Dan sta je nog steeds in je eentje.
0: Is dat gebruikelijk in de IT-wereld?
2: Ik durf het niet te zeggen. Ik denk het wel een beetje. Maar ik ben meer van met z'n allen.
0: Ja. Dan gaan we naar de dieptepunten. Hè? Die ontkomen natuurlijk niet aan. Wat is nou iets waarvan jullie eigenlijk met z'n allen wakker gelegen hebben?
2: Thijs?
3: Ik denk dat er weinig dieptepunten zijn geweest tot nu toe.
0: Dat kan toch niet?
2: Ik had fijner weg willen gaan bij Atos. Maar ik denk dat...
0: Dat is eerlijk.
2: Ik denk dat meer met de stress van waar Atos toen in zat. Meer dat het gevolg daarvan is van dan hoe het gegaan is.
0: Ja. Heb je het gevoel dat je iets hebt meegenomen en iets bij Atos hebt weggeplukt?
2: Thijs en ik kijken wel vaak aan zo van dat we hiermee weg zijn gekomen. Vinden we nog steeds heel opmerkelijk.
0: Heb je het gevoel dat daar spijt heerst dat ze het hebben laten gaan eigenlijk?
2: Nee, want heel veel oud-collega's die zijn zeer blij voor ons hoe het met ons gaat. En wij hebben ook geen rancune richting Atos of zo dergelijks.
4: Sterker nog, ze zijn klant.
2: Ja. Ik hoop nog steeds dat Atos, volgens mij is de weg weer omhoog weer gevonden. Dus ja.
3: En de Atos organisatie was er ook niet op ingericht.
2: Nee.
3: Op een eigen product en dat verkopen en in de markt zetten.
2: Ja.
0: Dreigingen. Dat is eigenlijk jullie dagelijkse keyword, paswoord. Hoe je het wil zeggen. Dat is natuurlijk met cybersecurity. Dus die wedloop, die eeuwige wedloop die er aan de gang is. En dan ook nog eens een keer onderhevig aan die wet en regelgeving nu. Wat jullie wellicht helpt om makkelijker te maken voor de klant. Maar ik kan me wel voorstellen dat je ook sneller moet gaan opereren. Sneller moet gaan handelen op al die dreigingen die maar toenemen. Hoe gaat dat in de praktijk?
2: Ik denk dat je voor het grootste deel doelt op AI.
0: Onder andere?
2: Ja, wij hebben best wel veel lol met AI. Alles wordt nog steeds door onze programmeurs gedaan. Maar we zien wel, en dat juichen we ook toe, dat bijvoorbeeld de partij die ons pentest elk jaar. En we hebben 4 pentest slots elk jaar die meestal wel vol zitten. Die moedigen aan om ook AI te gebruiken.
0: Hoe controleer je die pentesters eigenlijk? Of zij wel voldoen?
3: Dat is interessant. Wij zijn aangesloten bij Cyberveilig Nederland. Dat is een brancheorganisatie. En die hebben het keurmerk pentest vorig jaar gelanceerd. Dus zij checken de pentester.
0: De testers van de testers.
3: Ja, als zij het keurmerk hebben, dan is het goedgekeurd. Bij voorbaat kies iemand met het keurmerk pentest.
2: Of nou dat Rabobank uit, die kunnen er ook wat van.
3: Ja, en die zijn ook goed.
0: Oké, goed. We gaan door naar eigenlijk de aanleiding. Hè? Want dat is steeds meer wet en regelgeving. Nu moeten bedrijven gaan leveren. De controllers, die zijn er. Dat hebben we net van jou gehoord, Henny. Laten we eens even beginnen bij... Het begon ooit met die Europese AVG-wetgeving.
3: Ja.
0: Dat was eigenlijk, als je nu vergelijkt met die hele batterij aan nieuwe wetgeving die erbij gekomen is. Eerst wat heel veel onrust veroorzaakte, vaak bij veel bedrijven. En wat je vaak kreeg te horen is van, nou, dat gaat ons heel veel extra administratie kosten. Hoor je overigens altijd bij wetgeving. Uh-huh. Hoe is dat nu ingebed in bedrijven? Hoe zie je dat over het algemeen?
4: Ik denk dat het heel langzaam is gegaan. Omdat heel veel bedrijven zagen het echt als een enorme hoeveelheid hordes die ze moesten nemen. Terwijl als je goed kijkt naar de bedrijfsvoering van moderne bedrijven, zit het eigenlijk al gewoon ingebakken in bedrijfsstructuren. En ik denk dat cybersecurity eigenlijk een onderdeel is wat heel lang bij IT en IT-management heeft gelegen. En door al die wet en regelgeving het meer naar het managementniveau is gegaan. En dat je ook CISO's een rol hebt gekregen. En dat dus ook vanuit het management meer aandacht is gekomen voor hoe hebben we dit soort processen eigenlijk ingeregeld.
0: Is de kennis verbreed, zou je het zo kunnen stellen?
4: Ja, dat denk ik wel. Ja,
0: ja, want AVG is natuurlijk die privacywet.
4: Ja. Ja.
0: Dat is stap 1. En toen werd er heel veel gesproken over onder andere DORA, maar ook NIS 2.
4: Ja.
0: Kan je daar iets over uitleggen? Want daar was misschien nogal meer onrust omheen dan bij die AVG.
4: Ja, ik denk wat bedrijven zich niet realiseerden is, wat is nou echt kritische data? Waar zitten nou echt de valkuilen? En ik denk dat wetgeving als DORA en NIS 2 en de Nederlandse overheid is nu ook met een eigen certificeringsprogramma ABRO bezig. En dat legt allemaal nadruk op verschillende onderdelen van hoe ga je om met dit soort bedrijfsprocessen? En wat gebeurt er als het misgaat? Wat zijn dan de stappen die je neemt?
0: Ja, wat in is samengevat in een zin. NIS 2 verplicht dat gebruikte communicatie- en uitwisselingstools aantoonbaar veilig zijn.
4: Ja.
0: En dus ook de ketenrisico's minimaliseren.
4: Ja. Ja.
0: Dat is het eigenlijk in een zin wat het precies inhoudt.
4: Ja, nou, ik denk eigenlijk die hele wetgeving, want dat is echt een enorm document. Als je een keertje op een vrijdag niks te doen hebt en je kan niet slapen, dan moet je dat gewoon eens lezen en dan val je automatisch in slaap. Maar de kern van het verhaal is dat...
0: Ben je ook in slaap gevallen trouwens?
4: Ik heb het meer vakkundig, vakmatig gelezen, ja. Omdat ik gewoon wilde weten hoe het zat. Maar wat je merkt is dat de dingen die erin staan, als je daar als management met elkaar over in gesprek gaat, dan komen daar ook hele goede dingen uit. Wat Adse net zei, van zo reageren wij ook op dat soort... Er ontstaan innovaties, er ontstaan nieuwe manieren van werken. En ik denk dat dat het enorme voordeel is van organisaties die dit adapteren. En een enorm horde is voor bedrijven die daar tegenaan zitten te hikken.
0: Dus met andere woorden, en dat zei je eigenlijk net al, Adse, die wetgeving, dat is alleen maar een pluim op ons werk.
2: Nee, kijk.
0: Of toch niet?
2: Ja, wel, maar kijk, het is hoe je ermee omgaat. Kijk, soms mag je meedenken. En ja, eigenlijk is het gewoon een order race. En dan staat opeens een nieuwe orde. Soms is je hoger, soms is je lager. En dan moet je overheen.
0: Is het zo dat jullie bijvoorbeeld... Want je hebt natuurlijk kans om bijvoorbeeld op het moment dat je weet... dat er een bepaalde wetgeving geformuleerd gaat worden... Ja. Heb je de kans om daarvoor naar Brussel te gaan om te lobbyen? Is dat ook iets wat jullie overwegen om te doen? Omdat je hoort dat er weer zoiets nieuws aankomt?
2: Ja, maar wat wil je lobbyen? Wil je er tegen lobbyen? Wil je ervoor lobbyen?
0: Nou, misschien meedenken.
2: Ja, nou, we denken altijd wel mee met klanten en oplossingen en dat soort dingen. En soms word je dan uitgenodigd. Dus de laatste paar rondes niet. Maar het is niet dat wij ons oor niet goed te luisteren leggen over waar het naartoe gaat. En hoe we er al van tevoren op in kunnen spelen.
0: Hoe gaat het dan in de praktijk? Op het moment dat je weet het komt eraan, dan ga je natuurlijk je klanten voorbereiden.
3: Ja, dan gaan we in gesprek met klanten om te kijken hoe hun organisatie daarop moet veranderen. En dan gaan we natuurlijk zelf nadenken hoe we daarop op kunnen inspelen met het product wat wij leveren.
0: En het feit dat je weet dat die bepaalde wetgeving eraan komt,
2: ja.
0: Probeer je natuurlijk zoveel mogelijk die informatie binnen te krijgen om daar eigenlijk op te anticiperen. Is dat de manier van werken?
3: Eigenlijk wel, ja. Ja, dat is exact hoe het werkt.
2: Ja, en het is gewoon zo van, oké, dit zijn de nieuwe regels. Voldoet ons product daaraan? En soms is dat al bijna helemaal rond. En dan moeten we een paar kleine aanpassingen doen. En dan, bakken we dat in ook in onze rapportagelijn. Want de meeste klanten... Ja, kijk, als klanten bij ons worden geaudit... we moeten niet veel doen. Ze draaien gewoon het rapport uit wat erbij zit. En dat kunnen ze bij de instantie laten zien. Kijk, we maken gebruik van MCF. Dit is het rapport wat erbij hoort. Daar voldoet het aan NIS, daar voldoet het aan DORA. Als er dan nog vragen zijn, dan zijn we daar altijd staan we er direct klaar voor.
0: DORA hebben we het nog niet over gehad. Dat gaat over die datastromen. Ja. De logging, autorisaties die altijd controleerbaar moeten zijn.
3: Ja.
0: Is dat eigenlijk in principe de kerst op de taart van die andere twee wetgevingen die we net benoemd hebben? AVG, GDPR.
4: Ik denk dat DORA voor veel organisaties lastig is. Omdat ze via DORA addendums met al hun leveranciers afspraken moeten maken over hoe loopt dat dan. En voeg dat maar eens samen tot één policy. Dat is denk ik voor heel veel bedrijven lastig. Wat het aan onze kant makkelijker maakt is dat wij eigenlijk een heel transparante manier van rapportage hebben. Mm-hmm. Dus we kunnen vanuit die DORA wetgeving kunnen we eigenlijk alles voorzien in de vorm van zo loopt die datastroom.
0: Je zou het kunnen vergelijken dus eigenlijk met die wetgeving die gemaakt is, de CSRD. Hè, dat is voor de industrie.
4: Ja.
0: Feitelijk is dat hetzelfde. Het is gewoon die ketensamenwerking duidelijk krijgen.
4: Ja, ja, ja. En ook verantwoordelijkheden en wat gebeurt er als er in die keten iets fout gaat. Dus dat leg je dan vast in een DORA addendum. Ja.
0: Dan die cybersecurity, dan hebben ze allemaal gehad. Dan kunnen we weer verder naar hier en nu. Dat is de laatste wetgeving die erbij gekomen is.
4: Ja.
0: Is daar heel veel aan veranderd? Wat houdt die wetgeving precies in? Wat zorgt dat nu voor extra stok achter de deur voor bedrijven?
4: Nou, ik denk dat bedrijven die nog een beetje achter alle wetgevingen aanhikten, AVG nog niet helemaal in orde hadden, misschien buiten DORA vallen, misschien buiten NIS vallen, nu met de nieuwe cybersecurity wet, verplicht worden om eens na te denken van val ik binnen een bepaalde categorie. En ik moet eerlijk zeggen dat dit is een vrij overzichtelijke wet. Het staat ook redelijk goed beschreven bij de Nederlandse overheid. En er zijn ook een aantal teststukjes waar je gewoon kan kijken van val ik binnen deze wet en waar moet ik dan aan voldoen?
0: Dus, en dat geldt voor alle bedrijven, dus van ZZP's tot MKB tot multinationals.
4: Die vullen dat in en dan zie je eigenlijk in een korte periode of je daar wel of niet aan moet voldoen. En het is eigenlijk een samenvoeging van onderdelen uit NIS 2, onderdelen uit DORA, onderdelen uit AVG.
0: Het slotstuk dus eigenlijk, feit.
4: Nou ja, het is eigenlijk meer een initiatief vanuit de Nederlandse overheid om dit ook bij iedereen echt tussen de oren te krijgen. En ook dat het heel snel door de Eerste en de Tweede Kamer ging en dat het al sinds 15 augustus actief is, geeft ook aan dat de overheid dit echt belangrijk vindt.
0: Dan komen we weer op het controle stuk. Dus natuurlijk, dat blijft super belangrijk. Maar ik kan me ook voorstellen dat je als bedrijf, bent dat zo'n wet van kracht wordt. Je kan toetsen, dus je weet eigenlijk hoe ver je staat.
4: Mm-hmm.
0: Maar de race tegen de klok is natuurlijk een andere kant. Bij MKB-bedrijven kan ik me voorstellen dat het onderbelicht is.
4: Ja.
0: Of dat er te weinig capaciteit is om dit in gang te zetten. Hoe merken jullie dat in de praktijk?
3: Dat is inderdaad een van de uitdagingen die veel MKB-bedrijven hebben. Die zijn met te weinig mensen om daar dedicated iemand voor te hebben die dat allemaal in de gaten houdt. Dus dan is het altijd een bijzaak. Dat is een grote uitdaging voor ze. En wij merken wel dat er steeds meer MKB-bedrijven, wat kleinere bedrijven, naar oplossingen zoals die van ons aan het kijken zijn. Omdat ze toch iets moeten door die wet en regelgeving. Dus dat is op zich wel voor ons een mooie manier om onze business te vergroten. Die wet en regelgeving die zorgt er wel voor dat er steeds meer mensen op zoek gaan naar goede oplossingen om het op een goede manier te doen. Omdat ze niet anders kunnen.
0: Ja, en tijdens die oplossingen die jullie bieden, we hebben eigenlijk ook wel gezegd van het gaat vooral over waar zit de behoefte. Maar is het nou te vangen in één oplossing, één product? Want het is bij elk bedrijf weer anders. Hè? Dan zijn de behoeften anders, toch?
3: Klopt, exact. Wij denken dat het niet te vangen is in één product. Wij zijn een beetje een niche stukje. Wij zitten helemaal niet op het veilig mailen en willen daarvan wegblijven. Andere partijen zijn daar juist volop ingedoken. Wij hebben bewust voor gekozen om het op een SaaS-platform te doen en niet te integreren in de bedrijven. Want dat brengt ook allemaal weer extra risico's voor die bedrijven met zich mee. En zo zijn er heel veel verschillende manieren om het goed te doen. En de ene is beter in het stukje mailen en de andere is beter in het stukje ad hoc bestanden delen op een veilige manier.
0: Maar goed, je hebt natuurlijk wel een backbone waar je start bij elk bedrijf, toch? Of niet?
3: Ja. Het verschilt heel erg. Of je nou een financiële organisatie voor je hebt, of een productiebedrijf, of je zit in de industrie, of je zit juist in de nutsvoorzieningen. Ja, er is een backbone door die wet en regelgeving, maar er is altijd operationeel een andere manier om dingen te doen.
0: Is dat je grootste trots, Adse? Want ik zie je reageren, dat toch een goede backbone staat.
2: Kijk, ons product is gewoon op heel veel manieren in te regelen voor specifieke klanten. Je kan het ook helemaal zelf bouwen op onze API. Dus dat wil ik hier. We zijn met een simpel iets van vele markten thuis.
0: Dat is een mooie. Straks gaan we verder praten. Gaan we het hebben onder andere over de toekomst. Maar ook hoe dan nu in de praktijk alles wordt geregeld.
1: Let's Talk Business op Nieuw Business Radio.

0: Joris Capaldi.
1: Let's Talk Business op Nieuw Business Radio.
0: Vandaag M-Safe, Secure Software Solutions in de studio. Henny Jansen is commercieel directeur, Thijs van der Linden, operationeel directeur en Adse Sfeers, algemeen directeur. En wij hebben met name over die datastromen uiteindelijk kunnen voldoen naar de wet en regelgeving, Europese wet en regelgeving, Nederlandse wet en regelgeving, waar we het net over hadden, was onder andere dus die cybersecurity wetten, Henny. Oké, dan heb je stap 1. Jij bent leverancier. Jullie zijn leverancier als bedrijf. Waar moeten jullie zelf aan voldoen? Want er moet een bepaalde betrouwbaarheidsfactor aantoonbaar zijn. Dan hebben we natuurlijk allemaal ISO-certificeringen. Hoeveel certificeringen komen er per jaar bij? Hoe gaat dat in de praktijk, Adse?
2: Nou, we hopen er dit jaar nog 2 bij te krijgen.
0: Hoe weet je wat je nodig hebt eigenlijk?
2: Ja, dat wordt dus wettelijk...
0: Ook wettelijk weer bepaald. Ja,
2: voorgeschreven. Of... klanten vragen daarnaar. Gelukkig zijn we dat meestal voor. Aankomend jaar komt de overheid ook met een...
3: Met de ABRO.
2: Met de ABRO. En daar zijn we ook al naar aan het kijken. En volgens mij, correct me if I'm wrong. Als je daaraan voldoet, dan is meer het niveau van het ministerie van Defensie.
3: Ja.
2: En volgens mij 11 overheidsorganisaties volgen hun blind. Dus als je ABRO hebt... ABRO. Dan mag je ook bij hun op bezoek.
0: En dat is natuurlijk een belangrijke, want je wil competitief blijven.
2: Ja, kijk. Maar dit is dus allemaal je huiswerk doen, goed op de hoogte zijn van alles wat er speelt. Dan blijf je gewoon. De wet van de remmende voorsprong is dan bijna niet op je minimeren van toepassing op jou. Omdat je al die hoorders die worden opgeworpen, daar spring je dan weer gewoon gezellig overheen.
0: Maar goed, het interessante is eigenlijk waar je daar zijn mee begonnen. Je zei al, want die wet en regelgeving is er niet voor niks.
2: Ja.
0: Nu weten we ook, de interne markt is eigenlijk in Europa verder tot stand aan het komen. Dus beschouwen jullie het ook als in de zin van deze hordes, die zijn nodig om die interne markt te verbeteren, waardoor je ook makkelijker straks als bedrijf internationaal kan opereren?
2: Ja. Ja, kijk, word ik hier met heel veel regelgeving die je dan in Nederland voorziet, die, omdat het in Nederland is verzonnen, valt binnen de Europese Unie en daardoor is het dat weer heel makkelijk te kopiëren naar andere landen en dan kan je daar ook snel aan voldoen binnen die landen.
0: Hoe is het met jullie internationale ambities?
2: Sorry.
0: Je wordt enthousiast.
3: Ja. Ja. Nee, wat zo grappig is dat met al onze grote klanten, dat kunnen we 1-op-1 kopiëren naar Duitsland, naar Frankrijk, naar Engeland. Daar gaan we nu ook volop inzetten. Dus
0: die ambitie is er ook.
3: De basis ligt er nu. We hebben ons product, dat is een beetje een soort scoop, maar we gaan binnenkort ook in meerdere talen komen met onze applicatie. Zodat we ook goed op de Europese markt van kracht kunnen zijn. En ook in de lokale talen, met name Duitsland, Frankrijk, Spanje, dat zijn wel landen waar lokale taal belangrijk is.
0: Kun je ons dus meenemen naar het beslismoment dat jullie zeiden, oké, laten we het doen?
2: Naar het buitenland te gaan.
0: Ja, dus met meerdere talen inderdaad aan de gang gaan.
2: Ja, ook weer een grote klant die daar dan mee komt. En die zegt, ik wil dat jullie ook bij 16 andere filialen door heel Europa gaan gebruiken. Dus zo word je niet geforceerd. Maar dan denk je, de groei gaat ook goed.
0: Maar ben je dan gereserveerd in de reactie van, nou oké, daar moet ik toch even over nadenken. Of nee, daar moeten we nog even over hebben. Je zegt gewoon meteen ja.
2: Nee, we zeggen niet altijd gelijk ja, maar ik hoef er niet over na te denken. Dat wordt gewoon
0: op maandagochtend
2: met de meeting wordt er gezegd zo van die klant wil 16 talen. En dan misschien doen we een kleine analyse zo van misschien is 16 te veel en geven we liever 5 medewerkers in Albanië Engels les. Dan het ook in het Albanees vertalen, maar voor de rest is het wel echt zo van ja. Maar we hebben wel één regel, als de klant iets verzint, dan is het wel voor iedereen beschikbaar.
3: Ja.
2: Is er nog een periode van 6 maanden dat de klant het alleen mag hebben. Maar voor de rest, alle nieuwe features worden voor alle klanten beschikbaar.
0: Best wel interessant, want eigenlijk is dit heel normaal in de IT-wereld, toch? Dat je eigenlijk je laat leiden als het ware door de klanten met elkaar nieuwe dingen bedenkt.
3: Ja.
2: Ja.
3: Ja, ik denk wat grappig is van MC, en daarom ben ik ook zo enthousiast binnen deze club, is dat doordat je dit soort grote klanten hebt, heb je ook serieuze gesprekspartners. En die hebben serieuze problemen en serieuze vragen. En dan worden Thijs en ik weer eens uitgenodigd bij een heel comité bijvoorbeeld van een grote klant. En die gaan dan allerlei vragen stellen over die heel technisch zijn. Dus dan ben ik altijd blij dat Thijs erbij is. Maar dan gaat het bijvoorbeeld over hoe kunnen we zorgen dat we groepen mensen in een bepaalde hoek zetten. Hoe kunnen we afschermen dat ze bepaalde documenten niet kunnen delen. Dus al pratende zitten we dan terug in de auto van hey, daar moeten we iets mee doen. Dus die co-collaboratie met name grote klanten, dat is echt de drijfveer van deze organisatie.
0: Hoe diep gaan jullie zeg maar in die bedrijven? Want ik bedoel, je hebt het net al over, dat is natuurlijk heel bekend met dit soort processen. Alle menselijke gedragingen moeten gevangen worden, moeten afgedicht worden. Ja. Dus je gaat heel diep in de organisatie, of niet?
3: Ja, eigenlijk ga je tot op medewerkerniveau, denk je na over hoe je dit soort bedrijven kan helpen om dit op een goede manier in te richten.
0: Jij wil nog iets zeggen, Hadze?
2: Ja, heel fijn grote klanten, maar we hebben ook één pitters. En we hebben ook, je kan ons bellen. En dan krijg je echt iemand aan de lijn. Bij heel veel IT-bedrijven of SaaS-bedrijven is er alleen maar een geautomatiseerde chat of dat soort dingen. En wij gaan best wel prat op dat, ook is er een één pitter en die heeft een vraag. Je kan
0: dus je neemt iedereen serieus, zeg je eigenlijk daarmee.
2: 100%, okay. Maar ook gewoon, je kan ons bellen. Je wordt geholpen direct, ook fantastisch wordt je geholpen. Dat vind ik echt persoonlijk heel belangrijk.
0: Wat merk je vaak bij eenpitter? Dat is wel interessant. We hebben 1,3 miljoen ZZP'ers in Nederland. Die bellen op met de vraag en die zeggen, doe mij maar het hele pakket, maar ik ben bang dat het me te veel kost.
2: Oh nee, dat is we werken op het licentiemodel, dus dat is gewoon, als hij er 10 gier doorheen wil jetsen per maand, en dan gaat de prijs niet omhoog.
0: Dus, oké. Okay. Dat is die één, Peter. Dan terug naar die vertaling, want dat is natuurlijk heel interessant. AI, denk je, nou ja, dat is appeltje eitje, toch? Je gooit er door AI heen en alles is vertaald.
4: Het helpt wel, maar AI vindt het soms moeilijk om de context goed te begrijpen. Dus we moeten het altijd wel nog controleren. Want zo'n vertaalbestand geeft de context niet mee.
0: Het is een makkelijk bruggetje over. Maar ik ben natuurlijk benieuwd naar hoe adapteren jullie AI en hoe lang gebruiken jullie dat al?
4: Ja, het is voornamelijk alleen maar ondersteunend. Het helpt ons met wat marketing efforts. Het helpt ons met wat research en onderzoek. Het helpt ons als wij er niet uitkomen met ontwikkeling.
2: Maar testen.
4: Testen. Het is niet een hoofdproces bij ons. Het is echt een bijzaak. En we willen ook voorkomen dat het een hoofdproces wordt. We zien het nut er zeker van, maar er zitten heel veel risico's aan. We zitten in de security business, dus ja, daar moeten we scherp op zijn.
0: Maar goed, het is aan de ene kant je vriend, aan de andere kant is het ook je vijand. Want de manier waarop AI nu ontwikkelt, ook voor, neem Claude en Anthropic bedrijf daarachter. Waarbij nu al gezegd wordt, als deze software security in verkeerde handen komt, dan liggen er straks heel veel belangrijke bedrijven in één keer stil.
2: Nee, maar daarom zei ik ook net. Wij nodigen dus pentesters heel erg uit om de meest schandalige AI-modellen op ons los te laten. Dat vinden we alleen maar leuk. Dan zien we dus, als er al een vulnerability is, dan kunnen we daar wat mee van tevoren. Versus dat een klant opeens komt zeggen zelf van, hi, ik heb iets op jullie losgelaten. Dan geloof me, dat hebben we zelf al gedaan. Daarom zei ik het ook specifiek. Mm-hmm. En kijk, code nakijken dus gebruiken met testen. Oké, maar het vertrouwen van onze klant gaat boven alles.
0: Boven alles, want hoe dek je de risico's af? Nou, het kan een moment komen natuurlijk dat het een keer misgaat.
2: Ja, maar dan heeft een hacker je bestanden, maar die zijn nog steeds weer encrypted. Dus ja. Je hebt er nog steeds niks aan.
0: Dus je slaapt er niet minder om. Eigenlijk.
2: Nou ja, nee. Af en toe, weet je wel, er komt wel iets langs dat je denkt, oh, dat was een serieuze poging. En dan hebben we het gewoon met elkaar over, et cetera. En dan eventueel doen we nog een extra pentest achteraan om toch nog eens te kijken. Het kan gebeuren. We zijn zeer, zeer goed en ruimschoots verzekerd. Maar dat is natuurlijk een oplossing daarna. Maar ja, het is een vertrouwensbusiness. Dus we blijven, laten we zeggen, we slapen niet.
0: Als bedrijven natuurlijk.
2: We houden het scherp in de gaten.
0: Even dan nog meer richting die toekomst. Het komt steeds meer tegen. Het quantum computer programma is in Nederland een aantal jaren geleden flink ingezet. De Quantum Delta. En daar is mij ooit verteld dat op het moment dat dat gaat spelen, dan is eigenlijk alles van nu, alle regels, in de zin van security, is spielerij. Is klaar.
2: Maar heb je al eens over post-quantum encryption gehoord?
0: Nee, maar daarom ben ik benieuwd. Dat is inderdaad van hoe staat het er nu voor?
2: Ja, daar zijn we dus ook al bezig. Om daarop voor te sorteren.
0: Maar is het iets wat nu echt steeds dichterbij komt? Hoeveel jaar zijn we nog hiervan verwijderd?
2: Okay, ik wist niet dat het een voorspelbaar programma wordt. Want
0: anders, nee, maar ik ben gewoon benieuwd. Van wat gaat jullie in? Kijk eens toch in die glazen bol.
2: Ik denk dat quantum over 3,5 jaar.
0: Zo snel?
2: Ja, opeens was, hoorde ik hier ook, chat was er ook opeens. Maar ik kijk dat echt serieus positief tegemoet. Want ik denk dat ligt er maar hoe je het in wil zetten. En ik denk dat wij dat dan ook gaan inzetten, maar op de juiste manier.
0: En hoe snel is het bereikbaar voor die hackers, voor al die, trollen, noem maar op?
2: Ja, dat durf ik niet te zeggen. Maar krijg je handen maar zo een paar van die chips. Dus dat wordt lastig, denk ik.
0: En Thijs, jij?
4: Het wordt een uitdagende markt als het zover is. Maar ja, weet je, als ondernemer moet je altijd op dat soort dingen anticiperen. En ja, weet je, je kan nu al helemaal gaan uitdenken hoe het gaat zijn, maar uiteindelijk weet je het niet. En ga je het pas zien als het zover is. En dan moeten we de TZT op anticiperen. Ja. Maar ja, dat de wereld dan compleet verandert, dat is wel zeker. Ja.
0: Is dat ook het voordeel dat jullie daardoor gekozen hebben voor het software as a service model? Overigens is het ook eigenlijk niet heel bijzonder, want dat doen al die IT-bedrijven. Maar dat het daardoor snel stuurbaar en bijstuurbaar is.
4: Zeker, ja, absoluut.
2: Gisteren maak ik trouwens nog het grapje. Als de quantum computing echt misgaat, dan gaan we gewoon weer worden je USB-sticks versturen.
0: Ja, die zijn klein, maar die zijn ook qua capaciteit best groot geworden, toch?
2: Ja, en dan gaan we dat gewoon weer per post.
0: Dan begin je gewoon weer ouderwets. Ja, precies, ja. Ouderwets. Waar staat jullie bedrijf over jaar 5?
2: Ik denk dat we dan 3, 4, 5 producten bij hebben. Naast het veilig sturen, waarschijnlijk data rooms, waarschijnlijk een nieuw inlogsysteem waar we vrij ver mee zijn. We zien dat OAuth bijvoorbeeld vrij groot is, maar ook extreem prijzig. We zien de toekomst zeer rooskleurig bijvoorbeeld.
0: Zijn jullie dan ook een B Corp? Want dat is, over certificeringen gesproken, we hebben het nog niet over gehad. Duurzaamheid is ook een onderdeel waar iedereen toch moet aantonen.
4: Wordt hoe steeds dat zit. Belangrijker.
0: Precies.
2: Ja, dat vind ik ook belangrijk. Zeker weten.
0: Verder nog meer, Henny?
3: Ik denk over 5 jaar zitten we in alle belangrijke landen van Europa. En met de aanvullingen van de nieuwe producten die we hebben, zouden we zelfs wereldwijd kunnen gaan.
0: Want dan zit je zo ver aan de voorkant van de ontwikkeling.
3: Ja.
0: Dan durf je dat wel te garanderen dat het moet kunnen.
3: Ja.
0: Zitten er nog verschillen in de continenten op dit moment?
3: Ja, Amerika is natuurlijk op dit moment een beetje een lastige markt. Maar dat was, 2 jaar geleden was dat wel een target van ons. Om eens te kijken van wat zijn de mogelijkheden daar. Maar ik denk dat, zoals het daar vandaag de dag gaat, dat gaat niet heel lang duren.
0: Maar goed, die beste man gaat ook een keer weg, toch?
3: Precies. En ik denk dat er dan weer nieuwe kansen ontstaan. En dan is dat zeker een interessante markt voor ons.
0: En is het dan iets wat je vanuit Nederland blijft doen? Of ga je ook wel lokaal dan opereren?
2: Ik denk dat er eventueel wel hier en daar een kantoor kan ontstaan. Maar SaaS, misschien er zou een callcenter in Nederland... dan misschien 24 uur per dag opereren.
0: Thijs, zit je dan elke dag in een vliegtuig?
4: Ik hoop het niet. Nee, de wereld waar we nu in leven is remote werken heel goed haalbaar. Dus ik denk dat zeker blijft. En dan hoef ik absoluut niet elke dag in een vliegtuig te zitten.
0: Dan eindig ik ook bij jou. Wat zou nu de, noem eens 2 absolute tips voor bedrijven die naar dit programma geluisterd hebben, nu iets meer weten van ja, oké, waar moeten we al voldoen?
4: Ja.
0: En denken, oké, dit wisten we wel, maar ja, we zijn te laat.
4: Ja, hoe groot je ook bent, neem toch eens echt de tijd. En ondernemers hebben nooit tijd. Maar vind die tijd en kijk er een keer serieus naar die wet en regelgeving. Kijk naar wat je beter kan doen. Kijk naar hoe groot je aanvalsoppervlakte is. En probeer dat zoveel mogelijk te minimaliseren. En ja, het kost altijd geld. Maar het is veel duurder als je er nu niets aan doet.
0: Merk je nog voldoende MKB-bedrijven die eigenlijk denken, dat nog niet voor ons?
4: Zeker, ja. Meer dan 80%. Ja.
0: En dan hebben we het nog kleiner over ZZP'ers?
4: Die zijn daar al helemaal niet mee bezig.
0: Hoe belangrijk is het voor deze doelgroep?
4: Ik denk dat hun aanvalsoppervlakte minder groot is. Ze worden minder snel getarget.
0: Hebben ze nog tijd?
4: Er is altijd tijd. Je kan het altijd beter doen. Dus ja, er is ook voor het ZZP'ers nog tijd.
0: Mag ik jullie danken voor de komst naar de studio. Veel succes met M7 en leuk dat jullie er waren.
4: Dankjewel.
3: Dankjewel.
5: Dit is New Business Radio.
6: Weten waar jouw organisatie of merk genoemd wordt en welke impact dit heeft op je organisatie? Probeer Clipit Media Monitoring. Krijg diepgaande en actiegerichte inzichten over jouw media-aandacht. Zo kan jij jouw reputatie bouwen, beschermen en versterken. Zelf proberen? Kijk dan op www.clipit.nl en vraag eenvoudig de gratis proefperiode aan.
7: Welkom terug bij de podcast. Vandaag hebben we het over de gouden formule voor het runnen van een succesvol bedrijf. Jeroen,
8: ja.
7: Jij hebt de formule gevonden. Vertel.
8: Nou ja, het is eigenlijk super simpel. Veel redacteren wist. Het gaat en dat je niet.
7: Ho, ho, ho, ho. Wacht even. Een onverstaanbare podcast? Dat kan niet. En dat weten wij bij de Radiofabriek als geen ander.
9: De Radiofabriek. Audio doet ertoe. De Radiofabriek. Voor al je podcast, radio, voice-over en andere audioproducties.
10: De Radiofabriek.
11: Ik wil je graag bedanken voor alle mooie herinneringen. We hebben zoveel belangrijke momenten met elkaar gedeeld. Maar nu is het tijd om afscheid te nemen. Vaarwel, oude onderbroek. Ik ben Andy Meister. Bestel op andymeister.com.
12: Alles voor iedere werkplek en meer dan 200.000 artikelen op voorraad? Dat is Manutan. En heb je een duurzame product al ontdekt? Manutan, Manutan. Bestel op manutan.nl.
13: Ondernemerschap, innovatie, duurzaamheid.
14: Je hoort het op New Business Radio.
15: Manutan, Manutan. Alles voor kantoor, magazijn en buitenterrein.
16: De New Business Radio Newsflash is powered by Clipit Media Monitoring.
17: Dit is New Business Radio.
18: Newsflash. Google breidt Gemini uit met 3 nieuwe AI-modellen. De opvallendste is Gemini 3.6 Flash, die volgens Google minder rekenkracht nodig heeft en daardoor goedkoper is voor bedrijven die AI op grote schaal gebruiken. Daarnaast zijn er een lichtere versie voor snelle taken en een model dat speciaal is ontwikkeld voor cybersecurity. De nieuwe modellen zijn bedoeld voor toepassingen zoals chatbots, documentanalyse en softwareontwikkeling. Tegelijkertijd laat Google ook al weten dat de ontwikkeling van de volgende generatie, Gemini 4, al in volle gang is.
17: Dit is New Business Radio.
6: Weten waar jouw organisatie of merk genoemd wordt en welke impact dit heeft op je organisatie? Probeer Clipit Media Monitoring. Krijg diepgaande en actiegerichte inzichten over jouw media-aandacht. Zo kan jij jouw reputatie bouwen, beschermen en versterken. Zelf proberen? Kijk dan op www.clipit.nl en vraag eenvoudig de gratis proefperiode aan.
7: Welkom terug bij de podcast. Vandaag hebben we het over de gouden formule voor het runnen van een succesvol bedrijf. Jeroen,
8: ja.
7: Jij hebt de formule gevonden. Vertel.
8: Nou ja, het is eigenlijk super simpel. Veel redacteren wist. Het gaat en dat je niet.
7: Ho, ho, ho, ho. Wacht even. Een onverstaanbare podcast? Dat kan niet. En dat weten wij bij de Radiofabriek als geen ander.
9: De Radiofabriek. Audio doet ertoe. De Radiofabriek. Voor al je podcast, radio, voice-over en andere audioproducties.
10: De Radiofabriek.
16: De New Business Radio Newsflash is powered by Clipit Media Monitoring.
17: Dit is New Business Radio.
16: Newsflash.
19: Steeds meer ondernemers kiezen voor een lening die niet van een traditionele bank komt. Dat blijkt althans uit cijfers van Bridgefund. De kredietverstrekker leende vorig jaar ruim 255 miljoen euro aan het MKB en draaide voor het eerst winst. Daarmee is het bedrijf naar eigen zeggen de grootste non-bankaire kredietverstrekker van Nederland. Verder ziet Bridgefund dat banken terughoudender zijn geworden, waardoor alternatieve financiers aan terrein winnen.
20: Wat als het misgaat? Ben jij als ondernemer echt goed verzekerd? Van starter tot scale-up, als ondernemer veranderen er constant zaken om je heen. In Insured and Inspired brengen Ron Lemmens en Ilse Bosland risico's in kaart die je misschien over het hoofd ziet. Met scherpe analyses, praktijkcases en experts die je verder helpen. Luister naar Insured and Inspired op New Business Radio. Voor meer info kijk op newbusinessradio.nl. Insured and Inspired is mogelijk gemaakt door Juffrouw Polis.
21: Er komt nogal wat informatie op ons af. Van overheden, bedrijven, instellingen, belangenorganisaties, stakeholders en partners. Ze hebben allemaal iets interessants te melden. Maar hoe zorg je dat je door de bomen het bos nog ziet? Met SureSync by Visma leid je al die informatiestromen in goede banen. Samen brengen we structuur aan en kun je rekenen op actuele en betrouwbare data. Dat doen we al voor de overheid en dat doen we ook graag voor jou. Ga naar SureSync.nl voor betrouwbare en gestructureerde oplossingen voor informatie en gegevensuitwisseling. Dat geeft rust. Zo, dat lucht op.
22: Ondernemerschap, innovatie, duurzaamheid. Denk vooruit. Durf te doen. Maak het verschil. Dit is New Business Radio. Listen today. Lead tomorrow.

0: een bedrijf ontstaan? Wat waren de tops en drops in de start-up fase van het bedrijf? Hoe gaat het nu met de ontwikkelingen in de markt? Wat zijn de innovaties en waar liggen de kansen? Elke werkdag tussen 10 en 11.
1: Let's Talk Business op Nieuw Business Radio.

0: Keten je de kracht van mensen in organisaties. PeoplePower brengt je de laatste wetenschappelijke inzichten en praktijkvoorbeelden. Over leiderschap en leren, betrokkenheid en bevlogenheid, inzetbaarheid en inclusie. Voor leidinggevende, HR-professionals en adviseurs. Omdat mensen het verschil maken in jouw organisatie.
1: Elke maandag tussen 2 en 4 op New Business Radio.
0: En als podcast via peoplepower.radio of jouw favoriete podcast-app.

0: Funding Your Business met Fabienne de Vries op Nieuw Business Radio. Het zakenprogramma voor ondernemend Nederland. De meest inspirerende items voor ondernemers. Met aandacht voor MKB-financiering, vastgoedfinanciering, innovatieve items zoals crowdfunding, factoring en lease en actualiteiten binnen de financieringsmarkt. Luister mee naar advies, valkuilen en tips waar jij als ondernemer wijzer van wordt.
1: Dit programma is terug te beluisteren als podcast via alle bekende podcastkanalen.
0: Funding Your Business wordt mede mogelijk gemaakt door
1: Credion, realiseert bedrijfs- en vastgoedfinanciering.

0: Business Radio.
1: Hoe kan jouw organisatie verbeteren? Hoe zorg je voor collega's die gelukkiger zijn? En hoe geef je zelf vorm aan je carrière? Je hoort het allemaal op het podcastkanaal New Business Radio Work. Met wetenschappelijke inzichten en de beste praktijkvoorbeelden. Check je favoriete podcastplatform en abonneer je op New Business Radio Work.
2: Ik wil je graag bedanken voor alle mooie herinneringen. We hebben zoveel belangrijke momenten met elkaar gedeeld. Maar nu is het tijd om afscheid te nemen. Vaarwel, oude onderbroek. Ich bin Andy Meister. Bestel op andymeister.com.
3: Alles voor iedere werkplek en meer dan 200.000 artikelen op voorraad? Dat is Manutan. En heb je een duurzame product al ontdekt?
4: Manutan.
3: Bestel op manutan.nl.
1: Ondernemerschap, innovatie, duurzaamheid. Je hoort het op New Business Radio.
3: Alles voor kantoor, magazijn en buitenterrein.
5: Nederlandse ondernemers weten het. Cashflow is cruciaal. Bij Factris zetten we je openstaande facturen razendsnel om in werkkapitaal. Zonder gedoe met leningen. Binnen 48 uur je geld. Veilig en verzekerd. En dan wordt ondernemen weer echt leuk. Wij zijn actief in 9 Europese landen. Met lokale expertise en internationale slagkracht. Bouw, transport, uitzenden of infra. Wij begrijpen jouw sector. Groei zonder zorgen. Met factoring op maat. Ga naar factoris.com en ontdek hoe wij jouw bedrijf vooruit helpen. Factoris. Jouw facturen. Onze financiering.
6: Dag en nacht, het hele jaar door, staan de vrijwilligers van de KNRM paraat om te helpen op zee. Onder alle omstandigheden. Alles wat we jou vragen is een donatie van 25 euro. Help onze redders redden op knrm.nl.
1: De New Business Radio Newsflash is powered by Clipit Media Monitoring.
0: Dit is New Business Radio.
1: Newsflash.
7: ABN AMRO besteedt aandacht aan de invoering van de nieuwe cyberbeveiligingswet. Die treedt in augustus in werking en is gebaseerd op de Europese NIS2-richtlijn. De wet moet bedrijven beter beschermen tegen cyberaanvallen. Niet alleen organisaties die direct onder de regels vallen krijgen ermee te maken. Ook veel MKB-bedrijven kunnen strengere beveiligingseisen verwachten van grote klanten en opdrachtgevers. Volgens cybersecurity-expert Mark van Vliet is het daarom verstandig om nu alvast werk te maken van je digitale weerbaarheid.
1: My Personal Finance. Grip op je geld, grip op je leven. Speciaal voor ondernemers. Iedere eerste dinsdag van de maand van 4 tot 5 op New Business Radio. Hier hoor je alles wat je wil weten. Voor inkomen nu, voor inkomen later. Voor vermogen nu, voor vermogen straks. Doe er je voordeel mee. Grip op je geld, grip op je leven. Ook terug te luisteren als podcast op newbusinessradio.nl.
8: Verandering draait om mensen. Daarom zetten wij de mens altijd centraal. Niet veranderen om het veranderen, maar je echt verdiepen in het vraagstuk en dan pas ondersteuning op maat bieden. Of het nu gaat om een energietransitie, uitdagingen in de zorg of technologische ontwikkelingen zoals AI, organisatie.

0: innovatieontwikkeling? In New Business Radio Live hoor je de nieuwste inzichten, trends en tools voor de toekomst van jouw organisatie. Met experts, ondernemers en innovators die je inspireren om te groeien. New Business Radio Live, voor business shapers. Kijk op newbusinessradio.nl voor meer info.
1: New Business Radio Live wordt mede mogelijk gemaakt door MKB Brandstof. Overal in Nederland tanken en laden. Dat is pas handig.
0: Doorzie wat er komt.
2: Dit is New Business Radio.

0: New Business Radio Business Update wordt mede mogelijk gemaakt door Het Ondernemersbelang. Het online platform voor en door ondernemers.
1: New Business Radio.
2: Update met Ron Lemmens.
3: Voor steeds meer bedrijven is energie een bepalende factor geworden voor kosten, groei en continuïteit. Hoe komt dat? Waar lopen ondernemers tegenaan en welke stappen zijn wel mogelijk in een steeds voller energiesysteem? Die uitdagingen breiden zich nu ook uit naar woningbouwcorporaties en ook de particulieren zien het einde van de saldering naderbij komen. Vandaag praat ik met Koen Mulders, hij is CEO bij Current. Zij hebben een slim brein voor in de meterkast ontworpen en helpt dus ook om te groeien ondanks een overvol stroomnetwerk. Het bedrijf is zo'n 3 jaar geleden opgericht door Mark van der Brink, Rick Goud en Koen Mulders. En het team achter Current bestaat dus uit ervaren ondernemers met ieder meer dan 20 jaar ervaring. En daarbij combineren ze expertise op het gebied van cybersecurity, slimme software, elektronica en business leadership.
2: Van hippe start-up tot ijzersterke multinational.
1: Iedereen praat mee op New Business Radio.
3: Koen, van harte welkom.
4: Dankjewel.
3: Ja, netcongestie. Wij hebben als Nederlanders eigenlijk allemaal wel van gehoord. Het begint al bijvoorbeeld als je een elektrische auto aanschaft, dat je de kans hebt dat je misschien met het aanvragen van een oplaadpunt wat enige moeite hebt. Laat staan voor bedrijven, want dat is waar we het vandaag over hebben. Er is een netcongestie, er is een probleem met het stroomnet. En even kort te zijn wat Current is. Jullie hebben daar een vinding op ontwikkeld.
4: Ja, we gaan daar denk ik uitgebreider later over hebben. Maar Current is een lokaal energiemanagement systeem. Wat het voor bedrijven mogelijk maakt om weer regie over eigen energie te nemen. Zodat je binnen bestaande aansluiting toch kan groeien, toch kan verduurzamen. En je bedrijf met succes kan voortzetten. Ja, om slim lokaal energie te gaan sturen binnen de beperkte aansluiting.
3: Ja, precies. En even voor de duidelijkheid, lokaal, daarmee doel je op binnen het pand.
4: Ja, dus zit in het pand, maar ook wordt het in het pand verbonden aan de verschillende apparatuur, het energiecontract en dergelijke, en meet en analyseert en stuurt binnen en vanuit het pand. Dus het hoeft niet via de cloud op en neer. Het is onafhankelijk daarvan en daardoor veel stabieler en cybersecure.
3: Ja. Wanneer is dat idee ontstaan? Want dat overvolle netwerk, dat is langzaam ontstaan. En in één keer weet iedereen ervan. Ja, Nederland, hoe zou je dat terug kunnen reflecteren?
4: Ja, nou eigenlijk is, sterker nog, Nederland is nummer 1 wereldwijd met netcongestie. En ook nummer 1 met zonnepanelen. En het stroomnet is tientallen jaren geleden gemaakt voor een heel ander gebruik. En ook heel ander opwek. Dat je een paar grote centrales. En die van grote kabels naar kleinere kabels kwamen bij jou thuis of bij het bedrijf aan. Maar nu heb je door het hele land eigenlijk centrales. Zon, wind. Dus er is veel gefragmenteerder en daar is het netwerk niet op aangelegd. Zon, wind is een natuurproduct. Soms er heel veel. S'nachts is er geen zon, maar misschien wel wind. En soms er geen wind, geen zon. Dus dat gaat heel erg op en neer. En dat moet wel, die pieken moeten wel over datzelfde net heen voor tiental jaren geleden. En dus ook twee kanten op. Daarna zie je, jij noemde het net al, je komt thuis, je wil de auto laden. Iedereen doet het ongeveer tegelijk. Dus we gaan van fossiele brandstoffen naar elektrische auto's, maar ook warmte naar warmtepompen. Dan krijg je enorme gebruikspieken. Totaal elektriciteitsverbruik neemt toe, maar ook de enorme pieken. En dan komen we weer naar die kabels die 30, 40 jaar geleden in de grond zijn gelegd. Die waren niet voor die pieken gemaakt van opwek, zon en wind die er in één keer overheen moet, maar ook niet in gebruik. Eigenlijk simpel gezegd net zoals file rijden.
3: Zeg wel mooi hoe je dat uitlegt, want daar sta je denk ik normaal gesproken door de dag heen helemaal niet bij stil dat de hoofdzaak is. Want eigenlijk denkt men altijd van er is gewoon een tekort aan het stroomnet, maar heeft dus daarmee te maken, file rijden. Nu hoor je steeds meer industrieterreinen die samenwerken, waar panden met elkaar gebruik maken van. Hoe kan ik dit dan vertalen naar het apparaat wat je hier ontwikkeld hebt? Want dit gaat om op gebouwniveau,
4: Nou, dus dat file rijden, dat kun je ook naar de bedrijven terugbrengen. Dus in principe, op het net, dus buiten het bedrijf, is er door het hele jaar heen, als je continu dezelfde hoeveelheid zou gebruiken, past het allemaal. Met onze wegen in Nederland ook, maar niet om 8 uur 's ochtends en om 5, 6 uur 's middags. Maar over de hele dag verdeeld zou het wel kunnen. Datzelfde voor een bedrijfspand. Een bedrijfspand die heeft totale energiebehoeften, dat past wel binnen een jaar. Bedrijf wil groeien, extra productielijnen of een laadplein erbij zetten of verduurzamen, wat ook moet. Maar loopt dan tegen die maximale capaciteit die door hun aansluiting heen kan. Ja. En dan kom je weer met de situatie, dan zeggen ze ik wil een grotere. Zegt de netbeheer, dat kan niet, want er is geen plek.
3: Nee.
4: Of er zijn ook meer dan 14.000 bedrijven die op de wachtlijst staan om überhaupt een aansluiting te krijgen. Maar wat je dus op het net kan doen, kun je ook binnen je bedrijf doen. Onder eigen dak, dat je zegt oké, ik heb zoveel capaciteit. lood die ik op hetzelfde moment door mijn connectie kan krijgen. En ik heb deze activiteiten binnen mijn bedrijf. Nou, dan onze oplossing, de navigator die dan in de meetkast van het bedrijf wordt geplaatst. Die meet dan continu de situatie. Dus hoeveel gebruik is er? Heb ik eigen zon? Wat zit er in mijn batterij? Wat zijn de prijzen op de energiemarkt, de transportkosten? En op basis daarvan breekt hij het meest slimme plan. En wordt dan ook lokaal direct uitgevoerd. Zodat je binnen je bestaande aansluiting veel meer voor elkaar kan krijgen. Dus je gaat het slimmer spreiden.
3: Ik kan me ook zomaar voorstellen dat als je de groei niet zou willen wachten op die mogelijkheid. Ja. Dat je ook veel meer naar een 24-uurs operatie gaat.
4: Ja, nee, dus het mooie is, het begint eigenlijk met inzicht. We hebben een heel onderzoek gedaan bij heel veel MKB'ers. En de meesten weten eigenlijk nog ineens wat hun aansluitingscapaciteit is. Die weten wel totaal energierekening, de maandrekening, maar niet waar komen die pieken vandaan? Wanneer zijn die pieken er? Mm-hmm. Hoe groot zijn die? Zit ik dicht tegen mijn aansluiting aan? Aanwaarde aan? En dan komt opeens de urgentie, want dan krijg je een brief van netbeheerder. Je zit er tegenaan of overheen. Of
3: en dan is het eigenlijk gemaakt. Al te laat.
4: Ja, precies. Ja. En dan is het moeilijk om dat aan te passen. Of hele plannen voor productieuitbreiding, laadpleinen. En ze willen eigenlijk een schop in de grond doen en komen erachter dat dat niet past. Dus de behoefte aan inzicht en grip wordt steeds essentiëler voor MKB'ers. Want het raakt direct aan de bedrijfszekerheid, bedrijfscontinuïteit. Dus als je weet, hoeveel ruimte heb ik? Hoe ziet mijn energieprofiel eruit? Dan kun je ook plannen voor investeringen maken. Dan kun je dat slimmer gaan sturen. Dan kun je dus veel meer binnen die aansluiting doen. En hoef je dus niet te wachten, want het gaat nog jaren duren voordat je een grotere aansluiting krijgt. Heb je weer eigen grip op je energie. Je kunt doorgroeien. En met die inzicht kun je ook investeringsbeslissingen nemen van, hey, slimmer om dit te doen. Of ja. Een grote of kleine batterij of dat soort zaken toe te
3: passen. Vandaar dus eigenlijk ook de naam Navigator Pro.
4: Ja. Ja.
3: In dit geval. Dit apparaat helpt je met die keuzes maken. Moet ik het zo vertalen?
4: Ja, je kunt het ook. Een andere voorbeeld is de dirigent. He, dus je hebt binnen een gebouw heb je allerlei bedrijfsprocessen, apparatuur. En de Navigator Current, de dirigent, die verzamelt al die informatie. En die kijkt wat het meest handig is om te doen. He, dus heb ik zonne-energie over. Niet terug aan net geven, want het kost je geld. En net kan het niet aan. Kan ik dat op dit moment meer gebruiken? Of je weet dat de energieprijzen, de dynamische energieprijzen, op bepaalde momenten duurder of goedkoper worden. In combinatie met wat jouw geplande gebruik is, kan ik daar dingen dan slim naar voren of naar achteren verplaatsen. Zonder dat dat het bedrijfsproces in de weg zit. Maar waardoor je wel meer op een dag kan doen, of in de 24 uur zoals je zei, maar ook goedkoper.
3: En dat is ook niet geheel onbelangrijk.
4: Nee, want de kosten gaan steeds verder omhoog. De elektraprijzen, maar ook de nettarieven, die gaan groeien. Want die kabels moeten wel de grond in. Dat kost heel veel geld. Dat moet ergens vandaan komen.
3: Zou je dan kunnen stellen dat dit voor nu een hele goede oplossing is? En dat als het net straks geschikt is, dat het niet meer nodig is?
4: Nou, zelfs de netbeheerders zeggen, als we 280 miljard hebben geïnvesteerd de komende jaren, dat dat niet voldoende zal zijn om die pieken op te vangen.
3: Dus
4: dan zijn we in 2040, als dat gedaan is. Dan zeggen ze nog steeds, met die pieken in opwek en die pieken in gebruik, die kunnen wij nooit voorzien in nog dikkere kabels, nog meer kabels, gewoon niet te doen.
3: Exact. Nou, en vandaar de vraag ook eigenlijk. Ja. Daarbij is het natuurlijk ook kostenbesparend.
4: Ja.
3: Dat is eigenlijk dus altijd een motiverende reden om zoiets in je bedrijfspand te hangen. Wat voor bedrijven maken hier nu gebruik van?
4: Nou, bijvoorbeeld waar we recent mee bezig zijn, is een grote bakkerijketen. Dus natuurlijk een bakkerij is energieintensief. Ovens, koelingen, enorme piekgebruik. Ja, zijn we begonnen door inzicht te creëren. Van hoe ziet het profiel er nou uit? Hey, op bepaalde momenten zitten we eigenlijk tegen die piek aan. 'S Ochtends om 7 uur als die ovens allemaal aangaan. Kunnen we dat een beetje gaan spreiden? Of kunnen we daar een batterij samen met de installateur naast zetten om even die piek op te vangen? Hoeft niet gelijk een mega grote batterij te zijn, maar eerst die eerste piek.
3: Ja, dus je helpt
4: met
3: je gewoon
4: inzicht. Kun je het sturen doen, maar kun je dus ook kijken, wat kan ik qua installatie het slimste doen?
3: Precies, sturen en slimme keuzes maken is een hele belangrijke daarbij. Wat voor MKB-bedrijven zie je nu veelal hier gebruik van maken? Is dat toch, je noemt dat al een bakker?
4: Nou, waar wij op ons richten, je hebt zeg maar de echt grote industriële sites. Daar heb je allemaal dit soort oplossingen voor. Dan heel complex met heel veel teams die dat allemaal maken. Fantastisch mooi. Maar voor de MKB'er is dat te complex, te duur. Die zeggen eigenlijk, wil een one-stop shop. Een oplossing die voor mij werkt, dat ik alles in één heb. Zowel de hardware, de software, de dashboarding, de connectie met de energiemarkt en dergelijke. Ja, en dan heb je een hele variëteit. Het gaat natuurlijk wel waar meer is dan alleen een kantoor waar je iets
3: iets produceert waarschijnlijk.
4: Ja.
3: En hoe werkt die implementatie? Gaat dat vrij eenvoudig? Of is het wel iets wat van tevoren waar een en ander voor in kaart gebracht moet worden?
4: Nou, je gaat samen met, trekken we op met installateurs en adviseurs. Die kijken naar de situatie. En dan beginnen we eigenlijk meestal eerst van hang maar eens een navigator op. Ga eens 2 maanden kijken. En dan gaan we kijken samen met de installateur en het bedrijf. Hé, maar het is handig om dit aan te passen in je installatie. Maar ook kan het zijn, kunnen we zien, de koelcel blijft heel vaak openstaan overdag. Heeft je met je personeel over hebben, kan die wat vaker dicht.
3: Ja, precies.
4: Dus het kan ook hele kleine dingen zijn. Of we zien altijd op donderdagmiddag 4:15 een enorme piek. Hé, hoe komt dat? Hé, dat komt van deze gebruik. Hé, maar als we dat nou net anders organiseren, de afspraak, het proces, lost ook al dingen op.
3: En is het zo dat jullie dan ook helpen met het vertalen van echt die data dat vrijkomt? Hoe gaat dat?
4: Nou, maar je krijgt gewoon maar ook de gebruiker, de installateur, die krijgt een prachtig dashboard waar je gewoon alles kan zien. Je kan precies zien wat is je energieprofiel, hoe zit je tegen met je capaciteit, wat zijn de kosten, waar komen die vandaan. Ja, je kunt het op detailniveau doen. Je kunt verschillende locaties met elkaar vergelijken. En daar komen zeg maar MKB energie dashboards uit. En daar zie je al heel veel in. En af en toe doe je een keer een extra deep dive met een adviseur erbij om te kijken van wat kunnen we nou specifiek nog toevoegen.
3: Nu is het zo dat je het hebt over MKB, maar zijn er nog andere toepasbaarheden?
4: Zeker, zeker. Eigenlijk hetzelfde probleem van die netcapaciteit speelt bij huishoudens nog niet zo. Is er wel, maar je ziet woningbouwcoöperaties. Er zijn 2,3 miljoen woningbouwcoöperaties huizen in Nederland. Die zijn verplicht om een energielabel te verhogen richting 2028. Staat ook weer in het nieuwe aan de slag coalitieakkoord. Om dat nog een stap in te zetten. En om dat te doen, isoleren is prima, maar dat redt het niet meer. Dus nu moeten ze gaan elektrificeren. Tenminste, om te verduurzamen moet je eigenlijk een warmtepomp plaatsen, inductiekoken, zonnepanelen, eventueel een batterij.
3: Er is ook een datum gesteld waarop er straks alleen nog maar warmtepompen gebruikt.
4: Ja, dat is voor de particulieren vanaf 2029. Dat is weer terug in de plannen gekomen. Maar de verduurzamingsplicht voor woningbouwcoöperaties, die moet iedere keer van de labels, van de D naar de C naar de B. En om dat te doen moet je dus elektrificeren. Maar die hebben hetzelfde probleem. Als je dus woningbouwcoöperatie heeft meerdere huizen in een wijk, daar is geen aansluitcapaciteit. Nee. Hetzelfde als die bedrijven. Dus daar wordt ook gezegd, blijf binnen die waarde. Ja, maar ik moet verduurzamen. Nee, dat past niet. Hij moet dan binnen, weet ik veel, 25 ampère bijvoorbeeld blijven. Maar er komt wel een warmtepomp bij die dat al bijna in zijn eentje trekt op een koude winterdag. Maar er moet ook gekookt en gewassen en gedroogd worden. En ook daar weer kunnen wij, doordat we lokaal in de meterkast zitten, kunnen we dat heet dan load balancing doen. Dus je kijkt op millisecondes, wat is nu de load in dit huis?
3: Ja.
4: En zien we dat er gekookt wordt of gewassen wordt, et cetera, die warmtepomp daarop schakelen. Dat je niet over die maximale capaciteit heen gaat. Maar ook slim dat van tevoren al warmte gaan bufferen, de warmwatervat al klaar hebben of het huis al wat warm hebben gemaakt, zodat je weet op het moment dat er andere dingen komen, dat je wat ruimte hebt om daarin te sturen. Dus kun je binnen die aansluitwaarde van de netbeheerder blijven. Maar ook voor de installateur is het fijner, want die hoeft dan ook niet de hele elektrische installatie aan te passen en kan daar binnen veel makkelijk implementatie doen.
3: Ja, want dan heb je nog een stukje saldering. Ja. Wat natuurlijk afgeschaft is eigenlijk die de salderingstoelagen.
4: Ja.
3: Dus dat gaat je geld kosten als je niet oplet.
4: Ja, dus we hebben het over MKB en de woningbouwcoöperaties. Daar heb je vooral het netcongestieprobleem, maar ook kosten besparen. Door slimmer gebruik maken van je eigen energie, van de prijs op de markt, et cetera. Het netcongestiestuk is wat minder urgent voor de huisbezitter. Maar de saldering, januari 27 stopt die.
3: Ja.
4: En daar zie je ook dat natuurlijk, net zoals bij andere groepen waar we het net over hadden, elektrificering is natuurlijk aan de orde van de dag. Als je, misschien een rekenvoorbeeld, als je een gewoon huishouden neemt, gemiddeld in Nederland, conventioneel, dus cv, et cetera, 4500 kilowattuur per jaar. Ga je een elektrische auto en een warmtepomp erbij zetten, dan ga je dik over de 10.000, 12.000 kilowattuur per jaar. Dus je elektriciteitsverbruik neemt 2-3 keer zoveel toe. Dan ga je naar de kosten kijken per kilowattuur sinds 2020, 2025 naar 2030 de verwachtingen. Met ook saldering eraf halen, maar ook alle andere factoren, nettarief, et cetera. Zie je van 2020 naar 2030 bijna een verdubbeling per kilowattuur. Dus 2-3 keer zoveel kilowattuur verbruik met een prijs die best wel, misschien wel richting 2 keer zoveel wordt. En het derde element is dan, zijn 4 miljoen huishoudens in Nederland met zonnepanelen. Gemiddeld gebruiken die maar 30% van de eigen zonne-energie. Die 70% wordt nu gesaldeerd, maar die gaat eraf. Ja. Dus aan ons dan ook de rol om dan de huishoudens daarmee te gaan helpen. Door een current te plaatsen in je meterkast, gaan we van die 30 samen met jou proberen 40, 50, 60 te maken. En ook daar weer inzicht te geven. Is een batterij voor jou relevant of niet? En hoe groot zou die moeten zijn?
3: Ja.
4: En hoe kun je slim schakelen? Want misschien even nog overkoepelend. De energietransitie heeft het niet makkelijker gemaakt.
3: Nee, want dan heb je ook nog...
4: Het is wel complex geworden voor
3: iedereen. Precies, maar dan heb je ook nog de vraagstelling van wat vinden de energieleveranciers hiervan? Want dat is voor hen nadeliger eigenlijk ook een beetje.
4: Nou,
3: of niet?
4: Nou, kijk, de energieleveranciers zitten ook niet te wachten op die teruggeleverde zonne-energie. Want als de zon schijnt bij jou, bij mij, schijnt in heel Nederland. En op een zomerse dag om 2 uur 's middags is er zoveel zonne-energie. Daar kunnen ze niet kwijt. En daarom is die soldering moet er ook af. Dat is niet houdbaar. En daarom heb je nu die terugleverkosten. Als wij nou kunnen helpen dat die huishoudens meer van die eigen zonne-energie verbruiken. Niet gaan terugleveren aan het net. Wij kunnen zelfs zorgen dat in de meeste situaties, als er steeds nog zonne-energie over is die wij niet in het huis kunnen of bij de MKB kunnen gebruiken. Kunnen wij de omvormer, de zonnepanelen, knijpen dat je nul teruglevert. Dus daar is de energiemaatschappij blij mee. De energiemaatschappij aan de andere kant vindt heel interessant, als je dat met hun zou aanbieden bijvoorbeeld, dat zij meer inzicht krijgen in het portfolio van hun gebruikers, daarmee beter hun energieopwek en inkoop kunnen plannen.
3: Dit klinkt heel interessant, inderdaad ook voor de toekomst, maar ook om heel snel al toe te passen, zodat je bedrijf niet in een soort van spagaat komt waarbij ze wachten op de mogelijkheden om uit te breiden. Daarbij wel interessant om te noemen, want jullie hebben daarbij ook al een aantal awards gewonnen op het gebied van innovatie. Hè?
4: Ja, nee, daar zijn we natuurlijk heel trots op.
3: Wanneer zijn jullie begonnen?
4: We zijn ongeveer 3 jaar geleden begonnen, samen met Rick en Mark. En Mark is echt degene die de technologieontwikkeling doet. En dat leidt. En die heeft samen met het team. Team is ondertussen flink uitgebreid. Een mooie innovatie neergezet. We hebben vorig jaar op Solar Solutions. Dat de vakbeurs op verduurzamen. Mm-hmm. Waar 300 exposanten zijn. Met warmtepompen, zonnepanelen. En allerlei andere oplossingen. Daar hebben wij de Best Innovation Award gewonnen. De beste innovatie van de hele beurs. Nou, dat was natuurlijk een enorme eer. En hadden we niet direct verwacht. En afgelopen november hebben we de KVK, Kamer van Koophandel, Award voor de meest veelbelovende energietransitie award gewonnen. Dus ja, we zijn iedere dag met heel veel energie mee bezig. Maar als je dan ook die erkenning vanuit de markt krijgt, vanuit natuurlijk vakjuries, et cetera, maar dan ook natuurlijk de grote interesse die we merken van de MKB'ers, de woningbouwcorporatie, maar ook van allerlei andere partners. Heel veel fabrikanten benaderen ons nu van warmtepomp, batterijen. We kunnen met jullie samenwerken, want wij moeten naar een totaaloplossing. Hè? Dus de dirigent waar we het begin over hadden, 1 standalone oplossing, een batterij of omvormer, gaat het niet redden naar de toekomst. Je moet dat als 1 systeem, als 1 orkest samen laten spelen. Dat het samen goed klinkt. En dat het iedereen zijn rol daar speelt op het juiste moment. Zodat de MKB, de woningbouwcorporatie, kan voldoen aan de wensen en de mogelijkheden die er zijn.
3: Precies, en je hebt eigenlijk heel veel innovatiekracht hierin ontwikkeld.
4: Ja.
3: Hoe gaat dat voor de toekomst? Is het ook zo dat je dit op een of andere manier steeds slimmer kan maken dan
4: zeker,
3: wat het nu al is?
4: Zeker. Ja, dus we hebben de hardware oplossing die in de meterkast gaat. Er wordt de installateur geplaatst. Daar zit op software die verbindt, analyseert en schakelt. En dan heb je het dashboard. Deze zit in de meterkast, die blijft in de meterkast. En het mooie is, of jij hem nou morgen of over een jaar installeert. Niet te lang wachten. Iedere keer als er nieuwe updates zijn, dat we meer apparaat kunnen sturen. Of dat er iets verandert in wetregelgeving, subsidies. Of in toekomst dynamische nettarieven. Er gaat van alles nog veranderen. Wordt het apparaat geüpdate. Dus het gaat mee. Het is toekomst voorbereid. Het gaat mee met alle veranderingen. En de meeste tijd en geld die wij hierin investeren, is continu die verdere ontwikkelingen. Hoe kun je dat steeds slimmer maken? Kun je steeds meer mogelijkheden aanbieden? Hoe kun je die energieprofielen en plannen steeds beter organiseren en slim maken.
3: Ik kan me ook zomaar voorstellen dat je ook kijkt naar de digitale weerbaarheid van dit apparaat.
4: Ja.
3: He, cybersecurity, want dat is natuurlijk iets wat heel veel besproken wordt.
4: Ja.
3: Van in hoeverre is zoiets te beïnvloeden? Wat zou dat in het ergste scenario betekenen?
4: Nou, dat is mooi. Een van mijn medeoprichters, Rick, die heeft een cybersecurity bedrijf opgezet. En ook Mark weet er veel van. En daar hebben we het vanaf dag 1, zeg maar. Security by design was een design principe. Je ziet vaak bedrijven doen dat na een paar jaar. Proberen dat nog terug te organiseren. Maar dat begint al met de keuze. Want wij noemen dit niet een energiemanagement systeem. Maar een lokaal energiemanagement systeem. Want het zit dus lokaal in de meterkast. En het werkt dus onafhankelijk van het internet. Het gebruikt internet wel. Want je krijgt wel een dashboard te zien. Je krijgt wel data te zien. Het haalt energieprijzen op. Maar het brein zit in het gebouw. En door het lokaal te maken is het veel cyberweerbaarder. Want Een hacker zal ten eerste een cloud systeem aanvallen, want dan heb je alle klanten, alle assets erachter zitten. En het is wel belangrijk inderdaad dat je het erover hebt, want energie-relateerde systemen zijn enorm in trek bij mensen die er iets verkeerds mee willen. Want energie...
3: Vandaar de vraag ook.
4: Ja, precies. Ja. Nou ja, iemand zei een keer tegen mij heel mooi, internet is afhankelijk van energie. Maar energie is nu afhankelijk van het internet geworden. En door die combinatie wordt een heel interessante target. Want als je iets met energie kan doen, dan kun je heel veel dingen... Ja, er zijn natuurlijk regelmatig nu stroom uitvallen. Dan doet niet zoveel meer. Je staat verbaasd wat je dan allemaal niet meer kan. Nou, dan terug naar de lokale oplossing. Een lokaal systeem is minder interessant om aan te vallen. Dan heb je er maar één. Plus, omdat wij dit ontworpen hebben, er kan alleen maar verbinding van binnen naar buiten gemaakt worden, naar specifieke adressen. De ID is het ingebrand in de fabriek. Wordt trouwens in Nederland geproduceerd. Dat kan niemand meer veranderen. Ze hebben allerlei principes, zeg maar, dat het zo robuust is en cyberveilig al vanaf dag één.
3: En vanaf dag één betekent eigenlijk dat je toen bij de ontwerpfase al door had van waar we naartoe gingen op het gebied van cybersecurity.
4: Ja. Ja, nee, dus die cybersecurity, wat ik net zeg, dat leeft wat minder bij de particulier. Maar zeker bij de MKB en de overheden krijgt nu steeds meer aandacht. En zijn er ook steeds meer programma's en eisen die eraan gesteld worden. Wij denken dat die eisen nog veel strenger en hoger moeten. Want uiteindelijk, ja, als je bedrijfsproces in de knoei komt, dat iemand anders in jouw systeem komt te zitten, dat wil je niet. En daarom wil je een lokaal systeem, wat dus lokaal draait en niet benaderbaar is.
3: Tot slot de laatste vraag. Hoe zie je de ontwikkeling van Current nu de komende periode? Is het zo, naamsbekendheid vergroten, vul ik even zelf in.
4: Ja,
3: maar kan ook me voorstellen dat ook de praktische oplossingen die hierbij gepaard gaan, dat je die ook meer over de bühne zou willen brengen?
4: Nou kijk, we hebben natuurlijk een stukje techniek gehad. Energiemanagement is het verbinden van verschillende apparaten, inzichten waarmee je slimme dingen kan gaan sturen. Maar... wat energiemanagement ook om dat succesvol te maken is het verbinden met netwerken en partners. Want je opereert in een best wel complex ecosysteem. Je noemt net al energiebeheerders en netbeheerders hebben het over gehad. Fabrikanten van warmtepompen, batterijen, de MKB'ers, de installateurs, cybersecurity, et cetera. En daar zijn we heel actief mee om zeg maar dat ecosysteem, dat we samen oplossingen bieden. Samen proposities aanbieden. Samen leren en samen dus die transitie mogelijk maken. Voor uiteindelijk de eindgebruiker, de MKB, de woningcorporatie, om die complexiteit met alles wat maar continu verandert, weer heel simpel terug te brengen naar de essentie dat je eigenlijk met energie niet bezig hoeft te zijn als gebruiker. Maar wel het vertrouwen hebt en de gemoedsrust hebt dat het gewoon goed geregeld is. En als er iets verandert, dat het mee verandert. En dat je weet dat alles optimaal gestuurd en geregeld is. Dat je laagste prijs hebt, dat je grip hebt. Dat je eigenlijk weer regie hebt over je energie.
3: Het zijn mooie voordelen. En wat je eigenlijk al zei, het is vrij eenvoudig te implementeren door installateur.
4: Ja.
3: Is er verder nog iets wat je als tip zou willen vertellen of willen maken, als punt willen maken naar ondernemers toe?
4: Nou, inzicht. Krijg grip op je energie. Begin met inzicht. Als wij de interviews die we hebben gedaan, 80% heeft dat niet. En die wordt dus geconfronteerd met het moment dat het problemen geeft, maar dan ben je eigenlijk al te laat. Dan kun je er niet op plannen. Dan moet je allemaal gekke dingen uithalen om toch dingen voor elkaar te krijgen, je bedrijf goed door te laten lopen en geen onnodige kosten te maken. Dus begin met inzicht. En we hebben ook een mogelijkheid om, zeg maar, dat noemen wij de Powerproof Challenge. En dan bieden we aan om 8 weken lang inzicht te creëren.
3: Te monitoren.
4: En vanuit daar samen het gesprek aan te gaan met de installateur van het bedrijf of adviseur. Als we hier nou naar kijken, wat kun je hier aan doen in je proces, in je afspraken? Wat kun je doen met ons via automatische slimme sturing? Wat kun je misschien aan je installatie slim doen en dat ook onderbouwen met data? Wat is een goede investering, wat is niet een goede investering? Dat je klaar bent voor de toekomst en gewoon je bedrijf niet afhankelijk van de energie, maar dat je bedrijfszekerheid hebt over de energie.
3: Dank voor je komst. Koen Mulders van Current.
4: Dankjewel.
2: Van hippe start-up tot ijzersterke multinational.
1: Iedereen praat mee op New Business Radio.

in je bedrijf of werken aan je bedrijf. Voor ondernemers die groeien, verbinden en inspireren is er elke tweede dinsdag van de maand tussen 4 en 5 Mijn Netwerkcafé met Roelof Meijer op New Business Radio. De plek waar ondernemers samenkomen, ideeën uitwisselen en bouwen aan hun netwerk. Ook terug te luisteren als podcast via newbusinessradio.nl en alle bekende podcastkanalen. Maak het verschil. Listen today, lead tomorrow.

0: Dit is New Business Radio.
1: Weten waar jouw organisatie of merk genoemd wordt en welke impact dit heeft op je organisatie? Probeer Clipit Media Monitoring. Krijg diepgaande en actiegerichte inzichten over jouw media-aandacht. Zo kan jij jouw reputatie bouwen, beschermen en versterken. Zelf proberen? Kijk dan op www.clipit.nl en vraag eenvoudig de gratis proefperiode aan.
2: Welkom terug bij de podcast. Vandaag hebben we het over de gouden formule voor het runnen van een succesvol bedrijf. Jeroen,
3: ja.
2: Jij hebt de formule gevonden. Vertel.
3: Nou ja, het is eigenlijk super simpel. Veel dat ik teren wist. Het gaat een beetje niet.
2: Ho, ho, ho, ho. Wacht even. Een onverstaanbare podcast? Dat kan niet. En dat weten wij bij de Radiofabriek als geen ander.
4: De Radiofabriek. Audio doet ertoe. De Radiofabriek. Voor al je podcast, radio, voice-over en andere audioproducties.
5: De Radiofabriek.
6: De New Business Radio Newsflash is powered by Clipit Media Monitoring.
0: Dit is New Business Radio.
6: Newsflash.
7: Hanos breidt verder uit. De horecagroothandel neemt Janssen Food Service, Janssen Food Service AGF en horecagroothandel Tilburg over. Daarmee voegen twee Nederlandse familiebedrijven hun activiteiten samen. Volgens Hanos profiteren klanten straks van een groter assortiment, extra kennis en een uitgebreider netwerk, terwijl de persoonlijke service behouden blijft. De overname sluit aan bij een trend waarbij bedrijven in de food service branche steeds vaker samengaan. En dit doen ze om

0: 9 uur bij New Business Radio. Business Insights wordt mede mogelijk gemaakt door AM, ontwikkelaars van impact.
1: Er komt nogal wat informatie op ons af. Van overheden, bedrijven, instellingen, belangenorganisaties, stakeholders en partners. Ze hebben allemaal iets interessants te melden. Maar hoe zorg je dat je door de bomen het bos nog ziet? Met SureSync by Visma leid je al die informatiestromen in goede banen. Samen brengen we structuur aan en kun je rekenen op actuele en betrouwbare data. Dat doen we al voor de overheid en dat doen we ook graag voor jou. Ga naar SureSync.nl voor betrouwbare en gestructureerde oplossingen voor informatie en gegevensuitwisseling. Dat geeft rust. Zo, dat lucht op.
0: Ondernemerschap, innovatie, duurzaamheid. Denk vooruit. Durf te doen. Maak het verschil. Dit is New Business Radio. Listen today. Lead tomorrow.

Welke macro-economische ontwikkelingen zijn er? Hoe gaan de politiek en sectoren ermee om? Trending richt zich op de grote ontwikkelingen voor ondernemers. De politiek, wetenschap, experts en ondernemers komen aan het woord. Trending met Ron Lemmens. Elke derde donderdag van de maand van 5 tot 6 op New Business Radio. Dit programma is terug te beluisteren als podcast via alle bekende podcastkanalen.

0: Van de wet DBA heeft het landschap flink opgeschud. Opdrachtgevers zijn huiverig. ZZP'ers zoeken naar zekerheid en de onduidelijkheid regeert. Van schijnzelfstandigheid tot modelovereenkomsten. Maandelijks gaan we op zoek naar de laatste ontwikkelingen en hete hangijzers. Ook hoor je de verhalen van ZZP'ers, experts en politici. De ZZP-update op New Business Radio met Ron Lemmens. Wil je meer weten of alvast een aflevering beluisteren? Ga naar newbusinessradio.nl voor meer info.
1: De ZZP-update wordt aangeboden door Rompslomp. Je moet gewoon je boek houden. Solopartners voor ZZP'ers in de zorg en United voor zeker en zorgeloos ZZP.

0: New Business Radio.
1: Hoe kan jouw organisatie verbeteren? Hoe zorg je voor collega's die gelukkiger zijn? En hoe geef je zelf vorm aan je carrière? Je hoort het allemaal op het podcastkanaal New Business Radio Work. Met wetenschappelijke inzichten en de beste praktijkvoorbeelden. Check je favoriete podcastplatform en abonneer je op New Business Radio Work.
2: Ik wil je graag bedanken voor alle mooie herinneringen. We hebben zoveel belangrijke momenten met elkaar gedeeld. Maar nu is het tijd om afscheid te nemen. Vaarwel, oude onderbroek. Ich bin Andy Meister. Bestel op andymeister.com.
3: Alles voor iedere werkplek en meer dan 200.000 artikelen op voorraad? Dat is Manutan. En heb je een duurzame product al ontdekt? Manutan. Bestel op manutan.nl.
1: Ondernemerschap, innovatie, duurzaamheid. Je hoort het op New Business Radio.
3: Manutan. Alles voor kantoor, magazijn en buitenterrein.
1: De New Business Radio Newsflash is powered by Clipit Media Monitoring.
0: Dit is New Business Radio.
1: Newsflash.
4: Google breidt Gemini uit met 3 nieuwe AI-modellen. De opvallendste is Gemini 3.6 Flash, die volgens Google minder rekenkracht nodig heeft en daardoor goedkoper is voor bedrijven die AI op grote schaal gebruiken. Daarnaast zijn er een lichtere versie voor snelle taken en een model dat speciaal is ontwikkeld voor cybersecurity. De nieuwe modellen zijn bedoeld voor toepassingen zoals chatbots, documentanalyse en softwareontwikkeling. Tegelijkertijd laat Google ook al weten dat de ontwikkeling van de volgende generatie, Gemini 4, al in volle gang is.
5: Hoe is een bedrijf ontstaan? Wat waren de tops en drops in de start-up fase van het bedrijf? Hoe gaat het nu met de ontwikkeling in de markt? Wat zijn de innovaties en waar liggen de kansen? Elke werkdag tussen 10 en 11.
6: Let's Talk Business op New Business Radio. Nederlandse ondernemers weten het. Cashflow is cruciaal. Bij Vectris zetten we je openstaande facturen razendsnel om in werkkapitaal. Zonder gedoe met leningen. Binnen 48 uur je geld. Veilig en verzekerd. En dan wordt ondernemen weer echt leuk. Wij zijn actief in 9 Europese landen. Met lokale expertise en internationale slagkracht. Bouw, transport, uitzenden of infra. Wij begrijpen jouw sector. Groei zonder zorgen. Met Factoring op maat. Ga naar Factoris.com en ontdek hoe wij jouw bedrijf vooruit helpen. Factoris, jouw facturen, onze financiering.
1: Ondernemerschap, innovatie, duurzaamheid. Denk vooruit. Durf te doen. Maak het verschil. Dit is New Business Radio. Listen today. Lead tomorrow.

0: ontketen je de kracht van mensen in organisaties. People Power brengt je de laatste wetenschappelijke inzichten en praktijkvoorbeelden. Over leiderschap en leren, betrokkenheid en bevlogenheid, inzetbaarheid en inclusie. Voor leidinggevende, HR-professionals en adviseurs. Omdat mensen het verschil maken in jouw organisatie.
1: Elke maandag tussen 2 en 4 op New Business Radio.
0: En als podcast via peoplepower.radio of jouw favoriete podcast-app.

0: Funding Your Business met Fabienne de Vries op New Business Radio. Het zakenprogramma voor ondernemend Nederland. De meest inspirerende items voor ondernemers. Met aandacht voor MKB-financiering, vastgoedfinanciering, innovatieve items zoals crowdfunding, factoring en lease en actualiteiten binnen de financieringsmarkt. Luister mee naar advies, valkuilen en tips waar jij als ondernemer wijzer van wordt.
1: Dit programma is terug te beluisteren als podcast via alle bekende podcastkanalen.
0: Funding Your Business wordt mede mogelijk gemaakt door
1: Credion, realiseert bedrijfs- en vastgoedfinanciering.

My Personal Finance. Grip op je geld, grip op je leven. Speciaal voor ondernemers. Iedere eerste dinsdag van de maand van 4 tot 5 op New Business Radio. Hier hoor je alles wat je wil weten. Voor inkomen nu, voor inkomen later. Voor vermogen nu, voor vermogen straks. Doe er je voordeel mee. Grip op je geld, grip op je leven. Ook terug te luisteren als podcast op newbusinessradio.nl.

0: Dit is New Business Radio.
1: Dag en nacht, het hele jaar door, staan de vrijwilligers van de KNRM paraat om te helpen op zee. Onder alle omstandigheden. Alles wat we jou vragen is een donatie van €25. Help onze redders redden op knrm.nl.
2: Verandering draait om mensen. Daarom zetten wij de mens altijd centraal. Niet veranderen om het veranderen, maar je echt verdiepen in het vraagstuk en dan pas ondersteuning op maat bieden. Of het nu gaat om een energietransitie, uitdagingen in de zorg of technologische ontwikkelingen zoals AI, organisatieadviesbureau Ceder de Boer verandert verder. Bezoek onze website cederdeboer.nl en neem contact op met een van onze experts.
3: De New Business Radio Newsflash is powered by Clipit Media Monitoring.
0: Dit is New Business Radio.
3: Newsflash.
4: De provincie Limburg investeert ruim 1,2 miljoen euro in projecten die de krapte op de arbeidsmarkt moeten verminderen. Een groot deel van het budget gaat naar Werkgeverskracht Limburg, dat vooral MKB-bedrijven ondersteunt. Daarnaast krijgen 3 werkgeversinitiatieven subsidie, waaronder een project dat mensen laat kennismaken met meerdere werkgevers. En een programma dat werkplezier en duurzame inzetbaarheid moet vergroten. Met de investering hoopt de provincie werkgevers te helpen bij het vinden, behouden en ontwikkelen van personeel.
5: Altijd op zoek naar verbetering, innovatie, ontwikkeling? In New Business Radio Live hoor je de nieuwste inzichten, trends en tools voor de toekomst van jouw organisatie. Met experts, ondernemers en innovators die je inspireren om te groeien. New Business Radio Live. Voor business shapers. Kijk op newbusinessradio.nl voor meer info.
6: New Business Radio Live wordt mede mogelijk gemaakt door MKB Brandstof. Overal in Nederland tanken en laden. Dat is pas handig.
7: Weten waar jouw organisatie of merk genoemd wordt en welke impact dit heeft op je organisatie? Probeer Clipit Media Monitoring. Krijg diepgaande en actiegerichte inzichten over jouw media-aandacht. Zo kan jij jouw reputatie bouwen, beschermen en versterken. Zelf proberen? Kijk dan op www.clipit.nl en vraag eenvoudig de gratis proefperiode aan.
8: Ondernemerschap, innovatie, duurzaamheid. Denk vooruit. Durf te doen. Maak het verschil. Dit is New Business Radio. Listen today.

in je bedrijf of werken aan je bedrijf. Voor ondernemers die groeien, verbinden en inspireren is er elke tweede dinsdag van de maand tussen 4 en 5 Mijn Netwerkcafé met Roelof Meijer op New Business Radio. De plek waar ondernemers samenkomen, ideeën uitwisselen en bouwen aan hun netwerk. Ook terug te luisteren als podcast via newbusinessradio.nl en alle bekende podcastkanalen.

0: Wist je dat organisaties die winst en maatschappelijke impact combineren het op bijna alle fronten beter doen? Meer bevlogen medewerkers, grotere klantvoorkeur en betere bedrijfsresultaten. Wat doen zij anders? En hoe pas jij dat toe in jouw organisatie? In Business Insights krijg je elke werkdag van CEO's van onder andere Auping, Happy Soaps en Dopper één praktisch voorbeeld. En Joris van Zoelen geeft je directe handvaten. Klaar om mee aan de slag te gaan. Business Insights met Joris van Zoelen. Elke werkdag om 9 uur bij New Business Radio.
1: Business Insights wordt mede mogelijk gemaakt door AM, ontwikkelaars van impact.

0: Dit is New Business Radio.
1: Hoe hou je grip op je financiën in een snel veranderende wereld? Hoe maak je slimme keuzes in financiering en risicomanagement? Je hoort het op het podcastkanaal New Business Radio Finance. Hier vind je al onze programma's over het thema finance met inzichten van financiële experts en ondernemers. Check je favoriete podcastplatform en abonneer je op New Business Radio Finance.
2: Nederlandse ondernemers weten het. Cashflow is cruciaal. Bij Factris zetten we je openstaande facturen razendsnel om in werkkapitaal. Zonder gedoe met leningen. Binnen 48 uur je geld. Veilig en verzekerd. En dan wordt ondernemen weer echt leuk. Wij zijn actief in 9 Europese landen. Met lokale expertise en internationale slagkracht. Bouw, transport, uitzenden of infra. Wij begrijpen jouw sector. Groei zonder zorgen. Met Factris. Op maat. Ga naar Factris.com en ontdek hoe wij jouw bedrijf vooruit helpen. Factris, jouw facturen, onze financiering.
3: Welkom terug bij de podcast. Vandaag hebben we het over de gouden formule voor het runnen van een succesvol bedrijf. Jeroen,
4: ja.
3: Jij hebt de formule gevonden. Vertel.
4: Nou ja, het is eigenlijk super simpel. Veel dat ik teren wist. Het gaat om een beetje niet.
3: Ho, ho, ho, ho. Wacht even. Een onverstaanbare podcast? Dat kan niet. En dat weten wij bij de Radiofabriek als geen ander.
5: De Radiofabriek. Audio doet ertoe. De Radiofabriek. Voor al je podcast, radio, voice-over en andere audioproducties.
6: De Radiofabriek.
1: De New Business Radio Newsflash is powered by Clipit Media Monitoring.
0: Dit is New Business Radio.
1: Newsflash.
7: Meer dan de helft van de nieuwe auto's die in 2027 worden verkocht, is naar verwachting elektrisch. Dat voorspelt ING. Vooral op de zakelijke markt zal de overstap groot zijn, omdat werkgevers vanaf 2027 een extra heffing betalen voor nieuwe leaseauto's die niet volledig elektrisch zijn. Tegelijkertijd waarschuwt ING dat de verduurzaming van het Nederlandse wagenpark misschien minder snel gaat dan je zou verwachten. De nieuwe verkoop blijft achter en er zijn nog altijd te weinig betaalbare elektrische occasions, waardoor auto's gemiddeld steeds ouder worden.
8: Welke macro-economische ontwikkelingen zijn er? Hoe gaan de politiek en sectoren ermee om? Trending richt zich op de grote ontwikkelingen voor ondernemers. De politiek, wetenschap, experts en ondernemers komen aan het woord. Trending met Ron Lemmens. Elke derde donderdag van de maand van 5 tot 6 op New Business Radio. Dit programma is terug te beluisteren als podcast via alle bekende podcastkanalen.
9: Er komt nogal wat informatie op ons af. Van overheden, bedrijven, instellingen, belangenorganisaties, stakeholders en partners. Ze hebben allemaal iets interessants te melden. Maar hoe zorg je dat je door de bomen het bos nog ziet? Met SureSync by Visma leid je al die informatiestromen in goede banen. Samen brengen we structuur aan en kun je rekenen op actuele en betrouwbare data. Dat doen we al voor de overheid en dat doen we ook graag voor jou. Ga naar SureSync.nl voor betrouwbare en gestructureerde oplossingen voor informatie en gegevensuitwisseling. Dat geeft rust. Zo, dat lucht op.
1: Ondernemerschap, innovatie, duurzaamheid. Denk vooruit. Durf te doen. Maak het verschil. Dit is New Business Radio. Listen today. Lead tomorrow.

0: de wet DBA heeft het landschap flink opgeschud. Opdrachtgevers zijn huiverig. ZZP'ers zoeken naar zekerheid en de onduidelijkheid regeert. Van schijnzelfstandigheid tot modelovereenkomsten, maandelijks gaan we op zoek naar de laatste ontwikkelingen en hete hangijzers. Ook hoor je de verhalen van ZZP'ers, experts en politici. De ZZP-update op New Business Radio met Ron Lemmens. Wil je meer weten of alvast een aflevering beluisteren? Ga naar newbusinessradio.nl voor meer info.
1: De ZZP-update wordt aangeboden door Rompslomp. Je moet gewoon je boek houden. Solopartners voor ZZP'ers in de zorg en United voor zeker en zorgeloos ZZP.

Wat als het misgaat? Ben jij als ondernemer echt goed verzekerd? Van starter tot scale-up, als ondernemer veranderen er constant zaken om je heen. In Insured & Inspired brengen Ron Lemmens en Ilse Bosland risico's in kaart die je misschien over het hoofd ziet. Met scherpe analyses, praktijkcases en experts die je verder helpen. Luister naar Insured & Inspired op New Business Radio. Voor meer info, kijk op newbusinessradio.nl. Insured & Inspired is mogelijk gemaakt door Juffrouw Polis.

0: is New Business Radio.
1: Dag en nacht, het hele jaar door, staan de vrijwilligers van de KNRM paraat om te helpen op zee. Onder alle omstandigheden. Alles wat we jou vragen is een donatie van €25. Help onze redders redden op knrm.nl.
2: Verandering draait om mensen. Daarom zetten wij de mens altijd centraal. Niet veranderen om het veranderen, maar je echt verdiepen in het vraagstuk en dan pas ondersteuning op maat bieden. Of het nu gaat om een energietransitie, uitdagingen in de zorg of technologische ontwikkelingen zoals AI, organisatieadviesbureau Ceder de Boer verandert verder. Bezoek onze website cederdeboer.nl en neem contact op met een van onze experts.
3: De New Business Radio Newsflash is powered by Clipit Media Monitoring.
0: Dit is New Business Radio.
3: Newsflash.
4: Steeds meer ondernemers kiezen voor een lening die niet van een traditionele bank komt. Dat blijkt althans uit cijfers van Bridgefund. De kredietverstrekker leende vorig jaar ruim €255 miljoen aan het MKB en draaide voor het eerst winst. Daarmee is het bedrijf naar eigen zeggen de grootste non-bankaire kredietverstrekker van Nederland. Verder ziet Bridgefund dat banken terughoudender zijn geworden, waardoor alternatieve financiers aan terrein winnen.
5: Hoe ontketen je de kracht van mensen in organisaties? PeoplePower brengt je de laatste wetenschappelijke inzichten en praktijkvoorbeelden. Over leiderschap en leren, betrokkenheid en bevlogenheid, inzetbaarheid en inclusie. Voor leidinggevende, HR-professionals en adviseurs. Omdat mensen het verschil maken in jouw organisatie.
0: Elke maandag tussen 2 en 4 op New Business Radio.
5: En als podcast via peoplepower.radio of jouw favoriete podcast-app.
6: Ik wil je graag bedanken voor alle mooie herinneringen. We hebben zoveel belangrijke momenten met elkaar gedeeld. Maar nu is het tijd om afscheid te nemen. Vaarwel, oude onderbroek. Ich bin Andy Meister. Bestel op andymeister.com.
7: Ondernemerschap, innovatie, duurzaamheid. Denk vooruit. Durf te doen. Maak het verschil. Dit is New Business Radio. Listen today, lead tomorrow.

0: Funding Your Business met Fabienne de Vries op Nieuw Business Radio. Het zakenprogramma voor ondernemend Nederland. De meest inspirerende items voor ondernemers. Met aandacht voor MKB-financiering, vastgoedfinanciering, innovatieve items zoals crowdfunding, factoring en lease en actualiteiten binnen de financieringsmarkt. Luister mee naar advies, valkuilen en tips waar jij als ondernemer wijzer van wordt.
1: Dit programma is terug te beluisteren als podcast via alle bekende podcastkanalen.
0: Funding Your Business wordt mede mogelijk gemaakt door
1: Credion, realiseert bedrijfs- en vastgoedfinanciering.

My Personal Finance. Grip op je geld, grip op je leven. Speciaal voor ondernemers. Iedere eerste dinsdag van de maand van 4 tot 5 op New Business Radio. Hier hoor je alles wat je wil weten. Voor inkomen nu, voor inkomen later. Voor vermogen nu, voor vermogen straks. Doe er je voordeel mee. Grip op je geld, grip op je leven. Ook terug te luisteren als podcast op newbusinessradio.nl.

0: ontwikkeling? In New Business Radio Live hoor je de nieuwste inzichten, trends en tools voor de toekomst van jouw organisatie. Met experts, ondernemers en innovators die je inspireren om te groeien. New Business Radio Live. Voor business shapers. Kijk op newbusinessradio.nl voor meer info.
1: New Business Radio Live wordt mede mogelijk gemaakt door MKB Brandstof. Overal in Nederland tanken en laden. Dat is pas handig.

0: Dit is New Business Radio.
1: Hoe maak je jouw organisatie circulair? Hoe zet je duurzaamheid om in strategisch voordeel? Je hoort het op het podcastkanaal New Business Radio Sustainability. Hier vind je al onze programma's over het thema duurzaamheid, met inzichten van duurzame koplopers, innovatieve ondernemers en impactmakers. Check je favoriete podcastplatform en abonneer je op New Business Radio Sustainability.
2: Alles voor iedere werkplek en meer dan 200.000 artikelen op voorraad? Dat is Manutan. En heb je een duurzame product al ontdekt?
3: Manutan.
2: Bestel op manutan.nl.
1: Ondernemerschap, innovatie, duurzaamheid. Je hoort het op New Business Radio.
3: Manutan.
2: Alles voor kantoor, magazijn en buitenterrein.
4: Nederlandse ondernemers weten het. Cashflow is cruciaal. Bij Vectris zetten we je openstaande facturen razendsnel om in werkkapitaal. Zonder gedoe met leningen. Binnen 48 uur je geld. Veilig en verzekerd. En dan wordt ondernemen weer echt leuk. Wij zijn actief in 9 Europese landen. Met lokale expertise en internationale slagkracht. Bouw, transport, uitzenden of infra. Wij begrijpen jouw sector. Groei zonder zorgen. Met Vectris. Op maat. Ga naar Vectris.com en ontdek hoe wij jouw bedrijf vooruit helpen. Vectris, jouw facturen, onze financiering.
5: Weten waar jouw organisatie of merk genoemd wordt en welke impact dit heeft op je organisatie? Probeer Clipit Media Monitoring. Krijg diepgaande en actiegerichte inzichten over jouw media-aandacht. Zo kan jij jouw reputatie bouwen, beschermen en versterken. Zelf proberen? Kijk dan op www.clipit.nl en vraag eenvoudig de gratis proefperiode aan.
6: Welkom terug bij de podcast. Vandaag hebben we het over de gouden formule voor het runnen van een succesvol bedrijf. Jeroen,
7: ja.
6: Jij hebt de formule gevonden. Vertel.
7: Nou ja, het is eigenlijk super simpel. Veel dat ik teren wist. Het gaat om een beetje niet.
6: Ho, ho, ho, ho. Wacht even. Een onverstaanbare podcast? Dat kan niet. En dat weten wij bij de Radiofabriek als geen ander.
8: De Radiofabriek. Audio doet ertoe. De Radiofabriek. Voor al je podcast, radio, voice-over en andere audioproducties.
9: De Radiofabriek.
1: De New Business Radio Newsflash is powered by Clipit Media Monitoring.
0: Dit is New Business Radio.
1: Newsflash.
10: ABN AMRO besteedt aandacht aan de invoering van de nieuwe cyberbeveiligingswet. Die treedt in augustus in werking en is gebaseerd op de Europese NIS 2-richtlijn. De wet moet bedrijven beter beschermen tegen cyberaanvallen. Niet alleen organisaties die direct onder de regels vallen krijgen ermee te maken. Ook veel MKB-bedrijven kunnen strengere beveiligingseisen verwachten van grote klanten en opdrachtgevers. Volgens cybersecurity-expert Mark van Vliet is het daarom verstandig om nu alvast werk te maken van je digitale weerbaarheid.
1: Werken in je bedrijf of werken aan je bedrijf? Voor ondernemers die groeien, verbinden en inspireren is er elke tweede dinsdag van de maand tussen 4 en 5 Mijn Netwerkcafé met Roelof Meijer op New Business Radio. De plek waar ondernemers samenkomen, ideeën uitwisselen en bouwen aan hun netwerk. Ook terug te luisteren als podcast via newbusinessradio.nl en alle bekende podcastkanalen.
11: Er komt nogal wat informatie op ons af. Van overheden, bedrijven, instellingen, belangenorganisaties, stakeholders en partners. Ze hebben allemaal iets interessants te melden. Maar hoe zorg je dat je door de bomen het bos nog ziet? Met SureSync by Visma leid je al die informatiestromen in goede banen. Samen brengen we structuur aan en kun je rekenen op actuele en betrouwbare data. Dat doen we al voor de overheid en dat doen we ook graag voor jou. Ga naar SureSync.nl voor betrouwbare en gestructureerde oplossingen voor informatie en gegevensuitwisseling. Dat geeft rust. Zo, dat lucht op.
1: Ondernemerschap, innovatie, duurzaamheid. Denk vooruit. Durf te doen. Maak het verschil. Dit is New Business Radio. Listen today. Lead tomorrow.

0: Nieuw Business Radio.
1: Update met Ron Lemmens.
2: Welkom. Vandaag maken we kennis met marketingbureau NSC. Zij zijn een full-service sectorspecialist. En in co-creatie ontwikkelen zij een groeistrategie met communicatiekanalen die op elkaar aansluiten. Met als doel merken bouwen met groei. Bij mij is in de studio Thomas Brouwers.
1: Van hippe start-up tot ijzersterke multinational.
0: Iedereen praat mee op Nieuw Business Radio.
2: Thomas, van harte welkom. We gaan het vandaag hebben over NSC. Jullie zijn een marketingadviesbureau. Jullie hebben merken groeien eigenlijk. Met natuurlijk om het bedrijf en de omzet te doen groeien. Kan je iets vertellen over hoe lang jullie al bestaan?
3: Ja, wij zijn eigenlijk ontstaan in 2008. Toen nog in totaal andere gelegenheid en hoedanigheid. Toen waren we nog we noemen dat een hoogwaardig callcenter. Waarin we ook de afspraken begeleiden met sales trainers. En uiteindelijk hebben we dat hoofdstuk op een gegeven moment achter ons gelaten. Eigenlijk in 2013 zijn we als online marketingbureau gestart. En dat heeft eigenlijk 2016-17 heeft dat volledig de bovenhand gekregen.
2: En eigenlijk dat zie je natuurlijk overal. Met elk merk wat je neerzet in de markt. Crossmediaal is het keyword. En als je sociaal via social media niet aanwezig bent. Dan kan je het wel vergeten, toch?
3: Klopt. Ja, als bedrijf is marketing gewoon een hele belangrijke waarde asset voor je. Je merkt dat er steeds meer organisaties echt willen groeien. En ja, dan is marketing gewoon een hele belangrijke waarde die je moet toepassen.
2: We gaan zo meteen natuurlijk inzoomen op sectoren die jullie bedienen.
3: Ja.
2: Voordat ik daar naartoe ga, zou ik graag willen weten, wat heb jij zelf ervaren in de manier waarop marketing bedreven wordt, waarop het verhaal van bedrijven verteld wordt?
3: Ja.
2: Voorheen was het toch wel vaak van laten zien hoe goed je wel niet bent. Nu richting storytelling, is dat iets wat jullie ook zien?
3: Helemaal. Ik ben eigenlijk nu 25 jaar onderweg eigenlijk als marketeer. En daarin heb je wel een verandering zien gebeuren. Inderdaad, precies wat je zegt. Hè. En vroeger moest je vertellen dat je heel goed in iets was. Dat hoor je nu steeds vaker ook nog wel eens een keer terugkomen. Dan denk ik van, probeer nog iets meer te vertellen waarom dat je zo goed bent. En wat de waarde is van jouw merk.
2: Jullie zijn sectorspecialist. Dat is ook de reden waarom ik hier eigenlijk over begon. Want elke sector vliegt het wellicht op een andere manier aan. Sommige sectoren hebben te maken met wet en regelgeving ook. Kunnen niet zomaar alles vertellen. Een van die sectoren is cultuur, P2B, consumer brands en finance. Als je nu een van die sectoren eruit moet lichten uit het verleden, waar zijn jullie mee begonnen?
3: Eigenlijk die finance sector. En al snel volgde de cultuursector.
2: Had dat verband met elkaar?
3: Nou, daar zijn we wel naar op zoek gegaan. Heel veel mensen zeiden van ja, cultuursector, finance sector. Wat is nou zeg maar de verbindende factor? En dan merk je eigenlijk, en ja, ik heb dat zelf niet verzonnen, maar cultuur en finance, dat is uiteindelijk, ja, daarin bedienen we eigenlijk allemaal meer de welstandige doelgroepen in Nederland.
2: Ja.
3: En dat is echt wel de verbindende factor die we zien. Dat we daar echt goed in staat zijn om die doelgroepen te bereiken.
2: Nu zei je net al, jullie zijn heel lang bezig in de finance sector. Daar is enorm veel veranderd. Ja. Ook met de komst van digitalisering, noem maar op. Wat is daar op dit moment, als je die markt zou moeten omschrijven, aan de hand? Wat speelt daar?
3: Ja, er is enorm veel aan de hand. Als je 10, 15 jaar geleden terug ging kijken naar de hele financiële wereld, dan zie je daar eigenlijk een totale verschuiving van alles wat bankair was, is eigenlijk aan het verschuiven naar allerlei individuele bedrijven die iets goeds doen, wat een bank ooit als een, ja, zeg maar in de paraplu had zitten.
2: Ja, dus een bank stond midden in de samenleving, was overal zichtbaar, ja. Droeg daar veel in bij, verenigingsleven, in het straatbeeld. Dat is iets wat bijna allemaal weg is.
3: Ja, klopt. En er zijn heel veel individuele bedrijven bijgekomen die eigenlijk iets goeds zijn gaan doen. Hè? Noem het lenen, noem het vastgoed financieren, noem het private equity. Dat zijn eigenlijk allemaal... Ja,
2: andere financieringsvorm heb je daar dan over.
3: Ja, precies. En daar is een term voor. Hè? Dat heet embedded finance of near banking. Dat zijn eigenlijk de initiatieven die nu echt enorm hot zijn. Dat is ook wat wij zien als NSC. Dat wij best wel veel bedrijven bedienen in het professionaliseren van die propositie.
2: En heb je het dan over bedrijven die zeg maar uit de traditionele sector komen of de disruptors?
3: Het zijn meer de disruptors. En als je gaat kijken naar de disruptors, dan, ja, dan is er al best wel lang een tendens gaande. Maar nu ja, kan je bij wijze van spreken op iedere hoek van de straat kan je een vastgoedpropositie vinden. Een private equity partij die start. Dus er is enorm veel aanbod op dit moment.
2: Kan je dat op een of andere manier verklaren waarom daar nu zoveel behoefte is om nog meer ja, kabaal te maken als het ware?
3: Ja. Dat heeft in mijn optiek heeft dat twee redenen. Enerzijds zijn de banken, ik heb zelf een bankaire achtergrond. Dan zie je gewoon dat de banken zijn steeds meer volgens regelgeving moeten gaan werken. En dan zie je gewoon dat de markt ja, op een andere manier gaat bewegen. En de andere reden is dat de markt gedigitaliseerd is. Dus er zijn zoveel digitale mogelijkheden bijgekomen. Waarbij je veel meer in peer-to-peer aanpak eigenlijk met elkaar kunt hebben. Waarbij enerzijds heb je het vermogen en anderzijds heb je ja, de vragen van het geld. Ja, dan zie je allerlei platformen zie je daarin ontstaan die daarin een functie eigenlijk hebben. Mm-hmm. En daar is nog een bijkomend verhaal bij. Hè. De rente is over het algemeen heel erg laag. We hebben zelfs een negatieve rente gezien een aantal jaren geleden. En dan zie je dat ja, dat heel veel partijen die zijn eigenlijk op zoek naar een alternatief voor hun spaarrekening. Nou, en nogmaals, we hebben het over de marketing. Wij zijn goed in staat om zeg maar zo'n propositie op een heldere manier op een keukentafel van de vermogende particulier te krijgen.
2: Kan je daar iets over uitleggen? Hoe hebben jullie een bepaald proces aan de hand van hoe jullie werken? Van intake tot uitvoering.
3: Ja.
2: Hoe gaat dat? Is dat altijd hetzelfde of is het echt wel per partij wordt het opnieuw aangevlogen?
3: Nou, de aanpak is vaak wel gelijk. Alleen de uitvoering is toch wel anders. Omdat je voor ieder product heb je een bepaalde doelgroep nodig. Een bepaalde doelgroep die ergens voor open zou kunnen staan. Maar ja, we beginnen eigenlijk altijd met een nulmeting. Want iedereen heeft vaak wel een website. Iedereen heeft een bepaalde propositie. En wij proberen daar toch wel op een andere manier naar te kijken. We proberen te kijken van oké, hoe kunnen we nou de kernwaarde van zo'n bedrijf echt naar boven halen? En dat ook weer toepassen in hun website. In eigenlijk al hun communicatieuitingen. Willen we de kern van die onderneming naar voren krijgen.
2: En nu heb je dus steeds meer tooling die je kan toepassen. Automatisering, AI.
3: Ja.
2: Wat voor noviteiten omarmen jullie eigenlijk?
3: Nou, dat is inmiddels best veel. Wij zijn een HubSpot partner. Dus ik heb best wel wat CRM's in mijn leven gezien. Wij zijn echt wel enthousiast over HubSpot. Ook een aantal andere systemen. Alleen ja, daarin merk je gewoon dat naarmate dat de behoefte toeneemt om verder te automatiseren, dat HubSpot wel in veel dingen kan voorzien.
2: Is dat dan ook het vertrekpunt van die nulmeting? Hè? Want je verricht een nulmeting om van plek te kunnen gaan.
3: Ja.
2: Dan implementeer je bij wijze van spreken HubSpot, waardoor je alles kan gaan meten. Hoe ontstaat dat? Hoe gaat dat?
3: Nou, ook dat is onderdeel van die audit. Dat je gaat kijken van oké, op welke manier ben je nou met je klant aan het communiceren? Niet zozeer in de communicatievorm, maar veel meer met welke technieken, welke middelen gebruik je daarvoor? En ja, uiteindelijk vind ik het ook niet zo heel belangrijk. Als je maar op een goede manier en consistent met die doelgroep aan het communiceren bent. Want uiteindelijk, ja, we hebben het nu even over de financiële aanpak, financiële producten. Alles draait daarin om consistentie en terugkerende vertrouwen eigenlijk. Wat je iedere keer creëert doordat je een verhaal aan het vertellen bent. De ene keer vertel je iets over je organisatie, de andere keer vertel je iets over over iets wat je hebt aangekocht of iets wat je hebt verkocht. Alles om maar ja, dat merk verder te laden.
2: Gaat dat op hand op basis van een contentkalender die van tevoren geformuleerd wordt? Of
3: zeker,
2: is dat iets wat ook zeker ongoing gebeurt?
3: Zeker, zeker. Even nog terug te komen op jouw AI-vraag net. Ja. Binnen die tooling, daar zit ook steeds meer AI verweven. Op het moment dat wij ook werken met content, dan zetten we vaak AI ook wel in om ideeën te krijgen. Wij vinden het ook wel belangrijk dat we er wel met een menselijk oog naar blijven kijken. Niet dat we alles klakkeloos overnemen en ja, dat online gooien.
2: Dus het toverwoord balans is daar weer.
3: Ja, absoluut 100%. Ja. Ja, voor dit moment nog wel. Ik sluit niet uit hoe AI zich verder gaat ontwikkelen, dat het wel een straight-through proces wordt. Maar op dit moment ja, ben je nog wel bezig om, ja, om content echt te beoordelen of het past binnen de hele storyline.
2: En waar doe je dan iets wat heel anders is dan je collega bijvoorbeeld?
3: Ja, dat is een goeie. Ik denk dat wij, nogmaals, we hebben het nu over die finance sector. Ik denk dat wij veel verstand hebben van die finance sector. Dat we weten hoe bepaalde dingen aangevlogen mogen worden. Je tipte net ook even aan dat er binnen finance best wel veel regelgeving is. Nou, daar hebben we wel kennis van. Nogmaals, de disclaimer hierin is wel, we zijn geen juridisch partner, maar we weten wel welke disclaimer we moeten gebruiken of juist helemaal niet. Op het moment dat er een vergunning is, ja, dan mag je ook heel veel dingen niet, maar dan, ja, dan heb je wel gewoon bepaalde regels waar je aan moet houden.
2: Want
3: ten opzichte van onze collega, ja, weet je, uiteindelijk, wij zijn op zoek naar partnership. Dat klinkt heel raar, uiteindelijk. Ja, we zien het wel als een klant, maar we zien het wel als een partner.
2: En voor een langere termijn.
3: Voor een langere termijn. Ja. Kijk, onze kreet, NSC, staat voor merkenbouwers, aanjagers van groei. En dat merk, ja, dat bouw je binnen, nou, in ieder geval binnen. Ik wil er geen garantie geven, maar wij zien dat we een merk bouwen, dat we daar vaak een jaar of drie over doen. Om een merk echt in die markt te krijgen. Daar moet je ook budgetten voor hebben om dat te kunnen doen. Maar ik moet de eerste ondernemer nog spreken die tegen mij zegt, ja, ga eerst 3 jaar maar een merk bouwen en dan komen de leads vanzelf. Dat is niet zo. En dan probeer hem wel aan te jagen via paid advertising. Dan proberen we ook gewoon goede artikelen te schrijven en die, ja, te pushen binnen een bepaalde doelgroep. Dus dan moeten de leads bij wijze van spreken wel overmorgen al binnenkomen. Want ja, het is vaak een ondernemer die, ja, die is ongeduldig. Die wil graag ook zijn doelstellingen verwezenlijken door dingen aan te kopen die kunnen gaan renderen.
2: En is er een ondergrens van dat je zegt, oké, deze financiële partij die nu als nieuwkomer in de markt gezet moet worden, is ons te klein bijvoorbeeld? Want ik kan me voorstellen dat je op het moment dat je met kleine partijen gaat werken die heel snel groeien, ja, en wellicht dat ze in een palet komen waarin de wetgeving de overhand gaat nemen, dat je hele strategie niet meer klopt.
3: Ja, dat is inderdaad wel een ding. Tegelijkertijd zie ik dat we een aantal ondernemingen geholpen hebben waarin we echt klein gestart zijn. Waarbij we, ja, zeg maar, onze methodiek hebben toegepast. Waarbij we zo'n klant echt hebben laten uitgroeien naar een, ja, inmiddels een landelijk bekend merk onder vermogende particulier.
2: Mag je merken noemen?
3: Ik mag merken noemen. Ja, zeker. Wij hebben bijvoorbeeld meer ervoor de propositie gebouwd. Inmiddels zijn ze geen klant meer. Ze waren groot genoeg om het op een gegeven moment zelf te doen. Maar wel die hele customer journey vanaf, ja, bijna moment 1. Dat zijn ook ontzettend goede ondernemers. Hebben we, zeg maar, met hen doorlopen. Inmiddels werken we ook voor andere vastgoedpartijen als een Sectie 5. Nou, dat is een partij die ontzettend hard ook bezig is met hun communicatie. Ze groeien lekker door. Dus dat is ook echt een mooie partner waar wij trots op zijn.
2: Maar ik kan me voorstellen dat je ten alle tijden moet je een bepaalde showcase hebben, om het zo maar even te noemen.
3: Ja.
2: Om te laten zien en te overtuigen van wat die partij waard is.
3: Klopt. Ja. En dat zit hem dus helemaal in het begin van de samenwerking, waarin we echt die kern van die onderneming willen we naar boven halen. Die kern kan op een gegeven moment ook veranderen. Dat op het moment dat je, ja, jaar 1 zegt, nou, dit is nu echt een onderscheidend vermogen. Hebben we ook bij partijen gezien. En dan op een gegeven moment gaat iedereen op dat snijvlak zitten. Dan moet je weer verder vernieuwen. Ja. Dan kan je niet door blijven gaan op hetzelfde onderscheidende vermogen wat we uiteindelijk willen hebben. Want uiteindelijk willen we altijd vanuit concurrentievoordeel willen we werken.
2: Even wat anders. En dat heeft hier ook mee te maken. Steeds meer zaken kunnen worden geautomatiseerd.
3: Ja.
2: Je zegt al, de menselijke kant is belangrijk. Hoe ver ga je daarin door en hoe bewaak je dat?
3: Ja, kijk, wij willen uiteindelijk, kijk, als ondernemer moet je geld verdienen. Maar je hebt wel te maken met de huidige, ja, en buiten is er veel aan de hand. Dus je moet mee met die hele ontwikkeling. Als je dat niet doet, nou ja, dan ben je ten dode opgeschreven. Dus je moet met innovatie, daar willen we ook echt in voorop lopen. Wij willen gewoon daarin ook de nieuwste dingen toepassen. Niet dat het altijd nog werkt, maar je wil er wel mee bezig zijn. En zo zijn we nu op kantoor, zijn we best wel veel agents aan het bouwen.
2: AI agents.
3: Ja. Die terugkerende, repeterende taken eigenlijk voor je kan organiseren.
2: Waardoor je de focus kan verleggen naar andere zaken die belangrijk zijn.
3: En uiteindelijk weer goedkoper kunt werken. Ja. En sneller kunt werken. Want dat is uiteindelijk ook waar klanten het voor doen ook.
2: Ja. Ja. Je ontwikkeling gaat natuurlijk heel snel. Ik kan me ook voorstellen dat je op bepaalde momenten denkt van, nou, hier ga ik wel of niet nu al iets mee doen. Tot slot even wat vragen. Hè. Als je nou een advies zou mogen geven aan ondernemers die de komende jaren zouden willen groeien. Financiële sector hebben we nu als voorbeeld genoemd. Er zijn natuurlijk andere sectoren waar jullie ook aan in actief zijn. Maar wat zou dat zijn?
3: Kijk, heel veel mensen denken vaak nog niet na over wat voor soort merk dat ze willen zijn en voor wie. En dat is eigenlijk de meest belangrijke vraag die je zelf als ondernemer moet stellen. Wat wil ik nu zijn en voor welke doelgroep? En daar moet je uiteindelijk een merk van bouwen waar je de komende jaren op door kunt gaan. Want dan is die consistentie, wat ik net vertelde, ook weer heel belangrijk. En daar eigenlijk een cadans in vinden. Dus eigenlijk constant hetzelfde doen. Ik blijf dan even hangen weer in die financiële sector. Mm-hmm. Maar ja, dat is gewoon dat vertrouwen winnen. Een mooi rendement kunnen bieden. Dat is uiteindelijk hetgeen waar heel veel vermogende particulieren dan voor kiezen.
2: Wanneer kijk jij terug op een tevreden samenwerking? En hoe?
3: Sowieso op het moment dat je... En dat klinkt... Weet je, dat is niet... zoetsappig of zo. Uiteindelijk willen wij niet gaan voor 1+1=2. Maar willen we gaan voor die samenwerking waarin je 1+1=4, 5 kunt realiseren. En dat zit hem ook in werken met mensen. Weet je... Als je werkt met, je kent zo'n gevoel wel dat je met sommige mensen heb je een bepaalde samenwerking. Waarbij je veel meer kunt realiseren dan je uiteindelijk hebt afgesproken. En dat komt gewoon door die interactie die je met elkaar hebt.
2: Dus menselijk aspect, zei je net eigenlijk al, is gewoon super belangrijk.
3: Ja, ja. Kijk, voor deze tak van sport wel. Kijk, er zijn natuurlijk ook heel veel platformen waar je op dit moment mee kunt werken. Nou, die platforms die doen gewoon één ding heel goed of meerdere dingen gewoon heel goed. Nou, dan heb je minder menselijk aspect heb je nodig. Maar in dit verhaal heb je absoluut nog een menselijke touch nodig. Want ja, dat zorgt uiteindelijk weer voor een goede mix en combinatie van het merk wat je naar de buitenwereld wil sturen.
2: Laatste vraag. Welke partij of welke sector zou je in de toekomst heel graag nog willen beetpakken?
3: Dat is een goede vraag. Kijk, uiteindelijk lijkt het mij fantastisch om voor een, bij wijze van spreken, een Nederlands merk of een Duits merk wat Europese ambities heeft, om daar een samenwerking mee te vinden. Als je nu kijkt naar bijvoorbeeld een Revolut, nou, niet meer weg te denken. Met name binnen jongere doelgroep die maken gewoon een keuze om voor een bekend merk om daar hun geld te stallen. Vind ik waanzinnig interessant. Dat heeft ook alles met psychologie te maken.
2: Maar dan proef ik toch een beetje internationale expansie wat je ambieert.
3: Ja, dat denk ik ook wel, ja. Ja, dat is uiteindelijk ook wel een ambitie van mij, maar ook van de onderneming om meer internationaal te kunnen doen. En dat is ook het mooie van online marketing, hè? Is dat je... Ja, we zitten hier in Nederland, maar je kan wereldwijd, waar je maar wil, kan je campagne voeren. Dus dat is gewoon gebruik maken van alle mogelijkheden.
2: Nu was ik onlangs aanwezig bij een persconferentie, ook vanuit de Europese Commissie. En daar werd ook eigenlijk verteld dat de online advertising markt in de interne markt, dus in de Europese markt, eigenlijk de grootste groei doormaakt.
3: Ja.
2: Dus daar zijn de landsgrenzen minst zichtbaar op dit moment.
3: Ja.
2: Verbaas je dat?
3: Nee, dat verbaast me totaal niet. Kijk, wij denken allemaal nog te veel als Nederlander of als Belg of als Duitser. Maar uiteindelijk gaan dat soort merken wel overkoepelend ertoe bijdragen dat we ons, klinkt misschien voor nu heel raar, maar veel meer Europeaan gaan voelen. In plaats van dat we Nederlander zijn.
2: Wat dat betreft dus nog een hele grote groei. Is er nog iets op korte termijn waar je naar uitkijkt?
3: Zeker. Altijd leuk als jij niet over jezelf hoeft te vertellen, maar iemand anders jou beoordeelt. En zo zijn we onlangs ja, weer genoemd in de Immers Top 100. Dat is toch wel een lijstje waar je als marketingpartij in wil staan. We zijn niet de grootste partij in Nederland. We zijn op dit moment nog relatief klein. Wel ambitie natuurlijk. Maar daar staan we op plek 3. Dus dat is natuurlijk hartstikke mooi om daarin door iemand anders een beoordeling te laten krijgen.
2: Mag je trots op zijn, toch?
3: Ja, dat je er bent. Ja.
2: Ik wil je danken voor de komst ook dat je hier was. Thomas Brouwers van NSC Marketingbureau.
3: Graag gedaan, Ron.
1: Van hippe start-up tot ijzersterke multinational.

0: Wist je dat organisaties die winst en maatschappelijke impact combineren het op bijna alle fronten beter doen? Meer bevlogen medewerkers, grotere klantvoorkeur en betere bedrijfsresultaten. Wat doen zij anders? En hoe pas jij dat toe in jouw organisatie? In Business Insights krijg je elke werkdag van CEO's van onder andere Auping, Happy Soaps en Dopper één praktisch voorbeeld. En Joris van Zoelen geeft je directe handvaten. Klaar om mee aan de slag te gaan. Business Insights met Joris van Zoelen. Elke werkdag om 9 uur bij New Business Radio.
1: Business Insights wordt mede mogelijk gemaakt door AM, ontwikkelaars van impact.

0: Business Radio.
1: Dag en nacht, het hele jaar door, staan de vrijwilligers van de KNRM paraat om te helpen op zee. Onder alle omstandigheden. Alles wat we jou vragen is een donatie van €25. Help onze redders redden op knrm.nl.
2: Verandering draait om mensen. Daarom zetten wij de mens altijd centraal. Niet veranderen om het veranderen, maar je echt verdiepen in het vraagstuk en dan pas ondersteuning op maat bieden. Of het nu gaat om een energietransitie, uitdagingen in de zorg of technologische ontwikkelingen zoals AI, organisatieadviesbureau Ceder de Boer verandert verder. Bezoek onze website cederdeboer.nl en neem contact op met een van onze experts.
3: Ik wil je graag bedanken voor alle mooie herinneringen. We hebben zoveel belangrijke momenten met elkaar gedeeld. Maar nu is het tijd om afscheid te nemen. Vaarwel, oude onderbroek. Ich bin Andy Meister. Bestel op andymeister.com.
4: De New Business Radio Newsflash is powered by Clipit Media Monitoring.
5: Dit is New Business Radio.
4: Newsflash.
6: Hanos breidt verder uit. De horecagroothandel neemt Janssen Food Service, Janssen Food Service AGF en horecagroothandel Tilburg over. Daarmee voegen twee Nederlandse familiebedrijven hun activiteiten samen. Volgens Hanos profiteren klanten straks van een groter assortiment, extra kennis en een uitgebreider netwerk, terwijl de persoonlijke service behouden blijft. De overname sluit aan bij een trend waarbij bedrijven in de foodservice branche steeds vaker samengaan. En dit doen ze om efficiënter te werken en beter in te spelen op de groeiende vraag vanuit de horeca.
7: De ZZP-update. Over de stand van de zelfstandige professional in Nederland. De handhaving van de wet DBA heeft het landschap flink opgeschud. Opdrachtgevers zijn huiverig. ZZP'ers zoeken naar zekerheid en de onduidelijkheid regeert. Van schijnzelfstandigheid tot modelovereenkomsten. Maandelijks gaan we op zoek naar de laatste ontwikkelingen en hete hangijzers. Ook hoor je de verhalen van ZZP'ers, experts en politici. De ZZP-update op New Business Radio met Ron Lemmens. Wil je meer weten of alvast een aflevering beluisteren? Ga naar newbusinessradio.nl voor meer info.
8: De ZZP-update wordt aangeboden door Rompslomp. Je moet gewoon je boek houden. Solopartners voor ZZP'ers in de zorg. En United voor zeker en zorgeloos ZZP.
7: Ondernemerschap, innovatie, duurzaamheid. Denk vooruit. Durf te doen. Maak het verschil. Dit is New Business Radio. Listen today, lead tomorrow. Met nu Company Challenge, Ron Lemmens.
9: Goedemorgen, grote ambities, prachtige strategie op papier, maar in de praktijk loopt het vast. Misschien ligt herkenbaar, want vandaag in Company Challenge duiken we in het gat tussen dromen, plannen, plannen en doen. En hoe zorgt dat bijvoorbeeld voor de digitale transformatie of duurzaamheid, dat geen loze kreten blijven, maar echt gaan leven op de werkvloer. We gaan het hebben over de Impact Generator. Te gast zijn managing consultant Bram van der Graaf en consultant Sven Bonte van Ceder de Boer. En met hen gaan we de praktijk induiken, want ja, zij weten natuurlijk precies waar je tegenaan loopt.
5: Dit is New Business Radio.
7: Lekkere muziek voor op het werk en inspirerende gesprekken.
9: Bram en Sven, hartelijk welkom. Goedemorgen, welkom bij Company Challenge. Wat natuurlijk wel herkenbaar is, is het woord transitie lijkt wel toegenomen zijn afgelopen 10 jaar. We zitten continu in een transitie. Het is geen hype. Het is echt gewoon wat er nodig is. Maar herkennen jullie wat ik zeg eigenlijk?
10: Ik herken wel dat we continu in beweging zijn. En dat organisaties zich ook continu aan het verder ontwikkelen zijn. En in die zin in transitie zijn. En voor mij, ik koppel het woord transitie ook meteen aan dat organisaties in verandering zijn, maar ook dat je ander gedrag binnen een organisatie verwacht en dat je als organisatie aan het leren bent. Dus dat herken ik wel.
9: Maar het lijkt wel dat het eigenlijk veel meer op de voorgrond speelt dan in het verleden. Wellicht dat het ook te maken heeft met de verandering in de wereld. Herkennen jullie dat?
11: Zeker, ja. Als je nu alleen al kijkt hoe zoiets als ChatGPT de manier van werken, de manier van leven ons nu al verandert. Dat komen we ook constant tegen in ons werk eigenlijk.
9: Ja. Even aan jullie persoonlijk, want we hebben natuurlijk een uur lang om hierover te praten. Jullie hebben ook een aantal voorbeeldcases meegenomen die we zo meteen gaan bespreken. Maar ook, waar loop je tegenaan? En wanneer komen jullie eigenlijk aan bod? Wanneer komen jullie om de hoek kijken? En hoe begeleiden jullie dan van plannenmakerij tot uiteindelijk die uitvoering? Bram, jij bent managing consultant bij Ceder de Boer.
10: Ja, dat is een chique term, ja. Ja, managing consultant bij CD De Boer. En ik ben vooral bezig met strategie- en innovatieopdrachten. Dus ik help organisaties aan de ene kant ook nog een beetje in de plannenmakerij. Maar wij kijken dan wel heel erg, vooral in de plannenmakerij al, hoe zorg je voor een goede strategierealisatie? Dus hoe betrek je de mensen erbij die de strategie daadwerkelijk moeten uitvoeren? En dat die ook een gevoel hebben bij wat de richting is. Ja, en vervolgens helpen we ook met elkaar van oké, als de strategie dan duidelijk is en we hebben een heel mooi papieren document en mensen zijn in het proces meegenomen en begrijpen wat de richting is. Hoe vertalen we dat dan weer naar de praktijk en hoe gaan we daarop sturen? Maar ook wat heb je dan te leren als organisatie en wat past daar dan weer bij? En dat vind ik onwijs tof om te doen.
9: Ja, precies. Nou, we gaan straks uitbreiden hoe dat dan in de praktijk eraan toe gaat. En jij Sven, je bent consultant, dus onderdeel van het team van Bram.
11: Zeker, ja.
9: Maar zit jij, heb je een bepaalde expertise ook waar ze jou voor inzetten?
11: Nou, ik hou me met name bezig met het innovatiestuk, als je het zo kan noemen. Ik heb de meeste opdrachten waarbij je echt gaat kijken naar een organisatie. Hoe kun je er nou voor zorgen dat mensen met ideeën komen en dat er vervolgens ook wat gebeurt met die ideeën. Dus is er een bepaalde methodiek die wordt toegepast? Is er een strategie voor het omgaan met nieuwe ideeën? Ik vind het vooral interessant om te kijken hoe kan een organisatie zich blijven vernieuwen in een constant veranderende wereld en dat ze zo relevant blijven.
9: En daar begon ik eigenlijk mee, die vraag, die veranderende wereld die gaat in een nog sneller tempo dan voorheen. En dat is eigenlijk wat ik bedoel. Die ontwikkelingen volgen elkaar zo snel op. Is het nog bij te houden, ook voor jullie als consultants?
10: Nou, ik vind dat een hele goede vraag. Ik denk ook dat wij ook weer continu in ontwikkeling zijn en dat ons vak ook heel erg snel verandert. Dus dat is wel flink aanpoten, ja.
9: Centrale vraag van vandaag is, hoe zorg je dat strategische ambities niet abstract blijven, maar worden vertaald naar concrete oplossingen die echt werken in de praktijk en merkbare impact hebben? Maken ook met name. En dan kom je heel snel uit ook bij duurzaamheid, maar bij andere zaken waarvan bedrijven toch meer eventjes buiten het bedrijf kijken, ook naar wat kan een maatschappelijke impact zijn bijvoorbeeld, toch?
10: Ja, en ik denk, althans waar voor mij wat belangrijk is wat je zegt ook rondom transities en dat de wereld in verandering is. Dat zie je nu op een aantal grote thema's. En je ziet ook dat het zo snel verandert dat het eigenlijk niet meer nuttig is om hele plannen te maken voor de komende 5 jaar. En dat een organisatie dus ergens zou moeten kijken van oké, wat hebben wij nou te leren en hoe hebben wij ons verandervermogen te vergroten? En hoe verhouden we ons dan tot die belangrijke thema's?
9: Ja, 15 jaar geleden heb ik een poging gedaan tot studie bedrijfskunde. Dat vertelde ik voor de uitzending al. En

0: Ja, het zijn soort dromen versus plannen eigenlijk.
1: Ja, en ik denk die droom die kan je wel hebben en die richting kan je ook wel hebben. En ook wel weten wat voor positie je dan wil hebben en wat voor profilering en wat dan belangrijk is. Maar ja, ik denk dat je dan niet in de valkuil moet stappen om dan vervolgens een plannetje voor de komende 5 jaar te maken. Wat je dan planmatig gaat uitvoeren, welke stapjes je precies gaat zetten. Dus ik denk dat je de richting echt best wel scherp kan hebben. Alleen dat je eigenlijk de weg daarnaartoe toch best wel open moet laten.
0: Een soort van hybride plan eigenlijk.
1: Ja, ja, ja.
2: Ja, en we hebben ook dit programma ook een keer eerder gepitcht, Impact Generator. En we vergeleken de manieren van werken ook met een soort kitesurfen. Dus vroeger kon je eigenlijk van tevoren, weet je precies hoe de weg gaat zijn. Dus je kan hem eigenlijk naartoe wandelen naar je einddoel. Maar ja, nu is het zo onbekend. Is het een soort woeste zee die je moet doorkruisen. Dus kan je eigenlijk beter leren kitesurfen.
0: Dat het is een mooi beeldend verwoord inderdaad. Want dat is wat er speelt. Heel veel nieuwe innovaties waar jij mee bezig bent. Waarvan je niet weet hoe ze er morgen uit zullen zien. Maar ik kan me voorstellen voor het vakgebied waarin jullie je begeven, des te leuker.
1: Ja, dit is toch waanzinnig. Ik bedoel, als je het hebt over leren kitesurfen, nou ja, ik kan het nog niet. Maar het lijkt me al een hele uitdaging om dat te leren. Maar ik vind het wel een goede metafoor. Want de uitdaging voor organisaties, ja, is echt enorm om überhaupt je verandervermogen omhoog te krijgen. Dus echt nieuwe dingen te leren. En dat is waanzinnig mooi om aan te werken.
0: En dan kom je ook bij het punt verandervermogen. Denk een van de meest moeilijke onderwerpen binnen een bedrijf. Want je kan ambities uitspreken, maar ja, je moet ze ook tastbaar gaan maken.
1: Ja, ja.
0: Waar lopen jullie tegenaan? Wat zien jullie in de praktijk gebeuren bij bedrijven?
1: Nou, wat je dus veel ziet is dat er best wel een uitvoerig strategietraject doorlopen wordt. En dat er ook best wel goede plannen worden gemaakt. Maar dat ja, eigenlijk maar bij een handjevol mensen tussen de oren zit van wat de strategie dan precies is. En wat die richting precies is. En dat zijn de mensen die betrokken zijn geweest in het proces. Maar dat vooral, en dat is vooral voor wat grotere organisaties een uitdaging, dat heel veel medewerkers echt enorme afstand ervaren tot de strategie. En ook echt geen zicht hebben van hoe dragen wij nou dagelijks bij aan het realiseren van die strategie en die richting. En wat wordt er dan precies van ons verwacht? Dus daar zit echt al een enorme eigenlijk kloof tussen strategieontwikkeling en strategieuitvoering.
0: Ja, dat gaat eigenlijk de alle tijden gaat het top-down, bij welk bedrijf dan ook.
1: Ja, ja. Ja, en ik denk dit is een punt. En een ander punt is er ook, maar dat is ook wel logisch. We zijn alle, de grote organisaties zijn ook groot geworden door op een gegeven moment meer bureaucratie in te brengen en meer planmatig te gaan werken. En ik denk juist in deze tijden dat je naar een wat iets wendbaardere manier van strategieuitvoering moet. En dat je echt wel moet leren van hoe je wat korter en iteratief gewoon gaat leren. En dingen gaat proberen en experimenten gaat opzetten.
0: Ja.
1: Maar dat vraagt wel echt een hele andere manier van kijken, denken en handelen. En dat is best, ja, je kan het zeggen en dan zegt iedereen ja, ben er mee eens. Maar om het daadwerkelijk te doen is nog best wel een uitdaging.
0: Stel je hebt zo'n logbedrijf. Hè? Waar begin je dan? Dan begin je bij het bedrijf in kaart te brengen. Ik kan me voorstellen dat je tegen managementlagen aanloopt. Dat je denkt van ja, het zijn er wel heel veel. Daardoor worden niet wendbaarder. Wat zijn daar de belangrijke aspecten die je vaak tegenkomt?
1: Zal ik? Kijk, we kijken eerst denk ik naar, we kijken sowieso naar de managementlagen. En we kijken naar de strategie die is vastgesteld. En dan ook wel de manier van werken. En welke manier van werken je eigenlijk zou willen nastreven. Dus je wil op een bepaalde manier naar iets meer wendbaarheid. En je wil wel meer experimenten gaan opzetten. En je wil wat iteratiever gaan werken. En dat is wel waar je naartoe wil. Maar om dat te bewerkstelligen, ja, moet je denk ik echt naar alle aspecten van de organisatie kijken. Dus je moet naar je organisatieontwerp kijken. Kijken of dat het genoeg faciliteert. Maar je moet ook kijken naar het leiderschap. Is het leiderschap dan ook in staat om de ruimte te geven aan de medewerkers? En tegelijkertijd zijn de medewerkers in staat om de leiders ook comfort te bieden van we zijn de juiste dingen aan het doen. En vervolgens naar de werkwijze. Dus je moet echt heel erg goed kijken naar de context van de organisatie. En wat moet je daarin aanpassen? En vroeger gebruikte ik de metafoor wel eens van the smell of the place. Dat is een Indiaanse professor die daar veel over heeft geschreven. En een waanzinnig mooi filmpje over heeft gemaakt. Maar je komt eigenlijk al binnen in een organisatie. En je kan al ruiken wat voor organisatiecontext en cultuur het is. En ik denk dat je daar heel erg goed naar moet kijken. En daar aanpassingen op doen.
0: Waar heb je de grootste voelsprieten omhoog staan? Is dat cultuur of organisatiecontext, Sven?
2: Ik denk eerder bij cultuur. Dus je merkt al heel snel hoe mensen eigenlijk omgaan met nieuwe kennis. Doen ze er echt daadwerkelijk wat mee? Of vallen ze sneller terug in een

0: oude gewoontes. Zoals het bedrijf het altijd heeft gedaan. En wat Bram ook net zei. Dat leren experimenteren. Dat is gewoon echt een hele andere mindset. Die mensen moeten aanleren. Mensen zijn vooral gewend aan niet mogen falen. Alles moet gelijk in één keer goed gaan. Ja, en als dat de cultuur is die heerst in een bedrijf. Ja, dan worden er ook geen nieuwe ideeën bedacht. Of wordt er niks nieuws geprobeerd. En dan lopen ze eigenlijk de verkeerde kant op.
1: Precies. En dat heeft eigenlijk alles... wordt genoteerd daar in een soort van inventarisatiefase, kan ik me voorstellen. Je toch een beeld krijgt van de organisatie waar je op dat moment mee aan de slag gaat. En dan?
2: Ja, het is echt kijken naar de samenhang. Dus ik denk, want natuurlijk kijk je naar de cultuur en kijk je precies wat er gebeurt en aan de hand is. En of de mensen überhaupt in staat zijn om tot die experimenten te komen en ook wat innovatiever te handelen. Maar het is vervolgens wel belangrijk dat je echt kijkt van oké, hoe ziet dan de organisatiecontext eruit en in welke mate wordt dit ook gestimuleerd? En dan ga je dus kijken naar je ontwerp van de organisatie, de mate van hiërarchie die je erin hebt. Je gaat ook kijken naar type leiderschap, je gaat kijken naar de competenties van de mensen. Nou, zo kan ik eigenlijk nog een hele trits opnoemen en daar maak je een soort van een foto van en krijg je een gevoel van oké, hoe zit dat nou en welke... punt in deze context zijn nou stimulerend en welk zijn belemmerend. Ja, en dan ga je met elkaar daaraan werken. Dus dan pak je de aspecten eruit waarvan je verwacht dat je de meeste impact gaat maken.
1: Ja, je gaat eigenlijk dus het bedrijf in een soort van atlasvorm gieten, waardoor je gewoon ziet, je duidelijk krijgt wat de context zijn op herder en dat discipline.
0: Maakt er een soort scan van.
1: Precies.
0: Kan je op een paar onderwerpen kan je gewoon zien, hier kun je zoveel meer op groeien. Dat heeft zoveel meer impact. En, op basis daarvan kunnen we dan een traject ingaan. Ja.
1: We gaan straks het uitgebreid hebben ook over de voorbeelden die er zijn van bedrijven waar eigenlijk dit, dan heb je het over de impactgenerator is. Eerst dan eventjes over die impactgenerator. Wat zijn daar, dat is waarschijnlijk, daar stop je het in en daar komt uiteindelijk iets uit. Hoe werkt die impactgenerator?
2: Daar kan jij het beste toelichten.
0: Het idee van de impactgenerator is, je kan het zo voor je zien. Vaak hebben organisaties een meerjarenplan of voor bepaalde doelen voor 2030 of 2040. Het zijn er vaak 4 tot 6 of iets dergelijks. En de meeste van die doelen, dan weten we eigenlijk wel een beetje hoe we moeten gaan handelen. Het is meer van hetzelfde, meer efficiëntie, et cetera. Maar er zijn vaak ook wel vraagstukken of punten waarvan je nog veel onbekend is. Hoe je dat nou moet gaan uitvoeren. En precies bij die onderwerpen, waar je ook nog niet precies weet wat betekent dit nou voor mijn medewerkers.
1: Kan je een voorbeeld noemen van die onderwerpen?
0: Bijvoorbeeld digitalisering. Het voorbeeld waar we het zo meteen ook denken over gaan hebben bij het Academisch Ziekenhuis. Het is echt zo'n buzzword. Bijna elke organisatie heeft dit wel in zijn plannen staan. Maar wat betekent dit nou concreet voor mijn organisatie en voor mijn medewerkers? En hoe ga ik ervoor zorgen dat de mensen in mijn organisatie dat daar ook voor gaan lopen en erin geloven? En dat het niet zo'n top-down verhaal wordt, wat je net ook noemde. Daar kan het heel erg goed voor werken. Dus wat je dan als eerste gaat doen met die generators, dat je een vertaalslag maakt. Dus je gaat het doel ga je eigenlijk concreter maken. Een impactdoelstelling heet dat dan. Waarmee je gaat uitzoeken, hoe kunnen we het nou zo meetbaar mogelijk maken en concreet mogelijk maken wat we willen gaan bereiken aan het eind van die jaar.
1: Mm-hmm. Ja.
0: En vervolgens ga je ook echt daadwerkelijk met medewerkers aan de slag om invulling te geven aan dat doel. Dus je gaat ideeën bedenken met die medewerkers en je gaat ook met de doelgroep waar het op slaat, ga je ook daadwerkelijk mee in gesprek.
1: Met andere woorden, je probeert eigenlijk in alle lagen van de organisatie ambassadeurs te werven om daar die transitie mee in te gaan.
2: Ja, er zitten echt... Denk dus wel, want we hebben die impactgenerator. Het is ook zeg maar een vorm die we bedacht hebben om met de organisatie aan de slag te gaan. En het belangrijkste zit denk ik in van wat een organisatie te leren heeft om dus sneller te veranderen en je te verhouden tot al die veranderingen in de buitenwereld. En kijk, één ding is belangrijk, dat de medewerkers überhaupt begrijpen wat je strategie is en wat je strategische thema's zijn. En een manier om ze daarop te activeren is dus door met elkaar daarmee aan de slag te gaan en ideeën op te bedenken. Maar het andere is ook dat veel organisaties ook wel iets te leren hebben op hoe innoveer je nou en hoe experimenteer je nou. En misschien herken je het wel, maar kijk, ik kan buitengewoon verliefd worden op mijn eigen toffe ideeën die ik op mijn zolderkamertje bedenk. En daar dan een hele mooie stuk over schrijven en dan de markt in zetten. Ja. Maar ja, en iedereen begrijpt dat dat niet werkt. Maar het is wel een neiging die je heel vaak terugziet binnen organisaties. Dus het daadwerkelijk maken van, nou, dat noemt Sven heel mooi, prototypes. En om daadwerkelijk aannames die je hebt te toetsen bij de doelgroep. En dat ook te leren. Ik denk dat dat enorm waardevol is. Dat dat een competentie is. Als je dus een goede strategieuitvoering wil hebben, dat dat een competentie is die ze verder zou moeten versterken in een organisatie.
1: Nou ben ik ook benieuwd naar de balans tussen harde data, dus KPI's onder andere, maar ook dan misschien, je hebt het over experimenteren, dat is niet altijd werkelijk te meten aan data, hoe ontwikkelt het zich, want misschien zijn er nog geen indicatoren die je kan benoemen. Hoe kijken jullie daarnaar?
0: Nou, ik denk dat je tot op zekere hoogte kan je wel van tevoren bedenken, nou, dit en dit willen we bereiken. Meer interactie met digitale tools bijvoorbeeld. Dat is een indicator die je zou kunnen toevoegen. Maar ja, ook denk dat je aldoende tijdens het traject of tijdens het doen van die experimenten erachter komt. Dit hebben we van tevoren niet bedacht. Dat is eigenlijk ook heel goed om mee te nemen. Dat je ook gaandeweg eigenlijk kitesurfend je plan daarop aanpast en op wat werkt. En wat
1: het experimenteren, zijn er nog bepaalde methodieken die jullie daar toepassen?
0: Bram noemde het net al eventjes, prototypes.
1: Ja.
0: Wat het eigenlijk is, is eigenlijk op zo simpel mogelijke manier je idee proberen te testen. Ik heb er ook wel een voorbeeld van bij het academisch ziekenhuis. Dat was dus het doel om meer mensen te laten werken met digitale tools. Dus meer met ChatGPT, meer videobellen, et cetera. Daar kwamen ze uit interviews erachter dat mensen best wel graag dat soort tools willen gebruiken. Maar er was geen laagdrempelige manier om daadwerkelijk de tijd daarvoor te vinden, of ze wisten niet waar ze moesten beginnen. Nou, toen had een groepje uit de Impact Generator had bedacht, wat als we een fysiek skill center bouwen? Dus waar je een fysieke ruimte in het ziekenhuis, waar eigenlijk de laatste technologische snufjes zijn, waar het ook gelijk lessen bij kunnen worden gegeven, et cetera. Maar ja, om dat nou te gaan bouwen en in zo'n ziekenhuis te gaan doen, dat gaat tonnen kosten. Overigens waren mensen daar wel heel enthousiast over en gingen al gelijk zoeken bij Coolblue, waar kan ik dingen bestellen. Ja. Dus toen moesten wij ze weer terugbrengen en denken van, hoe kan je dit nou zo simpel mogelijk testen? Nou, wat we toen hadden gedaan is, wat als je er een mock-up van maakt? Dus je doet net alsof het center al bestaat. Je maakt er een mooi plaatje bij. Nou, dat kun je tegenwoordig ook makkelijk doen met de AI-tools. En vervolgens ga je dat verspreiden in het ziekenhuis. Dus onder 300 mensen hadden ze dat uitgestuurd. En hadden ze een knop toegevoegd. Als je dit tof vindt of het is net geopend, meld je aan. Dus je doet net alsof het er al is. Vervolgens hadden ze daar een 60% response rate op.
1: Ik vind het een hele mooie cliffhanger. Want we gaan het er zo helemaal over hebben van A tot Z.
3: Maak het verschil. Listen today. Lead tomorrow. New Business Radio.

0: Jellien en Nice to Each Other.
1: Ondernemerschap, innovatie, duurzaamheid. Je hoort het op New Business Radio.
2: En vandaag in Company Challenge de gasten Bram van der Graaf, managing consultant, en Sven Bonte, consultant bij Seelen de Boer. We hebben het over impact op organisaties. Hoe krijg je dan uiteindelijk die plannen, strategieën ook daadwerkelijk echt gerealiseerd? En dat valt niet mee, zeker in de tijd waarin er heel veel nieuwe ontwikkelingen zijn. Sven, je had het net over het Universitair Medisch Centrum, waar we de naam even niet van benoemen, maar daar heb jij een project mee gedaan. En dat begon dus eigenlijk over digitalisering. Dat was het vraagstuk. Met wat voor opdracht beginnen jullie dan eigenlijk? Is dat dan gewoon letterlijk van we moeten digitaler worden, kunnen jullie ons daarbij helpen? Of wat is dan de hoofdvraag?
3: De hoofdvraag daar was inderdaad wel specifiek op digitalisering. Hoe kunnen we nou met dit thema aan de slag? Hoe kunnen we daar invulling aan geven? Hoe kunnen we daar mensen in meenemen in de organisatie? Dat was daar eigenlijk de hoofdvraag. Dus kun jij er nog iets bij aanvullen?
4: Ja, wat hier helemaal mooi was, is dat we ook betrokken waren bij de strategieontwikkeling. Dus in dat proces waren we al betrokken. En uit dat proces zijn een aantal strategische impulsen gekomen. En daar is digitalisering de een van. En dan was het in het bijzonder, digitalisering ging het ook om de digitale vaardigheden van de medewerkers in het ziekenhuis. Dat is geen nieuw vraagstuk, maar wel een heel weerbarstig vraagstuk. Dus er waren echt ook even wat op een andere manier van kijken, denken, op gevraagd werd. Dus ook waar wat meer creativiteit nodig was om daar nu eens echt eens een keer tot een doorbraak te komen.
2: Ja, het ziekenhuis heeft natuurlijk heel veel verschillende disciplines. Het is net een dorp, zou je kunnen zeggen. Maar dan even over het zorgend personeel. Staat er ook onder druk wat betreft verwerking van administratie, dat soort zaken. Dus daar heb je wel volgens mij een heel goed thema te pakken. Dat je kan zeggen, dit kan je helpen en je werk verlichten. Ja. Is dat ook zo daadwerkelijk in de praktijk gebracht?
3: Ik denk dat merkte je toen vooral toen die groepen met die eindgebruikers in gesprek gingen in het traject. Dus dat ze echt met verplegers en artsen gingen praten. Zien jullie de. Of wat houdt jullie nou tegen om digitale tools te gebruiken in jullie werk? En daar zeiden ze, ze zien inderdaad wel echt het voordeel ervan, al die mensen. Maar om ermee te beginnen en daar tijd voor te vinden in die hoge werkdruk die ze al ervaren. Ja. Om daarmee aan de slag te gaan, die was er gewoon niet. Dus zo ondervonden ze ook dat daar misschien toch ruimte voor was om daar iets voor te bedenken.
2: Ja, ze zagen het wellicht als afleiding van. Toch de core operatie die ze dagelijks hebben, letterlijk en figuurlijk.
3: Ja, ze liepen al over van het werk. En dan komt dit er nog even bij van, ik moet nu ook even gaan uitvogelen hoe ChatGPT werkt. Ja, dat snap ik dat je daar niet echt op zit te wachten.
2: En hoe organiseer je dat dan toch in zo'n ziekenhuis? Op het moment dat je daar tegenaan loopt, dan kan ik me ook voorstellen. Ja, jullie weten gewoon, van dit moet aan het einde van het rit toch bepaalde efficiëntie opleveren, waardoor ze eigenlijk beter geholpen worden. Maar je moet wel door dat proces heen. Hoe doe je dat?
3: In eerste instantie stel je een groep samen van rond de 30 man. Van eigenlijk door die hele organisatie heen. Dus,
2: een soort beta-testers, zou je kunnen zeggen.
3: Ja, zo zou je het best kunnen beschrijven. Ja. En met die mensen ga je eigenlijk oplossingen zoeken voor dat probleem. En met die mensen zelf, dus die ook echt goed die context weten, de connecties hebben in zo'n ziekenhuis. Om oplossingen ervoor te bedenken en ook te testen. Dat is eigenlijk wat we doen in het traject.
2: Ja. En toen, vervolgens, wat gebeurde er? Welke vaardigheden zijn er nodig? Ik kan me voorstellen.
3: Dat is een goeie. Vooral echt hele basic dingen. Dus het toepassen van ChatGPT, maar ook het meer gebruik van videobellen. Dat was gewoon echt hele best wel basic tools. Maar ook gewoon goed met Outlook om kunnen gaan. En misschien ook hele simpele Microsoft 365 skills. Het was best wel breed wat ze eigenlijk ophaalden. Waar mensen best wel vaardigheden op wilden opdoen om efficiënter te werken. Maar daar gewoon geen tijd voor hadden.
2: Ja. En dan heb je de positionering. En jullie zijn consultants. Dat is wat anders dan uiteindelijk de uitvoerende partij die zo'n softwareoplossing levert, toch?
3: Klopt, dat is ook zo. Maar bij ons was het dan vooral de uitdaging om met de bestaande software tools die er waren, om daar oplossingen mee te vinden. Ja, en vooral eigenlijk om mensen daarmee aan de slag te krijgen. Dat was denk ik de hoofdvraag voor ons.
2: Ja. Ja. Dus je hebt dan die groep beta-testers, daarmee ga je aan de slag. En dan, hoe formuleer je verder de opdracht naar die beta-testers toe bijvoorbeeld? Want die moeten in beweging gekregen worden, toch?
3: Ja, ja, nou ja, de beta-testers, misschien is het de mensen die zij daadwerkelijk gaan interviewen, dat zijn denk ik de beta-testers. Deze groepen zelf zijn echt de, ja, noem je dat, de innovators of de deelnemers van de Impact Generator. Die laat je eerst echt goed in gesprek gaan met die eindgebruikers, dus met die verpleegkundigen en artsen, om op te halen wat is nou echt daadwerkelijk het probleem. Nou, dat is wat ik net beschreef, ze hebben gewoon geen tijd of ja, weten niet waar ze moeten beginnen. En dan vervolgens ga je met die mensen ga je oplossingen bedenken. Ga je brainstormen. Wil je ze echt uit die bestaande context halen. Daar hebben we ook allemaal methodieken en werkvormen voor. Om dat goed te kunnen doen. En dan vervolgens. Nou, leuk dat je een tof idee hebt bedacht. Dat is wat ik net al noemde. Wat als je zo'n fysiek skillcentrum hebt. Maar ja, ga maar bewijzen dat mensen daarop zitten te wachten. En ga maar bewijzen dat daar als ziekenhuis ook echt geld in moet worden gestoken. En nou ja, daar kan je dus zo'n prototype methode mee toepassen.
2: Dat is wel heel bijzonder, want je moet dus dan daadwerkelijk weer terug eigenlijk met overtuigingskracht. Wat nu als bijvoorbeeld zo'n prototype niet aanslaat? Ga je dan door met de zoektocht? Hoe werkt dat?
4: Nou, wat we doen in die prototypes is dat we kijken welke ideeën hebben we bedacht, maar ook welke aannames liggen daar dan onder. Dus je hebt echt 101 aannames waarin je verwacht dat je voldoet aan een bepaalde behoefte die de gebruiker heeft, in dit geval de medewerkers. Van aanname dat een bepaalde oplossing dat in één keer heel erg laagdrempelig is en dat ze daar veel gebruik van gaan maken. Of dat ze nou, het opzetten van een expertisecentrum, dat iedereen daarop zit te wachten. En als dat er is, dat iedereen dan ook meteen daar naartoe loopt en komt leren. En het belangrijkste is dat je die aannames formuleert en dan ook de meest kritieke aannames gewoon echt gericht gaat toetsen. Ja, en dan. Ja, zou ik bijna zeggen, dan is het mislukt als je idee gewoon helemaal blijft staan. Want het gebeurt bijna nooit dat al die aannames dan ook meteen gevalideerd worden. En dat je inderdaad meteen eerste keer dat je een poging doet, een schot in de roos hebt. Dus ik hoop heel erg dat je dan juist in het proces komt van oké, als dit het niet is, hoe moeten we het idee dan bijstellen, zodat het wel voldoet aan de behoeften van de gebruikers?
2: Want dat klinkt heel raar, maar ik moet toch een beetje denken aan opvoeden van kinderen. ja, daar moet een gedragsverandering plaatsvinden. Die kan je belonen en daardoor kan je ze toch een beetje op het juiste pad brengen. Is het zo dat het met zo'n organisatieverandering ook wellicht werkt met incentives of iets dergelijks? Of heb je dat niet nodig?
3: Incentives zouden kunnen werken, maar het is nu vooral dat je eigenlijk gaat uitzoeken welke oplossing het beste past bij die eindgebruiker. Dus je gaat hen niet incentiveren om meer digitale tools te gebruiken. Nee, je gaat juist een oplossing bedenken die zo makkelijk en zo goed past bij de huidige beleving of behoefte van die eindgebruiker. Zodat het zo zichzelf gaat oplossen. Dat mensen daar inderdaad zelf op een bepaalde manier mee aan de slag gaan.
2: Dus eigenlijk zou je kunnen zeggen, de slechtste digitale gebruiker, noem DigiBait, dat is jullie rolmodel.
3: Nou, als je die
2: in zo'n
3: mee,
2: geval.
3: Als je die meekrijgt, dan heb je eigenlijk het probleem opgelost.
2: Precies.
3: Het is misschien ook wel een wishful thinking om te denken dat 100% van alle medewerkers super digitaal vaardig zijn aan het eind van het traject. Maar je wil wel de hoofdmoot daarvan meekrijgen. Ja.
2: En waar zie je dan toch waar de mensen tegenaan lopen in zo'n traject?
3: Nou, ik denk dat je een paar dingen voorbij ziet komen. Allereerst, mensen worden verliefd op hun idee. Dat is aan de ene kant heel leuk, want mensen zijn heel enthousiast. En zo creëer je wel draagvlak voor de strategische richting. Want mensen worden helemaal verliefd van ja, bijvoorbeeld dat skillcenter, dat moet er komen. Maar het gevaar is daarvan dat ze misschien bepaalde inzichten die ze opdoen in het testen en het interviewen, dat ze die gaan het gaan goed praten. En wij zijn er dan ook voor om te zeggen van hey, wat als je het ze zo aanpast, wat als je dit en dat nog gaat testen, om ze weer terug op aarde te brengen en verder te gaan en verder te zoeken. Dus dat zie je vooral voorbij komen. En wat ik vaak zie is dat mensen toch bang zijn om te falen. We zijn toch opgevoed in het onderwijs en misschien ook wel met je werk dat je eigenlijk alles moet gewoon goed gaan. Wanneer iets niet gaat zoals je van tevoren hebt bedacht, dan is dat fout. En juist in zo'n traject als dit, dan is het juist het eerdere doel om te leren en op basis daarvan het idee te verbeteren. In plaats van dat je het in één keer, wat Bram ook net zei, in één keer een schot in de roos hebt. Dat heb je eigenlijk nooit.
2: Ik kan me ook voorstellen dat je heel goed die fases gaat benoemen. He, zodat mensen weten wat voor fase het bedrijf zich op dat moment bevindt in die transitie.
4: Mm-hmm. Ja. Ja, en sorry, ik zit nog bij de woorden van Sven. Ik dacht ook van, wat vinden mensen moeilijk? Ik denk dat wij allemaal een enorme neiging hebben om meteen verliefd te worden op de oplossing en meteen naar de oplossing te gaan. En Sven zegt altijd heel treffend in deze trajecten, het is de uitdaging om met elkaar verliefd te worden op het probleem en dat heel erg goed te begrijpen. Van waar zit het vraagstuk nu echt en welke behoeften wil je in gaan voorzien? Mm-hmm. En waar wil je op gaan werken? Ik denk dat dat, ja, dat is gewoon een enorm grote menselijke valkuil. Ja.
2: En met andere woorden, eigenlijk zorg je ervoor dat er meerdere invalshoeken worden bedacht. Zodat zeg maar het probleem, dat is de kern daarvan. Hm. Je zou er bijna een mindmap van kunnen maken, toch?
3: Ja, zeker. Ja. Ook die verschillende groepen, meestal iets van 5 of 6 groepen, die allemaal hun eigen idee gaan bedenken voor het probleem. Ook soms net het probleem net iets anders framen. Dat is verder ook prima. En dan ook meerdere iteraties van testen en weer opnieuw bedenken doormaken om zo uiteindelijk uit te komen op iets wat echt werkt. En daar dan ook, dat is misschien nog wel het belangrijkste, bewijs hebben vergaard voor dat idee en dat ook overtuigend kunnen brengen naar een raad van bestuur of een CEO of iets dergelijks. Dat er ook dat idee ook verder wordt opgeschaald en er daadwerkelijk in wordt geïnvesteerd. Ja, dat is wel een...
2: Dus dat kan je eigenlijk allemaal meenemen in die impact generator. Dat daar dus als opdracht bij wijze van spreken meerdere scenario's bedacht worden, getest worden. En wanneer besluit je dan van dit moet de oplossing zijn? Hoe gaan die overwegingen? Hoe werkt dat?
3: Dat ligt uiteindelijk ook aan die jury en de context. Er zijn best wel wat factoren.
2: Jury zeg je? Dus ja. Er zit een jury die eigenlijk alle ideeën beoordeelt?
3: Ja, het is dat zeggen we ook vroeger in het traject. Van hey, jullie gaan nu oplossingen bedenken of jullie gaan ermee aan de slag. En uiteindelijk moet er iets gepresenteerd worden voor een jury met invloed. Nou, wat ik al zei, vaak
2: raad van bestuur. Ja.
3: Hoog in het bedrijf, soms ook externe experts. Zodat mensen ook een beetje de urgentie voelen van hey, we moeten wel wat voor elkaar gaan boksen en iets tofs gaan neerzetten. En dat er ook daadwerkelijk wat mee gebeurt. Het verschilt ook per idee hoe ver ze komen in het traject. Het is ook niet zo dat je aan het eind van het traject misschien 100% het juiste ideale idee hebt. Maar misschien ben je wel op een 90% versie waarvan je daarna kan zeggen, hey, met nog een paar keer testen komen we echt tot de ultieme oplossing die uiteindelijk moet worden gaan opgeschaald.
2: Ja. Ja. Dan zeg je eigenlijk, uiteindelijk is het doel om digitale verbeteringen aan te brengen in de organisatie. Maar er is nog een verschil tussen digitaal vaardig te zijn en digitaal weerbaar.
4: Ja, en ik denk, want we hadden net ook over die verschillende ideeën. En kijk, ik denk niet, je gaat niet de impact generator in met het idee dat je over 6 weken zeg maar de oplossing hebt om in één keer de digitale vaardigheden van alle medewerkers te vergroten. Dus je gaat wel op de inhoud met elkaar aan de slag. En de medewerkers, de deelnemers van de impact generator gaan allerlei toffe oplossingen en ideeën bedenken die echt wel effect gaan hebben. Hè? Want dat ga je valideren en toetsen. Maar daarmee ben je er niet. Dus wij proberen ook altijd verder te kijken dan de impact generator. Want wat mij betreft het echte doel is dat medewerkers gaan begrijpen wat het is, hè, digitale vaardigheden. En gaan voelen dat er ruimte is. Dat jij daar je eigen inbreng op mag leveren. Dat je experimenten mag opzetten. Dat er financiering is als je een tof idee hebt. En dat je eigenlijk die beweging in de hele organisatie zeg maar op gang krijgt. En dat je ook mensen dus gaat faciliteren om dit soort experimenten op te zetten. Dus ik hoop altijd dat nadat wij één keer een impact generator hebben gedaan, dat daarna de organisatie doorgaat met dit soort programma's. Om juist weer tot meer nieuwe ideeën te komen en elkaar ook aan te steken. Precies, en juist die energie erin te krijgen. En dus het is heel tweeledig. Het gaat natuurlijk om de inhoudelijke ideeën die je bedenkt. Maar de interventie is net zo groot op het leren, experimenteren en medewerkers betrekken bij je strategie.
2: Komt er dan nog een moment dat als het eenmaal aan de gang is, in de praktijk gebracht is, loopt, dat jullie bijvoorbeeld naar een jaar of naar 2 jaar weer eens even kijken van waar staat de organisatie nu op dit vraagstuk?
4: Ja, dat eigenlijk is dat bij alle opdrachten die we doen. En in dit geval zijn deze programma's zijn redelijk vers. Dus hier moeten we nog op terugkomen. Maar ik denk dat dat wel fijn is. Dat ben ik in ieder geval heel erg gewend in mijn werken. Dat je op een gegeven moment met een aantal klanten, daar heb je zo'n relatie en band mee opgebouwd. Daar check je sowieso elk kwartaal even in. Ook om te kijken hoe gaat het en wat zijn de vragen. En daar spar je over. En de ene keer mondt dat dan weer uit in een nieuwe opdracht. En de andere keer gaat de organisatie er gewoon zelf mee verder. Dus dat doen we zeker.
2: Nu hebben we één casus behandeld, maar er is er nog eentje. Ronald McDonald Kinderfonds. Daar is die ingezet rondom diversiteit, gelijkwaardigheid en inclusie.
3: Klopt, ja. Ja, ik dacht dat dat ook een goed voorbeeld is om een beetje de...
2: En dat is wat anders dan de boel digitaliseren. Dat betreft, dit gaat veel meer over het menselijk vraagstuk eigenlijk.
3: Precies, precies. En bij hen was het ook, of is ook nu de vraag, hoe kunnen we ons vrijwilligers- en werknemersbestand wat diverser krijgen? Dat het de gasten die komen in die huizen, dus dat zijn vaak ouders van zieke kinderen, ernstig zieke kinderen, dat die zich ook meer herkennen in het personeel. Dat was eigenlijk de gedachte erachter, zodat zij zich ook wat meer thuis voelen. En dat was daar eigenlijk het vraagstuk om de impact generator op los te laten. Want er waren al wel vaker initiatieven geweest om een diverser vrijwilligersbestand te krijgen, maar die waren eigenlijk niet echt of bijna niet echt succesvol. Dus dat eigenlijk, ja.
2: En nou, dan weet je dat je dus met verschillende doelgroepen aan de slag moet.
3: Klopt.
2: Hoe ga je dan te werk?
3: Daar was eigenlijk ook de uitdaging bij de groep om vooral met die doelgroep in gesprek te gaan. Wat leeft er nou bij mensen met bijvoorbeeld een migratieachtergrond? Daar heb je dan ook nog heel veel verschillende culturen en gewoontes en dergelijke. Ga nou gewoon die wijk in waar die vestiging van een McDonald's-huis staat. Ga met een buurthuis in gesprek en ga ophalen van wat zorgt er nou voor dat ze bijvoorbeeld op een andere plek wel vrijwilligerswerk doen, maar niet bij Ronald McDonald Huis. Is dat gebruikelijk dat je vrijwilligerswerk doet of eigenlijk niet? Eigenlijk gewoon wat een beter beeld krijgen wat er nou speelt bij die doelgroep. Dat was gewoon een eerste stap.
2: En dat is dan een enorme uitdaging, want je hebt met vrijwilligers te maken. Dus met medewerkers kan je nog zeggen van we gaan die transitie in en we gaan met elkaar kijken hoe die transitie vorm krijgt. Maar dit zijn mensen die werken vrijwillig dus aan werkzaamheden. Dus de kans dat ze ermee stoppen omdat het niet bevalt, is natuurlijk vele malen groter ook.
3: Ja, precies.
2: Lijkt me een hele moeilijke factor.
3: Dat is het ook. En dan moet je dus ook snappen wat de motivering is voor iemand om te blijven bij of om weg te gaan bij zo'n organisatie wanneer het niet bevalt. Waar zijn ze naar op zoek? En als je daar nooit mee in gesprek bent en het huidige vrijwilligers- en werknemersbestand is voornamelijk van één bevolkingsgroep, dan heb je gewoon een blinde vlek misschien op bepaalde behoeftes. Ja, klopt.
2: En waar zijn jullie verder mee doorgegaan eigenlijk?
3: In dat traject zitten we nu ook nog middenin. Dus ik kan daar niet alles over vertellen. Maar wat ik al weet vanuit die verschillende interviews die zijn gedaan. En mensen die zijn ook, dat is wel heel tof. Mensen zijn ook echt die wijken ingegaan. Om gewoon heel simpel, laagdrempelig met die mensen in gesprek te gaan. Een koffietje te doen. Om op te halen wat er nou speelt. En daar was bijvoorbeeld een echt wel interessant inzicht. Dat bij mensen uit een bepaalde buurt, dat daar vooral behoefte was wel aan vrijwilligerswerk. Maar dat daar dat meer op een week-by-week basis zou zijn. Dus dat ze kijken, dat die mensen kijken komende week. Oh, heb ik vrijdagmiddag heb ik tijd. Oh, dan wil ik wel bijvoorbeeld helpen met koken of iets dergelijks. Nou, dat is best wel een interessant inzicht. Want tot dan toe was het, of wat vaker gebeurde, was dat mensen echt langdurige soort contracten aangaan van, oh, ik ben standaard 2 dagen in de week werk of ben ik vrijwilliger bij het Ronald McDonald Huis. Maar als dat vervolgens niet echt aansluit bij die doelgroep, moet je misschien overgaan naar een soort flexibelere vorm van vrijwilliger.
2: Maar ik kan me wel voorstellen dat mensen die eigenlijk voor een langere termijn vrijwillig verbonden zijn, dat ze zich ook ontwikkelen op bepaalde facetten. En dat als je één keer in zoveel weken bij wijze van spreken aanhaakt, dat die ontwikkeling op een andere manier verloopt.
3: Dat klopt. In zo'n Ronald McDonald Huis, daar zat werk.
2: Dus dan kijk je naar de indeling ook.
3: Dan pas je misschien ook het werk op aan. Ja.
2: Meer draagvlak, bredere doelgroep en open ook wat dat betreft, denk ik. Wendbaar houden van hoe dit zich ontwikkelt.
3: Ja, precies. Ja.
2: We gaan zo meteen verder praten. Gaan we ook eens kijken van wat zijn de parallellen daarbij? Want het is natuurlijk wel interessant. Aan de ene kant de vrijwilligers die je heel hard nodig hebt. Aan de andere kant mensen die dagelijks als professional bezig zijn, maar ook toch op een vrijwillige manier de juiste kant op moeten sturen.

0: Lizzo, New Business Radio, About the Time. Yeah. Damn Time. Yeah.
1: It's about damn time. De laatste inzichten voor business shapers.
2: New Business Radio.
0: Vandaag in de studio Bram van der Graaf, managing consultant bij Zeder de Boer en Sven Bonte consultant. En we hebben het natuurlijk over het programma Company Challenge. De uitdagingen van hoe krijg je de praktijk echt vanuit plannen, ambities vertaald naar iets wat concreet tastbaar is. Net hebben we twee mooie voorbeelden gehoord van een academisch ziekenhuis waar meer gedigitaliseerd moest worden. En Ronald McDonald Kinderfonds waar aan inclusie gewerkt moest worden. Breder vrijwilligersbestand. En dat doe je allemaal aan de hand van de impact generator. Daar hebben we het net al uitvoerig over gehad. Maar dan kom je uiteindelijk naar de praktijk waar daadwerkelijk iedereen in de organisatie in beweging gebracht moet worden. Jullie zeiden net al dat die verandering, men denkt dat men het in één keer moet kunnen. Terwijl het toch een leercurve is waar je mee te maken hebt. Hoe krijg je die organisatie uiteindelijk dan toch in zijn geheel mee? Zodat ze weten van nou, in welke fase zitten we van die implementatie?
3: Ik denk met name gewoon goed erover communiceren. Dus wat ik al zei met aan het einde zo'n pitch. Dat kan je best wel groot uitpakken. Dus dat daar dat je dat op een managementvergadering doet of iets dergelijks, of een strategiedag. En dat misschien ook openbaar maakt voor de rest van de organisatie. Om daar een beetje reclame voor te maken. Van deze mensen zijn bezig geweest met dit vraagstuk. Hebben allemaal experimenten gedaan. Zo kun je mensen een beetje meenemen in dat proces. En ik denk ook zo meegeven dat er dus ruimte is om met nieuwe ideeën te komen. En dat er ruimte is om te experimenteren.
0: Ja, maar ik kan me voorstellen dat het eerste wat een medewerker denkt is van oké, dan moet ik het nu heel snel ook zelf onder de knie krijgen. Volgens mij zit daar het stukje vertrouwen bouwen ook.
3: Ja, en ik denk ook gewoon goed communiceren hoe dit traject dan is gelopen. En dat de mensen die ook hebben meegedaan aan dat traject, dat ook een soort van ambassadeurs worden van deze werkwijze en het ervaren van hoe je innoveert. En dat, dat daar ook tijd overheen gaat. En dat het dus ook niet allemaal in één keer de eerste keer goed hoeft te gaan. Ik denk dat dat ook belangrijk is wat gecommuniceerd moet worden in die pitch zelf. Van we hebben zoveel mensen gesproken. Dit was ons eerste idee. Maar tijdens onze eerste test zijn we erachter gekomen dat het toch eigenlijk compleet anders moest. Ik denk dat dat soort verhalen heel erg inspirerend kunnen zijn ook voor andere medewerkers.
0: Zodat ze weten dat het niet allemaal in beton gegoten is. Dat is volgens mij waar heel veel vaak onrust ontstaat.
4: Ja, en wat mij betreft start je dit programma ook, de Impact Generator, om eigenlijk de hele organisatie dus in beweging te krijgen dat ze tot toffe nieuwe ideeën komen en dat ze de ruimte en vrijheid voelen om die in te brengen. En dan vervolgens ook met elkaar te kijken op welke ideeën gaan we nu experimenten opzetten. En gaan we ook op leren om te kijken of dat dit gaat werken of niet. En ik denk dat wat Sven zegt, dat zit hem in de communicatie ook na dit traject. Dat je eigenlijk de hele organisatie erop activeert. Maar dat je ook goed nadenkt ook voor oké, hoe gaan we dan die ideeën verzamelen? En waar kunnen medewerkers terecht met die ideeën? En hoe gaan wij daar vervolgens mee verder? En de ideeën die dan goed zijn in deze fase, die hebben dan bewezen een probleem-oplossing fit. Ja, en daarna moeten die natuurlijk ook weer verder door worden getrokken en worden opgeschaald in de organisatie. En loop je dan ook weer tegen eigen uitdagingen aan. Dus in die zin is het denk ik al een super goede interventie om medewerkers te activeren en te leren innoveren. En tegelijkertijd hoop ik altijd dat het ook een soort van startschot is om dit gewoon structureel in de organisatie meer te gaan doen.
0: Hoe bepaal je dan uiteindelijk dat de ambassadeurs die je hebt gecreëerd de juiste ambassadeurs zijn?
3: Ik denk dat een beetje gevoelsmatig gebeurt. Maar ik denk dat je het ook al kan zien aan, die hebben ook daadwerkelijk meerdere iteraties doorgemaakt met hun idee. Zijn echt de context gaan opzoeken. Dus ze zijn echt in gesprek geweest met de eindgebruikers en hebben veel tests gedaan. Dat zie je gewoon eigenlijk dat het ook correleert met de kwaliteit van het idee wat eruit komt. Dus zo kan je eigenlijk wel je ambassadeurs vinden inderdaad.
0: Wat zijn de belangrijkste lessen die jullie tot nu toe geleerd hebben van deze manier van aanpak?
4: Nou, één ding waar organisaties heel veel moeite mee hebben. En dat is wel echt belangrijk in dit programma. Maar is dat je de focus hebt liggen op het leren. En wat Sven al zei, dus dat het niet erg is dat je faalt. Dus dat echt het programma erop gericht is om kennis te vergaren en je aannames te gaan toetsen en daarop te gaan leren, in plaats van dat je meteen effect gaat zien op de strategische doelstellingen die je meteen hebt gesteld. Dus het gaat heel erg om het leren en dat stimuleren. En daar dat dus ook juist aanmoedigen als management. En dan ook misschien dat ongemak wat dat misschien in het begin heeft. Om dat ook gewoon te accepteren. Ik denk dat dat... Dat is één belangrijke les waar ik nu meteen aan moet denken.
0: Ja, en verder toch wel behapbaar maken, denk ik ook, voor medewerkers.
4: Ja, super klein maken. Vooral op dit soort grote strategische thema's, die zijn dan zo groot dat ze verlammend kunnen werken voor een organisatie. Ik bedoel, ja, digitalisering.
0: Dat is heel groot.
4: Ja, wat moet ik dan doen?
0: Ja.
4: En dan zit denk ik echt de lol erin om het echt gewoon super klein te maken. En dan een idee te bedenken en concrete aannamen. En dat daadwerkelijk te gaan toetsen en gewoon in beweging te komen. Ik denk dat dat wel belangrijk is. En leuk.
0: Ja. Ik kan me ook voorstellen dat je op het moment dat je die presentatie doet. Dat je eigenlijk je ambassadeurs als het ware ook vol trots erbij ziet staan.
3: Ja, dat is echt. Dat vind ik ook een van de leukste dingen aan het traject. Mensen worden, nou, aan de ene kant noemden we het eerder als een soort nadeel, maar mensen worden verliefd op hun idee. Dus je hebt ook een soort Dragon's Den-achtige sfeer die je dan hebt. Van echt mensen die gaan pitchen voor hun product, hun idee. Die staan dan dat vol enthousiasme te presenteren. Dat is heel tof.
0: Ja, dus eigenlijk een vorm van eigenaarschap als het ware.
4: Ja, volledig. Volledig. Want ze hebben het echt volledig zelf bedacht en zelf getoetst. Ja, en ze gaan het pitchen ook om dan weer financiering te krijgen om het idee verder te brengen. Beter eigenaarschap dan dit kan je niet krijgen. Ja.
0: Toch nog eventjes terug over dat toetsen. Want ja, aan de hand van wat voor indicatoren toets je dan zo'n idee? Is dat iets wat jullie al helemaal vast hebben staan? Of wordt dat gewoon per... eigenlijk opdracht per vraagstuk bekeken?
3: Per vraagstuk moet je dat wel aanpassen of moet je dat bijstellen. Maar je kan wel echt wel bewezen testjes of manieren van testen gebruiken. Dus ik noemde al eerder even dat met dat skills center bijvoorbeeld, dat ze gingen kijken, nou, is hier überhaupt interesse voor? Dat is eigenlijk wat je met het hele traject gaat doen. Kijken of mensen het willen, wat je bedenkt. Doen alsof het bestaat. Vervolgens kijken of mensen zich willen inschrijven. En dan vervolgens die mensen ook spreken. Waarom wilde je inschrijven? Zo'n testje, daar kan je gewoon een conversierate kan je opplakken. Van nou, stel we hebben 20% die daadwerkelijk geïnteresseerd is. Nou, dan is het eigenlijk al succes. Dat als je dat opschaalt naar de rest van de organisatie. Op basis van je test, dan zijn dat duizenden mensen die mogelijk interesse hebben. Nou ja, dat soort metrics die gebruik je dan wel om te kijken of iets werkt of niet. Ja.
0: Interessant. En ja, de ontwikkelingen zijn legio, kan me voorstellen. Maar waar zou jij bij wijze van spreken, Bram, nog een keer je handen voor in de... Ja, je handen uit de mouwen willen steken wat betreft transitievraagstukken?
4: Nou, kijk, ik ben een organisatieadviseur. Dus kijk, ik ga het meeste aan op dit soort type vraagstukken. Wat kunnen we met elkaar bedenken om het verandervermogen van een organisatie te vergroten? En ja, en dan word ik heel erg enthousiast van zo'n idee wat wij dan hadden met de Impact Generator. Dus voor mij zit echt de lol in van hoe kunnen we met elkaar die organisatie van de toekomst vormgeven? En wat moet je dan leren en wat moet je dan anders doen? En hoe kunnen we dat dan ook weer klein maken en gewoon iets gaan doen in een organisatie? Ja, dat vind ik buitengewoon gaaf.
0: Nou Sven, jij zit vol in die innovaties, hoorden we al dit uur. Maar heb jij dan toch nog iets waarvan je denkt van nou, als ik dat toch ooit zou kunnen beetpakken?
3: Mij lijkt het toch wel tof om met misschien ook wat meer kennisorganisaties of echt high-tech bedrijven om daarmee te experimenteren en daar toffe dingen mee te doen. Ook om misschien wat meer maatschappelijke impact te maken en daar vraagstukken bij op te lossen.
0: Ja. Ik wil jullie danken voor de komst naar de studio met vandaag de centrale vragen in Comedy Challenge. Hoe zorg je dat strategische ambities dus niet abstract blijven, maar worden vertaald naar concrete oplossingen? Nou, we hopen dat er in ieder geval genoeg praktische voorbeelden voorbij gekomen zijn. Deze aflevering van Company Challenge is terug te beluisteren via nieuwbusinessradio.nl. Ik wil jullie beide bedanken voor de komst naar de studio. Bram van der Graaf, managing consultant en Sven Bonte, consultant van Ceder de Boer. Tot zover.

0: Dit is New Business Radio.
1: Hoe win je het hart van je klant? Hoe bouw je aan sterke relaties en klantgerichte groei? Je hoort het op het podcastkanaal New Business Radio Customers. Hier vind je al onze programma's over het thema klanten, met inzichten van marketingstrategen en ondernemers met impact. Check je favoriete podcastplatform en abonneer je op New Business Radio Customers.
2: Alles voor iedere werkplek en meer dan 200.000 artikelen op voorraad? Dat is Manutan. En heb je een duurzame product al ontdekt? Manutan. Bestel op manutan.nl.
1: Ondernemerschap, innovatie, duurzaamheid. Je hoort het op New Business Radio.
2: Alles voor kantoor, magazijn en buitenterrein.
3: Nederlandse ondernemers weten het. Cashflow is cruciaal. Bij Factris zetten we je openstaande facturen razendsnel om in werkkapitaal. Zonder gedoe met leningen. Binnen 48 uur je geld. Veilig en verzekerd. En dan wordt ondernemen weer echt leuk. Wij zijn actief in 9 Europese landen. Met lokale expertise en internationale slagkracht. Bouw, transport, uitzenden of infra. Wij begrijpen jouw sector. Groei zonder zorgen. Met factoring op maat. Ga naar factris.com en ontdek hoe wij jouw bedrijf vooruit helpen. Factris. Jouw facturen. Onze financiering.
1: De New Business Radio Newsflash is powered by Clipit Media Monitoring.
0: Dit is New Business Radio.
1: Newsflash.
4: Google breidt Gemini uit met 3 nieuwe AI-modellen. De opvallendste is Gemini 3.6 Flash, die volgens Google minder rekenkracht nodig heeft en daardoor goedkoper is voor bedrijven die AI op grote schaal gebruiken. Daarnaast zijn er een lichtere versie voor snelle taken en een model dat speciaal is ontwikkeld voor cybersecurity. De nieuwe modellen zijn bedoeld voor toepassingen zoals chatbots, documentanalyse en softwareontwikkeling. Tegelijkertijd laat Google ook al weten dat de ontwikkeling van de volgende generatie, Gemini 4, al in volle gang is.
1: Funding Your Business met Fabienne de Vries op New Business Radio. Het zakenprogramma voor ondernemend Nederland. De meest inspirerende items voor ondernemers. Met aandacht voor MKB-financiering, vastgoedfinanciering, innovatieve items zoals crowdfunding, factoring en lease en actualiteiten binnen de financieringsmarkt. Luister mee naar advies, valkuilen en tips waar jij als ondernemer wijzer van wordt.
5: Dit programma is terug te beluisteren als podcast via alle bekende podcastkanalen.
1: Funding Your Business wordt mede mogelijk gemaakt door
5: Radeon, realiseert bedrijf en vastgoedfinanciering.
6: Weten waar jouw organisatie of merk genoemd wordt en welke impact dit heeft op je organisatie? Probeer Clipit Media Monitoren. Krijg diepgaande en actiegerichte inzichten over jouw media-aandacht. Zo kan jij jouw reputatie bouwen, beschermen en versterken. Zelf proberen? Kijk dan op www.clipit.nl en vraag eenvoudig de gratis proefperiode aan.
7: Welkom terug bij de podcast. Vandaag hebben we het over de gouden formule voor het runnen van een succesvol bedrijf. Jeroen,
8: ja.
7: Jij hebt de formule gevonden. Vertel.
8: Nou ja, het is eigenlijk super simpel. Veel dat ik het eerder wist. Het gaat en dat je niet.
7: Ho, ho, ho, ho. Wacht even. Een onverstaanbare podcast? Dat kan niet. En dat weten wij bij de Radiofabriek als geen ander.
9: De Radiofabriek. Audio doet ertoe. De Radiofabriek. Voor al je podcast, radio, voice-over en andere audioproducties.
10: De Radiofabriek.
1: Ondernemerschap, innovatie, duurzaamheid. Denk vooruit. Durf te doen. Maak het verschil. Dit is New Business Radio. Listen today, lead tomorrow. Met nu People Power, Glenn van der Burg.
11: Hoe spreek je als manager over misschien wel een van de zwaarste woorden op de werkvloer? Kanker. Veel leidinggevenden vinden het spannend, ontwijken het onderwerp of hopen dat het vanzelf goed komt. Maar zwijgen maakt het vaak moeilijker voor iedereen. Hoe ga je er dan wel mee om als leidinggevende? Hoe houd je contact? Welke vragen helpen echt? En hoe zorg je dat een medewerker zich gezien voelt? Te gast Filene Manger-Katz. Ze is trainer, coach, directeur van vistrainingen. En stiekem kondigt ze vandaag ook nog aan dat ze een nieuw boek heeft geschreven. Fijn dat je luistert naar People Power.
1: Leiderschap, leren, inzetbaarheid en inclusie. De laatste inzichten hoor je in People Power.
11: Vileen, leuk dat je er bent.
12: Ja, dank je.
11: Je bent van alles, zoals iedereen tegenwoordig. Trainer, coach, directeur bij VIS Trainingen. Yep. We hebben jouw fijne collega Tika Peeman regelmatig in de uitzending. Yep. Nou, leuk om jou nu ook in het echt te ontmoeten.
12: Ja.
11: Dus dat is altijd super tof. We zouden het over heel veel dingen kunnen hebben. Want we kunnen het over leiderschap hebben. We kunnen het over teamcoaching hebben. Allemaal dingen waar jij je mee bezighoudt. Maar we gaan het hebben over kanker op de werkvloer.
12: Ja.
11: Waarom is dat zo? Waarom dit onderwerp?
12: Nou, is het niet al überhaupt een beetje spannend om te zeggen kanker op de
11: werkvloer? Ik vind het zo'n rot woord.
12: Ja, nou, ja,
11: ik ben echt opgegroeid met dat je dat woord eigenlijk... Ja. Vroeger zei mijn ouders zeiden dan K zelfs. Ja. Die spraken het woord niet eens aan.
12: Ja, dat kan ook nog van kloten zijn natuurlijk.
11: Ja, nee, maar dit was echt...
12: Ik heb ook 10 jaar in Den Haag gewoond. Daar is het een heel normaal woord op straat.
11: Ja, nee, dat klopt. Ik heb ook 10 jaar in Den Haag gewoond, ja.
12: Ja, dan krijg je dat. Nee, maar dat is... Juist omdat het zo ongemakkelijk is om te zeggen, heb ik het erover. Omdat het echt heel veel mensen zijn ziek. Of die hebben kanker, of die hebben kanker gehad. En dat doet best wel wat met je. En dat doet ook heel veel met een team als iemand in een team ziek is.
11: Ja.
12: Moeten we het erover hebben.
11: Ja. En we moeten het er misschien ook over hebben, omdat het jou zelf ook is overkomen.
12: Ja, dus het komt niet uit de lucht vallen.
11: Nee.
12: Ik ben 11 jaar geleden ziek geweest.
11: Hele jonge leeftijd dus.
12: Dus ik zeg ook ziek. Ik ben ziek geweest.
11: Ja.
12: Tegenwoordig merk ik ook dat ik tegen mensen... Ik masseer het dan een soort van in. Dus dan zeg ik eerst, 11 jaar geleden ben ik ernstig ziek geweest. Dan laat ik dat even indalen. En dan zie je mensen al denken, oh, dit.
11: En vragen mensen dan, goh, wat had je dan?
12: Nee, durft niemand. En dan zeg ik daarna, als het onderwerp relevant is in ieder geval, zeg ik ja... Ik heb Hodgkin gehad. Dat is dan nog iets. En dan moeten mensen nog een beetje naar. En zeg ik, ja, dat is lymfeklierkanker. Ja, dus ik doe het in stapjes. Maar het is gewoon kanker. Ja.
11: Wat is dat dan? Waarom ligt er zo'n... Nee. Waarom ligt er zoiets zwaars op? Ja, bedoel, het is natuurlijk super kloten als je het krijgt.
12: Ja, het is... Ik denk dat met alle heftige dingen zo is. Iemand wiens kind overlijdt, ja, daar durven we het ook niet over te hebben. Of
11: nee, ja.
12: Iemand die zwaar depressief is, ja, daar vragen we ook niet naar. Het zijn allemaal zulke gevoelige dingen. En juist door die gevoeligheid wordt er een soort verkramping. En dan hebben we het er maar niet meer over.
11: Ja.
12: En dan wordt het nog ongemakkelijker.
11: Ja. Denk je dat het ook... Kijk, ik kom nog... Jij bent een stuk jonger dan ik. Laten we dat even duidelijk maken. Denk je dat het ook komt een beetje van vroeger? Want vroeger was het zo, in mijn jeugd, als mensen kanker kregen, dan gingen ze bijna altijd dood.
12: Ja.
11: Tegenwoordig, gelukkig, is er voor heel veel mensen een hele goede behandeling. En sterker nog, heel veel mensen herstellen van kanker. Gelukkig maar. Dus ik kan me ook wel voorstellen dat het voor mij in ieder geval, weet ik, van die druk van vroeger en dat heftige van vroeger. Van ja, van kanker ga je dood.
12: Ja.
11: Dat

0: toen met me kreeg ik veel meer energie. Zag ik er veel beter uit, omdat ik weer wat aankwam. En op een gegeven moment kwam daar wel een dipje in. En kreeg ik last van de behandelingen zelf. Maar ja, we halen vanuit onze omgeving en de wereld waarin we leven, halen we die informatie. En dan denken we maar, als het iets onbekend is, dan denken we dus dat het voor ons ook zo zal zijn.
1: Ja, dus die beelden die erbij horen, het is natuurlijk een vreselijke ziekte, maar de beelden die erbij horen, die zijn misschien wel de meest vreselijke beelden die je dan ook, want ja, anders is het niet spectaculair.
0: Nee, dan heb je geen leuke film.
1: Te stoppen,
0: nee.
1: Natuurlijk. Als iemand zegt, nou, ik ben aan een chemo, het valt best wel mee.
0: Ja, precies. Ja, ja. Ja, je had over mij niet per se een film moeten maken.
1: En mijn man gaat niet vreemd.
0: Nee, dat is de loyale golden retriever die elke dag met me meegaat uit het ziekenhuis.
1: Ja, die voor me zorgt. En saaie film.
0: Hele saaie film.
1: Dat gaat het niet worden. Nee. Hé, maar oké. Hoe was dat voor jouzelf? Om op zo'n jonge leeftijd ziek te worden, kanker te krijgen, zie je, zeg ik het ook al, kanker te krijgen. En dan, want jij werkte ook ergens.
0: Ja, ik werkte toen net een half jaar bij VIS, dus het trainingsbureau waar ik nu directeur van ben.
1: Ja.
0: En bij VIS was het in die tijd zo dat als je als junior begon, dan zou je een half jaar intern een opleiding krijgen. En na een half jaar zou je een soort examen, zeg maar, even moeten doen. En op basis daarvan, dus dan zou ik een training moeten geven met collega's erbij. En op basis daarvan zou besloten worden of ik een vast contract zou krijgen. Want ik had een tijdelijk contract. Dit stond 2 weken nadat ik de diagnose kreeg gepland. Dus ik kreeg die diagnose. En toen dacht ik, ik raak nu dus 3 dingen kwijt. 1 is mijn man.
1: Ja, want die gaat vreemd.
0: Die gaat vreemd.
1: Die gaat niet vreemd overigens. Dit.
0: Als nee, dat is dus niet gebeurd.
1: Als je net bent ingeschakeld. Hè,
0: dat is niet gebeurd. Nee, het is niet gebeurd. 2 is, ik raak mijn vakantie naar Corsica kwijt. Want we zouden die zomer naar Corsica gaan. Ik denk, dat kan ik ook op mijn buik schrijven. En ik raak mijn werk kwijt. Want welke werkgever is er zo gek om een kankerpatiënt aan te nemen? Nou, die van mij dus, gelukkig.
1: Ah. Maar jij hebt het verteld. Dat hoeft niet, hè? Volgens de wet hoef je niet te vertellen dat je kanker hebt.
0: Nee.
1: Als je gewoon door kan werken, dan is er op zich. Maar jij hebt de kaarten op tafel gelegd.
0: Ja, dat is ook echt het bedrijf waar ik in werk. Dus het zou heel vreemd zijn als een van mijn collega's iets van deze orde zou niet op tafel zou leggen. Wij zijn een organisatie waar we eigenlijk alles op tafel leggen. Misschien voor de buitenwereld die zou denken, is dat allemaal nodig?
1: Ja.
0: Maar dat is wel wie we zijn. Dus ik kreeg, mijn collega's waren heel ondersteunend, heel supportive hierin. Ik kan het me niet voorstellen als iets van deze orde, van deze grootte je overkomt, dat je dat dan niet op de plek waar je meer tijd kwijt bent dan thuis, dat je dat niet op die plek kan delen.
1: Ja, het zegt wat over hoe je je voelt over je werk natuurlijk, hè?
0: Ja.
1: Als zoiets gebeurt.
0: Ja.
1: Zodat wij ook allemaal met een goed gevoel weer doorgaan naar de rest van deze aflevering.
0: Ik leef nog.
1: Hoe is het nu met je?
0: Ja.
1: Je leeft nog? Ja, dat hadden we ongeveer gemerkt.
0: Ja, ja. Ik was 25, bijna 26 toen ik die diagnose kreeg. Toen heb ik 16 chemokuren gehad, verspreid over 8 maanden. En toen werd ik, dus 25 mei kreeg ik de diagnose op kanker. En 9 februari kreeg ik de diagnose, je bent weer beter. En die kanker is nooit teruggekomen. Ik heb best een pittig herstel gehad. Ik vond het herstellen van kanker zwaarder dan de kanker zelf. Dus ook dat met betrekking tot, daar zullen we het zo meteen nog over hebben, over teruggaan naar je werk. Ja, dat is echt wel een onderschat fenomeen. Bij werkgevers en bij patiënten overigens ook. Hè? Dus ik dacht ook, hatsieflatsie, dat doen we even. Ja. Ik heb er bijna een jaar uitgelegen voor mijn gevoel. Ik had mezelf 6 maanden gegeven. En dan ga ik gewoon weer 40 uur werken. Ga ik gewoon weer 4 dagen in de week trainen en een dagje voorbereiden. Ik ga gewoon weer naar alle feestjes. Ik ga gewoon die berg beklimmen op Corsica. Want daar ging ik dan eindelijk naartoe.
1: Ja,
0: dat werkte niet zo.
1: Dat was toch even anders. Ja. Nou, daar gaan we het zo nog veel meer over hebben, want daar valt veel van te leren. Waarom moeten we het over dit onderwerp hebben? Wat zie jij gebeuren in organisaties waardoor jij zegt van dit is de reden waarom ik dat boek ben gaan schrijven?

0: Je zei al iets, hè, over volgens de wet hoef je het hier niet over te hebben. En ik zou willen dat er een regel was, doe maar wel. Ik bedoel, je kan mensen natuurlijk niet verplichten. Maar we zijn zo bijna bang om iets verkeerd te doen. En dat zijn veel leidinggevenden en werkgevers. Die doen natuurlijk ook snel iets verkeerd tegenwoordig. Hè? Er komt gauw iets in de media. Die durven bijna niet meer te vragen. Ik ga niet eens voorbeelden noemen, want ik durf het al niet eens.
1: Nee.
0: Dus het is allemaal zo precair geworden. En dat helpt niet als je mensen weer terug aan het werk wil krijgen. Ik denk dat als we daar wat losser in worden en wat meer inzetten op de mens achter de werknemer en het wat meer met elkaar hebben over joh, hoe is het met je, in plaats van wanneer kun je weer aan het werk, dan krijg je mensen die veel sneller weer aan het werk komen en ik denk dat je er hele loyale werknemers van krijgt. Kijk naar mij, ik zit er inmiddels 11 jaar.
1: Ja. Maar zie je dan, als je dan, want je loopt bij veel organisaties rond, wordt er dan een soort van omheen gelopen? Ja, ja. Wordt het geprotocoliseerd? En is het menselijke eruit gehaald?
0: Ja, dus. En nou kom ik dus. Ik kom niet per se heel veel mensen tegen die kanker hebben en zijn uitgevallen. Maar als het gaat over verzuim, dan krijg je natuurlijk allerlei situaties. Of het nou burn-out is, of depressie, of wel kanker, of andersoortig verlies of zo. Waarom mensen thuis zitten. Ik zie leidinggevenden. Die durven überhaupt bijna niet te bespreken. Wat moet ik hiermee? Ja. Omdat dat al. Dan hebben ze al het gevoel dat ze zich op glad ijs begeven. Omdat ze eigenlijk niet mogen zeggen dat er iemand in de ziektewet zit of zo. Of
1: ze durven het nog niet eens met, zeg maar, HR-mensen of met hun andere leidinggevenden te bespreken. Van joh, ik heb.
0: Nee, met het team dus helemaal niet. Want ja, dat mag ik niet zeggen. Ik mag wel zeggen dat er iemand thuis zit, maar niet waarom. Ja, nou, succes met dat gesprek voeren.
1: Ja.
0: Want dan heb je allemaal collega's die iedere dag met, laten we er Jantien noemen, werken. En ineens zit Jantien thuis. En een deel weet het wel, want Jantien heeft wel een appje gestuurd met het gaat niet zo goed. Maar hè, dan mogen ze niks zeggen. En een leidinggevende die houdt het ook maar in het midden.
1: Ja.
0: Ja, laten we het er dan maar helemaal niet over hebben.
1: Ja. Ik voel hem gewoon wel hoor, maar waarom is dat niet goed? Wat gaat er dan mis?
0: Nou, op individueel niveau gaat er dan denk ik iets mis met hoe Jantien straks weer terugkeert. Of Jantien überhaupt terugkeert.
1: Ja.
0: En in wat voor soort team. Ik denk op organisatieniveau gaat er iets mis, omdat het gaat over hoe gaan we met elkaar om.
1: Ja, ja, ja, ja.
0: En ik denk dat daar niet zo heel vaak aan gedacht wordt. Ik denk dat we vaak denken in KPI's en in doelen en in taken en in functieomschrijvingen. En in de basis gaat dit over hoe gaan we met elkaar om.
1: Ja, dat vind ik een hele mooie dat je dat zegt. Want het is toch een beetje when the going gets tough, hè?
0: Ja.
1: Dus je kan. Nou ja, jij doet je ongetwijfeld ook. Er zijn allemaal leuke teambuilding sessies. En we hebben waarden op de muur. En we doen trainingen. Het goede gesprek. Het mooie gesprek. Het fijne gesprek. Het
0: moedige gesprek.
1: Moedige gesprek, het weet ik veel wat voor gesprek. En iedereen doet dat braaf. En dan, dit zijn de momenten dat je laat zien dat het allemaal klopt. Toch?
0: Ja.
1: En dat het niet alleen maar woorden zijn op een muur, maar dat het klopt. Als er dan aandacht bij die waarde staat of dichtbij of familie of nou noem ze allemaal maar op. Ik denk dat als je aan het luisteren bent, kijk maar even naar die muur of naar dat boekje of die website. Daar staat vast zo'n soort woord bij.
0: Precies, ik denk dat dit...
1: There is no I in team. Wordt jou misselijk?
0: Marketingbureaus kunnen er ook wat van, hè? Nee, ik denk dat dit het moment is waarop naar boven komt, is dit gewoon iets wat in een jaarplan staat? Of is dit echt ons DNA en onze cultuur?
1: Ja.
0: En ja, daar zal je wel. En we hebben er net grappend hebben we dat genoemd, het moedige gesprek over moeten voeren. Dat is echt geen leuk gesprek. Dat is rete spannend. Je bent je iedere keer aan het afvragen, ja, mag ik dit wel vragen?
1: Oeh, nee, ik merk het nu al. Ik merk dat ik gewoon haper in de intro. Ik haper nooit. Ja, ik haper heel vaak in de intro. Maar dat komt gewoon dat ik mijn zinnen verkeerd heb geschreven. Maar ik merk dat ik haper in de intro. Omdat het over kanker gaat.
0: Ja.
1: Omdat ik dat woord gewoon bijna mijn mond niet uitkrijg.
0: Ja. Ja.
1: En dan heb ik een paar jaar geleden met een hele fijne partner. Waar we veel mee hebben samengewerkt. Die kanker kreeg. Ik heb bij haar thuis aan de keukentafel met haar manager gehad. Over goh, hoe doe je dat nou eigenlijk samen?
0: Oh ja?
1: Ja, super tof.
0: Ja.
1: Maar ook daar merkte ik dat ik kreeg het bijna mijn mond niet uit.
0: En die manager?
1: Wat ik heel mooi vond aan dat gesprek. Ik moet het wel even teruggaan, het is een paar jaar geleden. Wat ik heel mooi vond aan het gesprek is dat ze. Is dat hij zei. Hij staat dicht bij zijn mensen en hij heeft het op heel veel vlakken heel goed gedaan. Maar hij zei ook, ja, ik heb ook gewoon dingen geleerd. Omdat je gaat toch een beetje ook denken voor iemand. Of
0: ja.
1: Zo. Je gaat toch denken, oh ja, laat ik haar maar met rust laten. Of juist niet. Of weet je, dus.
0: Ja.
1: Dat houdt het natuurlijk ingewikkeld.
0: Ja.
1: Nou ja, iedereen die een relatie heeft, weet natuurlijk hoe ingewikkeld het is om veel met een mens om te gaan. En zeker met een mens die in een crisissituatie zit, die gewoon hartstikke ziek is.
0: Ja.
1: Die kanker heeft. Ja, ik ben maar een beetje aan het oefenen.
0: Ja, goed zo.
1: Veel te zeggen.
0: Kanker, ja. Ik heb vorige zomer heb ik een lezing gegeven. En het ging over dit onderwerp. En toen zei ik helemaal aan het begin. Ik zeg, jongens, we gaan het er toch over hebben. Ik zou het ook fijn vinden als jullie me vragen kunnen stellen. Of het met elkaar hierover kunnen hebben. Dus ik ga zo meteen aftellen. En dan gaat iedereen zo heel hard kanker roepen. Want dan is het er gewoon maar even uit.
1: Het
0: was een heel vreemd moment. Maar daarna was het wel zo klaar.
1: Ja, bizar. Ik vind dat een hele mooie. Het laat eigenlijk dit soort momenten laat zien waar je van gemaakt bent.
0: Ja.
1: Toch? In plaats van wat je ooit bedacht hebt.
0: Ja, precies.
1: Ja. Dus het is ook een soort van... step up of zo. Toch?
0: Als je dat kan.
1: Ja.
0: Ja, dit is wel het moment waarop je het maar even moet laten zien.
1: Ja.
0: Als jij hout ben je gesneden.
1: Ja. Als jij een manager bent en je bent een leider, dan is dit het moment om te laten zien. We snappen dat het hartstikke moeilijk en ingewikkeld en verdrietig enzovoorts allemaal is. Dat je dat kan.
0: Ja.
1: Of dat je het niet kan. Dat is ook prima, maar dan moet je dat in ieder geval wel snappen. Maar niks doen is vreselijk.
0: Geen optie.
1: Oké. Wat dan wel? Dat hoor je zo.
2: Ondernemerschap, innovatie, duurzaamheid. Je hoort het op New Business Radio.

0: Wat een mooi liedje is dit toch. Tom O'Dell hoorde je, Another Love.
1: People Power met Glenn van den Burg.
0: Met Fileen Manger-Katz in de studio. Trainer, coach, directeur van vistrainingen. En bijna auteur van haar eigen boek.
2: Ja, dat ligt er een beetje aan wanneer je auteur bent. Is dat als je een boek geschreven hebt of als het is gedrukt?
0: Oh, dan moet ik in het Engels zeggen ze dan published author.
2: Ik nu author.
0: Je bent nu author.
2: En dan ben ik nog niet published author.
0: Nee, maar wel bijna.
2: Bijna.
0: Wanneer komt het?
2: Ik hoop als het goed gaat. 25, 26 mei.
0: Oh,
2: op de dag van mijn diagnose. Ik dacht, dat is leuk. Mijn cancerversary.
0: En het boek gaat heten. Dat is ook mooi. Dan hebben we de commercials ook gelijk.
2: Ja, leuk. De titel van het boek heet is Kanker nog bellen. Ja. En het is een handboek voor steun bij kanker.
0: Kijk. Nou, in het kader van steun bij kanker gaan wij onze luisteraars, als ze nu nog luisteren, of misschien zijn ze weggerend omdat ze dit gewoon een heel heftig, spannend onderwerp vinden. Maar voor iedereen die nog aanwezig is, dank jullie wel. Wat fijn. Je hebt goed geluisterd. Want het belangrijkste is dat je er iets mee doet.
2: En dat je blijft.
0: Toch? Dat je blijft.
2: In contact blijft.
0: Dat je blijft en dat je er iets mee doet.
2: Ja.
0: Dus, maar eerst maar even terug. Waarom is het zo belangrijk dat het werk een rol blijft spelen in het leven die van iemand die kanker heeft? Want je zou ook kunnen zeggen, oh, dat is even helemaal niet meer belangrijk. Ja. Afschakelen, punt. We zien je wel weer terug als het voor weer gefixt is.
2: Ja, en dit bestaat ook, hè? Dus dit is voor sommige mensen natuurlijk ook. Kijk, je hoort ook wel mensen die waren helemaal kanker gehad, was bijna dood. En toen is mijn hele leven, mijn prioriteiten zijn helemaal op z'n kop.
0: Ja.
2: Dus werk doet er voor mij niet meer toe. Ja, good for you, man. Ga je leven leiden zoals je wil.
0: Ja.
2: Maar ik denk dat voor de meeste mensen die ziek zijn, geldt dat werk nog een soort, nou ja, ik vind purpose altijd een beetje vies woord.
0: Nut.
2: Nut geeft. Hè, dan heb ik nog iets nuttigs te doen. Ben ik niet alleen maar de patiënt. Want dat is zo verschrikkelijk om alleen maar die patiënt te zijn. En als je werk je dan ook nog ongevraagd buiten beeld houdt, ja, dan word je dus weer eens bevestigd in dat, ja, je bent een patiënt. Ja. Maar ja, ik had kanker. Ik was niet ineens invalide. Ik kon niet eens mijn werk niet meer doen. Dus ja, ik vond het heel fijn om daar nog wat mee te doen. Ik heb nog trainingen staan geven met een pruik op. Dus ja, en op een gegeven moment kon het niet. Dus er waren ook echt wel momenten dat ik echt niet meer kon werken.
0: Nee.
2: Of dat ik mijn werk, dat ik niet meer getraind heb, maar nog wel bij teamoverleg was of zo. Omdat ik wel de verbinding met mijn team wilde houden. Dus er zijn allerlei variaties in. En je weet het gewoon niet zo goed. Van tevoren weet je het niet. Hè, als ik een diagnose krijg, je hebt kanker. Ja, weet ik veel of ik over 3 maanden wil werken of niet. Weet ik veel of ik over 3 maanden kan werken of niet.
0: Ja, ja, want die zekerheid, dat vind ik wel interessant. Een van mijn beste vrienden die heeft een paar jaar geleden echt heel heftig kanker gehad. Die is gelukkig schoon, verklaard. Maar die zei ook van ja, ineens is je toekomst onzeker. En
2: ja,
0: het stomme is natuurlijk, hij moest laatst weer in de PET-scan. En toen zei hij, was hij ook weer, zei hij, ja, ik denk dat het wel goed zit. Maar ja, de optie dat je het weer krijgt, is ineens, die is er altijd natuurlijk. Maar nu is hij ineens heel realistisch.
2: En nu weet je hoe het was. Dus is het nog beangstigender om daarover na te denken.
0: Ja.
2: En jij ligt onder die PET-scan en al je vrienden niet, weet je wel. Het is, je begeeft je al in een wereld.
0: Maar je leeft natuurlijk best wel ignorant eigenlijk.
2: Zolang je
0: nog niet ziek bent. Nou ja, inderdaad, gezond, dat weet je meestal niet eens. Maar zolang je nog niemand heeft gezegd, je bent ziek.
2: Ja.
0: Ben je gewoon plannen aan het maken en zeg je, nee, tuurlijk, ik ga in november die training doen.
2: Ja,
0: en dan heb je kanker inderdaad. Ja. En dan is het ineens onzeker. Maar het was altijd al onzeker.
2: Ja. Ja.
0: Dat is het gekke natuurlijk.
2: Ja, ja. Ja, alleen nu weet je zeker dat je het niet weet. Nu weet je, de kans is gewoon wat groter dat je je dan op een andere plek bevindt dan als je gezond bent.
0: Ja. Oké, okay, laten we naar die leidinggevende gaan.
2: Ja.
0: Want die is altijd de bok. Die moet het altijd oplossen. Ik denk dat we het ook nog wel even over de collega's gaan hebben. Want die spelen ongetwijfeld ook een belangrijke rol. Zullen we maar gewoon even vanaf het moment beginnen dat duidelijk is dat iemand ziek is?
2: Ja.
0: En dan laten we maar doen dat diegene ook open is over haar of zijn kanker.
2: Ja, kijk, over wet en regelgeving kan ik je niet zoveel vertellen.
0: Nee, maar dat vind ik ook niet leuk.
2: Dat was Gelukkig.
0: Nee.
2: Misschien zou ik het moeten weten, omdat ik zelf directeur ben nu. Maar ik heb geen mensen in dienst. Dus ik geef leiding aan een stelletje ZZP'ers. Die mogen dat dan... Nee, dat is... Ik denk dat ik nog wel een goed gesprek met ze voer, hoor. Maar ik hoef ze niet naar de arbodienst te sturen in ieder geval. Die kwam bij mij natuurlijk om de hoek kijken. Dus ik moest met een bedrijfsarts gaan praten. Nou, de eerste vond ik zo'n...
0: Flapdrol.
2: Flapdrol. Ja, ik zat even te denken welk woord.
0: We zijn zo goed ingetuned. Ja.
2: daar heb ik een klacht tegen ingediend. En toen kreeg ik een nieuwe bedrijfsarts. En daar had ik het allemaal een beetje mee te doen. Maar die zijn natuurlijk... Die zijn op aarde om je zo snel mogelijk weer aan het werk te krijgen.
0: Ja.
2: Dus daar zit best wel wat druk achter. Wat mij betreft hoef je dan als leidinggevende dat dus niet meer te doen. Dat doet iemand anders voor je.
0: Ja, ja, ja.
2: Dus ga dan als leidinggevende op het menselijke stuk zitten. Welk ander stuk is er, zou je kunnen... maar ga dan op het menselijke stuk zitten en ga dan met iemand in gesprek over hoe gaat het. Niet hoe gaat het met betrekking tot je werk, maar het begint met hoe gaat het vandaag of nu op dit moment. Of hoe gaat het mentaal, ja, of hoe gaat het fysiek.
0: Oké, dan gaan we gelijk super praktisch maken, want iedereen vraagt natuurlijk altijd hoe gaat het.
2: Ja.
0: En dat kun je natuurlijk op 19 verschillende manieren vragen. Hoe doe jij dat? Hoe zorg jij nou dat je duidelijk maakt als vragensteller dat je het echt wil weten? En dat het niet is, hoe gaat het? Goed.
2: Nee, ja. Nou, door in eerste instantie je moment en je plek te kiezen daarvoor. Dus stel ik kom op mijn werk omdat ik heb gedacht, nou ik voel me wel goed vandaag en ik weet dat er een teamoverleg is en ik wil wel even aanhaken. Dan, wij zijn knuffelaars bij VIS. Dus dan kom ik binnen. En dan, als je me dan een knuffel geeft als leidinggevende. En je zegt, hey Phil, hoe is het? Ja, dan geef ik je best antwoord op hoe ik hier naartoe ben gekomen vandaag. Maar niet op de grote vraag, hoe is het?
0: Niet als iedereen in die ruimte zit, nee.
2: Nee. Dus kies je een moment daarvoor. Als je er ook echt zelf aandacht voor hebt. En tijd voor hebt. En als je echt het antwoord wil horen. Dus ik denk dat we het heel vaak vragen en dan denken, oh shit, ik hoop niet dat ze nu gaat zeggen
0: dat ik niet goed ga,
2: want ik moet lijn 11 nog halen. Dus,
0: ja.
2: Nee, dat, je moet wel tijd hebben voor het antwoord.
0: Ja, en dan kan ik me voorstellen dat je het dan ook weer tegenovergestelde gaat doen. Dat je zegt, heb je zo even tijd voor me of kom even binnen? Dan wordt het weer heel zwaar. Dus ik ga het ook, ik probeer ook een beetje te bedenken hoe... Kijk, er zijn natuurlijk heel veel mensen die kunnen dit gewoon. Die hebben daar gewoon talent voor. Die zijn super empathisch. Die weten aan, dit is wel het moment. Die denken daar nooit over na. Die doen het vanzelf goed.
2: Ja.
0: Die mensen, fijn dat je luistert. Je doet het hartstikke goed.
2: Ja.
0: Vooral zo lekker blijven doen. Ja. Maar wij zijn er natuurlijk vooral voor de mensen ook. Die overigens denk ik in de meerderheid zijn.
2: Die hier wat mee worstelen.
0: Die voor wie dit gewoon niet vanzelf gaat.
2: Ja. En overigens voor mij ook niet, hè. Dus ik heb een tijdje geleden iemand in mijn straat en haar dochter was overleden. Nou, ik merkte bij mezelf dat ik haar een week heb proberen te ontlopen, omdat ik niet wist wat ik moest zeggen.
0: Ja.
2: Op een gegeven moment dacht ik moet iets. Alles is beter dan niks doen. En het gaat hierover ook. Dus stel een vraag, hoe onhandig ook,
0: maakt
2: niet uit. Het is allemaal beter dan niks doen. Het is allemaal beter dan denken, nee, ik weet niet of ik dat mag vragen. Of nee, dat durf ik niet.
0: Ja.
2: Dus dan
0: zeg je dat er dan ook bij? Want dat kan natuurlijk ook helpen.
2: Als je zegt, ja, ik weet niet zo goed of dit een onhandige vraag is.
0: Ja.
2: Ja, tuurlijk.
0: Ja.
2: Ja. Of hoe is het? Of is dat een rotvraag nu?
0: Ja.
2: Tuurlijk. Iemand die kwam een keer tegen en zei, hey, Phil, alles goed? Oh nee, dat kan ik natuurlijk niet meer zeggen, want natuurlijk gaat niet alles goed.
0: Ja, ja, ja.
2: Ja, dat ook aandoenlijk.
0: Ja. Maar dan is het, maar dat is het toch? Dan is het aandoenlijk en dat is toch heerlijk?
2: Ja, natuurlijk.
0: Ja.
2: Ja, daar kun je dan wel wat mee. Dan is er al een gesprek begonnen.
0: Ja, oké. Dus daar eerlijk over zijn. Als je het ongemakkelijk vindt, moeilijk vindt, ingewikkeld vindt, zeg het gewoon.
2: Ja.
0: Dat snapt iedereen.
2: Ja.
0: Dus niet in het werkoverleg. Niet geheel onbelangrijk. Ook niet zeggen, joh, heb je over 3 uur even tijd? Want dan...
2: ik moet even met je praten.
0: Ja, ja, of ik schedule even iets. Ja. Ik schiet even een afspraak in. Dan kunnen we het even over je kanker gaan hebben.
2: Nou ja, en veel mensen die zijn dan ook... kijk, als het niet zo goed met je gaat en je weet niet wanneer je aan het werk kan, en je weet ook dat het feit dat jij bent uitgevallen betekent dat je collega's harder moeten werken. Dat is natuurlijk super spannend. Dus het vooruitzicht dat ik met je in gesprek moet En dat jij me dan gaat vragen wanneer ik weer aan het werk kan.
0: Ja.
2: Ja, daar zie ik dan, daar zou ik heel erg tegenop kunnen zien.
0: Ja.
2: Het is in mijn geval nooit zo geweest. Ik had natuurlijk eigenlijk ook nog geen werk, want mijn contract zou aflopen.
0: Ik wou net zeggen, je hebt alleen maar een opleiding gedaan, een halfjaartje.
2: Ja, nou ja, nee, ho, hé. Hey. Ik moest ook aan de bak, hè.
0: Ja, je hebt gewoon, nee, maar je bent gewoon door gaan werken.
2: Ik heb ook wel doorgewerkt. Ja. Maar dat blijft natuurlijk een ingewikkeld verhaal. Want je wil iemand niet buitensluiten, maar je wil iemand ook niet overvragen. Ja.
0: Ja, en je wil iemand ook beschermen tegen zichzelf, voor zover dat nodig is. Ja. Maar ook weer niet te veel pamperen. Ja, dus het is koordansen.
2: Ja. Ja, en dat is het. En ja, tough luck. Had je geen leidinggevende moeten worden. Dit hoort erbij.
0: Ja.
2: En wat mij betreft zijn dit ook de mooie momenten van het leidinggeven. Hier kun je echt zo verschrikkelijk veel betekenen voor mensen. Want je kan er echt voor zorgen dat ze nog graag verbinding houden met hun werk. Dat ze nog het gevoel hebben dat ze van waarde zijn. Dat is wel wat jij als leidinggevende mogelijk kan maken.
0: Maar los van het feit dat je dus geïnteresseerd moet zijn in hoe is het met iemand. Mm. En daar het gesprek over voeren samen. Op een moment waarbij het niet beladen is. En waarbij je niet 3000 mensen omheen staan. Dus even een fijn moment zoeken. Ja. Waar je de tijd hebt en je echt geïnteresseerd bent. En niet denkt, oh, ik heb zo die meeting en ik moet de presentatie nog geven. Oké. Waar moet je het met elkaar over hebben nog meer? Wat zijn de dingen? Want je had het al even over, wil iemand doorwerken? Mm. Hoeveel wil iemand doorwerken? Heeft hij bescherming tegen zichzelf nodig? Of juist niet?
2: Nou, dit zijn allemaal best wel mooie vragen, toch?
0: Ja.
2: Hoe sta je erin? Hoe kijk je naar je werk? Zijn je prioriteiten ineens anders? Of misschien wel niet? Wat vind je nog fijn om te doen? Waar word je blij van? Waar krijg je? Is het mogelijk om nog ergens energie van te krijgen? En zo ja, wat is dat dan? Vind je het fijn om op deze plek te zijn überhaupt? Ook al kun je misschien met je qua energie niet zoveel doen. Maar vind je het fijn om hier te zijn? Waar moeten we het over hebben? Waar moeten we het niet over hebben?
0: Ja.
2: Wat mag ik je vragen? Wat mag ik je beter niet vragen? Moet ik je tegen jezelf beschermen? Stieker heeft wel eens gezegd, ja, jouw kennende. Ga jij zo meteen heel hard. En ik wil je al die vrijheid geven. Maar ik wil ook samen met jou zorgen dat je straks niet uitvalt omdat je te hard bent gegaan. Hoe kunnen we dat doen?
0: Ja.
2: Wat heb je daarin nodig? Ja, dat is koordansen. Ja. Het is ook een beetje puzzelen.
0: En het grappige is, hè, als je, want jij flapt die vragen er even gewoon achter elkaar uit. Ik hoop dat je allemaal mee hebt zitten schrijven. Want het zijn allemaal goede vragen. En toch is het moeilijk.
2: Ja. Ja, het is moeilijk omdat het over iets heel gevoeligs gaat. Omdat, weet je, ik ben nu niet ziek. En voordat ik ziek was, had ik al moeite met de vraag, hoe is het eigenlijk met je? Ja, en dan...
0: Want?
2: Ja, weet ik veel, gevoelens en gaven. En ja, hoe gaat het eigenlijk met me? Zo,
0: ja,
2: van die levensthema's.
0: Ja,
2: en dan gebeurt er zoiets groots. En dan wordt het allemaal zo... Het is zo dubbel. Het is zo complex wat er dan allemaal gebeurt. Want ja, het is doodeng. En ja, het voelt ook alsof je ineens in de kern van het leven zit. Wat heel vet is. En aan de ene kant voelde ik me super eenzaam op momenten. En aan de andere kant voelde ik me extreem verbonden met mensen. En aan de ene kant was het klotezooi. En aan de andere kant was ik super dankbaar voor alles wat ik ervoor terugkreeg. Dus die complexiteit. Ja, ik had ook de koordansen daartussen.
0: Ja. Ja, het grappige is het een beetje het gevoel wat ik ervan krijg. Is dat het een soort van... brandpunt wordt.
2: Mm.
0: Ik weet niet zo goed waarom ik dat zeg, maar als ik het ga uitleggen, dan snap ik het misschien zelf. Het is een brandpunt van het leven, dus alles wordt ineens duidelijker of zo, of scherper.
2: Ja.
0: Maar ook in de relatie die je hebt met je werk, ook de rol van die leidinggevende, ook de cultuur in de organisatie, alles wordt ineens op scherp gezet.
2: Ja.
0: En dan is de vraag natuurlijk van wat gebeurt er dan?
2: Wat komt er dan naar boven?
0: Wat ik heel erg zit te denken is, als je je wil voorbereiden hierop, dan heb je er in ieder geval voor te zorgen dat je, want dat gesprek voeren over hoe gaat het met je, is een stuk makkelijker als er nog geen kanker in is.
2: Nee,
0: zeg
2: je kan
0: maar.
2: Niet oefenen.
0: Ja, toch?
2: Ja.
0: Ja,
2: tuurlijk. Ik bedoel, we zijn toch mensen? We maken toch allemaal ingewikkelde, complexe, dubbele of een beetje moeilijke dingen mee. Zonder dat het zo extreem die categorie van kanker hoeft te zijn.
0: Ja.
2: Maar je hebt natuurlijk ook mensen die een scheiding meemaken. Of weet ik veel. Of wiens kind naar het buitenland emigreert of zo. Dat zijn ook ingewikkelde dingen.
0: Ja, maar al zijn het maar hele kleine ingewikkelde dingen.
2: Ja.
0: Toch?
2: Ja.
0: En ik denk dat als ik naar mezelf kijk. Ik was een best wel slechte leidinggevend. Nou ja, ik denk dat ik een hele leuke. Maar ik ben wel voor heel veel dingen weggelopen. Dus ik was een leuke leidinggevende, maar ik ben vooral echt wel. Ik dacht, ik heb heel veel dingen laten liggen. Ik vond het ook eigenlijk vooral niet zo leuk. Ik had niet zoveel zin om de halve psycholoog te spelen, dat gevoel.
2: Ja, ja.
0: Mm. Dus ben ik er ook mee gestopt. Doe het niet meer. Maar waarom ging deze rabbit hole nou weer in?
2: Nou, we kunnen daar best even induiken. Hoor. Waar liep jij voor weg, Glenn?
0: Hou op. Komt de coach ineens boven bij jou.
2: Oh yes. Dat was zo.
0: Nee, ik ben niet zo goed in conflicten. Dat ben ik gewoon niet zo goed in. Mm. Dus op het moment dat... En nu wel beter. Maar ja, ik ging leidinggevende op mijn 24ste. Nou, dat was... Wie dat bedacht heeft. Die was niet goed bij zijn hoofd. Dus mijn toenmalige leidinggevende en ik zelf. Maar... ik denk dat je... Dat je heel veel kunt voorbereiden door gewoon jezelf dat voor te nemen.
2: Nou ja, we hadden het net over wat komt er in zo'n crisissituatie naar boven drijven. En ik denk dat je nu kan bouwen aan je cultuur en aan wat er dan straks komt bovendrijven. Komt er ontkenning bovendrijven? Of het wegduwen van iets, of de olifant in de porseleinkast. Of komt er een open gesprek, wat heel kwetsbaar is. En superspannend.
0: Ja. Ja, want wat je ook nog eens een keer hebt natuurlijk, is laten we hopen dat je een hele fijne, verbonden, open cultuur hebt. Ja. Dan komt er natuurlijk ook nog eens een keer gewoon, los van degene die kanker heeft, hebben de collega's die goed met elkaar omgaan, waar misschien wel vriendschappen zijn, die hebben natuurlijk ook gewoon verdriet en angst en noem maar op. Ja. Ja, daar moet je ook nog wat mee. Dat hoor je zo.
1: Listen to lead. New Business Radio.
3: I'm gonna test this out right quick on your app. Now keep in mind that I'm an artist and I'm sensitive about my shirt. So y'all be nice about it. All right. Sisters, how y'all feel? Brothers, y'all all right? See how y'all groove to this.

0: Hold on. But you can't use my home.
1: Eric Abidou. We horen niet zoveel meer van haar, maar ze is en was wel fantastisch. Tyrone!
2: Betere prestaties en gelukkige mensen. People power.
1: Vileen Manger-Katz, de gast, trainer, coach, directeur van vistrainingen en auteur van het boek...
3: Kanker nog bellen?
1: Ja, dat eerste woord wist ik nog. Kanker nog bellen. Ja, dat is wel een goede vraag natuurlijk. Maar we gingen het hebben, los van het feit dat we het aan het einde ook nog even nog mega praktischer gaan maken... Eerst even dat team. Want het feit dat natuurlijk iemand in je team kanker krijgt, dat doet ook iets met het team. Dus ja, wat heb je daar te doen als leidinggevende?
3: Ja, poeh. Ik moet even denken aan, in ons geval hadden wij een andere collega die was ook ziek, had ook kanker, die had leukemie en die is overleden. Ik denk 2 maanden nadat ik de diagnose kreeg.
1: Och.
3: Ja, dus. Dus het is ook een soort van geschiedenis die je hebt als team met dit thema.
1: Maar was jouw collega, was die al ziek?
3: Hij was jaren daarvoor al ziek geweest. Okay. En die werd toen opnieuw ziek. Ja, dus dat was echt bizar wat wij als team hebben meegemaakt in die tijd. En ik denk... Als er zoiets gebeurt, Glenn, dan gaat het echt over... kun je elkaar daarin vasthouden? Kun je elkaar vasthouden in de ellende waar je doorheen gaat... maar ook in dat dit voor iedereen anders is? Dus je hebt natuurlijk allemaal een andere relatie met elkaar.
1: Dat lijkt me best wel lastig. Want er zijn natuurlijk ook... als je inderdaad niet zo'n diepgaande relatie met jou... of in dit geval jouw collega hebt... Dan is het verdrietig. Maar dan kan je misschien... na een week of twee ben je wel weer redelijk oké.
3: Ja.
1: En ben je het misschien een beetje vergeten. Maar als het je werkvriendin is... Ja dan duurt dat... Dan gaat het nooit over.
3: Ja. Ja, en ik denk dat het belangrijk is... dat iedereen daar zijn eigen... ruimte voor krijgt. Dus dat het ook oké is... als dit je wat minder doet. Dat maakt jou niet een minder...
1: Nee, maar het is natuurlijk wel hoe mensen in elkaar zitten. Hè? Dus je denkt vanuit je eigen verdriet in dit geval. En dan zie je iemand die gewoon alweer fluitend op zijn werk rondloopt. En grapjes loopt te maken. En daar vind je dan wat van. Ja. Die vind je dan een lul.
3: Ja, ja, misschien moet hij dan iets minder grapjes maken. Even aan het begin. Dus volgens mij gaat het wel over. En je hebt met je eigen proces te dealen. En je hebt wat om je heen te kijken naar hoe is dit voor de rest.
1: Ja.
3: En ik denk dat je daar als leidinggevende de soort van procesbegeleider in bent.
1: Ja, je bent bijna een soort rouwbegeleider.
3: Ja, ja.
1: Hallo, hé.
3: Ja.
1: Dan komt het weer op hetzelfde neer.
3: Ja,
1: want die fluitende collega die binnenkomt. Ja. En ten eerste moet je hem zelf al aanvoelen dat je denkt, oeh. En anders komt er wel iemand naar je toe die zegt in tranen. En die zegt, dit kan niet.
3: Dit is nog niet grappig.
1: Dit is nog niet grappig en ik vind het niet kunnen. En weet ik veel het allemaal. En dan sta je weer tussen de partijen. En dan moet je daar weer wat van vinden en doen. En terwijl je eigenlijk bezig was met de implementatie van SAP versie 43.
3: Ja, ben je natuurlijk. Ik bedoel, dat gaat ook door, hè? En klanten zitten ook nog steeds te wachten. En nieuwe systemen, die staan ook te wachten. En dat is ook gewoon het leven.
1: Ja, daar ben jij wel duidelijk in, hè? Dat is gewoon, ja, helaas, dat hoort erbij.
3: Ja.
1: Dat is het leven van een leidinggevende.
3: Ja, en wat mij betreft is het dus niet het een of het ander. Dus het is niet of de resultaten of de mens. Volgens mij moet dat samen gaan.
1: Ja.
3: Ik denk overigens dat altijd samen moet gaan. Niet alleen als er iemand kanker krijgt.
1: Ja. Oké, dus een soort van regisseur. We gaan weer even terug naar die eerste dag, hè? Want ik denk dat het begin is... Ik denk dat het begin belangrijk is. Mm-hmm. Ik weet niet zo goed waarom, maar dat kun jij maar vast uit.
3: Ja, je bent nog je bent eigenlijk een soort van... Eigenlijk ben je als organisatie of als team of als leidinggevende... een nieuw contract met elkaar aan het afsluiten. Hoe doen wij dit met elkaar?
1: Hoe gaan wij om met verdriet, angst, en ziekte enzovoort?
3: Ja.
1: Oké, dus... Dan gaan we de luisterende leidinggevende gaan we helpen.
3: Ja.
1: Stel je voor dat het gebeurt in je organisatie. Je hebt dat gesprek gehad. En je denkt, je hebt ook afgesproken met elkaar gehad. Van hoe gaan we dit vertellen? Mm. Of wie weet het al? Mm-hmm. Enzovoorts. Wat ga je dan doen als leidinggevende?
3: Ja, ik denk dat er zelfs nog een stapje voor zit. Ik herinner me dat ik naast Tika op de bank zat bij Vis. En dat ik de hele tijd dacht, waarom zegt ze nou niks? Ik vond het zo ongemakkelijk, want ik dacht echt, nou, ja, moet ik hier nou echt zelf over gaan beginnen? En toen zei ik op een gegeven moment, ja, Tiek, laten we het dan toch maar over hebben. Dus kijk maar, ja, waar moeten we het over hebben dan? Ik zei, nou ja, over 2 weken loopt mijn contract af. Dus ja, ik neem aan dat we even moeten bespreken hoe we dit gaan afronden. Nou, ze keek me aan echt alsof ze water zag branden. Ze zegt, waar heb jij het over? Ja, ik ga gewoon je contract net zo lang verlengen totdat jij weer beter bent. En dan zien we wel verder. Ik zei, ja, maar we moeten toch op de centen letten en de resultaten. En dat zo. Ze zei, ja, maar Filene, dit gaat helemaal niet over. Wat mij betreft gaat dit over hoe gaan we als bedrijf met mensen om. En dit is hoe ik met mensen wil omgaan. Wat ik enerzijds daarvan heb geleerd is, Tika mag een standbeeld krijgen voor hoe ze hiermee om is gegaan. Maar ook zorg dat je je medewerkers heel vroeg al gerust stelt dat zij dit op hun eigen tempo moeten doen. Mogen doen.
1: Ja.
3: Dat zij in regie zijn van wat en wanneer en hoeveel en hoe vaak. En ja, ik denk dat dat heel belangrijk is. Want als je dat niet expliciet maakt, dan gaat degene die ziek is zich allemaal scenario's. Want films en bedrijfsarts. Hè, dat.
1: Maar dit is heel grappig. Hè? Dus jij zit met Tika op de bank. Mm. Tika is eigenaar van Vis.
3: Ja.
1: Jij bent ondertussen directeur.
3: Ja, maar toen niet.
1: Toen was je nog jonge eerste bediende. Nog niet eens. Jullie zitten samen op de bank. En ondanks het feit dat jullie allebei super communicatief zijn, is er toch onduidelijkheid. Want jij dacht, ja, dit gaat natuurlijk, dit is einde verhaal. Ja. Nogal wie dus. Ja. En Tika dacht, nee, natuurlijk niet.
3: Is heel logisch.
1: Die vond het zo logisch dat het doorging, dat ze er ook niet over begon.
3: Precies.
1: Dus dat is wel grappig. Ja. Hè? Dus ze krijgt zeker een standbeeld. Maar zelfs voor iemand die het juiste doet, is het dan ingewikkeld om te bedenken, Oké, ik kan me voorstellen dat ze er wel mee zit. Dus ik ga dat nu even heel duidelijk maken.
3: Ja.
1: Grappig, hè?
3: Ja. Ja, assumption is the mother of all fuck-ups, toch?
1: Ja.
3: Dus we kunnen niet ergens zomaar vanuit gaan dat iets logisch is. Of dat de ander weet toch wel dat. Nee, ja, ik weet ook wel dat mijn man van me houdt. Maar ik wil toch graag iedere week ook even een paar keer horen.
1: Ja, dat zeg ik ook heel vaak tegen mijn vrouw.
3: Ja. Dat je het wil horen of je zegt dat je van haar houdt?
1: Nou ja, nee. Dat ik het wil horen.
3: Ja.
1: Ja.
3: Ja, dat is toch.
1: Dat is toch lekker belangrijk. Gewoon.
3: Je hebt toch gewoon die geruststelling ook even nodig.
1: Ja, dus nou, ook de geruststelling. Je blijft hier.
3: Ja.
1: En je blijft hier welkom.
3: En ik blijf bij je.
1: Ja.
3: Ja.
1: Ja. Ja, want ik kan me ook voorstellen, want sommige ziektetrajecten die duren nog veel langer dan dat het bij jou heeft geduurd.
3: Ja.
1: Dat je ook allerlei ingewikkelde dingen krijgt als de manager gaat weg of zo.
3: Ja. Oh, je zo.
1: Toch?
3: Ja. Dat je ondertussen zit jij ziek thuis en dan verslijten ze daar 5 managers.
1: Ja, en dan heb je een manager die je nog nooit hebt gezien. Of dan moet die manager die nieuw is, die moet dan met jou in gesprek, terwijl die jou niet kent over het feit, goh, je zit al, weet ik veel, een jaar ziek thuis met waarschijnlijk kanker. Maar ik had dat eigenlijk niet officieel niet mogen horen. Nou, weet je, dat soort ingewikkelde
3: dingen. Dit is waarom het zo belangrijk is om dus aan die cultuur te bouwen nog voordat iemand ziek is.
1: Ja.
3: En dat dus ook je leert om als team een gesprek met elkaar te voeren hierover.
1: Ja, kortom, eigenlijk onze allerbeste tip is 1. Zorg dat je, terwijl er nog niet allerlei hele heftige onderwerpen op tafel liggen, dat je bouwt aan dat je met elkaar in gesprek kan gaan. Ja. Zodat je ook de gesprekken. Mijn dochter heeft kinkhoest. En dat is heel vervelend, want dan slaap je 's nachts niet. Ja. Dat je die al in ieder geval hebt gehad.
3: Ja.
1: Zodat je straks als je level up gaat, dat je die in ieder geval, die bagage hebt. Precies. Met elkaar. Hè? Ja. Met elkaar zeg ik even, want je hebt dat met elkaar te doen in dat team. En die leidinggevende speelt daar een belangrijke rol in. Oké, dus dat is 1. En het tweede is, wat ik misschien wel de mooiste vind van deze hele aflevering, is dat je, als dit gebeurt met een van je mensen, is dit het moment om te laten zien wat je waard bent als organisatie, als leidinggevende. Dit is het moment om te laten, om. Eigenlijk is het het mooiste moment om te bevestigen wat je wil dat je cultuur is.
3: Ja, ja, dit is het moment to show up.
1: Ja.
3: En dit is de vraag, ben je bereid to show up? Of ja. duik je?
1: Ja. En natuurlijk moet het ook zitten in de kleurtjes op de muur. Welke stoelen je hebt staan. Welke bedrijfsuitjes je doet. Hoe je omgaat met het milieu. Omdat je dubbelzijdig print en een speciaal lettertype gebruikt. Maar als dit gebeurt, dan kan je laten zien dat het allemaal klopt.
3: Ja.
1: Mooi. Dankjewel. We kunnen nog 1 keer even roepen dat je boek bijna uitkomt. 25/26 mei.
3: En je kan hem al als pre-order bestellen.
1: Wat?
3: Ja.
1: Oh, dan ben je als eerste. En dan krijg je een handtekening erop natuurlijk. Tuurlijk. Voor jou.
3: Ja joh. Handtekening. Een lieve boodschap. Een gedicht. Wat je wil. Een haiku. Gedicht. Ja, ik verzin het waar je bij staat. Maar ja.
1: Doe jezelf. Luisteren heel veel mensen naar dit programma. Hè? Straks gaan ze allemaal een boek bestellen. Dan moet je allemaal haiku's
3: schrijven. Ontzettend oefenen op mijn haiku.
1: Alright. Wij zorgen wel voor een linkje in de show notes. Als je dit luistert. En anders op de website. Als je dit live luistert. Maar dat heeft nu nog niet zoveel zin. Want nu staan ze er nog niet op. Ik vond het heel leuk dat je er was.
3: Dankjewel.
1: Filene Manger-Katz. Trainer, coach en directeur van Vistrainingen. En wil je dat ze een keer bij je komt trainen. Dan kan dat gewoon ook.
3: Ja joh.
1: Je kan nu gewoon inhuren.
3: Doe van alle markten thuis.
1: Alright. Tot de volgende.

0: Dit is New Business Radio. Er komt nogal wat informatie op ons af. Van overheden, bedrijven, instellingen, belangenorganisaties, stakeholders en partners. Ze hebben allemaal iets interessants te melden. Maar hoe zorg je dat je door de bomen het bos nog ziet? Met SureSync by Visma leid je al die informatiestromen in goede banen. Samen brengen we structuur aan en kun je rekenen op actuele en betrouwbare data. Dat doen we al voor de overheid en dat doen we ook graag voor jou. Ga naar SureSync.nl voor betrouwbare en gestructureerde oplossingen voor informatie en gegevensuitwisseling. Dat geeft rust. Ah, zo, dat lucht op.
1: Ik wil je graag bedanken voor alle mooie herinneringen. We hebben zoveel belangrijke momenten met elkaar gedeeld. Maar nu is het tijd om afscheid te nemen. Vaarwel, oude onderbroek. Ich bin Andy Meister. Bestel op andymeister.com.
2: Dag en nacht, het hele jaar door, staan de vrijwilligers van de KNRM paraat om te helpen op zee. Onder alle omstandigheden. Alles wat we jou vragen is een donatie van 25 euro. Help onze redders redden op knrm.nl.
3: De New Business Radio Newsflash is powered by Clipit Media Monitoring.
0: Dit is New Business Radio.
3: Newsflash.
4: Steeds meer ondernemers kiezen voor een lening die niet van een traditionele bank komt. Dat blijkt althans uit cijfers van Bridgefund. De kredietverstrekker leende vorig jaar ruim 255 miljoen euro aan het MKB en draaide voor het eerst winst. Daarmee is het bedrijf naar eigen zeggen de grootste non-bankaire kredietverstrekker van Nederland. Verder ziet Bridgefund dat banken terughoudender zijn geworden, waardoor alternatieve financiers aan terrein winnen.
5: Verandering draait om mensen. Daarom zetten wij de mens altijd centraal. Niet veranderen om het veranderen, maar je echt verdiepen in het vraagstuk en dan pas ondersteuning op maat bieden. Of het nu gaat om een energietransitie, uitdagingen in de zorg of technologische ontwikkelingen zoals AI, organisatieadviesbureau Ceder de Boer verandert verder. Bezoek onze website cederdeboer.nl en neem contact op met een van onze experts.
6: Let's Talk Business wordt mede mogelijk gemaakt door baas.nl.
7: Ondernemerschap, innovatie, duurzaamheid. Denk vooruit. Durf te doen. Maak het verschil. Dit is New Business Radio. Listen today, lead tomorrow. Met nu Let's Talk Business, Ron Lemmens.
8: Goedemorgen, het is tijd voor een nieuwe Let's Talk Business. Met vandaag centraal Mixit. Mixit helpt organisaties om digitale verandering niet alleen slimmer te bedenken, maar ook echt werkend te krijgen in de praktijk. Deze aflevering van Let's Talk Business maken we dus kennis met Mixit en The Way of Change. En bespreken we de centrale vragen waarom zoveel verandertrajecten nog altijd vastlopen. In de studio Arjan Nataraj en Jean-Pierre Martens van Mixit. En we gaan praten over die 30% club die ze hebben.
7: Let's Talk Business, Ron Lemmens.
8: Arjan en Jean-Pierre, van harte welkom in de studio.
9: Dankjewel.
8: Eerst even dan de vraag. Ik bedoel, kijk ik op jullie website, dan zie ik daar heel groot staan. 70% van digitale transformaties faalt. Kom bij de 30% club. Kan je nou een landelijk voorbeeld noemen van in het nieuws geweest? Van een digitale transformatie waarvan je nu kijkt, daar is heel veel schade geleden. En eigenlijk is dat te wijten aan het feit dat de digitale transformatie daar niet helemaal goed gelukt is.
9: Ja, ik durf wel wat voorbeelden te noemen. Ik denk dat we ze allemaal kennen uit overheidsland. En hoe men over elkaar heen rolt van de problematiek rondom het implementeren bij belastingdiensten of bij ministeries, et cetera. En dat zijn hele goede voorbeelden van het falen van een digitale transformatie of het implementeren van digitale oplossingen.
8: Kunnen jullie dan eigenlijk op afstand al bijna de vinger op de zere plek leggen? Of is dat te complex eigenlijk?
9: Ik durf te zeggen dat we dat wel kunnen, ja, zeker. Ja. Omdat er zit eigenlijk heel veel repeterend in elke organisatie die probeert een verandering door te voeren. En we zijn in die 15 jaar zijn we echt wel erachter gekomen wat veel voorkomende uitdagingen zijn. Dus het antwoord is ja.
8: 15 jaar brengt ons terug bij de geschiedenis, hoort bij dit programma waarin we van de geschiedenis van het bedrijf en de markt naar de toekomst kijken. Jullie zijn 15 jaar geleden. Wie van jullie twee had het idee om te denken, nou moeten we starten?
10: Nou, zal ik dat dan maar zijn? Nee, we zijn begonnen in 2011. En het is bijna zover dat we ook de 15 jaar gaan vieren en gaan aantikken. Het is ontstaan uit een andere organisatie. En het is ontstaan omdat wij eigenlijk toen al zagen dat veel van de digitale vernieuwingen die er toen plaatsvonden, dat mensen ja, echt onvoldoende betrokken waren. En dat was de gedachte, gaan we nou verder op technologie of gaan we verder met mensen? Gaan we mensen helpen, medewerkers helpen? Dat laatste werd het. Toen zijn we gestart en vanaf dag 1 is Jean-Pierre aan boord gekomen.
11: Ja, maar je had eigenlijk een idee die je meenam vanuit een andere carrière.
10: Ja, een ander bedrijf.
11: Een carrièrepad, ander bedrijf.
10: Ja.
11: Hoe werd daarop gereageerd?
10: Nee, eigenlijk heel goed. Want we zagen gewoon dat de groep mensen waarmee we toen waren, dat die ook wel toe waren aan een nieuwe uitdaging. En in die tijd we waren een club die veel met ook met technologie voor die tijd bezig waren. Specifiek met SharePoint technologie.
11: Klinkt zo ver weg, terwijl ik het toch zo goed kan herinneren. Hebben jullie dat ook niet?
9: 15 jaar geleden.
10: Het ging heel snel. Het is voorbij gevlogen.
11: Ja, toch?
10: Maar in ieder geval, het was echt een weloverwogen besluit. Waar ook iedereen achter stond. Dus we hebben technologie eigenlijk laten varen. En zijn echt verder gegaan met hoe gaan we mensen helpen om technologie zo goed mogelijk te gebruiken.
11: Wat zagen jullie toen eigenlijk al contouren van de situatie of de wereld waar we nu in leven IT gezien?
9: Zeker. Ja, bij het oprichten hadden we wel ook, toen was de cloud, applicaties in de cloud.
11: Dat kwam toen langzaam in.
9: Dus hadden hadden we ook zoiets van, wat gaat dat voor rol betekenen? Dus er zat wel veel verandering in die tijd. Maar het interessante is dat we eigenlijk nog niet wisten hoe we het precies wilden invullen. Dus we wisten wel dat we het anders wilden doen. Dat we de focus alleen op technologie niet genoeg was om succesvol te zijn. Maar we hebben echt wel een paar jaar nodig gehad om in stapjes er zelf ook achter te komen. Hoe wij het nou anders moesten doen om mensen te helpen en projecten succesvol te laten zijn.
11: Was die beginperiode ook een periode dat je eigenlijk een bepaalde visie ontwikkelde met elkaar en dat je gewoon wist van we moeten nu onwijs veel uitleggen. Bedrijven staan er nog niet helemaal voor open, zijn er wellicht niet mee bezig.
10: Dat is exact wat het was. Want in die eerste periode, misschien de eerste 5-6 jaar, dat wat we nu weten, dat was toen niet bekend. En mensen, opdrachtgevers, organisaties stonden er ook gewoon nog niet open voor.
11: Ik kan me nog herinneren dat de eerste interviews die ik gedaan heb waarbij de cloud als onderwerp voorbij kwam, dat het eigenlijk altijd standaard ging om hoe win je vertrouwen bij de opdrachtgever.
9: Ik snap wat je bedoelt.
11: Je gaat met de data die fysiek in een gebouw stond, ga je aan de haal, even plat gezegd.
10: Maar misschien op een andere manier, onze ervaring daarmee is, dat was ook vooral een technische opgave. Dus hoe gaan we migreren naar de cloud?

0: heel naam. Want je gaat per data ga je uiteindelijk aan de gang. Je gaat data migreren naar de cloud. En dat is data wat voor bedrijven destijds wel gevoel moet hebben. Als van, ik geef echt fysiek mijn papieren en eventueel mijn harddisks over aan een bedrijf. En zij gaan ervoor zorgen dat het ergens in de cloud komt. Alleen dat stukje lijkt mij best wel een worsteling te zijn geweest. Om dat goed uit te leggen bij je eerste klanten.
1: Ja, ik denk dat het heel erg verschilde per branche, zeg maar, en grootte van organisaties. Je ziet alle start-ups en kleinere organisaties, daar was die drempel echt een stuk lager. Die zagen het gewoon als een kans om dingen makkelijker te maken voor zichzelf. Hè, minder met beheer of daarover na te denken. Geen, hoe noemen we dat ook weer, zo'n servicebeheerder, et cetera. Maar grotere organisaties, zeker in de overheid, ja, die hebben natuurlijk ook veel met regelgeving te maken. En daar heeft het echt wel veel langer geduurd.
0: Ja, dus dan verklaar je eigenlijk ook het feit dat ze daar nog in een andere fase leven, werken.
1: Zeker.
0: Dan eigenlijk die kleinere bedrijven die toch sneller dit konden adapteren.
1: Klopt, ja.
0: En dan heb je op een bepaald moment een eerste opdrachtgever waarbij je eigenlijk kunt zeggen, dit is met succes afgerond.
1: Ja, ja.
0: Heb je dat ook kunnen gebruiken om daardoor andere klanten te overtuigen destijds?
2: Zeker. Ja. Nee, dat jaartal weet ik niet helemaal meer. Maar ik denk dat die internationale organisatie was.
1: Dat denk ik.
2: In de financiële dienstverlening.
0: Mag je de naam noemen?
2: Ja, ik denk het wel.
1: Bedoel je iets van een leadsmaatschappij?
2: Ja, ja. Een grote internationale leadsmaatschappij.
1: Ja. Ja.
2: Die gingen dus die stap maken naar de cloud. Over, ik zeg even, 8-9 landen in Europa. En daar was het ontzettend belangrijk dat al die medewerkers van die organisatie op een andere manier gingen werken om hun strategische doelstellingen te bereiken. Dus enerzijds was het dat technische stuk wat jij net benoemd hebt. We moeten naar de cloud. Maar zij beseft zich heel goed dat dat eigenlijk iets ging betekenen voor al die duizenden medewerkers. En dat was het moment waarop wij mochten aanhaken. En die organisatie kon helpen over al die landen heen. In hoe ga je nou die medewerkers zo goed mogelijk met deze Microsoft-omgeving aan de slag laten gaan.
0: Ja, daar kwam je dus eigenlijk weer op het punt waar je vertrokken bent bij je vorige bedrijf. Dat mensen centraal stonden.
2: Exact.
0: Ja. Maar je had natuurlijk een tool, een technische tool nodig om uiteindelijk die mensen te kunnen helpen.
2: Ja.
0: Is dat het pad een beetje zo de eerste jaren?
2: Ja, maar ook het geloof van dus in dit geval deze organisatie, dat alleen die nadruk op die technologie gewoon onvoldoende was. En ik denk dat dat echt het kantelpunt is. He, daarvoor wordt een project succesvol. Zijn we op tijd? Staat het aan? Is het binnen budget? Nou ja, dan trek ik een fles champagne open, eet ze taart. En dan is het project afgerond. Terwijl het project natuurlijk pas afgerond is als je klanten of je in de zorg, je patiënten of als je uiteindelijk ergens een soort winst behaalt. Dat je ergens iets beter gaat doen. Je wil niet alleen maar iets nieuws inzetten.
0: Dus eigenlijk met andere woorden, jullie kwamen aan boord en namen de medewerkers ook mee in het proces.
1: Ja, wat ik daar heel mooi aan vond. En ook echt wel een verandering voor ons. Dat was echt een grote organisatie. En zij waren gewend om met grote partijen samen te werken. Om die implementaties te doen. En wij waren een clubje, ik denk met 12 man of 15 man of zo. En de propositie waar wij mee kwamen, daar hadden ze echt zoiets van, ja, dit gaat ons helpen en dat gaan we niet halen uit die grote partijen. Dus hebben we echt samengewerkt om over Europa heen zo'n klus te klaren.
0: Kwam daar agility, hè, wat was in die periode, agile scrum werken was natuurlijk heel belangrijk. Kwam dat daar om de hoek kijken? Was dat een van de beweegredenen dat ze zagen dat jullie gewoon beweegbaar waren eigenlijk als organisatie?
1: Nou, het ging niet zozeer over agility. Ik denk dat wij een van de eerste clubs ook waren die durfden, ik zeg maar, het risico van mensen niet meenemen expliciet te maken. Want er is heel veel aandacht voor technologie. Wat er allemaal kan, zie je nu meer met AI ook. Men rolt over elkaar heen. En men vergeet te vaak de vraag te stellen, oké, maar hoe belangrijk zijn mensen om dit succesvol te gaan gebruiken? En wat als je daar niet voldoende tijd in steekt? Of als de oplossing niet aansluit bij die mensen, ja, hoe groot is dan de kans dat ze daar wat mee gaan doen? En daar waren zij ontvankelijk voor en zagen ze in ons een partij om mee samen te werken.
0: Ja, dat was de eerste klant, gaan we zo meteen verder over hebben. Eerst even aan jullie zelf, want je zei al van Jean-Pierre is dan later, of eigenlijk tegelijkertijd zijn we vanaf het begin bijgekomen.
2: Zeker, ja.
0: En dan heb je natuurlijk een rolverdeling. Ja. Hoe is die bij jullie ingericht?
2: Ja, dat is eigenlijk vrij natuurlijk gegaan eigenlijk. Ja. Ik denk dat we veel dingen wekelijks, dagelijks met elkaar bespreken. We zijn allebei onwijs gepassioneerd over het vak wat we mogen uitoefenen. Maar ook ondernemers genoeg om dat op een zakelijke manier naar te kijken. En zo vullen we elkaar aan. En de ene keer, laat ik zo zeggen, de inhoud is denk ik heel belangrijk in wat we doen. Dus degene die daar

0: een goed argument of verhaal bij heeft. Die leidt die lijn. Of dat nou gaat om het aannemen van mensen, het nieuwe vinden van klanten. Het uitbreiden van van onze propositie. Commerciële beslissingen. Maar dat doen we graag samen.
1: Ja, en dat werkt na zoveel jaar. Dat is best wel, dat zie je wel vaker. Maar wat houdt nou die relatie goed stand tussen jullie? Wat is dat hetgene?
2: Nou,
1: is dat het aanvullen?
2: Ja, het is wat mij betreft twee dingen. We hebben echt wel eenzelfde beeld waar we naartoe willen. En de geloof in onze missie. En ook dat we daar beide ambitieus zijn om die verder te brengen. Ik denk dat dat belangrijk is. En we zijn heel complementair. En we snappen heel goed van elkaar wat we aan elkaar hebben. En het grappige is, of ook wel goed te noemen naar andere ondernemers. Daar hebben wij het een paar maanden geleden ook nog expliciet over gehad. Wij komen nooit bij elkaar over de vloer thuis. Het is niet dat we zeg maar privé hele goede vrienden zijn of zo. We hebben echt 15 jaar een hele goede zakelijke relatie. En ja, ik vind het mooi omdat we laten zien dat ook heel goed kan werken. Ja.
1: En is dat misschien ook wel dat je zegt van een bewuste keuze geweest uit? Dat je zegt van privé, werk, aan het scheiden?
0: Nee, het is zeker geen bewuste keuze. Wat ik wel een mooie anekdote vind, wat ik ook aan anderen in het team heb. We doen het overigens natuurlijk niet alleen.
1: Hoeveel zijn jullie?
0: We zijn nu met 30 man. En een management team met nog twee andere collega's waarmee we het bedrijf runnen. Maar een van de dingen is dat wij eigenlijk bijna elke dag elkaar rond een uur of wat zal het zijn, tussen heel ruim tussen 5 en 7, als we elkaar niet hebben gezien, bellen we elkaar. Elke dag bijna. En dat is gewoon even, hoe was jouw dag? Alsof je met je partner privé dan de dag doorneemt. En dat helpt eigenlijk heel erg goed om even voeling te hebben. Wat speelt er? Waar loop jij tegenaan? Ik heb dit meegemaakt. Dat is leuk. Dat gaat niet goed. Dat gaat wel goed. Elkaar herinneren aan iets. En dat stukje, denk ik, dat heeft geholpen die 15 jaar. Door altijd even bij elkaar. Zeker ook in die jaren dat we natuurlijk
1: elkaar niet uit het oog verliezen. Want ik kan me ook voorstellen, als je gaat groeien, heb je natuurlijk veel meer meningen. Je hebt misschien sommige momenten wel eens echt draagvlak van elkaar nodig.
0: Ja.
1: Maar ook wel andere meningen die binnenkomen. Dat lijkt me echt wel een proces waar je doorheen moet.
0: Ja, je bent het ook niet altijd met elkaar eens. Dat hoeft ook helemaal niet. Hè? Dus je kan ook daardoor zeggen, oké, dit onderwerp moeten we even laten rusten. Of we pakken het weer binnenkort op. En dan groeien naar elkaar toe. Je kan ook wel eens hebben, we agree to disagree. Dat kan ook. Maar de manier waarop we het doen, helpt ons om daar eigenlijk in al die jaren op een goede manier mee verder te gaan. Ja.
1: Ja, en kennen jullie alle medewerkers van het bedrijf? 30 mensen is dat te doen?
0: Dat moet wel lukken, ja.
2: Ja, zeker.
1: Ja, we gaan zo meteen verder praten. Dan gaan we natuurlijk nog eventjes terug in de geschiedenis, maar dan langzaam maar zeker ook naar die 70% van de digitale transformatie die faalt. Jullie missie is om die 30% misschien tot hoeveel procent te maken?
2: Ja, laten we er 70 van maken.
1: Nou, dat is een mooi streven. Let's talk business op Nieuw Business Radio.

0: George Ezra en Anyone For You op New Business Radio. In het programma Let's Talk Business.
1: Let's Talk Business op New Business Radio.
0: Met vandaag centraal Mixit in de studio Arjan Nataraj en Jean-Pierre Martens, beide eigenaren, ondernemers dus achter dit bedrijf. Met wat we net gehoord hebben, inmiddels 30 zielen in het bedrijf werkzaam. Jullie zijn begonnen met dus dat implementeren van data naar de cloud. Daar hadden we het net over. Het eerste grote bedrijf was een internationale leasemaatschappij. En langzaam maar zeker, want dat zeiden jullie eigenlijk net al. Het menselijke aspect, dat was wat jullie vooral begon te drijven. Hè?
2: Klopt. Ja.
0: Maar dat had je eigenlijk al natuurlijk van tevoren toen je startte.
2: Ja.
0: Wat was het een vehicle eigenlijk als het ware? Dat de cloud transformatie,
2: ja, het was die fase. Het was eigenlijk nog eens een keer voor die tijd dat dat vuurtje werd aangewakkerd. Als ik erover terugdenk. En dat was dat we een groot traject deden bij een hele grote onderwijsinstelling. En daar lag de nadruk echt vrijwel alleen op zorgen dat de techniek, en dan praat ik net nog over die soort pre-cloud fase, dat die dat het werkte, dat het aanstond, hè, en dat alle systemen op groen stonden. En er was zo weinig aandacht voor. Wat was het? 8000 studenten die daar rondliepen en nog eens 2000 ondersteunende personeel.
0: Terwijl dat eigenlijk studenten waren die weliswaar met computers waren opgegroeid.
2: Maar die moeten daarmee aan de slag.
0: Ja.
2: En dan kan je commercieel denken, het is een mooi project en we hebben iets gedaan. Maar dat deed je eigenlijk echt bij iedereen oprechte soort van pijn. Maar dit klopt gewoon niet. En dat is ook het moment geweest. Dus we moeten echt ons meer richten op die medewerkers. Maar ook die techniek laten gaan. Want anders ben je toch een beetje de slager die zijn eigen vlees keurt. Ja. Dat je de techniek. En dat is belangrijk. Begrijp het niet verkeerd. Dat moet plaatsvinden. Er zijn vernieuwingen. Daar is innovatie. Daar gaan we het vast nog wel even over hebben zometeen. Maar we denken dat er iets anders daarnaast nodig is. En daar zijn we ons op gaan concentreren.
0: Ja, en dat was eigenlijk een zorg minder. Kan je dat zo stellen? En een zorg erbij?
2: Zeker.
0: Of wat was,
2: ja.
0: Nou, was het een opluchting eigenlijk dat je niet met die technologische ontwikkeling mee moest gaan?
3: Nou, het interessante is dat we daarmee onszelf echt moeilijker hebben gemaakt. Omdat we zijn het over een onderwerp gaan hebben waar eigenlijk weinig over gesproken werd. Of weinig aandacht voor was in organisaties. Namelijk de mensen en de factor mens om succesvol te zijn. Dus we hadden, daar hebben we het ook nog eens over, als we het onszelf makkelijk hadden gemaakt, dan hadden we gewoon nog 15 jaar SharePoint gedaan, of Microsoft, of wat dan ook. Alleen die technologiefocus, omdat dat, ja, niemand stelt daar lastige vragen over. Maar die factor mens, dat hebben we echt moeten evangeliseren. En het, de waarde daarvan of het risico daarvan als je ze niet goed meeneemt. Dus we hebben het onszelf absoluut niet makkelijk gemaakt.
0: En de situationele situatie op dat moment, dus echt als je kijkt naar waar je toen zat, ja, was natuurlijk dat je nog met heel veel mensen te maken had die eigenlijk in de loop, misschien aan het einde van de carrière, pas met computers te maken kregen. Dus ja, je mag het nu zeggen digibeet, maar in ieder geval niet de generatie die er meer opgegroeid is.
3: Nee, ja, eens zeker. Maar ik denk dat dat van alle tijden is wat mensen. En ik denk daar iets anders over. Over het digibetisme. Want ik zie, als je nu heden ten dagen kijkt, is iedereen doet wel wat met een telefoon. Mijn moeder wordt 80 in juni en die kan echt perfect haar reisje boeken met een cruise of betalen of de picknickboodschappen bestellen, et cetera. En vaak wordt dat gebruikt als excuus. Vanuit dat techniek denken, ja, maar we hebben hier digibeten en we hebben hartstikke mooie technologie en dat hebben we aangezet en ze gebruiken het niet. Dus we moeten focussen op dat digibetisme. En ik chargeer even, want natuurlijk zijn er mensen die daar echt moeite mee hebben. Maar over het algemeen denk ik, of wat wij tegenkomen, is dat die oplossing gewoon niet logisch is of niet goed aansluit. En ja, waarom zouden mensen dat dan gaan gebruiken?
0: Dus eigenlijk leg je de lat gewoon nog hoger als het ware.
3: Zeker, ja, ja. Ja, we stellen daar kritische vragen over.
2: Wat ik een mooi voorbeeld vind over wat jij net aan had over jouw moeder in dit geval. En elke app die op een telefoon zit. De bedrijven die zich richten op de consument, die stoppen daar enorm veel tijd in om die klant goed te snappen. Dus die app die wij gebruiken, of het nou is om iets te kijken, iets te bestellen, wat dan ook wat je wil doen. Daar wordt heel veel over nagedacht. Dus je snapt je klant. Dan krijg je term als een customer experience, de customer journey. En dan kunnen we die oplossing heel goed toepassen op die klant. En wat ik wil eens zeggen, als je dat gegevens snapt en je draait die camera bij 180 graden, je kijkt naar een organisatie zelf, dan is de vraag, hoe goed snap je nou eigenlijk die medewerker? Ken je die medewerker wel?
0: Dus dat heeft voor jullie ook het hele proces eigenlijk van hoe je aan boord komt weten te veranderen.
2: Zeker.
0: Eén gegeven is natuurlijk feit. Op het moment dat je zo'n transformatie ingaat, dan is het vaak eigenlijk het hert wat in een stel koplampen kijkt.
3: Zeker.
0: Dat hoor je vaak, toch?
3: Zeker. Ja, en bedoel je dan de medewerker of de opdrachtgever?
0: Nou, we beide. Ja, toch? Maar hoe vind je dan uiteindelijk die modus om toch het wiel draaiend te krijgen en die implementatie in te gaan?
3: Nou, misschien iets van de laatste, zeg maar even sinds corona. Wij zijn ook elke keer zoekende in de markt van waar haken wij op aan? En we hebben tot 2 jaar geleden hebben employee experience gebruikt als terminologie. Maar wat we zagen is dat mensen die snapten die term wel, maar dat was vooral binnen HR belangrijk. En we zagen ook, werden we mee geconfronteerd, dat daar werd geen geld aan uitgegeven. Punt. Dus dan kunnen iedereen vindt het belangrijk. Wij hebben daar een invulling bij om mensen beter mee te nemen, et cetera. Maar als er geen geld aan uitgegeven wordt in de organisaties, dan houdt het op.
0: Dus dan komt u toch weer aan op overtuigingskracht om te laten zien dat het wel degelijk is.
3: Okay, we zijn geswitcht. Want wat is wel belangrijk binnen organisaties, dat zijn al die projecten en programma's die wel in hun portfolio zitten, waar wel in geïnvesteerd wordt. En daar zijn we eigenlijk die dialoog aangegaan met hoe belangrijk zijn mensen nou in deze projecten en deze programma's om succesvol te zijn. En wat nou als zij dat niet gaan gebruiken of daar niet in meegaan of in hun oude gewoonte blijven? Wat betekent dat dan voor je ROI, voor je financiële resultaat?
0: Want als je hem zou in de tijdlijn of in een soort van scope zou zetten, dan heb je natuurlijk links heb je de mensen die eigenlijk heel moeilijk te overtuigen zijn. Rechts heb je de mensen die juist vooraan staan en liefst nog voorop rennen.
3: Ja.
0: En dan moet je daar van beide weg blijven, denk ik. Het moet niet doorslaan en het moet niet stagneren.
2: Wat we zien volgens mij is dat die kopgroep waar jij het over hebt.
0: En de early adopters.
2: Die zijn wel ontzettend belangrijk. Als je denkt in
0: voor je draagvlak.
2: Voor een soort olievlekprincipe.
0: Ja.
2: En als je de wetenschap erop naast staat, dan praat je over zo'n 20% van de organisatie. Dus als je dat lukt om die zeg maar aan te hebben staan, als je begrijpt wat ik bedoel, dat die begrijpen wat er nodig is, dat ook als ambassadeur uitdragen binnen de organisatie, mensen in beweging krijgen, het verhaal goed vertellen, dan gaat het vliegen, zeg maar.
0: Ja, dus eigenlijk
2: 20% heb je echt wel nodig.
0: Want dit is eigenlijk wat je heel vaak hoort bij projectorganisaties die op die manier toch, wat het ook is, implementeren in organisaties. Zorgen dat je eerst toch wel de early adopters weet te bereiken, weet te triggeren, weet vast te houden. En dan langzaam maar zeker te implementeren, embedden in de organisatie. Maar ik heb het zelf meegemaakt met organisaties volgen. Dan merk je ook wel dat op die werkvloer bij de mensen die zeg maar toekijken hoe dat wordt aangekondigd dat het eraan komt. Daar ontstaat best veel onrust. Is dat ook iets wat jullie in het begin wel blijven meten?
3: Het is een gevaarlijke vraag dit. Ja,
0: zeker.
3: Nee, zeker. Ja. Juist, want dan kom je heel erg op de core van hoe wij werken en hoe we grip op verandersucces creëren voor organisaties. En dat gaat over meten. Dus wat wij, wat Arjan net zei, aan de buitenkant, aan de klantkant, wordt al heel veel gemeten. Want daar wordt geld verdiend, zeg ik dan maar even. Ja. Maar aan de binnenkant wordt dat nog weinig gedaan. En daar kun je ook net zoveel of nog meer meten. Om te snappen waar weerstand zit, waar het goed gaat. Waar de oplossing echt zijn waarde oplevert, wat je van tevoren bedacht had. Alleen het wordt simpelweg nog weinig gedaan. En dat is waar wij heel erg op aandringen bij organisaties.
0: En ik kan me voorstellen dat je daar tooling voor ontwikkelt.
2: Er is ook in de markt zijn ook methodieken en aanpakken die ook bewezen zijn. Dus je hoeft niet alles zelf helemaal opnieuw te ontwikkelen.
0: Ga je een voorbeeld noemen?
2: Er is een methodiek heet ProSci. Wat een soort framework is om verandering op een goede manier te organiseren en uit te voeren. ADKAR is een andere methodiek. Die ook bekend is in de communicatie vooral, die je toepast. En dat zijn zaken die, dat zou raar zijn, vind ik zelf, als je dat opnieuw zou gaan bedenken. Als iets werkt, kan je dat toepassen. De vraag is denk ik wel, hoe doe je dat op de goede manier? En wat wij heel belangrijk vinden, wat Jean-Pierre net zei, en jij gaf het net in je vraag aan, je moet dingen meten. Het moet geen buikgevoel zijn, of onderbuikgevoel van, nou, we denken dat het goed gaat. Organisaties investeren miljoenen euro's. Of het dan gaat om AI-toepassingen, nieuwe ERP-systemen. In de zorg wordt enorm veel geïnvesteerd in alles wat daar moet veranderen. Dus dat gaat om echt heel veel geld. Dat zou een beetje raar zijn dat je dan op je buikgevoel gaat zeggen, nou, we denken dat dit wel goed gaat. Of we denken dat onze mensen het wel snappen. Dat moet je kunnen vaststellen en dat kan je ook vaststellen. Dus dat meetstuk, dat is wel echt onze tooling als het ware die we daarin inbrengen.
0: Zijn er nog heel veel organisaties waarvan je nu echt zegt, ja, dat staat daar, staat het digitale tijdperk nog in de kinderschoenen?
3: Ja en nee, zou ik willen zeggen. En het klinkt, dat is een beetje cryptisch. Maar ik denk dat er best wel veel sectoren zijn waarbij op sommige gebieden, bijvoorbeeld aan die klant kan. Ik zal even een voorbeeld noemen. In de zorg bijvoorbeeld. Daar zie je waanzinnig veel innovatie in het zorgproces met AI in de spreekkamer. Allerlei innovaties aan die zorgkant. Maar dan zie je aan de bedrijfsvoeringskant dat men nog bezig is, bij wijze van spreken, met een migratie van Windows 10 naar Windows 11.
0: Ja, je zit daar ook niet geluk met de datalek wat onlangs in het nieuws gekomen is?
3: Nou, dat heeft daar zeker mee te maken. Ja, dus dat daar nog veel kwetsbaarheden zitten, omdat er niet evenredig aandacht altijd is of kan zijn misschien. Ik wil daar geen oordeel over vellen, maar je ziet daar wel grote verschillen. En ik denk dat je dat in overheidsland ook nadrukkelijk ziet. Daar is af en toe ook nog een beetje archaïs. Waar je dan automatisch dat soort risico's loopt.
2: Vergeet ook niet dat bij veel organisaties, bijvoorbeeld naar in de energietransitie gaat kijken, daar is natuurlijk de druk is immens om te leveren. Maar de hoeveelheid capaciteit, lees mensen om dat ook te kunnen doen, die is er niet of te weinig. En het vooruitzicht is dat ze daar nog meer uitdagingen hebben. Dus wat krijg je dan? Er wordt geïnnoveerd door toepassingen slimmer te doen, te maken. Maar je hebt ook de mensen nodig die dat gaan uitvoeren. Als je die dan niet meekrijgt of die vallen uit en je hebt al tekort, heb je nog een groter probleem. Dus het is, aan die kant zie je ook dat mensen of dat organisaties echt worstelen met dat vraagstuk. We moeten innoveren, maar we zijn afhankelijk van eigenlijk een beperkte groep. Of het nou in de zorg is of energietransitie, van professionals, specialisten die dat werk moeten uitvoeren.
0: Want je zegt nu iets heel interessants. Want we hebben natuurlijk te maken met een vacatureoverschot. Dus men weet, als het me hier niet bevalt, dan is bij de buurman mijn functie voor het oprapen. Ja, dus met andere woorden, op het moment dat je in beweging wil krijgen met al beperkt aantal mensen, dat betekent eigenlijk dat je opereert over een dun zijde draadje soms.
2: Ja, en het is precies, denk ik, je snijdt een goed punt aan. Want als ik als organisatie dit niet goed op orde heb, en ik kom met die technische of innovaties, nieuwe digitale, whatever, maar al die processen die gaan veranderen.
0: En ze staan onder werkdruk en dan komt er weer zo'n verandering
2: bij. En dat wordt dan niet op de juiste manier aangepakt. Ja, ik denk dat je een enorm groot risico loopt. Want als 10% van je workforce weggaat en die moet je opnieuw gaan aannemen in deze tijd. Ik moet eerst de CFO nog zien die dat een goed plan vindt.
0: Want calculeer je dat wel in op een of andere manier? Dat je gewoon weet van deze transformatie heeft een dusdanige impact dat er altijd wel verandering van mens en gedrag, eigenlijk dat zonder dat gaat het niet werken, wordt het niet succesvol. Mm-hmm. Dat betekent dat je altijd eigenlijk je afvallers zult krijgen en wellicht ook nieuwe aanwas moet gaan genereren. Is dat iets wat je meeneemt van de start op het moment dat je begint met zo'n project?
3: We gaan er wel vanuit dat je als je een verandering goed ondersteunt, dat je ook oog hebt voor de diversiteit in een organisatie. Want het is niet zo dat er de medewerker is. En het is vaak lastig om dat voor één verandering heel veel oog te hebben voor die diversiteit. Maar als je nou meer naar een generieke aanpak over veranderingen heen gaat, dan leer je Pappenheimers ook beter kennen. En dan ben je ook op den duur in staat om die diversiteit goed te ondersteunen. Dus het heeft een beetje met, we noemen dat, volwassenheid van de organisatie te maken. Maar wat daar nog even terugkomen op het vorige punt, wat we nog zien, is dat op board level of directie level, daar wordt nog niet het verband gelegd tussen dat medewerkersverloop en medewerkers goed meenemen in veranderingen. Dus wij zien daar wel een correlatie. Dus hoe beter je mensen goed meeneemt in elke verandering en dat ze voelen dat het hun ook helpt en dat ze goed opnieuw kunnen werken. Als je dat structureel doet, dan doet dat ook iets met tevredenheid en verloop. Alleen die connectie wordt dan niet gelegd op boordniveau.
0: Precies. En is dat dan eigenlijk zien tussen het slagen van het oog voor het middel en het doel? Of?
2: Precies. Zeker. Dat denk ik wel.
3: Ja. Ja.
0: Dus het doel is uiteindelijk efficiënter werken. Het middel is IT En daar wordt dat is eigenlijk, daar wordt een stukje menselijk aspect gewoon vergeten.
3: Zeker. Ja.
2: Ja. Je zegt het heel goed.
3: Ja. Ja. Dankjewel.
0: Nou, mooi, dankjewel. Ja, ja. Mooi compliment vandaag. Ja. Maar goed, dan ga je dus bij zo'n organisatie aan de gang. Je zei al 20% van die organisatie, dat zijn de early adopters, die nemen we mee. Hoe gaat het proces dan verder, zeg maar, gemiddeld genomen? Want ieder bedrijf is natuurlijk anders, dat begrijp ik ook. Maar neem ons dus mee.
3: Nou, de aantal stappen. Ik zal het proberen kort en bondig te houden. We beginnen met, wat is het succes van je verandering? Dus als je van tevoren niet definieert wat het moet opleveren, zeggen wij ook, letterlijk spiegel naar de klant. Wanneer gaan wij dan succesvol zijn? Waar ga je ons dan aan houden? Dus we challengen de klant om businesswaarde in een project zo concreet mogelijk
0: te maken. Ja, wat is vaak de opdrachtvraag? Hoe wordt die geformuleerd?
3: Nou, de opdracht vaak, is vaak rondom een implementatie van iets of rondom een verandering. Gaan een proces veranderen, er wordt EEP geïmplementeerd, er wordt EPD samenwerken, maakt niet uit wat. Dus vaak is het over een programma as. En wij komen dan binnen en beginnen altijd met, heb je succes concreet gedefinieerd? Programma manager, heb je dat met je stuurgroep goed afgestemd? Want wat anders kan je nooit succesvol gaan zijn. Anders kan je nooit bij de 30% club horen. En vervolgens is dat eigenlijk best wel een rode draad in onze aanpak. Omdat vanuit die succesdefinitie kan je gaan bepalen binnen de scope wat je wil gaan doen. Welke doelgroepen in je organisatie zijn dan ook echt belangrijk dat die iets anders gaan doen. Dus dan kan je ook weer bepalen wie er aandacht voor moet krijgen. Nou, dat is een voorbeeld. Wat ook belangrijk is, is die altijd met de beste bedoelingen wordt die technologie bedacht en ingericht of gekozen. En met de beste bedoelingen van, we denken dat dit de organisatie gaat helpen. Maar wij zeggen van, hoe groot is het risico dat als dat niet aansluit op medewerkers? Dus wij zorgen altijd dat er een toets is, een validatie van wat er gekozen is of bedacht is. Of dat ook aansluit bij die medewerkers. Want als je dat van voor de implementatie doet, dan krijg je ook te horen, wie dit bedacht heeft. Ik weet het niet, maar ik ga er niet mee werken. Dat soort risico's proberen we in het proces naar boven te halen. En ook om te bepalen hoe groot die verandering is en hoe je dat gaat ondersteunen. En dan misschien wel het allerbelangrijkste in onze aanpak. Het ging net al over meten. Wat je vaak ziet bij implementaties, dan is er een startpunt. Wordt misschien ook nog wel succes bedacht of bepaald. En dan ga je een zwart gat in van het implementatieproces tot na livegang. En dan kan je weer gaan meten. En gebruiken mensen het dan? Zijn leidinggevende aan boord, et cetera? Werkt het? En dan kom je erachter dat dat niet zo is. Dan heb je dus dat hele zwarte gat heb je overgeslagen. En wij maken eigenlijk dat zwarte gat transparant. Dus alles wat we daar doen, dat maken we ook meetbaar. Zodat je eigenlijk in het proces naar livegang ook al ziet waar risico's zitten. En dat je als opdrachtgever of stuurgroep of programmamanager nog wat te kiezen hebt en te sturen hebt op die risico's.
0: Hoe krijg je eigenlijk die early adopters? Hè? Dat kan je wel stellen van, ze willen altijd mee, ze willen altijd veranderen. Maar hoe krijg je die beweging op gang? Doe je dat ook? Want dat is 10 jaar geleden werd dat ook veel toegepast. Gamification, het leuk maken. Daarbij ook spiegelen, inzichten geven. Misschien nieuwe inzichten geven. Van ja, zoals het nu gaat. En dit is wat je straks gaat winnen. Maar wees niet bang. En je kan die route gaan lopen. Dat komt goed. Ja. Hoe doen jullie dat?
3: Ja, ik wil zeggen, gebruiken we altijd een 5-stappen-model. En dat heet weten, willen, kunnen, doen en blijven doen. En dat geldt voor iedereen. En bij die early adopters, daar heb je eigenlijk die gamification niet nodig.
0: Maar wel bij die andere grotere groep.
3: Exact, exact. Ja, dus wat je probeert te doen is na te denken. Wat moet je doen om te zorgen dat ze het weten, dat ze het willen, dat ze het kunnen. En al die activiteiten, die kan verschillen per doelgroep. Dus bij de early adopters, die staan altijd bij op de stoep. En daar kijk je eigenlijk veel meer naar. Niet zozeer gaan ze het gebruiken, maar meer hoe kunnen we ze een rol geven om anderen te enthousiasmeren. Dus dat je ze een verantwoordelijkheid geeft in die verandering. Anders dan dat ze alleen maar als eerste iets gebruiken.
0: Krijgen ze tools mee dan, Arjan?
2: Zeker. Ja, ze moeten geholpen worden daarin om ook die rol te kunnen pakken. En een voorbeeld wat ik daarin wilde geven is dat, als het gaat over mensen ondersteunen, wordt heel vaak gedacht aan trainingen. Dat is een soort logische stap. We moeten onze mensen trainen, want dan komt het wel goed. En veel onderzoek, en Gartner die publiceert daar ook veel over, die zegt dat als jouw intrinsieke motivatie goed is, dan ben je ook bereid om dat wat je dus geleerd wordt, om dat ook toe te passen. Want dan weet je ook wat het je gaat opleveren. Dus dat schakeltje, zeg maar, vanuit die koplopers, is dat je heel goed wil laten zien Wat gaat het ons brengen? Wat gaat het jou brengen? En dan zijn zij ook in staat om dat over te brengen op hun team, op de mensen in hun afdeling, op hun vestiging, et cetera, hun directe collega's. Dus op die manier probeer je dat zo goed mogelijk in te ondersteunen.
0: In hoeverre nemen jullie, voordat jullie hiermee starten, zeg maar een soort van scan van de bedrijfscultuur mee?
2: De bedrijfscultuur zelf is natuurlijk best wel een groot iets. Hè. Dus ik denk dat dat in deze programma's nog niet meteen een onderdeel is. Het is denk ik wel een zaak wat heel veel aandacht krijgt. Is de organisatiecultuur klaar om te kunnen veranderen? Hè? Dus ja. je kan met ook daar weer met tooling meten. Is dit een organisatie die wendbaar is?
0: Ik kan me voorstellen inderdaad dat er heel veel verschil zit tussen publiek en private organisaties.
2: Zeker. Nee, dus je moet het eigenlijk wel, wat Jean-Pierre net zei in het begin, als je start, wil je eigenlijk wel die nulmeting doen. Van zijn we hier ergens waar mensen willen veranderen en kunnen veranderen? Is die koplopergroep ook echt actief? Of is er nog veel meer werk aan de winkel? Dus dat is iets wat je wel meeneemt. Ja. Ja.
0: Wat ik eigenlijk hoor nu, afgelopen half uur, nu we het hierover hebben, over die 30-70%, dat het eigenlijk ook gaat om heel grondig te werk gaan.
3: Klopt, ja. Ja, daar ook het in investeren en de tijd voor nemen. En ons pleidooi is, er wordt heel veel tijd geïnvesteerd aan die techniekkant of aan die proceskant, zeg maar die oplossingskant. Als je ook kijkt naar aanbestedingen land, zeg maar, hoe dat de aandacht krijgt versus hoe je mensen ondersteunt, hoe dat aandacht krijgt. En wij pleiten ervoor om daar ook genoeg aandacht voor te hebben. En dat verdient het. En het interessante is dus dat je daar ook beter in kan worden. Dus als je dat ook meer integraal bekijkt, dat je niet per project weer het nieuw opnieuw uit gaat vinden van hoe ga ik dit doen in deze organisatie, maar dat je dingen herkenbaar maakt voor al die doelgroepen die daar een rol in moeten spelen.
0: Betekent dat eigenlijk dat de leidinggevende structuur in zo'n bedrijf ook bepaalde competenties moet gaan ontwikkelen?
3: Ik vind dat echt een hele mooie vraag, dankjewel. Maar wij zien dat eigenlijk de belangrijkste groep is in een organisatie om een verandering goed te laten landen en succesvol te maken. En wat je nu vaak ziet is dat die krijgen impliciet een rol. Dus in elk project wordt hun weer gevraagd iets te delen of iets te vertellen. Of ja, je moet wel zorgen dat je je team meekrijgt. Maar eigenlijk worden ze daar nooit echt in geholpen. Dus concreet gemaakt, wat is die rol nou precies? En heb je daar de juiste vaardigheden voor? En dat is een heel belangrijk onderdeel van onze van onze aanpak. En we noemen dat het trainen van de change muscle. Hè, van de veranderspier.
0: De change muscle, mooi.
3: Ja.
0: Ja. Wat ik dan heel graag zou willen weten. Dan stel je bent zo'n management, zo'n leidinggevende. Je zit in een rol. Jij weet eigenlijk waar het doel is. Waar de opdracht ligt. Waar het stip aan de horizon staat. Maar je krijgt ontzettend veel weerstand van je collega's die je lief hebt. Die je eigenlijk al jarenlang lekker op de rit hebt. Ja. En nu ziet wankelen.
3: Ja.
0: Dat is natuurlijk niet iets waarvan je kan zeggen dat bestaat niet.
3: Nee, dat is juist ook waar je wat ons betreft die leidinggevende in moet ondersteunen. En of je dat nou als programma doet of als je dat vanuit HR gaat organiseren. Maar zij hebben altijd een veranderrol. En bij die veranderrol is dat zij weerstand tegen gaan komen in hun team. En wij vinden dat je die leidinggevende ook moet helpen. Hoe herken je dat? Wat zijn hulpmiddelen om daarmee om te gaan? Zodat je erkent dat het er is en dat zij die rol hebben. Maar niet zomaar verwacht dat ze dat kunnen of daarmee om kunnen gaan.
0: Maar wat zijn de meest voorkomende vormen van weerstand?
3: Ja, dat kan van alles zijn.
2: Niet aanwezig zijn bij sessies waarin dingen worden uitgelegd. Gewoon niet opkomen dagen. Ik denk dat een hele belangrijke is. Die je overigens heel goed ook kan meten. Ik denk heel veel van dat soort interventies. Je had het net over gamification. Hè? Dus er zijn natuurlijk heel veel manieren om mensen op die manier mee te krijgen in dat proces. Je doet mee of je doet niet mee. Hè? Ben je aanwezig of ben je niet aanwezig? Heb ik een e-learning gevolgd? Heb ik met mijn collega's die dat gesprek gehad over dat nieuwe proces wat we moeten gaan volgen? Dus ik denk dat het heel vaak is over dat mensen gewoon afhaken voordat het überhaupt start. En dat kan je heel goed meten.
0: Ja, precies. Die meetbaarheid is daarbij cruciaal. Ja. Om ook daar weer een soort van bewijslast, hoe negatief het ook klinkt. Ja. Maar die heb je wel nodig om het te kunnen laten slagen.
3: En ik denk dat weerstand ook. Bij weerstand denk je misschien aan mensen die met hun vuist op tafel slaan en zeggen: dit wil ik niet. Maar ik denk dat er juist heel veel weerstand met een glimlach is. Gewoon mensen die het voor zichzelf zo makkelijk mogelijk proberen te maken qua werk. Dus zelf in Excel allerlei handigheidjes voor zichzelf hebben bedacht. En dat als zij gedwongen worden tussen aanhalingstekens om iets te gaan gebruiken, dat hun dat gewoon niet helpt. Dus dat ze dan zeggen, ja, goed bedacht, maar ik blijf gewoon lekker mijn eigen ding doen. Zonder dat ze daar een punt van maken. Maar ik denk dat dat de grootste weerstand is. Dus de shadow IT of de hun eigen olifantenpaadjes. En dat snappen dat dat er is. En die mensen helpen om echt daarvan af te kunnen stappen. Omdat ze echt geholpen worden. Dus relevant, iets relevants bieden. Ik denk dat dat de grootste groep is waar je aandacht voor moet hebben. Of geen aannames in moet doen. Ja.
0: We gaan straks verder praten over de toekomst. En natuurlijk wat er nog allemaal aan het verschiet ligt. Eerst even wat anders. Wat we in Let's Talk Business altijd doen is dat we een businessvraag stellen. En in dit geval voor jullie beiden. Luister even mee. Waar krijg je kippenvel van?
2: Waar krijg ik kippenvel van?
0: Ja, jeetje, zeker.
2: Ik dacht, dat komt een hele lange vraag.
0: Nee.
2: Ja, ik krijg denk ik kippenvel dat als mensen uit het team bij een opdrachtgever een tijd bezig zijn geweest. En zo'n opdrachtgever belt mij, belt ons. En die ziet wat het effect is. En met hoeveel passie die lui die aan de slag zijn gegaan. Dat vind ik echt ook weer het leukste om te horen.
0: Jean-Pierre?
3: Dat was het bij mij. En ik heb de lat inmiddels weer wat hoger liggen. Omdat ik zie dat dat gebeurt. Is dat we op C-level het over de integrale aanpak van veranderen. Dat vind ik mooi. Dus dat je met een CFO aan tafel zit. Die ook snapt dat veranderingen niet op zichzelf staan. Maar dat je daar op een integrale manier naar kan kijken. Dat vind ik een mooie ontwikkeling waar ik kippenvel van krijg.
0: En dat heeft alles natuurlijk wel te maken weer met de menselijke ontwikkeling. Maar ik denk nog eventjes om daar nog op terug te gaan. Het menselijke aspect in het bedrijf. Er is eigenlijk sinds corona, zou je kunnen stellen, veel meer aandacht voor de human being, toch? Dan toen jullie begonnen 10 jaar geleden.
2: Zeker. Ja, dat is eigenlijk wat jij eerder zei, Jean-Pierre, over employee experience. Dat is een labeltje wat opgeplakt is, maar er wordt meer nagedacht over hoe verhoud je tot je medewerker, van de instroom tot de uitstroom, het hele carrière die je ergens hebt, daar wordt veel beter over nagedacht. Alleen wij denken dat dat niet een HR-ding alleen is. Dat is gewoon van je hele organisatie. En dat zie je wel echt dat aan het veranderen.
0: Ja, en daarvan zeg jij, als mijn medewerkers iets weten te realiseren, dan krijg ik de kippenvel, ben ik daar trots op. En jij zegt eigenlijk, als een CFO op hetzelfde level denkt als wij eigenlijk onze missie hebben, krijg ik daar kippenvel van.
3: Ja.
2: Nou. En we zeiden, we vullen elkaar mooi aan, dus dat is mooi.
1: Let's Talk Business op Nieuw Business Radio. Business.

0: Buddy Crawford, Joe Stempel, Feeling Good.
1: Let's Talk Business op Nieuw Business Radio.
0: Vandaag mixt het centraal in Let's Talk Business. Arjan Nataratje is hierin met Jean-Pierre Martens. En we hebben het over hoe zij dus eigenlijk digitale processen, digitale transformatie realiseren bij bedrijven. De Club van 30 noem je het eigenlijk. Dat zijn dus van alle 100% clubs 30% waarbij de digitale transformatie slaagt. Dan toch even over dat slagingspercentage. Is het een 10 dan of is het een 8?
2: Dat is een strikvraag. Wat mij betreft gaat het over het succes wat je... Ja, dat wordt die heel uitgebreid. Ik denk dat het een voldoende moet zijn in dat je er genoeg businesswaarde uithaalt om de energie die je erin hebt gestoken te rechtvaardigen. Dus het gaat wat mij betreft altijd over de businesswaarde. Elke organisatie heeft een doel. Al die veranderingen doe je om de organisatie beter te laten functioneren of beter de klanten te helpen.
0: Het is nooit af, toch?
2: Het is zeker nooit af. Nee, sterker nog, het wordt alleen maar meer en het gaat alleen maar sneller. En dat is ook waar wij in willen ondersteunen.
0: Ja. Komen we op het onvermijdelijke stuk van waar we overigens al wel over gesproken hebben. Data verzamelen, de waarde van data die steeds belangrijker wordt. Kijk naar overname van Chinese bedrijven op Europese bedrijven. Dan gaat het niet zozeer om de bedrijfsactiviteit, maar wel over de data die daar aanwezig is. Dat is herkenbaar. AI is natuurlijk ook een onderwerp wat daar kom je niet omheen. Zou je kunnen zeggen dat dat de volgende digitale transformatie is?
3: Die is er al, denk ik, toch?
0: Maar het is nog iedereen. Het is nog wel voorzichtig. Tenminste, veel bedrijven zijn voorzichtig in hoe doen we dat? En heb je die early adopters? Dat zijn soms zelfs je valkuilen. Want zij gaan experimenteren. En soms de kosten van...
3: Ik denk dat als je kijkt naar... Je wil ontdekken wat het voor jouw organisatie, voor jouw proces kan betekenen. Dan is het nooit slecht om daarmee aan de slag te gaan. Volgens mij is dat wat we nu zien. Het is ook heel erg, hoe zeggen ze dat? Democratisch geworden. Iedereen kan erbij. Binnen seconden heb je een account gemaakt. Of kan je aan de slag met welke AI tool je ook maar wil. En de snelheid waarmee dat innoveert is ongekend. Dus het is er. Dus je zal het ook moeten gebruiken. Alleen waarin de geschiedenis zich herhaalt. Is dat zeker als het gaat over grotere organisaties. Is dat het naar binnen wordt gebracht. We gaan het doen. Er wordt veel geld aan uitgegeven. Maar de vraag is, wanneer is dat dan succesvol? Hoe gaan we die mensen die al onwijs veel werkdruk hebben. Of die misschien niet eens in staat zijn om op een goede manier toe te passen. Heb ik het niet over die 20% hè, waar we het eerder over hadden, die early adopters. Hoe ga je die mensen nou meenemen? Hoe ga je nou zorgen dat zij ook daar de waarde uithalen? Te meer dat die groep mensen misschien over 10 jaar buitenspel staat. Als ze niet eens weten hoe ze daarmee om moeten gaan. Dus ik denk dat het cruciaal is dat je diezelfde zeg maar veranderaanpak loslaat op deze grote innovatie. Ja,
0: het gaat zo snel ook.
3: Supersnel.
0: Ik bedoel, ChatGPT, dat is eigenlijk zo 2025, zou je kunnen zeggen.
2: Zeker. Ja, nu is het kloot.
0: Als je het daarover hebt, dan ga je al niet met de tijd mee, toch?
2: Exact. Ja. Ja, ik geloof heel erg. Ik had het net over een organisatie heeft een doel. Wat je ziet, ik geloof niet dat als je het zomaar aan medewerkers geeft, dat zij daar het maximale uit gaan halen. Dus ik geloof dat je dat altijd vanuit wat je wil bereiken als organisatie, dat je dat moet ontwerpen en medewerkers daarin mee moet nemen. Omdat je er letterlijk veel meer waarde uit gaat halen. Dus daar zit gewoon een grote valkuil. Altijd met de beste bedoelingen, omdat er heel veel potentie in zit. En we geven dat aan ze. Maar ik denk dat je als organisatie daar meer een ontwerp van moet maken in hoe dat gaat passen in al je processen, et cetera. Ja.
3: Zeker en dan weer, hoe zorg je dan dat die hele groep mensen meegaat? Dus exact. Niet alleen die 20%, maar ook de rest.
0: Ik kan me voorstellen dat jullie ook wel tot inzicht gekomen zijn dat jullie een duurzaam businessmodel ontwikkeld hebben. Want dat menselijke aspect, dat wordt alleen maar belangrijker en belangrijker. Want de innovaties gaan maar sneller en sneller en sneller. Dus waar staan jullie over 10 jaar?
3: Dan is onze aanpak standaard. Het is de standaard in niet alleen Nederland, maar ook daarbuiten. Dus we hebben iets bedacht.
0: Dat is een flinke overtuiging.
3: Ja, maar we zijn echt overtuigd. Dat moet ik wel, omdat het ook zo'n... als je zegt, de doelgroep is niet lastig. Mensen zijn niet lastig, maar wel wat we net hebben verteld. Hoe lastig is om te overtuigen dat je aandacht moet geven aan die mensen. Dus we moeten die lat ook hoog
0: zijn. Zijn jullie er anders dan bijvoorbeeld concurrerende conculega?
3: Ja, ja.
0: Waarom?
3: Omdat de collega's die het vanuit de techniekkant erbij doen, zeg ik maar even op een voorzichtige manier, dat toch een beetje is, het komt erbij en ze zijn hun eigen techniek beter aan het verkopen. En onze overtuiging is, die techniek is prima. Dat is er. We hadden net over de AI tooling of de Microsoft tooling of de grote ERP oplossing. Die is er. Maar je moet juist naar die medewerker kijken wat die nodig heeft.
0: Dus wat vraagt dat van de competenties van je eigen medewerkers voor de toekomst?
2: Nou, de belangrijkste competentie wat mij betreft is leren werken met AI. Ik denk dat dat voor onszelf, onze eigen werkproces ook geldt. Hè? Dus dat je daardoor ook meer uit creativiteit haalt en meer voor elkaar krijgt. Maar ik denk dat de belangrijkste factor in onze aanpak is dat kritisch zijn op wat risico's voor succes zijn. Dus dat hele succesdenken, ik denk dat dat ons ook echt onderscheidend maakt. Het maakt niet uit wat voor interventies en campagnes en filmpjes je maakt. Uiteindelijk gaat het over wat bereik je ermee in relatie tot het eindsucces. Tot die 30%, daar wil je bij horen. En dat DNA is super belangrijk voor ons. En bij alles wat je doet de vraag stellen, wat verwacht ik hiervan? Dat is heel belangrijk. En ondertussen, en dan als je zegt waar staan we over 10 jaar, dan voor mij is het antwoord, je had het over agile werken. Ik zie onze methodiek als een nieuwe vorm van agile werken, waarbij je als organisatie daar zelf goed in wil zijn en dat je structureel die 20% hun rol laat pakken bij elke verandering. En dat willen we ondersteunen door mensen die dingen te leren, door een standaard aanpak aan een organisatie over te dragen en met allerlei methodes
3: erbij horen. Dat we overbodig zijn.
2: Dat wij overbodig zijn.
0: Wauw, dat is een mooie missie. Dan kan je met pensioen.
2: Ja, zeker. Nou, dat, ja.
0: Arjen, laatste vraag aan jou nog. Voordat we gaan afsluiten. Wat is nou de belangrijkste tip die je zou willen geven aan bedrijven die weten dat ze dat hun missie er nog niet op zit wat betreft het digitale transformatieproces?
3: Zet je medewerkers centraal. Luister naar ze. Betrek ze erbij.
0: Dank jullie wel voor de komst naar de studio. Tot zover Let's Talk Business. Met vandaag Centraal Mixit. Tot de volgende.
4: Dit is New Business Radio.

0: Gesprekken met leiders, ondernemers en vernieuwers die hun organisatie klaarmaken voor de volgende sprong. Check je favoriete podcastplatform en abonneer je op New Business Radio. Listen today, lead tomorrow.
1: Alles voor iedere werkplek en meer dan 200.000 artikelen op voorraad? Dat is Manutan. En heb je een duurzame product al ontdekt? Manutan, Manutan. Bestel op manutan.nl.
0: Ondernemerschap, innovatie, duurzaamheid. Je hoort het op New Business Radio.
1: Manutan, Manutan. Alles voor kantoor, magazijn en buitenterrein.
2: Nederlandse ondernemers weten het. Cashflow is cruciaal. Bij Factris zetten we je openstaande facturen razendsnel om in werkkapitaal. Zonder gedoe met leningen. Binnen 48 uur je geld. Veilig en verzekerd. En dan wordt ondernemen weer echt leuk. Wij zijn actief in 9 Europese landen. Met lokale expertise en internationale slagkracht. Bouw, transport, uitzenden of infra. Wij begrijpen jouw sector. Groei zonder zorgen. Met Factory. Op maat. Ga naar Factris.com en ontdek hoe wij jouw bedrijf vooruit helpen. Factris, jouw facturen, onze financiering.
3: Weten waar jouw organisatie of merk genoemd wordt en welke impact dit heeft op je organisatie? Probeer Clipit Media Monitoring. Krijg diepgaande en actiegerichte inzichten over jouw media-aandacht. Zo kan jij jouw reputatie bouwen, beschermen en versterken. Zelf proberen? Kijk dan op www.clipit.nl en vraag eenvoudig de gratis proefperiode aan.
0: De New Business Radio Newsflash is powered by Clipit Media Monitoring.
4: Dit is New Business Radio.
0: Newsflash.
5: ABN AMRO besteedt aandacht aan de invoering van de nieuwe cyberbeveiligingswet. Die treedt in augustus in werking en is gebaseerd op de Europese NIS 2-richtlijn. De wet moet bedrijven beter beschermen tegen cyberaanvallen. Niet alleen de organisaties die direct onder de regels vallen krijgen ermee te maken. Ook veel MKB-bedrijven kunnen strengere beveiligingseisen verwachten van grote klanten en opdrachtgevers. Volgens cybersecurity-expert Mark van Vliet is het daarom verstandig om nu alvast werk te maken van je digitale weerbaarheid.
0: Wat als het misgaat? Ben jij als ondernemer echt goed verzekerd? Van starter tot scale-up, als ondernemer veranderen er constant zaken om je heen. In Insured and Inspired brengen Ron Lemmens en Ilse Bosland risico's in kaart die je misschien over het hoofd ziet. Met scherpe analyses, praktijkcases en experts die je verder helpen. Luister naar Insured and Inspired op New Business Radio. Voor meer info kijk op newbusinessradio.nl. Insured and Inspired is mogelijk gemaakt door Juffrouw Polis.
6: Welkom terug bij de podcast. Vandaag hebben we het over de gouden formule voor het runnen van een succesvol bedrijf. Jeroen,
7: ja.
6: Jij hebt de formule gevonden. Vertel.
7: Nou ja, het is eigenlijk super simpel. Veel dat ik teren wist. Het gaat en dat je niet.
6: Ho, ho, ho, ho. Wacht even. Een onverstaanbare podcast? Dat kan niet. En dat weten wij bij de Radiofabriek als geen ander.
8: De Radiofabriek. Audio doet ertoe. De Radiofabriek. Voor al je podcast, radio, voice-over en andere audioproducties.
9: De Radiofabriek.
0: Ondernemerschap, innovatie, duurzaamheid. Denk vooruit. Durf te doen. Maak het verschil. Dit is New Business Radio. Listen today. Lead tomorrow.
10: Verandering is de enige constante in ons werk. Om bij te blijven moet je blijven leren, maar dat gaat zeker niet vanzelf. In Lang Leven Leren hoor je wetenschappers, bestuurders en specialisten over de vraag: hoe zorgen we ervoor dat iedereen wil, kan en mag leren? Lang Leven Leren is een initiatief van Skillstown met Glenn van der Burg.
11: Wat betekent duurzaamheid precies voor HR en leren en ontwikkelen in het bijzonder? We praten erover met Floor Dijkstra, ze is manager recruitment, ontwikkeling en duurzame inzetbaarheid bij Alliander. Met emeritus hoogleraar Paul Kirschner gaan we dieper in op de kunst en kunde van het lesgeven. En natuurlijk geeft fijne co-host Tom Bos weer leertips om de impact van opleiden binnen je organisatie te vergroten. Fijn dat je luistert naar Lang Leven Leren.
10: Lang Leven Leren, de podcast.
11: Ja, Floor, Paul en Tom, welkom. We beginnen eigenlijk alle podcasts met dezelfde vraag aan iedereen. Namelijk, want ja, wij zijn zelf natuurlijk ook aan het leren. Nog elke dag, tenminste, dat denk ik. Paul, ik wil eigenlijk bij jou beginnen. Wat is jouw ultieme leerervaring? Als je een beetje naar de laatste tijd kijkt. Waar ben je weer vooruit gegaan? Heb je weer nieuwe inzichten gekregen?
9: Nou, ik denk, en het is niet recent, toen ik bezig was om mijn promotieonderzoek te doen, en dat is terug in het stenen tijdperk van eind 80er jaren. Ik ben begonnen met het idee van, nou, je kan vaardigheden leren door de vaardigheden te doen. Je kon leren problemen oplossen door problemen op te lossen. En je kon, onderzoek gaan doen, leren doen door onderzoek te gaan doen. In de loop van die 4 jaren kwam ik erachter dat dat van geen kant klopte.
11: Oh.
9: Dat zonder expliciete instructie, zonder de nodige basiskennis, voorkennis, is het onmogelijk om vaardigheden, zoals ik net over had, te ontwikkelen. Die vaardigheden, zoals creatief denken, problemen oplossen, die vinden alleen maar plaats in een domein. Je kan geen problemen oplossen in de wiskunde als je geen wiskunde kan. Je kan geen schaakproblemen oplossen als je niet kan schaken. Nou, hetzelfde geldt voor ongeveer alles wat we doen. En dat is voor mij een soort openbaring, dat generieke vaardigheden, het kunnen communiceren, het kunnen oplossen van problemen, het creatief kunnen denken, ga zo maar door, dat die nooit geïsoleerd kan worden van het domein waarin je creatief denkt, problemen oplost of communiceert.
11: Nou, mooi.
9: En dat is gewoon een werkelijk een openbaring. In het Engels zou je het noemen een epiphany.
11: Epiphany, ja, prachtig woord. Ja, mooi. Floor, zelfde vraag voor jou. Wat jouw ultieme leerervaring, en dat weet ik altijd, ultiem is wel heel zwaar. Hè? Dat moet je niet daar laten afleiden.
12: Ja, ik zei natuurlijk voor deze uitzending, ik weet het niet zo goed, maar dat is ook omdat mijn ultieme leerervaring misschien wel door de jaren heen is gekomen. Dus ik vind gewoon de factor tijd maakt het ook wel ultiem. Door waar ik vroeger altijd dacht, iets is rechts of links, of iets is zwart of wit, of ik weet precies hoe het zit, heb ik eigenlijk geleerd het niet meer te weten. Ah. En dat voor mij is dat wel de ultieme leerervaring.
11: Oké. En het niet meer weten, kan je daar dan ook beter mee omgaan ondertussen?
12: Ja. Ja, vroeger dacht ik altijd dat ik over een antwoord op moest weten. Dus dat ik dan iets moest leren en dan moest kunnen. En ik realiseer me steeds meer, er zijn wel een miljoen wegen naar Rome. En iedereen heeft iets anders in zijn hoofd. En dat maakt, ja, dat maakt eigenlijk dat je steeds meer een beetje ontleert. En daardoor wat, nou, voor mij wat zachter naar de dingen kan kijken. Hmm. En ook met wat meer compassie dat misschien iemand zegt het is rechts en iemand anders zegt het links. Ja. En het is misschien wel allebei waar.
11: Ja. Misschien ook een beetje terug naar hoe je was toen je echt klein was.
12: Ja, wie zal het zeggen?
11: Want dan wist je dat je het niet wist.
12: Ja, en nu weet ik wel dat ik een idee heb. Maar ben ik me ook steeds meer bewust dat één van de ideeën is. En dat een antwoord meestal uit heel veel verschillende antwoorden bestaat.
11: Mooi. Nou, mooi. Dat lijkt me ook een prachtige manier om naar deze podcast te gaan luisteren. Als je aan het luisteren bent. Om te denken van ja, wat wordt er nou eigenlijk echt gezegd? Vanuit die blanco mindset. Nou, dat gaan we proberen om te doen. Ik ga ook mijn best doen. Tom, jij ook, hè?
13: Zeker.
11: Maar wij weten gelukkig ook niet zoveel. Dus
13: ik ben er vrij goed in, ja.
11: Oké. Okay.
14: De laatste inzichten over leren en ontwikkelen. Lang leven leren.
11: Duurzaamheid. Was ooit een woord wat je moest uitleggen. Ondertussen is het alom aanwezig in organisaties. En raakt het ook alle onderdelen en vakgebieden binnen organisaties. Welke rol speelt HR en leren en ontwikkelen op dat gebied? Floor Dijkstra is de gast, die hoorde er net al. Manager recruitment, ontwikkeling en duurzaam inzetbaarheid bij Allianz. Dat zijn nogal flink wat onderwerpen. Duurzaamheid. Je moet altijd eerst even samen kijken van wat is het nou eigenlijk? Hè? Want het gaat over alles. En het is meer een soort van manier van kijken naar de dingen, denk ik. Hoe kijk jij naar dat containerbegrip duurzaamheid?
12: Nou, volgens mij gaat duurzaamheid over dat iets er morgen ook nog is. Of dat je dat we, maak het even heel groot, als aarde nog bestaan over een x-aantal jaar. Op een fijne, prettige manier. Maar ook dat ik als persoon, carrière toe, over een paar jaar ook nog bestaat. Kijken naar dingen als ChatGPT. Iedereen kan tegenwoordig een prompt schrijven. Nou, wat voor impact heeft dat op mijn baan? En is er dan toekomst voor mij in mijn vakgebied? Over een x-aantal jaar ben ik dan nog duurzaam inzetbaar? Dus voor mij, alles ertussenin.
11: Ja, en dat zijn ook voor mij een beetje de twee facetten van waar we het met jou over willen hebben. Eerst maar eens even beginnen bij duurzaamheid als enorme verandering in de organisatie. Alliander staat natuurlijk midden in de hele energietransitie. Dat is nogal een ding. Betekent dat er heel veel aangelegd, gebouwd gaat worden. Nou ja, dat moet allemaal ook nog eens een keer op een duurzame manier. Dat

0: veel decentraler energienet. Moeten wij veel meer werk doen de komende 40 jaar? De komende 10 jaar moeten letterlijk evenveel werk doen als de afgelopen 40 jaar.
1: Wow.
0: En niet alleen meer kabels de grond in. En omdat we gewoon een ander energienet hebben. Maar we moeten ook slimmer gaan werken. We hadden het al even over AI. En dat gaat er ook voor zorgen dat alle apparaten slimmer worden. En daarvoor moeten we een slimmer net hebben. Dus al onze medewerkers moeten gaan begrijpen wat duurzaamheid voor impact heeft op Alliander. En de energietransitie heeft impact op Allianders organisatie. En dat heeft eigenlijk impact op hoe wij samenwerken in onze teams, op onze opdrachten en ook impact op mij als persoon.
1: Ja.
0: Dus het vraagt een transformatie van het bedrijf. Wij moeten letterlijk dingen anders gaan doen. Want even onze productie zoveel opschalen in de huidige arbeidsmarkt is best heel moeilijk en misschien wel onmogelijk. Dus we moeten ook anders gaan nadenken. Dus eigenlijk is voor ons is duurzaamheid echt de aanleiding om ons als bedrijf te transformeren. En dat vraagt dus van alle medewerkers om ook anders te gaan denken.
1: Ja. En welke rol speelt HR daar dan in? Zijn jullie de voorganger als het dan gaat over die veranderingen? Want je zou zeggen, nou, dit gaat ook heel veel over mensen.
0: Ja,
1: je hebt meer mensen nodig. Je moet anders gaan werken, slimmer gaan werken, hogere productiviteit enzovoort enzovoort. Het gaat over het gedrag van de mensen in de organisaties. Is HR dan degene die daar voorop loopt in de strijd?
0: Zeker. Dus als je kijkt naar de transformatieagenda van Alliander, is die ook onlangs ook aan de HR-afdeling gegeven. Dus onze CHRO is CHRO voor het HR-domein en het transformatiedomein.
1: Okay.
0: Juist omdat een transitie is onmogelijk zonder mensen. Hè? Dus ik zie Alliander is niet anders dan de optelsom van alle hele slimme en fijne en goede collega's die we hebben. Naast wat asset. Maar mensen die doen het werk.
1: Ja.
0: En hoe slim AI ook gaat worden, er zijn altijd mensen die aan de knoppen blijven zitten. Dus voor ons gaat die transformatie over een transformatie van onszelf, van alle medewerkers die anders moeten gaan werken. Dus in die zin is het heel erg voor ons een HR-thema.
1: Ja, mooi. En als je dan kijkt naar opleiden, ontwikkelen van mensen, dan moet dat een enorme rol spelen. Hoe geef je daar vorm aan?
0: Nou, we proberen heel erg na te denken over wat er dan de organisatie van de toekomst is. We proberen goed te begrijpen, ja, hoe gaat het energienet van de toekomst eruit zien? Nou, wat is dat dan? En wat vraagt dat dan voor een rol van een organisatie als Alliander? Ja, dus worden we meer een regieorganisatie of juist meer een uitvoeringsorganisatie? En dat beeld moet vertaald worden in wat betekent dat voor de competenties, de soort competentie die we moeten hebben, wat voor skills moeten we hebben, hoe ziet de arbeidsmarkt er op dat moment uit, hoe makkelijk het is om deze skills aan te leren. En dat vertalen we eigenlijk naar een enorme agenda op recruitment, op het vinden van doelgroepen die nu nog niet weten dat ze goed bij onze uitdaging zouden passen. Oh ja. Maar dat willen wij eigenlijk al wel weten voordat zij het weten. Hoe gaan we mensen dan ontwikkelen? Hoe gaan we mensen zelf aan het stuur zetten van hun eigen ontwikkelingen? Want technologische ontwikkelingen gaan zo snel als L&D-afdeling. Moet je echt niet de illusie hebben dat je daar voorop loopt. Dus hoe creëer je een klimaat van continu of duurzaam leren en ontwikkelen in je organisatie?
1: Ja, en het grappige is dat je natuurlijk enerzijds, je zei het al, in 10 jaar doen wat je de afgelopen 40 jaar ook hebt gedaan. Of gebouwd, moet je eigenlijk zeggen.
0: Ja,
1: dan kan je niet maar gewoon maar meer doen van hoe je het gewend was te doen, toch? Dan moet je echt radicaal, slimmer, beter, handiger. Hoe zorg je dat je daar invulling aan geeft? Want dan moet je, je moet zo radicaal anders gaan doen.
0: Ja, dus we kijken heel erg binnen Alliander. Hoe kunnen we structuren bouwen om mensen eigenlijk de ruimte te geven, de randvoorwaarden te geven om zich te ontwikkelen. Dat doen we vanuit leren en ontwikkelen, maar ook bijvoorbeeld vanuit innovatie. Dus als je bij ons een goed idee hebt als monteur, hoe je dingen anders en slimmer kan doen, dan hebben we een innovatieafdeling die dat als het ware oppikt en in productie brengt. En learning and development, eigenlijk hetzelfde. We hebben gezegd, we hebben de keuze gemaakt om het concept van onbeperkt leren te gaan implementeren. Dus wij gaan niet meer top-down voor jou verzinnen. Nou, ik ben de manager en dan moet jij deze en deze trainingen doen. Tuurlijk, vanuit veiligheid zijn er een aantal zaken die belangrijk zijn. Maar we proberen echt de regie bij de medewerkers te liggen. Dus na te denken over hoe creëer je een leerklimaat of een innovatieklimaat waarin eigenlijk de wisdom of the crowd, dus iedereen's hersenen, iedereen's slimheid hebben nodig om oplossing te vinden. Want ja, een paar slimme koppen in een ivoren toren daarover nadenken, dat wordt hem niet.
2: Nee, precies. Ik zit dan ook meteen aan de rekensom te denken van hoeveel tijd dat kost. Want dus als jij zegt, we moeten in de komende 10 jaar doen wat we in de afgelopen 40 jaar gedaan hebben, dan zie ik meer mensen en hele drukke mensen vormen.
0: Mm-hmm.
2: Die zich dan ook moeten ontwikkelen.
0: Ja.
2: Waar vinden ze dan

0: die tijd, zeg maar.
1: Ja, en dat zit echt heel erg in de randvoorwaarden. Dus als je maar blijft rennen, ja, in een soort, dan zie ik dan weer een hamster in zo'n molentje voor me, die dan maar blijft rennen en steeds harder gaat rennen. Ja, op een gegeven moment, dan breekt misschien wel het hele mechaniek en valt het, stort het
0: Precies.
1: Of de hamster of het kooitje in. Dus we moeten echt gaan nadenken over hoe gaan we die transitie met elkaar vormgeven. En dat moet dus echt anders.
0: Ja.
1: En daar hoort, denk ik, rust, inzicht, overzicht en helder blijven nadenken hoort daarbij. Dus leren gaat voor mij ook heel erg over reflecteren.
0: Ja.
1: En ja, spoiler alert, leren kan nooit korter. Leren kost tijd. Dus je hebt dat in te richten in je organisatie en rekening mee te houden.
2: Ja. Hoe zorg jij er nou voor als iemand die daarmee de verantwoordelijkheid voor draagt, dat je de laatste inzichten tot je neemt? En want ook, nou ja, dat hebben wij ondertussen in al die, het is volgens mij de 39e aflevering alweer, Tom, die we maken.
0: Ja.
2: Er komen ook best wel veel leertheorieën langs of inzichten langs die ondertussen alweer allang achterhaald zijn. Alleen ja, daar moet je maar wel achterkomen. En voor jou geldt ook, daar moet je wel in bijblijven.
1: Ja, door niet arrogant te zijn. Dus door niet het idee te hebben dat je als learning and development afdeling alles moet weten. En helemaal vooraan die race moet lopen. En dan omdraaien en te vertellen, jongens, we gaan het zo doen. En zo zit het in elkaar. En volg mij.
2: Ja.
1: Dus ik geloof dat we dit alleen maar kunnen doen als we heel goed nadenken over welke randvoorwaarden moeten we inrichten. Daarom werken we bijvoorbeeld samen, heel erg nauw samen met de business in academies. En als daar een goed idee is over de hoe gaan we dit doen. En dan moeten we niet denken, nee, dat hadden wij van L&D moeten verzinnen. Dat mogen jullie niet verzinnen.
0: Oh ja.
1: Je moet het heel erg samen doen. Dus het gaat heel erg over weghalen van barrières voor mij. Alle mensen in de regierol zetten en wel binnen natuurlijk heldere randvoorwaarden. Vandaar bijvoorbeeld zo onbeperkt leren. Ja, ik kan me niet veroorloven om een team te hebben met L&D'ers die gaan nadenken over wat iedereen dan precies moet doen.
0: Nee.
1: Daar hebben we gewoon de tijd niet voor, jongens. Dus we moeten gewoon door. Dus we moeten gewoon zeggen, hier is alles. Vertel me wat je nodig hebt. En als je niet weet, kom ik je helpen.
2: Ja, nou ja, dat is de andere kant van de medaille. Het is natuurlijk fijn dat je de drempels om te kunnen gaan leren heel laag maakt. Waarbij wij ondertussen, tenminste ik in ieder geval wel, in 39 afleveringen wel achter ben gekomen. We moeten ook niet verwachten dat mensen dan vervolgens staan te juichen en allemaal zeggen, oh tof, nou dan ga ik me nu helemaal suf leren. Want ook die onbeperktheid kan juist weer een hele rem zijn. Dat je denkt, ja, maar wat wordt er dan van mij verwacht? En in welk kader? En waar gaan we dan naartoe? En,
0: en
2: wat is dan slim om de tijd die ik heb, waar moet ik die dan aan gaan besteden? Hoe help je je collega's daarbij?
1: Ja, dus heel helder zijn over waar we naartoe gaan en hoe dat eruit ziet. Dus ik geloof dat de top van je organisatie, is het belangrijk dat je een beeld kan scheppen voor mensen, een levend beeld. Hoe ziet dat er dan uit? Dus hoe werken we dan samen over een aantal jaar? Wat verwachten we dan van jou als persoon of van medewerker of in deze context? Volgens mij is dat echt heel erg de opdracht van de top van je bedrijf. En hoe je daar dan komt, ik denk dat heel veel mensen daar wel een idee bij hebben. Dus ik denk dat leren veel meer gaat over hoe in de context van bedrijf, en zeker een bedrijf zoals Allianz die gewoon zo erg moet groeien, hoe gaan we de randvoorwaarden neerzetten? Hoe helpen we te kiezen op strategische thema's om daar beeld en geluid letterlijk te maken voor medewerkers en een hand uitreiken om te zeggen, nou, dan zou je hieraan kunnen denken of daaraan kunnen denken. Maar als jij een beter idee hebt, prima, want we gaan het niet hebben over, moet het nou per se een e-learning zijn of met een VR-bril zijn? Dat is eigenlijk niet zo het probleem. Het probleem is dat we jou aan moeten zetten om te gaan leren. Want ik maak me daar oprecht heel erg zorgen over de komende jaren. Omdat als je een beetje vooruitkijkt naar technologische ontwikkelingen, ja, we gaan gewoon echt, denk ik, een skillscrisis in Nederland. Omdat we, ja, zijn jullie niet bang?
2: Ben jij die nu aan het uitroepen?
1: Ja, zeker. Die roep ik al overal uit.
2: Ik dacht dat we een asielcrisis hadden, maar dat is dus helemaal niet zo. We hebben een skillscrisis.
1: Ja, nee, volgens mij zei ik, er kunnen heel veel dingen tegelijkertijd zijn.
2: Oh ja, dat is waar.
0: Ja.
1: Ja. Nee, dus als ik kijk hoe ongelooflijk veel mensen wij bijvoorbeeld in de techniek nodig hebben die niet uit scholen komen, dan kan je gewoon uitrekenen dat we ongelooflijk veel technische skills moeten ontwikkelen in de komende jaren die er nu niet zijn. En precies, als we kijken naar hoeveel handen we zo meteen aan de bedden nodig hebben in de zorg, dan kunnen we, je kan het gewoon zien dat uit de zorgopleiding komen niet genoeg skills om onze zorg te bemensen.
0: Ja.
1: Dus als je even doorrekent, dan hebben we in de komende jaren enorme skillsmigraties nodig. En moeten mensen ongelooflijk veel leren.
0: Ja.
1: En ik vraag me wel eens af of andere bedrijven, nou, net als Allianz en toevallig hebben we ook contact met heel veel andere bedrijven, zich daar niet ook heel erg zorgen over maken? Hoe gaan we nou op grote getalen zorgen dat medewerkers die nu misschien een carrière hebben in de horeca, zometeen monteur zijn bij ons, bij Alliander.
2: Ja. Ja. Nou kan ik me niet anders dan voorstellen dat jij daar ook met collega's contact over hebt. Hè? Want naast Alliander heb je natuurlijk alle andere netbeheerders. Die zitten altijd in een ander geografisch gebied. Dat helpt wel enigszins.
1: Ja.
2: Maar je hebt ook nog eens een keer alle energiebedrijven. Je hebt ook nog eens een keer alle installatiebedrijven. Ik bedoel, je hebt ook heel veel concurrentie, om het zo te zeggen. Voordat je het weet, ga je bij elkaar de vijver leegvissen. En schieten we daar als Nederlandse samenleving niet zoveel meer op.
1: Ja, dat is eigenlijk zo leuk van werken bij Alliander. Want ons probleem is zo groot dat deze oude manier van denken. Ons probleem in Nederland is zo groot dat dit zou natuurlijk nu nooit mogen. Dus wij kijken echt wel door de lens van een ecosysteem. Want als ik het werk niet meer doe als Alliander, dan doet een aannemer het werk. Maar er zijn dezelfde skills nodig die er niet zijn. Dus als we heen en weer mensen bij elkaar gaan wegkapen of vissen, dan komen we geen stap verder. Dus,
0: is dat dus ook de perceptie die leeft in jullie hele markt, zeg maar? Of is dat Alliander specifiek?
1: Nee, dat leeft echt wel in onze markt. Fijn. Ja. Dus we hebben een heel change team, noemen wij dat dan. Arbeidsmarktscholing behoudt. En die echt kijken hoe kunnen we de sector voorbereiden op de grote transformatie die we zien in de arbeidsmarkt. Ja. En dat is iets wat echt heel erg leeft binnen, in ieder geval binnen onze HR-afdeling en ook de top van ons bedrijf.
0: Wauw. Nou goed.
2: Ik vind het, als ik me voor probeer te stellen waar jij en je collega's mee bezig zijn, dan vind ik het zo groot in mijn hoofd. Ja. Dat ik denk, jeetje Mina, hoe hou je dat een beetje behapbaar voor jezelf? Hoe doe je dat? Want dat is ook weer een fijne tip voor de collega's die aan het luisteren zijn.
1: Nou ja, hoe stop je een olifant in de koelkast in kleine stukjes? Maar je moet wel die olifant proberen te blijven zien. En dat zie ik wel echt als mijn rol, als onze rol in het MTHR. We moeten beeld houden op die hele olifant om hem daarna nog weer in stukjes te kunnen krijgen. En dat is wel, dus ik ben er gewoon zo benieuwd, in die heel veel afleveringen, of jullie nog niet, ik krijg het echt warm van het idee, ook als ik kijk nu naar wat er gebeurt met het onderwijs, leven lang leren,
0: zeker.
1: Daarvoor zijn jullie op aarde.
0: Ja.
1: Nou, als je uitholling krijgt van je onderwijs, dat betekent dat er nog meer komt te liggen bij het bedrijfsleven in het opleiden. Dat ik word daar wel, ik voel wel een bepaalde mate van urgentie daarop.
2: Zeker.
0: Ja, die voel ik ook. En we hebben dat ook gezien bijvoorbeeld met dat stapbudget. Daar hebben we het wel eens eerder over gehad. Hè, dat als je daar de cijfers aan doorkijkt. Dat de mogelijkheid voor mensen om dan voor 1000 euro een opleiding te volgen. Zodat dat met name onder andere gevolgd werd door mensen in de zorg. Die andere dingen gingen doen zodat ze uit de zorg konden. Terwijl natuurlijk de bedoeling was dat vooral allemaal instroom naar kansberoepen zou opleveren. Dus ik heb het idee dat er veel meer aan het werk werk aan de winkel is. Ook in het onderwijs bijvoorbeeld natuurlijk. Het goede nieuws uit het onderwijs is overigens dat het erop lijkt dat er geen tekorten zijn aan mensen die docent willen worden. Er zijn wel een tekort aan mensen die eraan beginnen en die het worden, zeg maar. Dus we raken dus een opleidingsprobleem eigenlijk, zeg maar. Hè? Ja. Het is een hele grote keuze om zomaar uit te stappen. Dat is hetzelfde als, we hebben hier wel eens onze collega's van ROVC gehad, Mark van de technische opleider, zeg maar, die zegt dat ook. Van, er zijn heel veel mensen die misschien wel denken van, oh lekker, dat zou ik nou wel leuk werk vinden, maar ik weet niet of ik het kan. En ik weet ook niet of ik de stap durf te nemen. En zelfs als die opleiding dan helemaal gesubsidieerd is, dan nog is dat een hele transitie die ook nog maakt impact op jouw gezinsleven en dat soort dingen. Ik denk dat we veel meer moeten kijken naar die randvoorwaarden. Nou, zoals jullie dat met All You Can Learn doen, zeg maar, dat je er ruimte voor creëert binnen je medewerkers. Maar dat zul je ook in de maatschappij moeten doen. Ruimte creëren en vertrouwen, zodat mensen die stap durven maken. Want ze zijn er best.
2: Ja, mijn afdronk van 39 van deze afleveringen en nog 500 zoveel in mijn radioprogramma People Power is dat we niet voldoende aandacht kunnen besteden en slimmer kunnen worden in het opwekken van de honger van mensen om te leren.
0: Ja.
2: En dat we, bedoel, het aanbod, dat is er wel. Daar hoeven we ons volgens mij wat minder zorgen over te maken. Maar zorgen dat je op het moment dat iemand die urge krijgt van ik moet wat leren, want wat ik nu aan doe, maar lukt niet.
0: Ja.
2: Als je daarbij kan zijn, dan heb je volgens mij heel veel opgelost.
1: En we moeten wel, hè? Want ik bedoel, we hadden natuurlijk even voor deze aflevering over AI. Maar dat gaat op zoveel beroepen, zoveel impact hebben. Dus naast dat we moeten groeien in zoveel sectoren. Dus we zullen toch een soort oplossing moeten vinden. En ik geloof niet dat die urge er niet is. Hè? Ik geloof dat alle mensen willen leren.
0: Ja.
1: Maar dat is een beetje mijn persoonlijke overtuiging. Alleen zijn ze bereid te betalen, letterlijk en figuurlijk,
0: ja, precies,
1: voor wat nodig heeft om dat te doen. En we maken het ook niet heel makkelijk. Ja, want als je kijkt naar opleidingen, moet je, nou, wil je docent worden, moet je een opleiding. Moet je een pre-master doen, moet je misschien een master doen. Dat is nogal een investering. Krijg je dan wel betaald? Nee, je gaat terug in je inkomens in de randvorm, maar dan maken we het niet makkelijker.
0: Ja.
1: Dus ja, ik denk dat we ook met z'n allen moeten gaan nadenken. Moeten we het niet simpeler maken? Moeten we niet richting skills, richting micro-credentials?
0: Precies.
1: Dus moet ons hele onderwijssysteem niet op de kop?
0: Ja.
2: Nou, met die kleine opgave hopen we dat er iemand is met een handige tip.
3: De tip van Tom.
0: Ja, de tip van vandaag die gaat over duurzaam leren. Omdat het natuurlijk het onderwerp van deze aflevering is. En ontzettend belangrijk om aan te werken. We kunnen allemaal onszelf richten op de hele korte termijn. Dat kennen jullie allemaal ook. Glenn die kent dat als geen ander. Je moest je HAVO-examen of je VWO-examen Frans doen. Nou, wat doe je dan de avond van tevoren? Dan prop je alles naar binnen. Ik zie iemand glimlachen, dus het is volgens mij...
2: Zou dat nooit doen.
0: Het is geen fictieve situatie die ik hier schets. En je probeert dus dan de boel naar binnen te stampen. Gekscherend noemen wij dat wel eens de foie gras methode. Je propt het naar binnen. En het nadeel daarvan is, je komt dan, je maakt dat examen, dan loop je de klas uit. En dan denk je, hey, ik ben het eigenlijk alweer een beetje kwijt. Omdat je heel erg voor de korte termijn aan het leren bent. En het goede nieuws is, er zijn hele makkelijke mogelijkheden om te zorgen dat je juist voor de lange termijn aan het leren bent. Natuurlijk voor L&D professionals, hoe je dat bij je medewerkers zou kunnen veroorzaken. En we hebben het vaak gehad over de growth mindset en het veroorzaken van dat mensen een bepaalde perceptie hebben op de ontwikkelbaarheid van zichzelf. Maar de andere kant is ook gewoon dat je heel simpel, en op de een of andere reden doen we dat niet meer zo heel veel, je geheugen fatsoenlijk kan trainen. En ik zou iedereen aanraden om bijvoorbeeld eens een keer het ongelooflijk eenvoudige boekje van Dominic O'Brien te lezen, wat hij geschreven heeft. Dat is een geheugenkampioen. Die heeft allemaal hele leuke 52 oefeningen, geloof ik. Kan je elke week een oefening doen, het hele jaar door, om je geheugen mee te trainen. Ik heb dat boekje, ik had het teruggezocht hiervoor, ik heb dat boekje 12 jaar geleden gelezen. En ik heb nog steeds, dus in mijn Memory Palace, heet een van die technieken van hem, kan ik nog steeds rondlopen en kan ik nog steeds de herinneringen van toen terugvinden. Terwijl ik er dus niet meer dan een week aan besteed heb, is het me gelukt om dingen vrijwel voor altijd dus op te slaan. Ik vind het bijzonder dat dat kan. En ik vind het heel zonde dat heel veel mensen die vaardigheid niet beheersen. Super handig als je denkt, dit wil ik voor altijd bij me houden. Of natuurlijk, ik wil graag zorgen dat jij dat voor altijd bij je houdt.
2: Oké, ik heb weer een boekje om te lezen. Dankjewel, Tom.
3: Lang leven leren. De podcast over leren en ontwikkelen.
2: Paul Kirsten is emeritus hoogleraar Educational Psychology aan de Open Universiteit. En ik heb even op het LinkedIn profiel, dat doe ik meestal als ik gasten in de studio heb, van Paul gekeken. En daar staat, Paul, dat je een educational realist en mythbuster bent. Nou, dan zijn wij natuurlijk gelijk heel nieuwsgierig. Welke myth moet er gebust worden als het gaat over leren en ontwikkelen?
4: Nou, er zijn een heleboel. Moet je mijn twee boeken samen met Casper Hulshoff en Pedro de Bruiker lezen. Maar om even terug te gaan naar wat gezegd werd, het idee van geheugen trainen, en daar ben je eruit. Dat is een mythe. Het klopt niet, wetenschappelijk gezien. Dus kijk, waar het om gaat is dat je werkelijk leert. Jij had het over, je gaat even stampen, foie gras, voor de avond. De avond voor je tentamen. En je bent het meteen vergeten. Dat klopt. Maar je hebt niet geleerd. Je hebt gepresteerd. En er is een verschil tussen presteren en leren. Presteren is niet stabiel. Het is fragmentarisch. Het is snel vergeten. Het wordt niet echt opgeslagen in je lange termijn geheugen. Dat is presteren. Leren is heel stabiel. Als je iets geleerd hebt, heb je het voor je hele leven. Het is een duurzame, om het woord te gebruiken, verandering in je lange termijn geheugen. Het zit erin. Het betekent niet dat het altijd oproepbaar is, maar het zit er wel in. Zie het als het rijden van een fiets. Je kan het wel 20 jaar niet gedaan hebben. Je gaat erop, je gaat wankel doorheen. Maar binnen de kortste keer heb je het weer opgepakt. Met leren is het ook zo hetzelfde. Als je het ooit een keertje geleerd hebt, Het weer terughalen kost je veel minder moeite dan het in eerste instantie leren. Werd gezegd van Richard Feynman van ja, leren is niet gratis, het kost moeite. En dat klopt. Maar leerlingen, studenten, die beschikken niet over effectieve en efficiënte studiestrategieën. Ze onderstrepen, ze gaan met een highlighter, ze gaan het nog een keer lezen. Dat zijn allemaal dingen die ze doen en hebben geleerd om te doen. Maar helaas leidt dat niet tot duurzaam leren. Eigenlijk is dat een pleonasme. Omdat als ik het over leren heb, is het per definitie duurzaam.
2: Ja, Paul, hoe kan het dat studenten, die hebben dan toch al een aardige loopbaan in ons onderwijssysteem achter de rug, dat die op het moment dat die in de collegebanken zitten, en dan hebben we het ook niet over, dan hebben we het over het topje van de ijsberg van mensen die blijkbaar de cognitieve vermogens hebben om überhaupt in de collegebanken terecht te komen. En toch hebben zij niet geleerd in al die jaren hoe ze moeten leren. Dat is toch raar eigenlijk?
4: Nou, het zijn twee redenen. Punt 1, omdat de meeste docenten, en onderzoek laat dat zien, weten niet wat de meest effectieve en efficiënte strategieën zijn om te leren. Dus ze brengen het niet in bij de leerlingen. Ze zeggen ook van, lees het nog een keer, lees het nog een keer, lees het nog een keer. Dat werkt gewoon niet. Dus de docenten kennen het niet. En punt 2, ook de docenten die het kennen, en die zijn spaarzaam op dit moment. Wij doen ons best om ze herop te leiden, om dat te weten hoe en wat. Ik doe zelfs onderzoek daarin met een aantal promovendi. Het gaat erom van, dan moet het gezien worden, en het kunnen oefenen van een studeren of leerstrategie is een vaardigheid. En vaardigheid moet eerst uitgelegd worden. Dan moet het geoefend worden. Je leert geen vaardigheid. Je verwerft een vaardigheid. In het Engels zou je zeggen, you acquire a skill. You don't learn a skill. En dan uiteindelijk moet je heel veel goede terugkoppeling of feedback geven. Mm-hmm. Nou, als je begint dat de docenten het niet weten. En punt 2, als ze het doen, leggen ze het eens een keertje uit aan de leerlingen op dat moment. Met het idee van, oké, ik heb uitgelegd hoe het werkt, ze zullen het wel doen. Nou, als ik aan jou uitleg hoe moet je een fiets rijden, ga ik niet daarna denken van, en dus die kan het wel. Ja. En het gaat niet alleen maar over manipulatieve vaardigheden, maar het gaat ook over denkvaardigheden. Als ik je even uitleg hoe je moet schaken, hoe die stukken werken en hoe die velden zitten. En dan zeggen we van oké, ik heb het aan je geleerd. Dat betekent niet dat je een waardig schaker bent.
2: Nee.
4: Dus dat is iets wat je vanaf begin, zeg maar in groep 2, 3 aan moet beginnen. En uiteindelijk in alle vakken oefenen. Een typisch voorbeeld is, een van de beste manieren om, zeg maar, duurzaam te leren, is dat wat je gelezen hebt of gehoord hebt even naast je zetten en een samenvatting ervan maken. Nou, dat hebben we geprobeerd met studenten, 4 HAVO, 5 VWO. En het werkte niet. En we dachten, waarom werkt het niet? En ik zei tegen mijn promovenda, zoals een goede hoogleraar dat doet, ga je mee even kijken naar die samenvattingen? Nou, die waren erbarmelijk. Dit is ooit uitgelegd, waarschijnlijk 1 keer in het basisonderwijs en 1 of 2 keer bij het vak Nederlands. Maar het wordt niet geoefend. Het wordt niet gebruikt bij biologie of geschiedenis of economie. En dus, het is een keer uitgelegd en we gaan ervan uit dat de leerlingen dat kunnen doen. Dan gaan ze naar de universiteit en ze hebben het allemaal niet geleerd.
2: Nee,
4: het is niet aan ze gedoseerd en niet aan ze geoefend.
2: En nu vragen ze het aan ChatGPT om even de samenvatting te maken. Dus
4: precies,
2: dan komt er helemaal niet meer die vaardigheid.
4: Nee, precies.
2: Zeggen,
4: nou, daar heb je volstrekt gelijk in.
2: Ja.
0: Ja, dus de uitkomst van je onderzoek was eigenlijk van, ze kunnen het, maar dat kwam vooral doordat ze eigenlijk de vaardigheid van het samenvatten zelf niet goed beheersten.
4: Precies.
0: De techniek van het samenvatten, die had misschien wel nut.
4: Ja, precies.
0: Oh ja.
4: En dus je kan niet verwachten dat samenvatten, dat is één van wat men noemt de 8 generatieve studiestrategieën. Je kan niet verwachten dat het zal werken als iemand het niet kan doen.
2: Nee. Nou heb je in je meest recente boek, De Kunst en Kunde van het Lesgeven. Ik heb hem nog niet gelezen, Paul, daar moet ik eerlijk in zijn.
4: Jammer.
2: Sorry, maar ik moet zeggen, als ik alles zou...
4: Eén minpunt.
2: Ja, sorry. Ik kan nog een 9 halen.
4: Ik
2: ben positief. Je hebt het dan over de leraren-effectiviteit. Maar als ik dit zo hoor van jou, dan denk ik, nou, dat zal er niet heel positief zijn, jouw mening over die leraren-effectiviteit.
4: Nou ja, kijk, ik kan de leraren het niet kwalijk nemen. Omdat ze hebben het ook niet geleerd in de opleiding tot leraar. In de afgelopen, zeg maar sinds de 90 jaren van de vorige eeuw... is men bezig met wat heet progressief onderwijskunde. En dat is skills-based, gaat niet over kennis. Dus de docenten hebben dat geleerd. Die hebben het weer aan nog een generatie docenten geleerd. En die geven het nu aan de studenten op de opleiding. En ze hebben het nooit geleerd. Dus ja, ik kan niemand kwalijk nemen. En ik ga niet zeggen van docenten zijn dom of ze kunnen het niet. Maar ze hebben de technieken niet geleerd om effectief, efficiënt en bevredigend onderwijs te verzorgen.
0: En waar moeten we beginnen met veranderen, denk je, Paul? Als we het 1% in beweging willen brengen.
4: Nou, er is een aantal dingen. Punt 1. Weet u dat er 384, ik heb het niet bedacht, de onderwijsinspectie heeft dit uitgezocht, 384 verschillende opleidingen tot docent zijn in Nederland. 384. Wow. Er is geen één algeheel aanvaard curriculum voor wat hoort in de opleiding. De inspectie weet het niet. OCW weet het niet. Beroepsgroep weet het niet. Dus met andere woorden, je zou kunnen beginnen met zeggen van, en dat doe ik in onderzoek samen met mijn Vlaamse collega's erover. We hebben net een mooi stuk erover geschreven trouwens, maar dat is even terzijde. Over wat in zo'n curriculum voor docenten zou moeten zitten. Omdat dat is er niet eens. Andere landen hebben dat wel. Neem Engeland. Die heeft dat wel. Die heeft een core curriculum. Daar waarin staat in ieder geval moet dit erin zitten. En dit erin zitten betekent niet alleen maar de trucjes die ze moeten weten. Zeg maar didactische technieken. Maar ook de cognitieve psychologie achter. Waarom doe je dit? Waarom werkt dit? Waarom werkt dit niet?
0: Oh ja.
4: In welke situatie zou het werken? In welke niet? Die cognitieve psychologie speelt helemaal, ik overdrijf een beetje, helemaal geen rol op de lerarenopleidingen.
0: Is dat ook wat je net bedoelde toen je zei van het gaat alleen maar over de skills? Dat we ons dus te veel richten eigenlijk alleen maar op de didactiek?
4: Ja.
0: Klassenmanagement, differentiatie, dat soort dingen.
4: Onder andere, als je kijkt naar wat de eisen waren toen je MOA en MOB had. En het vergelijkt het met nu. Dat heeft Lee Shulman in de Verenigde Staten gedaan. Ook van hoe het was en hoe het is. Nou, je broek zakte vanaf, zou ik zo ongeveer zeggen. Van hoe het curriculum wat vol was met wat een docent zou moeten doen om startbekwaam te zijn, wat het was en wat het nu is, is werkelijk een dag en nacht verschil. Hmm.
2: En,
4: trouwens, er is geen één. Er is niks wat zegt van dit is een startbekwaamheid van een docent. Het is niet zoals artsen of advocaten die ook beroepsgroepen zijn. Dat heb je geen sterke beroepsgroep bij de leraren die zeggen van ja, maar dat noemen we geen opleiding.
2: Hmm. Maar dat zou bijna, je zou bijna zeggen, nou, lang leven het online leren. Als die leraar eigenlijk je toch niet helpt bij wat is nou een goede manier om te leren, dan kan je dat beter misschien maar in een online ding stoppen. Wat vind
4: online,
2: je daarvan, Paul?
4: Nou, online is een medium. We weten sinds een heel mooi artikel in 83 van Richard Clark dat het gaat niet over het medium. Ja, het gaat over. Hij zei van, it's the method and not the medium. Dus het gaat over de methode. Dus je kan alles online pleuren, dat is geen probleem. Maar het gaat over welke didactiek, wat zijn de inhouden daarvan. En als dat niet op orde is, werkt online leren ook niet. Het is niet een oplossing. Oplossing van het probleem is dat docenten op welke wijze dan ook. Het mag voor mij online zijn, het mag in de collegebanken, het mag hybride zijn, dat maakt me niks uit. Maar als punt 1 de inhouden er niet zijn, leren hoe men leert. John Sweller zei ooit eens van, als je dat niet weet, dan is het onderwijs blind. Dus denk aan je huisarts, als je huisarts niet eens het verschil weet tussen een bacterie en een virus. Hoe kan die nou kiezen of je penicilline krijgt of niet? Ja, ik. Dus
2: ja.
4: Die basiskennis moet er zijn. Dus het curriculum. Het tweede, het moet aan docenten geleerd worden. Of aanstaande docenten geleerd worden. Op een manier dat ze het echt leren. Met effectieve studie- en leerstrategieën. Dat de docenten op de pabo's, op de universiteiten. Het ook gebruik maken van die effectieve doseer- en leerstrategieën om hun studenten en leerlingen de kans te geven om te ervaren wat het is en hoe het werkt.
2: Ja.
4: En dan aan de hand van expliciete instructie. Zo doe je dat. Zo maak je een samenvatting. Zo stel je vragen over wat je zelf net gelezen hebt. Zo vertaal je wat je gelezen hebt. In een visuele afbeelding in je hoofd. Spreid de oefenmomenten in plaats van anderhalf uur de avond voor een tentamen te studeren. Ga maar 3 keer een half uur verspreid over een week.
2: Ja.
4: We weten sinds 1885 dat werkt.
2: Ja. Paul, Floor staat hier in de studio. Die heb je eerder in de uitzending gehoord. En
4: ja, heel leuk verhaal.
2: Maar die wil wel, ja. die wil wel toevoegen of jou een vraag stellen. Dat weet ik nog niet.
4: Oh, oké.
1: Echt heel. Dus eigenlijk, mijn samenvatting is: docenten moeten zelf leren leren, zodat ze leerlingen kunnen leren leren.
0: Ja.
4: Ja.
1: Ik word daar dus heel enthousiast van. Want mijn pleidooi is eigenlijk, mensen moeten überhaupt heel veel gaan leren de komende tijd. Dus ik ben ook een beetje aan het puzzelen. En wat betekent dat dan ook voor de context buiten de schoolbanken?
0: Ja.
4: Moeten
1: nog meer mensen leren leren?
4: Ja, er is een probleem met wat jij wil bereiken. Niet met wat jij wil bereiken. Maar ik heb ooit eens een onderzoek gedaan en het heette zoiets als leren voor nog niet bestaande beroepen. En ik noemde dit zelfs duurzaam leren.
0: Ja.
4: Maar dat staat of valt met een degelijke kennisbasis. Een brede en een diepe kennisbasis. Omdat dan kom je binnen, je hebt voor iets geleerd en binnen 5 jaar ineens is jouw functie overbodig. En als dat het geval is, als je niet zelf een goede kennisbasis hebt, is het moeilijk om dan te adapteren en iets anders te gaan leren. En dat is het probleem in Nederland op dit moment. We zien dat, 33% tot 35% van de leerlingen van 15 jaar, die van school afkomen en of in school zitten, dat die zijn illiterate. Dus. Maar ze zijn leeszwak.
0: Oh ja.
4: En hetzelfde geldt voor het rekenen. 50% van de leerlingen die van school afkomen zijn rekenzwak. Ze kunnen niet met ratio's werken. Ze kunnen niet 3/4 en 1/2 bij elkaar optellen. Ja? Dus je begint met het doorleren, Floor, met mensen die in eerste instantie een wankele of een zwakke kennisbasis hebben, überhaupt. Dus dat maakt jouw probleem, en ik benijd het je helemaal niet, nog een stuk moeilijker.
2: Paul, ik wil eigenlijk. Ik vind het best indringend wat je allemaal zegt. Aan de andere kant kun je ook zeggen, nou, er is nog heel veel ruimte dus voor verbetering. Wat zou jij, want te luisteren naar deze podcast, allemaal mensen die zich met leren en ontwikkelen bezighouden. Wat zou je ze adviseren in positieve zin, waar ze de meeste winst te behalen valt? Van waar moeten ze mee aan de slag?
4: Nou, ik bedoel het niet om reclame voor mezelf en mijn collega's te maken.
2: Nee, maar lees wel jouw boeken.
4: Maar ik heb samen met Tim Surma en andere mensen een boek. En dat heet Wijze Lessen. 12 bouwstenen voor effectieve didactiek. Ik zou zeggen van, gezien het feit dat het Nederlands publiek is. Ja. Ik zou zeggen van, lees dat. Het is goed leesbaar, makkelijk leesbaar. En leer je de elementen van goed leren. Echt leren.
2: Dat is een...
4: Ik zou zeggen van, lees dat, neem het door. Van begin tot eind. Kies maar in hoofdstuk nu en in hoofdstuk dan. Maar lees dat en leer wat het betekent om effectief, efficiënt en bevredigend te leren.
2: Ja, en maak dan een goede samenvatting zelf.
0: Schrijf een samenvatting.
2: Schrijf zelf een goede samenvatting. Maar leer wel even eerst hoe je een samenvatting moet maken.
4: Bijvoorbeeld.
2: Ja. Paul, ik vond het een enorme genot om met je te spreken. Dank je wel.
4: Idem.
2: En we spreken je vast nog een keer, want ik vond het een groot feest. Wij gaan naar het laatste onderdeel van deze podcast.
3: De impact van leren.
0: De impact van leren die kan je vandaag vergroten door rekening te houden met de transfer of training. En daar hebben we het best wel vaak over gehad. Het is een heel bekend onderwerp in learning and development wat continu aan bod komt. Maar ik wil er een specifiek voorbeeld uitpakken wat goed past bij waar we het vandaag over hebben rondom het opleiden van de technische mensen bijvoorbeeld. En dat gaat over het verschil in transfer. Dus transfer betekent ik heb iets geleerd ergens. Hoe breng ik dat vervolgens in de praktijk? En als je goede didactiek, goed didactisch ontwerp maakt, dan denk je na over hoe help ik mensen om die vertaalslag te maken. Maar wat daarbij cruciaal is, is dat je snapt welke vertaalslag je van mensen verwacht. Dus als jij een monteur opleidt, is het dan belangrijk dat die monteur een motor van een BMW auto kan fixen? Of moet hij ook, als hij naar een vliegtuigmotor staat te kijken, snappen welke basale onderdelen daarin zitten? Die verschillen zijn niet zo gek groot, maar die maken voor je leertraject een immens verschil uit. En wat we ook net Paul Kirsner hoorden zeggen, is dat het heel erg uitmaakt welke aandacht je waarop legt. En ik denk in dit geval, met helemaal de skills-based arbeidsmarkt en die hele focus op skills, dat het goed is om niet te vergeten dat als je dus ervoor kiest om iets uit te zoomen, dan is zo'n traject vaak ietsje complexer en ietsje abstracter. Maar dat het wel makkelijker is om als vervolgens een motor aangepast wordt, of geïnnoveerd wordt of vernieuwd wordt, om mee te komen. Omdat je die basale skills hebt in plaats van alleen exact wat er nodig is. Je lost er urgentieproblemen natuurlijk wel mee op. Maar voor de langere termijn, als je duurzaam wil leren, richt je op die far transfer.
3: Lang leven leren. De podcast.
2: Ik dank mijn gasten bijzonder. Je hebt geluisterd naar Floor, Paul en Tom. Drie energieke, gepassioneerde mensen die alle drie wel laten zien dat er nog een heel veel te doen is. Dus we houden jullie ook niet langer van je werk aan de slag. Er is een hoop te doen. Succes met het implementeren van alles wat je gehoord hebt. En als je denkt, hoe hou ik dit nou vast? Ja, je kan ook gewoon nog een keer luisteren. Dat is ook helemaal niet erg. In ieder geval vinden wij het fijn dat je hebt geluisterd. Tot de volgende keer.
3: Bedankt voor het luisteren naar Lang Leven Leren, een initiatief van Skillstown. Meer afleveringen vind je in jouw favoriete podcast-app.

0: Dit is New Business Radio. Er komt nogal wat informatie op ons af. Van overheden, bedrijven, instellingen, belangenorganisaties, stakeholders en partners. Ze hebben allemaal iets interessants te melden. Maar hoe zorg je dat je door de bomen het bos nog ziet? Met SureSync by Visma leid je al die informatiestromen in goede banen. Samen brengen we structuur aan en kun je rekenen op actuele en betrouwbare data. Dat doen we al voor de overheid en dat doen we ook graag voor jou. Ga naar SureSync.nl voor betrouwbare en gestructureerde oplossingen voor informatie en gegevensuitwisseling. Dat geeft rust. Ah, zo, dat lucht op.
1: Ik wil je graag bedanken voor alle mooie herinneringen. We hebben zoveel belangrijke momenten met elkaar gedeeld. Maar nu is het tijd om afscheid te nemen. Vaarwel, oude onderbroek. Ich bin Andy Meister. Bestel op andymeister.com.
2: Dag en nacht, het hele jaar door, staan de vrijwilligers van de KNRM paraat om te helpen op zee. Onder alle omstandigheden. Alles wat we jou vragen is een donatie van €25. Help onze redders redden op knrm.nl.
3: De New Business Radio Newsflash is powered by Clipit Media Monitoring.
0: Dit is New Business Radio.
3: Newsflash.
4: Hanos breidt verder uit. De horecagroothandel neemt Janssen Food Service, Janssen Food Service AGF en horecagroothandel Tilburg over. Daarmee voegen twee Nederlandse familiebedrijven hun activiteiten samen. Volgens Hanos profiteren klanten straks van een groter assortiment, extra kennis en een uitgebreider netwerk, terwijl de persoonlijke service behouden blijft. De overname sluit aan bij een trend waarbij bedrijven in de foodservice branche steeds vaker samengaan. En dit doen ze om efficiënter te werken en beter in te spelen op de groeiende vraag vanuit de horeca.
5: My Personal Finance. Grip op je geld, grip op je leven. Speciaal voor ondernemers. Iedere eerste dinsdag van de maand van 4 tot 5 op New Business Radio. Hier hoor je alles wat je wil weten. Voor inkomen nu, voor inkomen later. Voor vermogen nu, voor vermogen straks. Doe er je voordeel mee. Grip op je geld, grip op je leven. Ook terug te luisteren als podcast op newbusinessradio.nl.
6: Verandering draait om mensen. Daarom zetten wij de mens altijd centraal. Niet veranderen om het veranderen, maar je echt verdiepen in het vraagstuk en dan pas ondersteuning op maat bieden. Of het nu gaat om een energietransitie, uitdagingen in de zorg of technologische ontwikkelingen zoals AI, organisatieadviesbureau Ceder de Boer verandert verder. Bezoek onze website cederdeboer.nl en neem contact op met een van onze experts.
7: Ondernemerschap, innovatie, duurzaamheid. Denk vooruit. Durf te doen. Maak het verschil. Dit is New Business Radio. Listen today, lead tomorrow.

0: sturing, innovatie, ontwikkeling. In New Business Radio Live hoor je de nieuwste inzichten, trends en tools voor de toekomst van jouw organisatie. Met experts, ondernemers en innovators die je inspireren om te groeien. New Business Radio Live, voor business shapers. Kijk op newbusinessradio.nl voor meer info.
1: New Business Radio Live wordt mede mogelijk gemaakt door MKB Brandstof. Overal in Nederland tanken en laden. Dat is pas handig.
0: Shaping your future. New Business Radio.

of werken aan je bedrijf. Voor ondernemers die groeien, verbinden en inspireren is er elke tweede dinsdag van de maand tussen 4 en 5 Mijn Netwerkcafé met Roelof Meijer op New Business Radio. De plek waar ondernemers samenkomen, ideeën uitwisselen en bouwen aan hun netwerk. Ook terug te luisteren als podcast via newbusinessradio.nl en alle bekende podcastkanalen.

0: Van hippe start-up tot ijzersterke multinational.
1: Iedereen praat mee.
0: Dit is New Business Radio.

0: gesprekken met leiders, ondernemers en vernieuwers die hun organisatie klaarmaken voor de volgende sprong. Check je favoriete podcastplatform en abonneer je op New Business Radio. Listen today, lead tomorrow.
1: Nederlandse ondernemers weten het. Cashflow is cruciaal. Bij Factris zetten we je openstaande facturen razendsnel om in werkkapitaal. Zonder gedoe met leningen. Binnen 48 uur je geld. Veilig en verzekerd. En dan wordt ondernemen weer echt leuk. Wij zijn actief in 9 Europese landen. Met lokale expertise en internationale slagkracht. Bouw, transport, uitzenden of infra. Wij begrijpen jouw sector. Groei zonder zorgen. Met Factoring. Op maat. Ga naar Factris.com en ontdek hoe wij jouw bedrijf vooruit helpen. Factris, jouw facturen, onze financiering.
2: Weten waar jouw organisatie of merk genoemd wordt en welke impact dit heeft op je organisatie? Probeer Clipit Media Monitoring. Krijg diepgaande en actiegerichte inzichten over jouw media-aandacht. Zo kan jij jouw reputatie bouwen, beschermen en versterken. Zelf proberen? Kijk dan op www.clipit.nl en vraag eenvoudig de gratis proefperiode aan.
3: Welkom terug bij de podcast. Vandaag hebben we het over de gouden formule voor het runnen van een succesvol bedrijf. Jeroen,
4: ja.
3: Jij hebt de formule gevonden. Vertel.
4: Nou ja, het is eigenlijk super simpel. Veel dat ik teren wist. Het gaat om een beetje niet.
3: Ho, ho, ho, ho. Wacht even. Een onverstaanbare podcast? Dat kan niet. En dat weten wij bij de Radiofabriek als geen ander.
5: De Radiofabriek. Audio doet ertoe. De Radiofabriek. Voor al je podcast, radio, voice-over en andere audioproducties.
6: De Radiofabriek.
0: De New Business Radio Newsflash is powered by Clipit Media Monitoring.
7: Dit is New Business Radio.
0: Newsflash.
8: Google breidt Gemini uit met 3 nieuwe AI-modellen. De opvallendste is Gemini 3.6 Flash, die volgens Google minder rekenkracht nodig heeft en daardoor goedkoper is voor bedrijven die AI op grote schaal gebruiken. Daarnaast zijn er een lichtere versie voor snelle taken en een model dat speciaal is ontwikkeld voor cybersecurity. De nieuwe modellen zijn bedoeld voor toepassingen zoals chatbots, documentanalyse en softwareontwikkeling. Tegelijkertijd laat Google ook al weten dat de ontwikkeling van de volgende generatie, Gemini 4, al in volle gang is.
0: Wist je dat organisaties die winst en maatschappelijke impact combineren het op bijna alle fronten beter doen? Meer bevlogen medewerkers, grotere klantvoorkeur en betere bedrijfsresultaten. Wat doen zij anders? En hoe pas jij dat toe in jouw organisatie? In Business Insights krijg je elke werkdag van CEO's van onder andere Auping, Happy Soaps en Dopper één praktisch voorbeeld. En Joris van Zoelen geeft je directe handvaten. Klaar om mee aan de slag te gaan. Business Insights met Joris van Zoelen. Elke werkdag om 9 uur bij New Business Radio.
9: Business Insights wordt mede mogelijk gemaakt door AM, ontwikkelaars van impact.
10: Alles voor iedere werkplek en meer dan 200.000 artikelen op voorraad? Dat is Manutan. En heb je een duurzame product al ontdekt? Manutan, Manutan. Bestel op manutan.nl.
0: Ondernemerschap, innovatie, duurzaamheid. Je hoort het op New Business Radio.
10: Manutan, Manutan. Alles voor kantoor, magazijn en buitenterrein.
0: Ondernemerschap, innovatie, duurzaamheid. Denk vooruit. Durf te doen. Maak het verschil.

0: Welke macro-economische ontwikkelingen zijn er? Hoe gaan de politiek en sectoren ermee om? Trending richt zich op de grote ontwikkelingen voor ondernemers. De politiek, wetenschap, experts en ondernemers komen aan het woord. Trending met Ron Lemmens. Elke derde donderdag van de maand van 5 tot 6 op New Business Radio. Dit programma is terug te beluisteren als podcast via alle bekende podcastkanalen.
1: Listen to Lead, New Business Radio.

0: De wet DBA heeft het landschap flink opgeschud. Opdrachtgevers zijn huiverig. ZZP'ers zoeken naar zekerheid en de onduidelijkheid regeert. Van schijnzelfstandigheid tot modelovereenkomsten. Maandelijks gaan we op zoek naar de laatste ontwikkelingen en hete hangijzers. Ook hoor je de verhalen van ZZP'ers, experts en politici. De ZZP-update op Nieuw Business Radio met Ron Lemmens. Wil je meer weten of alvast een aflevering beluisteren? Ga naar nieuwbusinessradio.nl voor meer. Info.
1: De ZZP-update wordt aangeboden door Rompslomp. Je moet gewoon je boek houden. Solopartners voor ZZP'ers in de zorg en United. Voor zeker en zorgeloos ZZP.

wat als het misgaat? Ben jij als ondernemer echt goed verzekerd? Van starter tot scale-up, als ondernemer veranderen er constant zaken om je heen. In Insured & Inspired brengen Ron Lemmens en Ilse Bosland risico's in kaart die je misschien over het hoofd ziet. Met scherpe analyses, praktijkcases en experts die je verder helpen. Luister naar Insured & Inspired op New Business Radio. Voor meer info kijk op newbusinessradio.nl. Insured & Inspired is mogelijk gemaakt door Juffrouw Polis. Maak het verschil. Listen today, lead tomorrow. New Business Radio.

0: is New Business Radio.
1: Dag en nacht, het hele jaar door, staan de vrijwilligers van de KNRM paraat om te helpen op zee. Onder alle omstandigheden. Alles wat we jou vragen is een donatie van €25. Help onze redders redden op knrm.nl.
2: Verandering draait om mensen. Daarom zetten wij de mens altijd centraal. Niet veranderen om het veranderen, maar je echt verdiepen in het vraagstuk en dan pas ondersteuning op maat bieden. Of het nu gaat om een energietransitie, uitdagingen in de zorg of technologische ontwikkelingen zoals AI, organisatieadviesbureau Ceder de Boer verandert verder. Bezoek onze website cederdeboer.nl en neem contact op met een van onze experts.
3: Er komt nogal wat informatie op ons af. Van overheden, bedrijven, instellingen, belangenorganisaties, stakeholders en partners. Ze hebben allemaal iets interessants te melden. Maar hoe zorg je dat je door de bomen het bos nog ziet? Met SureSync by Visma leid je al die informatiestromen in goede banen. Samen brengen we structuur aan en kun je rekenen op actuele en betrouwbare data. Dat doen we al voor de overheid en dat doen we ook graag voor jou. Ga naar SureSync.nl voor betrouwbare en gestructureerde oplossingen voor informatie- en gegevensuitwisseling. Dat geeft rust. Zo, dat lucht op.
4: De New Business Radio Newsflash is powered by Clipit Media Monitoring.
0: Dit is New Business Radio.
4: Newsflash.
5: De provincie Limburg investeert ruim €1,2 miljoen in projecten die de krapte op de arbeidsmarkt moeten verminderen. Een groot deel van het budget gaat naar Werkgeverskracht Limburg, dat vooral MKB-bedrijven ondersteunt. Daarnaast krijgen 3 werkgeversinitiatieven subsidie, waaronder een project dat mensen laat kennismaken met meerdere werkgevers. En een programma dat werkplezier en duurzame inzetbaarheid moet vergroten. Met de investering hoopt de provincie werkgevers te helpen bij het vinden, behouden en ontwikkelen van personeel.
2: Hoe is een bedrijf ontstaan? Wat waren de tops en drops in de start-up fase van het bedrijf? Hoe gaat het nu met de ontwikkeling in de markt? Wat zijn de innovaties en waar liggen de kansen? Elke werkdag tussen 10 en 11.
6: Let's Talk Business op New Business Radio.
7: Ik wil je graag bedanken voor alle mooie herinneringen. We hebben zoveel belangrijke momenten met elkaar gedeeld. Maar nu is het tijd om afscheid te nemen. Vaarwel, oude onderbroek. Ich bin Andy Meister. Bestel op andymeister.com.
8: Ondernemerschap, innovatie, duurzaamheid. Denk vooruit. Durf te doen. Maak het verschil. Dit is New Business Radio. Listen today. Lead tomorrow.

0: ontketen je de kracht van mensen in organisaties. PeoplePower brengt je de laatste wetenschappelijke inzichten en praktijkvoorbeelden. Over leiderschap en leren, betrokkenheid en bevlogenheid, inzetbaarheid en inclusie. Voor leidinggevende, HR-professionals en adviseurs. Omdat mensen het verschil maken in jouw organisatie.
1: Elke maandag tussen 2 en 4 op New Business Radio.
0: En als podcast via peoplepower.radio of jouw favoriete podcast-app.
2: De laatste inzichten. New Business Radio voor business shapers.

0: without you.
1: Funding Your Business met Fabienne de Vries op Nieuw Business Radio. Het zakenprogramma voor ondernemend Nederland. De meest inspirerende items voor ondernemers. Met aandacht voor MKB-financiering, vastgoedfinanciering, innovatieve items zoals crowdfunding, factoring en lease en actualiteiten binnen de financieringsmarkt. Luister mee naar advies, valkuilen en tips waar jij als ondernemer wijzer van wordt.
2: Dit programma is terug te beluisteren als podcast via alle bekende podcastkanalen.
1: Funding Your Business wordt mede mogelijk gemaakt door
2: Credion, realiseert bedrijfs- en vastgoedfinanciering.

My Personal Finance. Grip op je geld, grip op je leven. Speciaal voor ondernemers. Iedere eerste dinsdag van de maand van 4 tot 5 op New Business Radio. Hier hoor je alles wat je wil weten. Voor inkomen nu, voor inkomen later. Voor vermogen nu, voor vermogen straks. Doe er je voordeel mee. Grip op je geld, grip op je leven. Ook terug te luisteren als podcast op newbusinessradio.nl.